0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de Raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Dichter bij Gouwestad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwestad.
2: Soms, als de dagen lengen en de klok een uur vooruit gaat, word ik zomaar moe. Al die vogels bouwen nesten en tetteren de hele dag. De bloesems scheuren open en planten barsten uit hun blad. En als het 's morgens nog fris is tussen al het steen, springt de natuur uit al haar voegen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Wat een gedoe de hele dag. De drukte voor het keukenraam waar mensen uit de buurt vol verwachting naar binnen zwaaien. Het wintermenu wordt omgezet en sla tomaat- en lenteboontjes. Pitjes van vers fruit flinteren tussen de ochtendvla en mijn tanden. Vrije dagen worden ingeboekt in hoop op weldadige warmte. TV-programma's raken nu uit. Beeld als sneeuw voor de zon en verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je kunt de roest wegschrapen van de ijzeren winter. Want alles borrelt, bruist, blinkt, blaadt, bluft of bevalt en belooft wat. En ik ben voorjaarsmoe.
3: En dat was de stem, lieve luisteraars, van Eduard Hitmar met een H, want we hebben dichters met een H. En in de studio zitten maar liefst een aantal dichters. Ineke Hendricks, Sonja Hopman, Marina de Hoorn, Joris Horsten en Puk Spoel. Puk is de nieuwe junior stadsdichter. Daar zijn we heel trots op dat we haar mogen verwelkomen. En ook trots dat de anderen er zijn. Welkom. Mijn naam is Hanneke Leroux. Hanneke, dus ook met een H. En ik begin zelf ook maar even met een gedicht, Ben.
2: Doe maar.
3: Natuurverschijnsel als antwoord op het gedicht van Ben. De IJssel stuurt het water weg van hier. Schuimkoppen golven windkracht 9. Dakpannen dreigen hemelwaarts te zweven. Daartussen worstelt nog een angstig dier. De storm is er en trekt met rake klappen bomen omver, mept wolken uit de lucht, laat wapperende mensen griepend zuchten, niets valt er aan de laars te lappen.
2: Nou, moet ik daar wat van zeggen?
3: Nee, helemaal niet. Iedereen mag wat zeggen. En wie zijn er niet, Ben?
2: Oh joh, jee, daar heb ik een lijstje van gemaakt.
3: Ja.
2: Ik heb een bladzijde vol, dat is werkelijk verschrikkelijk. Nee, dat is het niet.
3: Ja.
2: Ik ben het kwijt gewoon.
3: Ik kan er wel een paar noemen.
2: Nou, doe maar.
3: Rob Haster is er niet, maar ik heb, als we tijd zijn, nog zijn bundel voor me liggen. Lijnen van Jij, Kees Hermes is er niet, Dana Hokke is er niet en Ton Houtman missen we natuurlijk als...
2: En Jan Hanlo is er ook.
3: En Jan Hanlo.
2: En Judith Hetsberg.
3: Judith Hetsberg.
2: En Adriaan Roland Holst.
3: Oh, en ik ga nog misschien iets zeggen over Chris Honing.
2: Doe maar weer.
3: Maar ja, wie zijn er allemaal wel?
2: Nou, laten we eens beginnen met Joris Horsten. Die zit rechts naast mij, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar het is echt waar. En wij ontmoeten elkaar afgelopen woensdag bij Dichtersgilde. En toen zei ik, joh, dat is leuk, dat moet je doen. Jij weet nog welke dat was, hè?
4: Ja. Hij is geïnspireerd door dit programma. Het is een topo.
3: Nou, dat vind ik een eer.
4: Ja. Ja. Ik weet niet wanneer het was, een jaar geleden of zo, was er een uitzending. En daar kwamen topo's ter sprake.
3: Met
4: en,
3: Karen de Boer, volgens mij.
4: Klopt. En toen dacht ik, van, dat vind ik leuk, ga ik ook eens doen. Toen was ik nog polderdichter van de Krimpende Waard. Ik dacht, ga op elk plaatsje in de Krimpende Waard een topo maken. Maar dat was te hoog gegrepen, met de H van hoog. Maar misschien is het leuk om even voor de luisteraars uit te leggen wat een topo is. Mm-hmm. Dat is een rijmschema. Dat moet uit 4 regels bestaan met gepaard rijm, AABB. Het metrum is de jambische pentameter. Het laatste woord of de laatste woorden van een gedeelte moet je afsluiten met een screenshot van Google Maps of een vergelijkbaar topografisch plaatje. En dat laatste woord moet dus niet de plaats betekenen, maar iets anders. Dus dat is in het korte topo.
3: En mag ik nog even vragen voor de luisteraars, wat is een jambische pentameter? Iets met vijf?
4: Ja, met vijf. Ik moet zeggen, ik heb hem toen gemaakt. Toen wist ik het. ik had het even op moeten zoeken. Maar,
2: de Dambus.
4: Ja, precies. En volgens mij, ik denk dat er dan vijf in moeten zitten.
2: Ja,
4: mijn
2: ja
4: lief.
2: Precies.
4: Klopt.
2: Ja. En dan heb je Penta,
4: ja, vijf. Vijf Jambus.
2: Ja. Ja, wij doen duur hoor.
4: Samen komen we eruit. Ja, ja, bedankt. Ja.
2: Dat laatste woord is een plaatsnaam en tegelijkertijd een gewoon woord, zoals donkerbroek.
4: Ja, of twee woorden of drie.
2: Ja, ja, ja. Okay.
4: Maar het mag dus niks betekenen, dus met Gouda moet het niet goud betekenen, maar iets anders.
2: Ja, oké. Nou, ik ben benieuwd. Ja.
4: En de plaats die de eer heeft om die topo te hebben, is een van de kleinste plaatsjes van de Krimpende Waard. Dat is een lage weg. Daar fiets ik fiets er net nog doorheen. Een heel klein plekje onderaan de dijk. En nou ja, ik denk van dat plaatsje verdient wel een gedicht.
3: Waar ligt het vlakbij?
4: Bij Goudenrak. Het ligt ongeveer halverwege tussen Krimpen en IJssel en Gouda. En dus als je even van de dijk weg, van de IJssel weg gaat naar beneden. Ik ken zelfs iemand die hier woont, dus zo heel klein is het ook weer niet. Maar het, zal ik hem voorlezen?
3: Graag.
4: Ja, de topo heet dus ook Lageweg. Mijn liefje had zich met make-up bespoten met het idee haar schoonheid te vergroten. Het is beter, dacht ik, als ik het niet zeg en kust het teder alle lagen weg.
5: Geweldig.
2: Wat zei jouw liefje daarvan?
4: Ze vond hem leuk, maar ze gebruikt niet zo heel veel make-up.
2: Gelukkig,
4: maar
2: ja.
4: Ze vond het wel lief.
2: Oké, dat is mooi, man.
4: De topo is van Peter Knipmeijer trouwens.
2: Oké. Okay. Ja,
4: de dichtvorm.
2: Ja. Nou, wat heb je nog meer bij je?
4: Ik heb een andere die heet Kurkentrokker. En dat gaat over een woord. Ik weet niet of jullie het wel eens gehad hebben. Heb je wel eens een woord opgezocht op Google en ontdekt dat het er niet op stond?
2: Ja hoor.
4: Ja?
2: Ja. Ja. Vooral de woorden die ik zelf verzin.
4: Ja, precies. Van vruppel of zo. Ja. Ja. Ja. Nou, maar zelfs die woorden staan er vaak op. Ik probeer het af en toe wel eens. En op een gegeven moment kwam ik een woord ineens in mijn gedachten uit mijn jeugd. En dat bleek dus op Google niet te bestaan. Er was wel één vermelding, maar het was een typfout.
2: Mm-hmm.
4: En nu staat hij er wel inmiddels, want het is dit gedicht. Dus zoek maar op Kurkentrokker, met de oude spelling nog, zonder N. En dan kun je hem daar vinden.
2: Oh.
4: En dat zei een vader van een vriendje altijd mij. Die zei dat. Dus,
2: ja, dat is gewoon een kurkentrekker eigenlijk.
4: Ja, dat bedoelde die.
2: Ja, dat bedoelde die. Ja.
4: Ja, ja.
2: Oh, dat is dus. Ja.
4: Het was een grapje.
2: Waarschijnlijk ergens uit het oosten van het land. Zou
4: nee,
2: ook wel kunnen.
4: Uit het zuiden, maar.
2: Oh.
4: Hij was gewoon een creatieve man.
2: Ja, natuurlijk.
4: Ik was een jaar of zes. De vader van mijn beste vriend had wel een glaasje wijn verdiend en zocht de Kurkentrokker. Ik heb het jaren geparkeerd, dat woord, in een klein laadje, zonder handgreepje of gaatje. Sindsdien heb ik veel glas ontkurkt, steeds met een kurkentrekker. En ja, de wijn was lekker. Maar dronken werd ik toen zo net het laadje plotsklaps openging en het woord uit mijn herinnering op Google niet bleek te bestaan.
2: Ja, dat is dus geschiedenis. Dank je wel. We gaan over naar de muziek.

0: And once again.
1: Okay.
2: En wij luisterden naar Billie Holiday met een H. En daar gaan we nog meer van horen. Tegenover ons zit Sonja. Sonja Hopman. En Sonja, vertel eens, jij bent een dichteres. Ik heb je al eens gehoord, meerdere malen bij de Dichters op Donderdag. Je komt uit Gouda of heel ergens anders vandaan?
3: Ik ben geboren in de Wierenmeerpolder, maar ik woon wel al 30 jaar in Gouda.
2: Ja. Ja.
1: Dan ben je Goudenaar, hoor.
2: En dichter onder ons. En ja, dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe en wanneer ben jij gaan dichten?
3: Oh, jeetje, dat is een goede vraag.
2: Was je jong, zoals Puk? Of?
3: Ja. Ja, ik denk, ik heb eigenlijk altijd iets met schrijven gehad. Dus ik heb altijd geschreven. En ik schreef ook altijd gedichtjes. Maar ik ben echt gaan dichten toen ik vaak in de trein zat.
2: Oh ja.
3: Dan keek ik uit het raam en dan zag ik mensen om me heen. En dan had ik een boekje altijd bij me waar ik in aan het dichten was.
2: Ja. En ja. Liet je dat iemand anders lezen of hield je het voor jezelf?
3: Nee, toen eigenlijk nooit. Maar een paar jaar geleden ben ik bij de dichterschool gegaan. En toen ben ik het wel mensen gaan laten lezen en heb ik het ook voorgelezen. En toen merkte ik dat dat schrijven eigenlijk een hele mooie manier is om een andere laag uit te drukken die je normaal in het spreken eigenlijk niet uitdrukt.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik eigenlijk wat verslaafder geraakt aan schrijven van gedichten.
2: Ja.
1: Verslaafd?
3: Ja.
1: Wat heerlijk. En je gaf mij voor de uitzending de schuld van dit verschijnsel.
3: Ja.
1: Ja. Ben je er overheen?
3: Nee, daar raak je nou nooit overheen.
1: Ik bedoel, eigenlijk ben je blij mee dat je het doet? Of hoe voelt dat voor jou?
3: Ja, dat is heel fijn. Want ik heb heel vaak dat ik eigenlijk niet... Ik schilder ook. Dus bij schilderen kan ik dat ook doen. Maar ik heb ook de behoefte om wat voltrekt soms in woorden uit te drukken. En dat je ook echt het gevoel hebt van... dit raakt de snaar die ik echt bedoel. Okay. En dat kan ik niet zo in het spreken. Dus dat is, en dat gevoel... Dat het dan er staat. Dat geeft eigenlijk een soort catharsis. Dat je denkt, oh ja, nu heb ik hem. En dan, ja, dat is heel mooi.
1: Oké, daar gaan we op letten als jij gedichten van jezelf gaat voordragen.
2: Ja?
1: Anneke. Ja.
2: Heb je een voorkeur, Sonja? Je hebt er drie ingestuurd.
3: Ja. Ik wil beginnen met niemand.
2: Ja.
3: Niemand. Mensen kunnen niet kijken. Je valt vast te verbergen met zachte dwang onder vier ogen. En dan worstelen zij die niet in staat zijn om werkelijk te zien. Een enkeling zou misschien slikken bij de eerste aanblik en dan terugdeinzen om vervolgens te doen alsof er niets aan de hand is met hun oogsterkte. Doelloos zou je je best doen om niemand aan te kijken. De armen breed uit als twee linkerhanden, tot de laatste bel gaat op een dag als alle anderen. Het is vast gek voor mensen als aan uiterlijk zo weinig valt af te lezen en het zo weinig moeite kost om je voor anderen te verschuilen. De ontdekking dat een mens in vermomming kan gaan.
2: Ja, er zit zeker een laag onder. De laatste bel.
1: Ja, jij zegt in vermomming kan gaan en niet in vermomming kan gaan.
3: Nee.
1: Is dat expres?
3: Ja, hoe hoor jij het? Ik ben benieuwd.
1: Nou ja, dat ik dus niet laat zien. Jij zegt tegen mij, je laat niet zien wie je bent.
3: Ja. Ja.
1: Nee, dat is helder. Ja.
3: Ja.
1: Ja. Maar als je zegt gaan, dan ga je eigen rotgang. Als je in vermomming zit, dan ligt dat voor. Of vind ik nou onzin te beweren?
3: Ja.
1: Dat er geen klemtoon klinkt, gelukkig.
2: Ja,
1: daar hebben we eerst de onzin voor vandaag gehad.
2: Ja. Ja. Ik ben juist benieuwd naar die laatste bel.
1: Ja.
2: Wat ligt er aan ten grondslag? Die laatste bel? Een waarschuwing? Of?
3: Ja, dat is een... Eigenlijk hoor je heel vaak in het leven natuurlijk bellen rinkelen. Maar je luistert daar niet altijd naar. En op een gegeven moment weet je pas achteraf dat het de laatste bel was die ging.
1: Oh.
2: Ja, dat is waar.
3: Ja.
1: Oh, dat is pijnlijk.
2: Dat is de diepere laag.
3: Ja, ik weet niet of dat pijnlijk is, maar zo werkt
1: voor mij
3: het
1: wel.
3: Vaak. Oh ja?
1: Ja. Voor als de bel gaat, dat is hetzelfde als de bom valt.
3: Oh, ja. Het is ook een beetje een bom die gevallen is natuurlijk.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Ja. Diep hoor. Ja. En onaardig. Ik vind het een beetje onaardig tegen mensen. Je kan toch. Nee, als jij mij verstopt ziet, dan kan je toch met jouw ogen door mij heen kijken.
3: Ja.
1: Nou dan.
3: Dus je vindt het eigenlijk onaardig van mij. Ja. Ik vond het eigenlijk wel onaardig van degene die in vermomming ging.
1: Ja, ja. Dat is waar.
2: Die niemand.
1: Maar hoe doe je dat nou?
3: Ja, het is
1: hoe ben je
3: absoluut
1: nou jezelf zonder vermomming? Bijvoorbeeld, als ik eruit kom, kwets ik je wel. Als ik mijn vermomming laat wegvallen.
3: Ja. En eigenlijk in essentie gaat het erover, op het moment dat je in verbinding bent met iemand waarbij je niemand ervaart, is dat eigenlijk heel onwerkelijk en soms ook onveilig voelt.
1: Voel jij je nu veilig op dit moment?
3: Compleet.
1: Kijk. Nou, dan zit ik niet vermomd in ieder geval. Het ligt niet aan mij. Zit je nou te lachen, Anneke?
2: Nou, ik denk dan. Heel veel mensen vermommen zich tegenwoordig op de socials.
1: Ja.
2: Dat is een heel nieuw, voor ons een nieuwe manier van anonimiteit. En dat zijn de schreeuwers, zeg ik dan altijd maar, ja, in vermomming.
3: Ja. Ja, maar wie ben je werkelijk, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, diepgaand.
1: Ja.
3: Maar er is ook een andere kant, zal ik daarna overgaan?
2: Ja.
3: Ja? Dat is beter, ja, denk ik, hè?
1: Ik ben blij dat je het initiatief neemt. Ja. Anders blijven we hangen.
3: Ja, anders blijven we hangen in dat ijskoude gevoel van die vermomming. Dus we gaan naar vuur.
2: Vuur, ja.
1: Ja, lekker.
2: Warm.
3: Ja, het is warm. Ja. Zij wordt omhuld met rood. Niet schreeuwend of te fel. Lief glanzend en zo zacht als spiegel zonder beeld. Als roze in de nacht, als kitsch doch zonder glans. Haar huid voelt fris en glad en warm als je zacht wrijft. O, ronde tederheid, als ijs op mooie bergen, als was in buitenlucht, als klok zonder de tijd. Haar schoot is diep bordeaux met blauw en gele bloemen, omringd door gouden kransen als zomer in de winter, als kerstmis in de zon, als bedding met een midden. Zij is niet van beton.
2: Ik was helemaal verliefd op dit gedicht meteen.
1: Ik ook. Ik vond het gewoon jammer. Ja. Ik vond het gewoon jammer dat ik geen zij ben.
2: Ja. Nou, ik... Vooral helemaal in het midden. Een soort shoot. O, ronde tederheid.
3: Ja, die, komt is ineens, mooi, die is mooi.
2: Er komt ineens alsof er gesproken wordt. En dat kwam wel binnen.
3: Ja.
1: Ja. Dat is klassiek. Je hand omhoog. Zo. Kunnen de luisteraars niet zien. Als ijs op mooie bergen. Ja, heerlijk. Ja, ik had een goed gevoel.
3: Ja,
1: jij ook.
3: Ja. Ik ook.
1: Wij allemaal hier in deze studio.
3: Geeft de burger moed, hè, na het eerste gedicht.
1: Ja, ja, dankjewel.
2: Ja, die ronde tederheid. Ja. Ja, daar kan je niet omheen.
1: Nee,
2: precies. Dat is gewoon iemand.
3: Ja.
1: We hebben nog tijd voor een derde.
3: Ja, zullen we doen?
1: Zullen we doen? Ja,
2: Storm.
1: Ja.
2: Ja. Ja, Storm komt wel een beetje overeen met een van de eerste gedichten. Dat is leuk.
3: Ja. En... Kleine ondertiteling. Mm-hmm. Ik heb dit gedicht geschreven voor mijn dochter toen ter tijd. Het is al een wat ouder gedicht. En, maar nu geldt hij weer. In het hier
2: leuk.
3: En nu. Ja. Ja.
2: Of niet leuk, ja.
3: Ja, het is wel leuk. Ja, het is ook wel mooi.
1: Je zit de storm van de jeugd.
3: Storm. Je bent niet te stillen, te tempen, te pakken. Je bent geen minuut, maar een uur, dag of week. Je bent alles en minder, kleiner en stiller. Want hoe groot kun je zijn als de ruimte verkrapt? Je bent van de toppen, de tenen, de hemel. En dat vraagt nogal wat van een ademend mens. Het is niet die HEMA, IKEA of Gamma. Het zit in de weg, de straat of de dam. Het belemmert het uitzicht, het zoet en het fluiten. Want hoe vrij kun je zijn als bewegen verstart? Je bent van de hoed en de rand, van het weten. Dat gaat zo, het gaat, niet sensatiebelust. Je ogen die kijken, beschouwen, doordringen. Je bent niet de wind, maar een zon, maan of ster. Je bent ook de storm, het onweer, de regen. Want hoe sterk kun je zijn als de slapte hier tiert? Je bent van de daden, geen woorden, geen leuzen. En dat is nogal wat voor een dichterlijk mens. Maar nu wil je slapen, niet dutten of rusten. Je bent niet een dag, maar een maand of een jaar. Je bent alles en minder, kleiner en stiller. Want hoe blij kun je zijn als de dag wordt de nacht? Je bent van de wensen, de dromen, de engelen. En dat gaat zo het gaat bij de diep rustend mens.
1: lekker ritme. En ook ja, weer ongelooflijk lief. Jij moet een heel lief mens zijn, want anders kan je dat niet doen.
2: Ja. Ja. Tederheid.
1: Ja.
2: Ja, dat komt bij mij naar boven. Tederheid, maar ook een beetje weemoed.
3: Ja, er zit altijd een mineur in, hè?
1: Ja, ja. Ja, heel veel tegenstellingen ook.
2: Maar het is heel knap dat je die gevoelens naar boven weet te brengen.
3: Ja. Ja, dan met wat ik net vertelde, is dat ook meer begrijpelijk. Hè? Ja. Dat ik dan net die andere laag kan pakken. Denk.
2: Ja. Mooi. Ja. Dank je wel.
1: Ja, wat valt er nog over te zeggen? Of willen we het nog een keer horen? Nee, die was wel goed, hè?
3: En je wil die andere in de hei-vorm misschien horen?
1: Ik ben wel benieuwd hoe dat dan klinkt. Waar is die? Ik weet niet of dat kan, hoor.
3: Dat kan wel.
1: Niemand, hè?
3: Bij vuur.
1: Oh, vuur, ja. Kan dat echt?
3: Ja, dat wilde jij toch? Dan gaan we gewoon.
1: Nee, ik zei dat ik het jammer vond dat ik niet in zij was.
3: Okay.
1: Ja. Nee. Maar daar ben ik inmiddels al op teruggekomen.
3: Experiment?
1: Hoor. Ja, experiment. Okay. Kom, ja. En dan gaan we naar de muziek.
2: Dat is goed. Dat is direct.
3: Hij wordt omhuld met rood. Niet schreeuwend of te fel. Lief glanzend en zo zacht als spiegel zonder beeld. Als roze in de nacht. Als kitschdag zonder glans. Zijn huid voelt fris en glad. En warmt als je zacht wrijft. Oh, ronde tederheid. Als ijs op mooie bergen. Als was in buitenlucht. Als klok zonder de tijd. Zijn schoot is diep bordeaux. Met blauwe en gele bloemen. Omringd door gouden kransen, als zomer in de winter, als kerstmis in de zon. Als bedding met een midden, hij is niet van beton.
2: Nou, dat kan makkelijk. Dank je wel.
1: Ik zit te soppen in mijn schoenen.

0: De microfoon staat weer open, Ben. De muziek van Billie Holiday is zachtjes aan het verdwijnen. En wij hebben nog dicht nieuws. En tegenover ons zit inmiddels Puk Spoel, onze junior stadsdichter. Daar gaan we zo wat aan vragen. En we gaan haar ook horen natuurlijk. Maar wat is er allemaal voor nieuws, Ben?
1: Ik ben benieuwd hoe deze dichtersgroep de Wereldpoëziedag is doorgekomen. Ik kreeg het bericht van welke bundel heb jij gelezen? Toevallig had ik er een gelezen, dus ik kon een antwoord geven. Maar goed, dat is al verleden tijd, dat was 21 maart. En inmiddels heeft de Meid Muiden van de firma in de firma ook al een bundel gepresenteerd. Dat was het nieuws, zal ik maar zeggen. 1 april. Ja, het is geen grap, maar dat is gewoon...
0: Kikker in je beeld.
1: Dan zijn de zomersdichters weer in de Houtman. De Houtman is een plek waar mensen wonen die gehandicapt zijn. Maar ze hebben daar ook een buurthuis. En in dat buurthuis in de Houtman komen de zomerdichters bij elkaar. En het thema is deze keer kikkers. Je kunt je gewoon aanmelden bij Nelly. Nelly, ik ben even de achternaam kwam. Nelly Bakhuizen. En dan mag je er zomaar bij zitten. Op 14 april is de laatste trainingsdag van de Goudse Dichterschool. En ik zeg dat omdat er dan ook een bijeenkomst gaat komen waarbij afscheid wordt genomen. En er komt ook een bundeltje bij. En dat betekent ook dat de inschrijvingen voor het nieuwe jaar alweer beginnen. Ja, en op 19 april tref ik moeder en dochter in Concordia.
0: Moeder en dochter in Concordia.
1: Ja, dat zegt jou helemaal niks.
0: Ja, dat zou mij natuurlijk heel veel moeten zeggen. 19 april, Concordia Gouda, om 14:30 treed ik samen met mijn dochter, of eigenlijk mijn dochter Eva Nicole Roux, zangeres en pianiste, treedt samen op met mij, haar moeder, die dichter is. En wij zijn het programma in elkaar aan het zetten. Het wordt echt fantastisch en het wordt een soort reageren op elkaar. Een stuk muziek en ik reageer met een gedicht en omgekeerd. Zij speelt ook door mijn gedichten heen. We hebben dat eerder gedaan bij Gluren bij de Buren en nog een paar evenementen in Gouda. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En aanmelden kan nog op de site van Concordia of kijk even op mijn Facebookpagina. Ik hoop jullie daar allemaal te zien.
1: Ja, was een
0: lieve
1: goede
0: mensen hier en lieve luisteraars, het wordt de moeite waard.
1: Zeker weten. Ik kan het vertellen vanuit de geschiedenis. Op 21 april, dus een paar dagen later, is in het IJsselhuis weer de bijeenkomst van de dichters op donderdag. Laat het nou op donderdag zijn. En het thema is schandalig. En ik verheug me daarop.
0: Ik ook.
1: Ja. Ja. Dan heeft iemand verzocht mij te melden dat op zaterdag 11 en zondag 12 april om 12 uur, om 2 uur en om 4 uur in het Zonnetje, het Kunstcafé in de Keizerstraat, 60 minuten film wordt vertoond over dichters in Gouda.
0: Oh ja.
1: Dat was een lange zin, maar klopt.
0: Ja.
1: Ja. Is een leuke film.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar...
1: Nou, dus de gelegenheid om te gaan kijken.
0: Zeker.
1: En dan gaan wij nu luisteren naar Puk.
0: Puk.
1: Puk zit aan mijn rechterzijde tegenover jou.
0: Nou, Puk.
1: En jij hebt het meest verstand van jeugd, dus jij moet dat maar doen.
0: Echt waar?
1: Ja, van iemand.
0: Puk, we hebben gehad Femke Kerkhoven, we hebben Brecht Boekraad, we hebben Timo van Gastel. En nu hebben we Puk Spoel als junior stadsdichter. En de junior stadsdichter, voor de luisteraars en de mensen die hier zijn, die is in de tijd in het leven geroepen, om het zomaar te zeggen, door de toenmalige stadsdichter van Gouda, Pieter Stroop van Renen. Nou, en ik weet nog dat ik bij de verkiezing van Femke was. En daar zat ook bijvoorbeeld Noah Heddergod. En Noah is door haar dichten heel bekend geworden in Gouda en omstreken. Dus, en dat wensen we jou natuurlijk ook toe, Puk. Waarom ging jij meedoen?
2: Ja, dat is... ik begon met dichten omdat ik heel veel zinnen in mijn hoofd had. En die zinnen kwamen steeds terug. En op een gegeven moment moest ik die gewoon van me afschrijven. Omdat ik heb al heel veel aan mijn hoofd. En dan ook nog die zinnen. Dat is natuurlijk best wel veel. En toen kwam er uiteindelijk een nieuw gedicht van. En toen ben ik naar mijn Nederlands docent gegaan. En vroeg ik van, ja, wilt u hem lezen? En wat vindt u er nou van? En die heeft mij heel erg gestimuleerd om verder te gaan met dichten. En toen zei ze van, nou, die dichterswedstrijd, dat vind ik echt iets voor jou. Dus dan, ja, zij heeft me daar echt heel erg mee geholpen.
0: Wat leuk.
2: Zeker.
0: En wij hebben twee mooie gedichten van jou toegestuurd gekregen. Vond ze allebei echt geweldig. Eén echt over Gouda, de ander iets meer over je gevoel, als ik het goed zeg, als ik dat helemaal goed begrepen heb. En zou jij die eens aan de luisteraars voor willen lezen?
2: Zeker.
0: En ze waren ook zo mooi vormgegeven, dat zien de luisteraars niet, maar zo midden op het vel. En dan lange regeltjes en korte regeltjes. Ja. Gecentreerd heet dat, geloof ik, met een mooi woord.
1: Je bedoelt over Gouda, voelt het mij een thuis. Ja, dat is mooi. Dat is ook een schitterende herhaling. Dat is een techniek die in gedichten heel vaak voorkomt. En die een soort mantra gaan vormen.
0: Ja.
1: Nou, laat maar luisteren, want het is gewoon hartstikke goed.
2: Gouda is thuis. Gouda voelt als mijn thuis als ik langs de grachten naar huis fiets. Gouda voelt als mijn thuis als ik het vrolijke deuntje van het stadhuis hoor klingelen. Gouda voelt als mijn thuis als de geur van warme stroopwafels mijn neus binnendrijft. Gouda voelt als mijn thuis als ik de kerkklokken van de Sint-Janskerk hoor luiden. Gouda voelt als mijn thuis als ik even niet meer weet wat thuis is en hoe thuis voelt. Gouda is thuis.
1: Zo is dat.
0: Geweldig. En zo'n gedicht hoort eigenlijk in zo'n folder over Gouda te staan. Je komt de stad in en je haalt ergens bij dat VVW-kantoor alle info over Gouda. En je leest dit en dan denk je, ik ben in een geweldige stad.
1: Hey Puk, mag ik een rotvraag stellen? Jij kreeg natuurlijk gewoon de opdracht om iets over Gouda te maken.
2: Ja, wel een beetje.
1: Het is wel geslaagd, ja. En weet je, het gekke is dat ik ken vooral een paar mensen in het centrum en die zeggen dan ook wat jij hebt verwoord. Dus het slaat ook nog aan bij een zeker publiek. Hè?
0: Ik vind het alsof ze kleine diepte-interviewtjes heeft gehouden met mensen uit de stad. En daar is dat gedicht uit voortgekomen. Zo komt
2: dat was ook eigenlijk een beetje mijn idee om dat naar voren te brengen.
0: Nou, wat
2: voel ik nou bij Gouda?
0: Ja.
1: Nou, ik kan helemaal met je meevoelen. En dat zal ook wel een reden zijn dat ik het een heel goed gedicht vind. Maar het klopt ook. Ook als ik met mijn stadsogen ernaar kijk, zeg ik Gouda voelen zich op deze manier thuis. Dank je wel.
0: Ja. Het volgende gedicht. Je had er twee volgens mij meegenomen.
2: Ja, ja, klopt.
0: En ik ga toch weer even gauw wat zeggen voor de luisteraars die het niet zien. Het is geschreven.
2: Ja.
0: En Brecht Boekraad, ik ga even terug in de tijd. Toen zij auditie deed of meedeed aan de junior stadsdichtersverkiezing, toen stonden daar vier dichters. En die hadden alle vier de gedichten geschreven. En die zeiden, als je het schrijft, dan gebeurt er veel meer met je dan dat je dat typt of dat je dat. En het leest ook fijner voor. Mijn hart ging helemaal open. De pen wordt nog gepakt. En het handschrift wordt geoefend. En er komen mooie woorden uit.
2: Ja, het is ook zoveel makkelijker. Want ik heb altijd een klein boekje in mijn tas. Waar ik dan woorden of mooie zinnen opschrijf. En dat is gewoon, als ik dan mijn telefoon erbij moet pakken. Of mijn laptop. Ja, dat duurt voor mij gewoon veel te lang. Dus dan pak ik liever dat boekje erbij en schrijf ik dat liever op.
0: Heel
2: en dat
0: goed.
2: Voelt ook veel fijner natuurlijk.
0: Ja, nou, laat horen.
2: Zonder woorden. Toch ben ik dankbaar voor jou. Want jij leert me dingen zonder iets te zeggen. Je leert me om te genieten van het leven, want het kan zo veranderen. Je leert me om te zeggen wanneer het even niet meer gaat, omdat jij dat nooit deed. Je leert me om iemand te zijn die jij nooit geweest bent. Je leert me om te schrijven over iets wat ik nooit had. En je leert me om dankbaar te zijn voor wat ik nu heb. Je leert me zoveel en dat zonder woorden.
0: Ik vind dit ook zo ontroerend. Wil je er iets meer over zeggen?
2: Ja, ik heb dit gedicht geschreven over mijn opa. Mijn opa is al bijna 18 jaar heel erg ziek. En ik heb nog nooit echt met hem kunnen praten. En ik vond dat heel moeilijk om dankbaar voor hem te zijn, omdat ik nooit wist waar ik zo waar ik echt dankbaar voor moest zijn. En toen dacht ik van, ja, maar ik ben wel dankbaar, want jij leert me dingen zonder dat je me echt iets vertelt. Mm. En afgelopen, een paar dagen geleden was mijn opa jarig. En toen heb ik dit gedicht voor hem geschreven. En ook deels voor mijn oma. En die waren daar heel erg dankbaar. En die vonden het heel erg mooi dat ik zo'n gedicht had geschreven. Ondanks dat mijn opa niet meer dat gedicht echt kan lezen. Was het een heel groot geschenk voor mijn oma.
0: Wat lief en fijn.
1: Ik vind heel het mooi. Zo mooi dat we het stukje wat onze jonge stads... Junior Stochter doet, dat we het hiermee moeten afsluiten. Kunnen we bij het muziek van Billie Holiday eventjes daarover nadenken. Dankjewel, Puk.
0: Dankjewel, Puk.
2: Graag gedaan.

0: Ja, en Puk vertelde net nog, want ik vroeg aan haar wat is je eerste optreden bij de kinderklimaattop in de bibliotheek. Daar ben ik ook een keer bij geweest met een junior stadsdichter. Dat is een fantastisch initiatief. Dus Puk, succes met alles wat je gaat doen. En tegenover ons zit Marina de Hoorn met een H.
1: Ja, en één O.
0: En één O. Ik sprak het wel uit.
1: He? Helemaal goed, ja. Als een van de weinigen.
0: Maar Marina, ja. Ja, je bent natuurlijk eigenlijk al een jonge oude bekende. Lid van de dichterschool, al een tijdje.
1: Ja.
0: En ja, ik heb je helemaal in het begin meegemaakt. En ik daarna en nog eens daarna. En ik dacht, nou, geweldig.
1: Het heeft wel zin, hè, om naar de dichterschool te gaan.
0: Dat heeft, laten we eens reclame maken. Het heeft zeker zin. Er waren wat mensen terughoudend van, ja, dichten, dat moet je toch al kunnen. Hè? Waarom zou je dat moeten leren? Nou, we hebben net Sonja gehoord. En nu gaan we naar jou luisteren. Straks komt Ineke nog, Ineke Hendricks. Ook een pupil van de dichterschool. Ze knikt, dus ik zit er niet ver naast. En Ben is natuurlijk bij de organisatie betrokken. En ik ben daar zelf coach. Al jarenlang. En Marina, vertel, welk gedicht ga je laten horen?
1: Nou, nu we met de Goudse Dichterschool begonnen zijn, ga ik dan maar even heel brutaal met mijn eigen gedicht beginnen.
0: Nou, dat mag wat zeker.
1: Wat ik in de maand maart gemaakt heb. Maart, 8 maart, Internationale Vrouwendag. En daar komt hij. 8 maart 2026. Vier de vrouwen die ervoor gingen, die vochten, vielen en toch doorgingen. Steun je zusters, les, bi, cis, haar en hen. Sta stil op de weg die je hebt afgelegd. Kijk om naar de jaren die jij zelf hebt gedragen. Open je hart voor elke vrouw die nu haar eerste stappen zet, struikelt en zoekt naar haar eigenzinnigheid. Luister naar de stemmen die anders klinken dan de jouwe. Laat ze binnen, laat ze bestaan. Draag je wijsheid met waardigheid. Deel je kracht zonder haast. Weef je levenservaring, gedoseerd de dagen van die ander in. Want zij, ooit zal zij jou weer vieren, omdat jij vocht en viel en doorging.
0: Het komt helemaal uit je hart, zie je.
1: Ja.
0: Jij staat daar 100% achter.
1: Dat klopt.
0: Vertel.
1: Nou, ik kocht het boek Ik sta in wilde schoonheid. Dat is een verzameling gedichten door Suzanne Smit en die gaan over het vrouwenlichaam geschreven door vrouwen. En daarin, de bundel is onderverdeeld in drie afdelingen, zoals we geleerd hebben van Monica. Meisje, vrouw en kroon, of krone. En krone staat voor het archetype van de wijze oude vrouw. Iemand die veel heeft meegemaakt en die haar kennis heeft verzameld en bereid is om die door te geven. Nou wist ik dat die term nog niet toen ik dit gedicht maakte. Maar ik dacht wel, ja, dat past wel heel erg.
0: Ja.
1: Want vrouwen werd mijn thema voor deze 8 minuten op de Goudse Radio. Vanwege dit fantastische bundel die ik echt van harte aan kan raden.
0: Zou je nog één keer de titel willen zeggen?
1: Ik sta in wilde schoonheid. Meer dan 100 gedichten door het vrouwenlichaam geschreven door vrouwen, samengesteld en ingeleid door Suzanne Smit.
2: De wilde schoonheid of wilde schoonheid?
1: Ik sta in wilde schoonheid.
2: Oh, die moet eraf. Ja.
1: Ik sta in wilde schoonheid.
2: Ja, dat is beter.
0: Ja, het klinkt ook een beetje, Marina. We hadden natuurlijk zo'n vrouwenvoorvechtster in Gouda. Anna Barbara van Meerte Schilperoord, begraven op de oude begraafplaats. Die heeft een school opgericht, een meisjesschool. En haar man was volgens mij dominee of onderwijzer. En die gaf haar alle ruimte om zich te ontplooien. Nou, daar praten we dus over heel lang geleden. Dat het stemrecht voor vrouwen moest opkomen.
1: Mm-hmm.

0: Goudse vrouwen, ik heb een primeur voor jullie. Er komt een poëtische dansvoorstelling in de Goudse Schouwburg. De Dolomina's van Gouda zijn gevraagd om daar in samenwerking met hen weer voor een installatie neer te zetten.
1: En wanneer is dat?
0: Ja, dat staat er nog niet bij. Het gaat om een poëtische dansvoorstelling waarbij onderwerpen zoals femicide, genderongelijkheid, maar ook wat er gebeurt wat, als vrouwen samenwerken, samenkomen. De gedachte is dat we een gedichteninstallatie maken. Dus ik nodig bij deze Puk natuurlijk ook al van harte uit. En daarvoor hebben we gedichten nodig. En een van de initiatiefnemers die heeft daar een voorbeeldgedicht van.
2: Mogen mannen daar ook mee doen?
0: Dat weet ik niet. Oh. Daar moet je voor bij de organisatie zijn.
1: En stuur je dit aan ons allemaal door, Marina?
0: Oh ja, dat wil ik wel doen. Ja.
2: Ja. Dus nog even keer. Wanneer is het? Voor de luisteraars?
0: Dat staat er niet in.
2: Oh.
0: Dat zit er nog aan te komen. Maar een oproep voor gedichten dus.
1: We gaan vast beginnen.
0: Ik zou zeggen, we gaan vast beginnen. Ja. Nou, dan heb ik nog een gedicht. Dat kan ik alvast wel verklappen. Wat daarin gaat komen. Ik ben dus gevraagd om het gedicht wat ik net voorlas, of dat bij die installatie mag. Nou, dat mag wel. En dan heb ik nu een gedicht van Flox Verhulst. Dat gaat over. Nou, dat ga ik niet vertellen.
1: Wie is Flox Verhulst? We hebben haar hier.
0: Flox Verhulst was een van de juryleden van de jeugddichter.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik wel. Zo komen alle touwtjes weer bij elkaar. En ze heeft dan geen H in haar achternaam, maar er zitten wel veel H. De helft van haar genen zijn wel een H. Laat ik het daar even op houden.
1: En daar wil je verder niet over uitladen?
0: Dat is mijn dochter, mijn jongste dochter.
1: Je dochter.
0: Tijd met jou mag langer duren. Zet haar het allerliefst soms stil. Vooral vlak voordat je weg moet en ik je nog even bij me wil. Maar soms moet ik je missen, zodat ik niet te veel aan je wen. Zodat ik vrij verrast en verwonderd blijf wanneer je er dan wel weer bent. Ergens tussen veel te vroeg en veel te laat ligt die tweestrijd van de tijd. Ergens tussen stilstaan en voorbijgerend, tussen veel te kort en voor altijd. Dus tijd met jou mag langer duren, maar in het missen voel je ook dichtbij. Want ergens tussen volgepland en vogelvrij, daar ergens, daar staan wij.
1: Prachtig.
2: Ja. Het is ook filosofisch, hè?
0: Mm-hmm.
2: Het gaat wat mij betreft over vrijheid. Die er natuurlijk niet is.
0: Mm-hmm.
2: Ja, maar wel verrast en verwonderd blijven. En, maar het gaat ook over een boodschap aan iemand. Het zou best een liefdesgedicht kunnen zijn. Toch?
0: Ja.
2: Weet je, ik wil hem nog een keer horen.
0: Je wil hem nog een keer horen? Ja. Dan ga ik hem nog een keer voorlezen.
2: Met veel gevoel voordragen.
0: Ja.
2: Ja, oké.
0: Tijd met jou mag langer duren. Zet haar het allerliefste soms stil. Vooral vlak voordat je weg moet en ik je nog even bij me wil. Maar soms moet ik je missen, zodat ik niet te veel aan je wen. Zodat ik vrij, verrast en verwonderd blijf wanneer je er dan wel weer bent. Ergens tussen veel te vroeg en veel te laat ligt die tweestrijd van de tijd. Ergens tussen stilstaan en voorbij gerend, tussen veel te kort en voor altijd. Dus tijd met jou mag langer duren, maar in het missen voel je ook dichtbij. Want ergens tussen volgepland en vogelvrij, daar ergens staan wij.
2: En daarom noem ik mij dichter van liefde en ongemak.
0: Ja.
2: Ja. Hanneke zit me aan te kijken. Wat doe je nou? Wat doe je nou?
1: Jij bent niet geschreven.
2: Wat ben ik niet?
1: Jij hebt dit toch niet geschreven?
2: Nee, maar om die reden die in dit gedicht staat.
1: Noem ik mij de
2: dichter van liefde en ongemak. Ja, veel liefde. Maar elke liefde geeft ongemak. En omgekeerd. Als je ongemak voelt, dan is er sprake van liefde, toch?
1: Oh ja. Ja.
2: Klopt het, Marina?
0: Ben ik hou van je.
2: Kijk, dat bedoel ik. Hebben we het alweer voor elkaar. Nou, dan gaan we naar.
1: Ja,
2: waarom?
1: Nou, omdat zij dat zo zegt.
2: Ja, ze houdt ook van jou natuurlijk.
0: Ja. Ik hou ook van Hanneke.
3: Gelukkig.
2: Ja, gelukkig dat je dat zegt. Hè.
1: Ongemak is weg.
2: We moeten nog verder met die uitzending. We gaan even naar

0: Let op. Ja.
1: Ja. Dat was weer de stem, maar dan heel kort. De korte stem van Billie Holiday. En tegenover ons en naast Ben zit Ineke Hendricks. Ineke ken ik al heel lang. Maar niet zo lang als dichter. Dat is voor mij dan weer nieuw. Ineke zit ook op de Goudse Dichterschool. En Ineke, aan jou natuurlijk ook de vraag. Wanneer ben jij gaan dichten?
2: Wat betreft opschrijven sinds de dichterschool. En daarvoor eigenlijk maak ik heel makkelijk snelle rijmpjes. Maar dat vind ik anders dan dichten. Ik vind dichten echt... Dat is een ambacht. En daarom zit ik op de dichterschool.
1: Ja, jij wil een ambacht gaan uitoefenen.
2: Nou, of ik het wil uitoefenen, weet ik niet. Ik ben aan het proeven.
1: Ja.
2: Er waren veel mensen die zeiden, jij moet daar naartoe. En ik dacht, er zijn al zoveel gedichten geschreven. Waarom zou ik het mijne daaraan toevoegen? Maar als zoveel mensen zeggen dat ik daar naartoe moet, dan ben ik best een braaf gehoorzaam meisje. En dan denk ik, nou weet je wat, ik ga eens proeven. En als het niet bevalt, dan kun je altijd na een jaar stoppen. Maar het bevalt heel erg. Ik vond het leuk om net te horen van jullie.
1: Van Puk en Sonja.
2: Dank je wel. Namen, goed. Dat op het moment dat je gaat schrijven, dan heb je niet dat je in gesprek bent met een ander. En er was een documentaire van Hella... dame uit Roemenië, gaat lekker zo met al die namen, maar niet heus. Zij zei, op het moment dat ik ga schrijven, maak ik contact met mijn denken naar mijzelf toe. En het is alleen deze weg van boven naar beneden, van beneden naar boven. En op het moment dat ik met jullie in gesprek ben, dan ben ik aan het mopperen over de namen die ik niet vind. En dan gaat mijn stroom uit, want dan ben ik ook bezig met wat ik met jullie aan het interfereren ben, of hoe je het allemaal noemen wil. Dat was een grote ontdekking op de dichterschool, dat het verbinden van boven naar beneden, van beneden naar boven plaatsvond. Dat.
1: En dan wijs je van boven naar beneden, van beneden naar boven, maar je wijst niet voor je uit en naast je en achter je. Dus ik heb dan de indruk dat je heel erg... bent.
2: Ja, ik ben niet Ben, ik ben ik.
1: Juist.
2: Maar in mij resoneert denk ik van heel veel mensen iets. Of resoneer ik in heel veel mensen? Resoneert er van heel veel mensen iets in mij? Nou ja, hoe ingewikkeld kan ik het maken? Er resoneert altijd iets van buiten in mij mee. Maar ik kan daar makkelijker contact mee maken als ik niet in verbinding sta met verwoorden naar de ander toe.
1: Precies.
3: Het is een innerlijke dialoog.
2: Zoiets,
3: maar er zit iets extra's in. Je houdt rekening met wat er omheen zit.
2: Als ik aan het schrijven ben?
3: Ja.
2: Nee, dan niet. Dat is juist weg dan.
3: Dat doe je nu, op dit moment.
2: Ja, precies.
3: Ja. Ik wil een gedicht van je horen.
2: Oh.
3: Wij willen allemaal een gedicht van je horen.
2: Nou, goed.
1: Zij heeft ook dezelfde bundel als Marina.
2: Ja, en ik laat hem misschien dicht. Misschien komen we er nog aan toe. Weet ik niet.
3: Nou, we hebben
1: eerst
3: nog wel
1: jezelf.
3: Weinig
1: eerst
2: ik ga
1: jezelf.
2: Eerst even mezelf doen, omdat
3: ja, doe
2: dat
3: maar.
2: Me gevraagd werd. En, zeg me, ervaar me.
3: Ja.
2: Zeg tegen me dat je moe bent, iedere keer als ik je spreek. Zeg tegen me dat je het leven niet leuk vindt, iedere keer als ik je zie. Zeg tegen me dat je stoïcijns leeft, iedere keer als je klaagt. Zeg tegen me dat je niet geboren wilde worden. Zeg dat allemaal als ik er voor je ben en ervaar dat ik verander in een furie. Omdat mijn kleinzoon niet kon leven. Omdat kleine kinderen te vroeg overleden. Omdat mensen te jong zijn doodgegaan. Omdat ik ouders kapot zie gaan. Omdat ik grootouders zie breken. Ervaar dat ik verander in een furie omdat je kleinzielig bent geworden. Ervaar dat ik verander in een furie omdat ik niet weet om te gaan met onze verschillen. Dat was hem.
3: Ja, wat? Ja. Beduust. Wat moeten we hier aan toevoegen, Anneke? Gewoon maar laten zoals het is.
1: Het komt heel erg binnen bij mij.
3: Ja,
1: Ja.
3: Wat gebeurt er met jou dan?
1: Nou, dan denk ik, dat kan dus allemaal gebeuren. Ik verander in een furie.
2: Ja, en niet naar die ander toe. Dat is het gevecht. Ik weet niet om te gaan. Mm-hmm. En het heeft te maken met de ruimte van de ander en mijn ruimte. En waar de vrijheid van de ander blijft, verandert mijn vrijheid. Het ontmoeten van vrijheden en grenzen en verschillen. En daarmee om te gaan.
1: Dat kwam heel duidelijk naar voren in jouw gedicht.
3: Ja, ik ben bang dat ik je een beetje moet teleurstellen. Als je kan alleen maar zeggen dat je ik bent, omdat er ook een ander is.
2: Precies. Ja. We bestaan door de grenzen.
3: Ja. Ja. Ik heb het gesnapt. Ja, maar wat prachtig verwoord, want zo zit het in elkaar dus.
2: Dank je wel. Zal ik nu een lieve doen?
1: Ja.
2: Die hebben jullie niet ontvangen, maar ik vind hem wel heel lief.
3: Ik vind deze ook lief, hoor.
2: Hij is lief, maar minder makkelijk te ontvangen, denk ik.
3: Ja.
2: Ja, maar het hoeft ook niet allemaal mooi en makkelijk te zijn.
3: Nee.
1: Zeker niet. Dat is het leven.
2: Dat vond ik ook eigenlijk wel fijn aan wat ik van jullie hoor en wat ik van mijn collega's hoor. Ja, dat is waar dichten, denk ik ook, gedichten zo mooi voor zijn. Kernachtig, ja. Soms. Goed, nou ga ik zoeken naar woorden en dan ga ik mezelf verliezen. Ik ga gewoon oma kus voordragen. Liefdevul, liefdevol rust oma's mond op het hoofd. De geur opsnuivend van dit kleine kind. Oermoeders beroeren haar gemoed. Onvoorwaardelijke liefde stroomt door hart en bloed. Liefde en warmte van het moment geraakt in de foto door haar dochter gemaakt. Het mooie plaatje raakt een snaar, een wens, een honger, een drift. Zoveel door willen geven, troost en warmte, eigenheid en kracht, lange lijnen in het leven. Een diep besef wat zij zelf doorgeeft, tegengif voor moeders angst en scherpe tong met haar eigen wezen en stem. Liefdevol rust oma's mond op het hoofd van haar kleinkind.
3: Dit is de 85e uitzending van Dichter bij Gouwestad, mensen. Met uw periodieke portie pure poëzie. U hoorde de dichterlijke stemmen van Ineke Hendricks, Sonja Hopmans, Marina de Hoorn, Joris Horsten en Puk Spoel. De presentatie is in de handen van Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En gastvrouw Ellie de Boon zorgt voor koffie en stroopwafelen. En studio hond Luna werd ondertussen uitgelaten. Arjan Doelman zat als altijd onzichtbaar en onhoorbaar voor luisteraars achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kun je nog eens luisteren via de podcast, 's avonds al om 10 uur. En leuk voor het slapen gaan trouwens. En Vroege Vogels luisteren normaal op maandag en vrijdag aanstaande. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending is dus op zondag 3 mei. En we gaan straks luisteren naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van gouden ouwe, zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte Gouwestadrakker, Sjaak Sekeris. Wij wensen u luisteraars veel luistergenot en een hele fijne zondag.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma muziek van een componist van wie je dit soort muziek niet zou verwachten. En er komt ook nog een hommel langs vliegen, maar dat is niet die van Rimsky-Korsakov. Maar onder het motto geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met muziek van Johann Sebastian Bach. En wel met het instrumentale openingsgedeelte, de Sinfonia, uit zijn kantate nummer 12. Met als titel Weinen, Zagen, Zorgen, Klagen. Te vertalen als wenen, klagen, bezorgd zijn, vrezen. En de directe aanleiding voor deze keuze vanochtend is natuurlijk het feit dat het morgen 4 mei is. De dag waarop we de doden uit de Tweede Wereldoorlog gedenken. Met daarbij de ontmoedigende constatering dat de wereld helemaal niets heeft geleerd van de verschrikkingen van die oorlog. Nog van andere oorlogen. Zeker niet op dit moment, nu een stelletje 70-plussers in Rusland, de Verenigde Staten, China en Israël en tot voor kort Iran niet op het idee komt om te gaan vissen of de hond uit te laten of met zijn kleinkinderen naar de dierentuin te gaan, maar meent de rest van de wereld met hun oorlogsgeweld te moeten bestoken. Voor we naar de muziek van Bach gaan luisteren, vertel ik je nog dat de techniek vanochtend weer in goede handen is bij John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen.

Dat was het begin van kantate nummer 12 van Bach in de aanloop naar 4 mei. Van deze muziek naar een dodenmis, een requiem, is eigenlijk maar een kleine stap. En ik heb hier een requiem van een componist van wie je dat eigenlijk niet zou verwachten. Want hij is eigenlijk vooral bekend geworden door zijn operettes en ouvertures tot die operettes, zijn toneelmuziek en een aantal opera's. Ik heb het over, hou je vast, Francesco Esegliele Ermenegildo Suppé de Melli. Oftewel, zoals we hem nu kennen, Frans van Suppé. En om meteen even een hardnekkig misverstand recht te zetten, het is Suppé met een accent graaf, dus van linksboven naar rechtsonder zal ik maar zeggen. En niet met een accent TQ, van linksonder naar rechtsboven, zoals je het meestal geschreven ziet. Op zijn grafmonument op het Centraal Friedhof in Wenen staat zijn naam gewoon zonder accentteken op de E. Zo kun je dat ook oplossen. Van Suppé, geboren in 1819 in Split, groeide op in Zadar, beide in het huidige Kroatië. Nadat zijn vader in 1835 was overleden, verhuisde het gezin naar Wenen, waar de jonge Frans fluitlessen kreeg en in verschillende orkesten speelde. Vanaf 1840 was hij werkzaam als componist en dirigent in verschillende muziektheaters, onder andere in Wenen en Bratislava, dat toen nog Pressburg heette. In zijn composities is aanvankelijk de sterke invloed van Jacques Offenbach duidelijk herkenbaar. Al met al schreef van Suppé muziek voor meer dan 100 producties in de Weense theaters. Veel van zijn composities zijn trouwens min of meer in vergetelheid geraakt, op een aantal nog steeds favoriete werken na natuurlijk. Naast al die operettes, opera's en toneelmuziekwerken begon hij op latere leeftijd ook steeds meer gewijde muziek te componeren. Een voorbeeld daarvan is zijn Requiem. Van Suppé schreef dit werk ter nagedachtenis van de in 1850 overleden Frans Pokorny, die een van de eerste was die het muzikale talent van Frans van Suppé inzag en hem aan werk hielp bij de Weense theaters. Het Requiem werd in de eerste jaren na zijn ontstaan, in 1855, nog wel een aantal keren uitgevoerd, maar verdween na enkele jaren van het repertoire. De kritiek was toen dat het te operetteachtig was, te vrolijk en te weinig religieus van karakter. Maar oordeel zelf, hier is het Agnus Dei uit dit werk.

Dat was het Agnus Dei uit het requiem van Frans von Suppé. Iets heel anders nu. De Amerikaanse componist en pianist Edward McDowell, geboren in 1860 en overleden in 1908, kreeg zijn eerste muzieklessen in Amerika. Hij zette zijn opleiding voort in Parijs en Frankfurt nadat het gezin waarin hij opgroeide zich in 1877 in Parijs had gevestigd. Daarna was hij in verschillende Duitse steden werkzaam als muziekleraar en pianodocent. In 1888 keerde hij terug naar de Verenigde Staten en werd daar zeer bekend als pianist en componist. En hij was ook hoogleraar muziek aan de Columbia University. Hij componeerde twee pianoconcerten die door het publiek goed werden ontvangen. Vooral het virtuose tweede pianoconcert. En verder onder andere veel pianomuziek, twee orkestsuites en een groot aantal liederen. Op zijn 44ste kreeg McDowell, die al zijn hele leven aan depressies leed, een zwaar ongeluk. Hij werd overreden door een rijtuig en daarna zat hij in een stoel bij het raam, een beetje voor zich uit glimlachend, bladerend in een sprookjesboek met bij zijn overlijden 4 jaar later de verstandelijke vermogens van een kind. Een triest eind van een begaafd componist. Van Edward McDowell hoor je nu zijn 3 gedichten opus 20 voor piano vierhandig. Hij componeerde deze muziek in 1884 toen hij 23 jaar oud was. Je hoort nu een uitvoering door 4 handen op 1 piano en die handen zijn van Emma Abate en Julian Perkins.

En na deze pianomuziek van Edward McDowell, nu toch nog even terug naar deze nieuwe week waarin oorlog en vrede, herdenking en viering centraal staan. De componist Carl Jenkins, geboren in 1944 in Wales, kreeg van huis uit een brede muzikale ontwikkeling mee. Hij maakte aanvankelijk naam als jazz- en rockmuzikant en richtte zich daarna vooral op het schrijven van reclamemuziek. In 1995 begon hij aan zijn project Adiemus, waarin klassieke muziek, jazz-invloeden, klezmermuziek en de muzikale oproep tot gebed uit de islam samenkomen. Het is een meerjarig project in vele delen. De muziek waarmee Carl Jenkins in ons land ook bij een groot publiek bekend is geworden, is zijn vredesmis, The Armed Man, uit 1999. De première vond in april het jaar erop in Londen plaats. Een uitvoering in december 2016 in het Twentse dorp Saasveld in de Rooms-Katholieke Sint-Plegelmuskerk stuitte op problemen bij het bisdom. In het stuk komt namelijk onder andere een islamitische gebedsoproep voor. En het bisdom had er grote moeite mee dat dat in een Rooms-Katholieke kerk zou weer klinken. Er volgde overleg met de componist, die uiteraard not amused was, maar uiteindelijk werd besloten dat het betreffende gedeelte tijdens de uitvoering van The Armed Man buiten de muren van het kerkgebouw zou weer klinken. En daarop werd het verbod opgeheven. Je hoort nu twee gedeelten uit The Armed Man van Carl Jenkins, namelijk het Sanctus, gevolgd door Hymn Before Action. Dat laatste op een tekst van Rudyard Kipling, het eerste couplet van een veel langer gedicht. Het is een gebed tot God om zijn hulp aan de vooravond van de strijd. En ik vertel je na afloop nog wel even waarom juist dat laatste gedeelte voor mij een speciale betekenis heeft.

Dat waren twee delen uit The Armed Man van Carl Jenkins. En het laatste deel dat ik je liet horen maakt onderdeel uit van een concert dat het Kamerkoor Amicanto onder leiding van Annemarie van Bracht aanstaande zaterdagavond 9 mei om 8 uur in de Westerkerk hier in Gouda ten gehore zal brengen. Het is een boeiend programma met muziek van onder andere Mendelssohn, Elgar, Schütz, Stanford en Holst rond het thema oorlog en vrede. Waaraan ook Christian Ingelsen op orgel en piano, cellist Marielle Rijkaard, Nelly van der Gaarde op harp en violist Lotte Jansen zullen meewerken. Het is ook mijn koor, vandaar dit ingelaste privé-reclameblokje. Laten we nu eens kennis maken met de Spaanse componist Emilio Pujol, die leefde van 1886 tot 1980. Hij raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door de gitaar, die destijds nog niet echt serieus werd genomen binnen de klassieke muziek. In 1902 werd hij leerling van de stamvader van de moderne klassieke gitaartraditie, Francisco Tárrega. Pujol werd diens meest vertrouwde leerling, die ook na de dood van Tárrega diens opvattingen bleef uitdragen en ze zelf ook in zijn composities toepaste. Met een eigen geluid, dat wel. Pujol maakte carrière als concertgitarist en ook als componist en dirigent. Door zijn inzet en toewijding leverde hij een onmiskenbare bijdrage aan de positie van de gitaar als een volwaardig klassiek muziekinstrument. Daaraan droeg ook bij dat hij oudere, met de gitaar verwante instrumenten, zoals de viola, bestudeerde en dat hij hoofdredacteur werd van een boekwerk over de Spaanse renaissance muziek. Een door hem geschreven vierdelige leermethode voor de gitaar wordt in het onderwijs op gitaar nog steeds gebruikt. Van deze Emilio Pujol hoor je nu een kort gitaarwerk, El Abejorro, oftewel De Hommel. En zelfs als ik die titel El Abejorro niet had genoemd, had je ongetwijfeld gehoord hoe hier een hommel van bloem naar bloem zoomt. De gitarist van dienst is Narciso Yepes.

Was dat muziek van Emilio Pujol. Het IJslandse woord kwilt betekent zoiets als rust. En dat is iets wat deze wereld wel kan gebruiken. Zeker zolang we nog niet van de onruststokers op internationaal niveau, maar ook binnen onze eigen leefomgeving zijn verlost. Kvilt is ook de titel van een koorwerk van de IJslandse organist en koordirigent Askelson. De nu 72-jarige Hördur Askelson was bijna 40 jaar lang kantor van de Hallgrimskerk in Reykjavik en richtte ook de kantorij van deze bijzondere kerk op. Een aantal jaren later richtte hij ook nog een kamerkoor op, Schola Cantorum Reykjavicensis. Hij was ook de drijvende kracht achter de komst van een groot nieuw orgel in de kerk. Askelson dirigeerde niet alleen veel grote vocale werken uit de muziekgeschiedenis, van Bach, Mozart, Händel en anderen, maar ook composities van hedendaagse landgenoten. En hij componeerde zelf ook. Onder andere dat kwilt wat ik zojuist al noemde en dat je zo dadelijk gaat horen. Askelson nam een vooraanstaande plaats in het IJslandse muziekleven in en werd daarvoor op vele manieren geëerd. In 2021 vertrok hij overigens bij de Hallgrimskerk nadat hij jarenlang overhoop had gelegen met het kerkbestuur. En hij gaf daarna nog wel concerten in Harpa, de moderne concertzaal van Reykjavik. Hier is Kvilt van Hördur Askelson in een uitvoering door de Schola Cantorum Reykjavicensis onder leiding van de componist.

Dat was Kvíld van Hjörður Askelsson uit IJsland. Op u, Heer, heb ik mijn hoop gevestigd. Dat is de Nederlandse titel van Psalm 31. En volgens mij vooral componisten uit met name de 15e en de 16e eeuw inspireerden deze psalm om er toonzettingen van te maken. Dat geldt ook voor de uit de Duitse stad Halle afkomstige Samuel Scheidt. Hij leefde van 1587 tot 1654 en hij was, net als zijn beide broers, als organist werkzaam. Toen hij 21 jaar oud was, verbleef Samuel Scheidt in Amsterdam bij de grote Jan Pieterszoon Swelinck, samen met wie hij een reeks orgelvariaties componeerde. Daarna keerde Scheidt weer terug naar zijn geboorteplaats, waar hij allerlei functies als muzikus vervulde, in dienst van de markgraaf of van de stad. Zijn carrière kende daarbij de nodige ups, maar ook de onvermijdelijke downs. Hij bleef zijn hele leven in Halle wonen, maar maakte als orgeldeskundige wel reizen naar andere plaatsen. Er zijn zo'n 700 composities van hem bewaard gebleven. De helft vocaal, de andere helft instrumentaal. En dat is dan vooral orgelmuziek, wat niet vreemd is voor een organist. Veel van zijn muziek is religieus van karakter. Zijn belangrijkste composities heeft hij zelf uitgegeven. Je hoort nu, voor zover de tijd het nog toelaat, een van de orgelwerken van Samuel Scheidt, namelijk een toccata op die 31ste psalm die ik al noemde, met als Latijnse titel In Te Domine Speravi. Het stuk wordt gespeeld door Timo Jansen op het uit 1619 daterende orgel in de kerk van het Oost-Friese Oosteel. Maar voordat we hierna gaan luisteren, neem ik alvast afscheid van je. Je hebt in deze aflevering van Intermezzo geluisterd naar muziek van achtereenvolgens Johann Sebastian Bach, Frans van Suppé, Edward MacDowell, Carl Jenkins, Emilio Pujol, Hjörður Askelsson en zo dadelijk dus Samuel Scheidt. En dat je dat allemaal hebt kunnen horen, danken we aan technicus John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, uurtje klassiek.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdagmorgen even over 9. Als u dit hoort, dan weet u dat het tijd is voor Machiavelli, het wekelijkse politieke radioprogramma van RTV Gouwestad. Daar hebben we altijd politici uitnodigen, maar vandaag hebben we geen politicus als gast, maar een ambtenaar. De hoogste ambtenaar en algemeen directeur van de gemeente Gouda. En de belangrijke adviseur van het college van BJW. En onze gast is dus Ruud Bakker, tot 1 juni nog de gemeentesecretaris van Gouda. Goedemorgen Ruud.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was hier nog nooit geweest. Ik bedoel, in die 5 jaar.
1: Nee.
0: 5 jaar bij de gemeente Gouda. En we dachten nou, op het laatste moeten we jou toch een keertje uitnodigen nog.
1: Nou, dat is fijn. Daarmee kan ik zeg maar 5 jaar Gouda gewoon delen, ook met de Goudenaars, hoe ik het vanuit mijn positie ook heb beleefd.
0: Nou, kijk eens, Gouda in een uur, kan je nagaan. 5 jaar in een uur. Je bent net terug van vakantie. Goede vakantie gehad?
1: Uitstekend. Deze fietsen en wandelen in de Moezel, dus mooie dagen.
0: Ja, ja. Zeg, je bent bijna 5 jaar gemeentesecretaris geweest. Je bent begonnen heb ik nagekeken, 1 oktober 2021. Bijna 5 jaar, de hoogste tijd voor de verandering.
1: Nee, ja. Uiteindelijk heb ik gekozen voor mijn liefde. Dus ik ben geboren, getogen Rotterdammer. Ik kom ook uit de stad. Ik woon ook nog in de stad. En uiteindelijk kwam er een plek vrij als directeur veiligheid in Rotterdam. En als oud politieman begon dat heel erg te kriebelen.
0: Ja.
1: Dus ik had heel erg het voornemen om gewoon een nieuw college nog in te werken. En dan om me heen te gaan kijken. Maar toen kwam deze baan voorbij. En dat is de baan in mijn stad waar ik ben geboren. Waar ik de liefde voor heb.
0: Ja, je bent een echte Rotterdammer.
1: Ik ben een echte Rotterdammer.
0: Maar je opa en je overgrootopa, die zijn geboren in Gouda.
1: Ja, en dat weet ik pas sinds anderhalf jaar heb ik het uitgezocht. En toen kwam ik via het archief, kwam ik inderdaad op de geboorteakte van mijn opa. En mijn overgrootopa was pettenmaker in de Geuzenstraat.
0: Zo.
1: Dus en daar is mijn opa is daar geboren. Dus uiteindelijk heb ik ook Goudse roots. En dat vond ik wel heel mooi, want ik weet wel, toen ik ooit werd benaderd door zo'n bureau voor een baan in Gouda, toen ging er wel iets in me los. Denk, ja, wat een ontzettend leuke stad is dat. En mogelijk, ja.
0: Je kende Gouda verder niet, of wel? Ja, je wist dat Gouda de Kaapstad was.
1: Toen ik bij de reclassering werkte, zat ik hier bij een van de vorige burgemeesters, dat was Wim Cornelis, zat ik in de stuurgroep van het Veiligheidshuis.
0: Oh ja.
1: En toen kwam ik regelmatig ook in Gouda. Dus daar kende ik Gouda van.
0: Ja. Maar je voorzaten komen uit Gouda.
1: Ja, ja, dus dat is mooi.
0: Woont er nog ergens familie in Gouda of niet
1: nee,
0: meer?
1: Nee, niet meer.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus alles is naar Rotterdam getrokken. Rond de oorlog is het naar Rotterdam gegaan en daar ben ik uiteindelijk ook geboren.
0: Ja, maar het feit dat je familie hier had, heeft misschien net ook het extra setje gegeven. Goh, een baan in Gouda, dat lijkt me ook wel leuk, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, nou, dat is wel, achteraf is dat misschien wel een reden geweest.
0: Ja. Volgens mij ligt jouw hart inderdaad bij de publieke sector. Je was rayondirecteur Humanitas, regiomanager bij de reclassering, diverse functies bij de gemeente Rotterdam en je bent begonnen als agent bij de politie. Daar kennen we elkaar van.
1: Ja, ja, dus dat is eigenlijk, ik woonde als kind op het Marconiplein tegenover het politiebureau.
0: Ja, ja.
1: Woonden we 3 hoog en ik keek altijd op dat politiebureau en had je altijd die Chevrolets die daar
0: C10.
1: Ja, die poort uitkwamen. En vanaf mijn 9 heb ik altijd tegen mijn ouders gezegd, ik wilde bij de politie gaan werken. Dus toen ik het VWO heb afgemaakt, ben ik bij de politie gaan werken.
0: Was je eerste baan eigenlijk, of niet?
1: Mijn eerste baan. Dus ik was 19 en toen liep ik inderdaad op Rotterdam-Zuid als agent. Toen ben ik ook gestart. Dus uiteindelijk heb ik, ik zeg, ik ben volwassen geworden bij de politie. Daar heb ik veel gezien, veel geleerd, veel meegemaakt. En daar heb ik zo'n 6 jaar op straat rondgelopen, echt als agent.
0: Ja.
1: En dat waren mooie, bijzondere en af en toe ook ingewikkelde jaren.
0: Ja, en je van wijkagent opgeklommen tot leidinggevende functie, of niet?
1: Ja, dus uiteindelijk dacht ik na 5 jaar, ik heb VWO gedaan. Wat ga ik nog iets doen met mijn VWO-achtergrond? Toen ben ik deeltijd gaan werken, ben ik sociologie gaan studeren. En toen werd ik aangenomen voor de politieacademie.
0: Oh ja.
1: Toen heb ik nog 2 studies gecombineerd, want de politieacademie wordt je opgeleid als leidinggevende.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik 2 studies met elkaar gecombineerd. En uiteindelijk ben ik van agent tot en met commissaris heb ik carrière gemaakt. Dus ik heb heel veel binnen de politie gedaan. Ik heb 2 studies afgemaakt. En ik heb uiteindelijk 22 jaar bij de politie gewerkt.
0: Ja. En nu word je dus directeur van Bureau Veiligheid, of hoe heet dat precies?
1: Directie Veiligheid.
0: Directie Veiligheid. Ja. Daar was je trouwens een aantal jaren geleden sous-chef, geloof ik. Hè?
1: Ja, dan was ik adjunct directeur.
0: Dus adjunct directeur.
1: Dus in de tijd van burgemeester Albert Talen was ik daar adjunct directeur. Ja. Dus ik ken de omgeving, ik ken ook de rol, want ik heb heel vaak ook de directeur destijds moeten vervangen. Dus ik weet ook hoe leuk het is, hoe intensief het ook is, want die stad gaat altijd maar door. En nu, als je kijkt wat er aan de hand is in de wereld, dat betekent ook iets voor Rotterdam, dat betekent ook iets voor de Rotterdamse haven. Dacht ik van, nou, nu is het moment dat ik daar iets in wil bijdragen.
0: Ja, je gaat eigenlijk terug naar de roots weer.
1: Terug naar mijn roots.
0: Kijk, ik bedoel, ja, veiligheid, alles met politie te maken ook nu, of politie wel alles met veiligheid te maken, dus wat dat betreft... Allerlei lijntjes, ja.
1: Ja, en ook zeker de reclassering. En toen ik bij Humanitas werkte, had ik ook zeg maar de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak ook met criminaliteit te maken hadden. Dus uiteindelijk komt heel veel samen op die directie veiligheid. Want het is niet alleen maar politie, de zeg maar de harde kant. Het gaat ook, hoe bied je uiteindelijk ook mensen perspectief? En geef je mensen een tweede kans? Dus dat zit ook heel erg ook in mijn achtergrond.
0: Ja, nou kijk eens aan. We vragen onze gasten altijd welke muziek ze willen laten horen. Nou ja, je hebt een paar mooie titels opgegeven. Ja. Je hebt ze zelf ingedeeld naar het onderwerp. Terug naar The Working Class Hero van John Lennon. Waarom?
1: Ja, kijk, uiteindelijk vergeet ik nooit waar ik vandaan kom. Dus ik ben een straatvoetballer uit Rotterdam-West.
0: Ja.
1: En ik ben een straatagent van Rotterdam-Zuid. En vervolgens ben ik sociologie gaan studeren. Dus ik geloof heel erg dat uiteindelijk die samenleving, alles wat er op straat gebeurt, is de essentie. En daar geloof ik in. Dus de working class hero, dat zegt iets dat ik de uitvoering altijd centraal stel. Dus dat is voor mij belangrijk. En twee, wat ik mooi vind. Mijn overgrootopa was pettenmaker. En uiteindelijk word ik de hoogste ambtenaar in Gouda. Dus uiteindelijk zie je dat de sociale verzorgingsstaat en de verheffing ook voor mij heeft gegolden. Want ik heb gewoon een hbo-studie kunnen volgen. Een wetenschappelijke studie kunnen volgen. En uiteindelijk heb ik al die stappen kunnen maken. En ik kom uit een arbeidersgezin. Want mijn vader en mijn moeder hebben nog ineens de middelbare school afgemaakt.
0: Ja, ik bedoel, dan past er maar één plaat natuurlijk. Working Class Hero van John Lennon.

0: The Working Class Hero van John Lennon. En een van de keuzes van gemeentesecretaris nog steeds Ruud Bakker. Ruud, hoe typeer jij de stad Gouda?
1: Ik vind het
0: als Rotterdammer.
1: Ik vind het echt een. De grap die ik altijd maak. Ik zeg, Erasmus is wel in Rotterdam geboren.
0: Ja, dat...
1: Maar hij is verwekt in Gouda.
0: Ja, ergens in de polder, geloof ik of zo.
1: Dus ik zeg altijd. Dus ik vind Gouda echt een prachtstad. En ik ben echt. Toen ik Gouda steeds beter leerde kennen, vond ik het steeds mooier worden. Dus al die kleine straatjes, die grachtenpanden.
0: Kortom, de historie en zo.
1: Ja, dus het is een stad met karakter.
0: Ja.
1: Dus. Een van de mooiste dingen die ik ook het afgelopen jaar, of is het mooi, toen wij een onderzoek gingen doen voor de riolering in het binnencentrum, dat we een pestkerkhof aantreffen.
0: Ja.
1: Waarin ze 140 skeletten liggen, die we vervolgens moeten veiligstellen. Nou, dat soort verrassende, mooie dingen, die iets zegt over de karakter en de historie van de stad, dat vind ik echt heel mooi
0: en
1: Gouda.
0: Ja, en die ontdekkingen, die, ik wil niet zeggen dat die daders voorkomen, maar komen regelmatig hier naar voren.
1: Ja, ja, en dat zijn soms ook ontdekkingen waar je denkt, waarom hebben ze dit gedaan? Dan gaan wij aan de slag met een wegdek. En dan blijkt dat ze op een laag asfalt meerdere lagen asfalt hebben gestapeld. Omdat dat goedkoper was in die tijd.
0: Ja.
1: Dus je komt allerlei dingen tegen in die bodem van Gouda die verrassend zijn. Of in de stad. En dat maakt het ook zo mooi.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, een aantal, van de week was er een oude begraafplaats in Kortakkeren.
1: Ja.
0: Daar kwamen ze ook een aantal jaren geleden achter dat daar de dochter van de grote dichter Pablo Neruda lag begraven. Wist ook niemand.
1: Kijk, ja, maar dat zijn wel die mooie dingen. Ja. Dat, ja.
0: Ja, ja. Ja, Gouda is een van de grote, samen met Dordrecht geloof ik zo, een van de oudste steden in, hoe heet dat? Groene Hart van Holland? Nee, Zuid-Holland eigenlijk zo'n beetje.
1: Dus ja, uiteindelijk hebben we, en dat vond ik wel een van de hoogtepunten voor mij persoonlijk, hè, toen ik kwam. Toen was het natuurlijk het 750-jarig bestaan.
0: Ja, je viel meer je neus in de boter eigenlijk.
1: Ja, dus uiteindelijk, we hebben in 1272 stadsrechten gekregen. En vervolgens werd ik zelf ook persoonlijk verantwoordelijk voor Gouda 750, dat het goed werd georganiseerd.
0: Ja.
1: Maar wat ik heel mooi vond, is dat wij als gemeente hoefden we niet veel te doen. Want we hadden Marien en Ronald, dat waren twee mensen uit de stad die heel de stad kennen.
0: Ronald
1: van Rossum en Marien Brandt.
0: Ja.
1: En die hadden uiteindelijk ook die stad gemobiliseerd. Dus we hadden rond de 160 feesten in heel de stad om te vieren dat wij 750 jaar stadsrecht hadden.
0: Ja.
1: Dus ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter. En de koning die kwam, dat waren de grote feesten. Maar al die kleine feesten in die wijken, dat was eigenlijk mooi. Die vlaggenlinten die ze allemaal gemaakt hebben, kilometers lang.
0: Ja.
1: De energie die loskwam in die stad, dat vond ik ontzettend mooi om te zien.
0: Ja. Heb je ook een cursus goudologie gevolgd of niet?
1: Ik ben wel met de gidsen, ben ik regelmatig de stad in geweest.
0: Zou ook iets moois zijn.
1: Ja, maar als je naast onze burgemeester zit, en ik zit heel, heel vaak naast onze, onze burgemeester. Als je dan in de Sint-Jan rondloopt, dan krijg je een rondleiding over de glazen. Of je loopt door met
0: de stad. Vragen,
1: eigenlijk, vijf jaar met Pieter Verhoeven is gewoon eigenlijk een geologie voor gevorderden.
0: Ja, ja, ja, ja. Jij kwam hier Gouda, toen was de corona. De crisis was bijna achter de rug, geloof ik.
1: Ja,
0: maar ja, daar heb je een staatje van meegekregen. Was het niet zo'n leuke periode, volgens mij, hè?
1: Nee, dus dat was wel. In die tijd was ook er waren nog wat maatregelen rond de horeca. Dus ik weet nog dat ik op zaterdagochtend een keer werd gebeld door onze burgemeester. Die gaf aan van het is wat onrustig. Hè, want er moeten wat maatregelen rondom de horeca worden genomen. En hoe gaan we hiermee om? Dus ik zat in het staartje van corona. En uiteindelijk heeft hij toen besloten dat de horeca volgens mij toen een paar uur open mocht op zaterdagmiddag. Ja. Dat zorgde voor rust bij die ondernemers. Dus ik zat eigenlijk in het staartje. En een van de eerste beslissingen die ik ook zelf mocht nemen van wat doen we met het feest voor de ambtenaren? Gaat dat door of gaat het niet door? En hoe doen we dat nou precies?
0: Nou, ja.
1: Dus ik zat in het staatje en gelukkig was die tijd heel snel voorbij en konden we ons gaan richten op Gouda 750.
0: Ja, je noemde dat een van de hoogtepunten, maar in die bijna vijf jaar, heb je volgens mij nogal meer hoogtepunten die je meegemaakt hebt.
1: Ja, en dat is wat ik een hele mooie vond. Kijk, uiteindelijk, ik ben enorm trots op die stad. Wat die stad te brengen heeft. De prachtige gebouwen die we hebben. Of het nu gaat over het ons stadhuis, wat we nu aan het renoveren zijn. Maar ook andere panden.
0: Ja.
1: En wat ik heel mooi vond, is dat we uiteindelijk samen met Alphen en Woerden namens het Groene Hart het congres voor alle burgemeesters, wethouders,
0: gemeenten. Dat was vorig jaar, of 2 jaar geleden alweer?
1: 2 jaar geleden.
0: 2 jaar, de tijd die vliegt.
1: En dat betekent dus dat wij bijna zo'n 3000 bestuurders uit het hele land, die waren in de omgeving van Gouda. En s'avonds was het feest in de Sint-Janskerk en de omgeving.
0: Ja.
1: Dus konden wij onze stad laten zien aan al die burgemeesters en wethouders. Dat vond ik wel een hoogtepunt, omdat je dan de pracht van Gouda kan laten zien. En waarbij je alle lokale ondernemers ook een plek, of alle aantal lokale ondernemers, konden daar ook een, of het nou ging over hun lokale bieren of andere gerechten, die konden daar hun bijdrage leveren.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik een mooi punt. Maar wat ik ook vaak, ik ben laatst weer bij de Lintjesregen geweest.
0: Ja.
1: Want we hebben het altijd over de grote dingen, Gouden 750 of het VNG-congres. Maar wat ik dan mooi vind, ik zat er nu weer bij, 20 Goudenaars die elke dag iets doen voor hun medemens.
0: Ja.
1: En dan kan ik enorm genieten wat mensen doen voor andere mensen in hun wijk, in hun, of voor hun kerk. En dat zijn die kleine dingen die ook goud waard zijn.
0: Ja. Ja, want Gouda heeft, ik weet niet hoeveel vrijwilligers hebben, dat lopen de duizenden.
1: De inschatting is vanuit ons vrijwilligersinformatiepunt dat we rond de 22.000, 23.000 mensen hebben die zich inzetten voor hun medemensen. En dat kan zijn bij een sportvereniging.
0: Maar dat is een kwart van de bevolking ongeveer.
1: Ja, en dat hebben we ook gezien met Gouden 750. 160 feesten, mensen die zich mobiliseren.
0: Ja.
1: Dat zien we met een vierdaagse. Dus mensen die echt iets willen bijdragen aan de samenleving. En dat is wel de kracht van Gouda. Ik heb regelmatig ook te maken gehad met Gouda Bruis, die natuurlijk ook die wijken intrekt.
0: Ja. Ja.
1: Die kracht van die samenleving is heel sterk. Ze willen van alles, ze doen van alles. Ze hebben een hoop ambitie en dat is ook mooi om te zien.
0: Ja, heel, heel veel initiatieven, cultureel gebied, dat weet ik veel allemaal wat. Hoogte en dieptepunt heb je misschien ook, althans minder leuke dingen.
1: Ja, dus ik zat vanmorgen nog even te kijken wanneer dat nou precies was. In 2022 is een familie uit Gouda, vader en moeder en 2 dochters, die is de lek ingereden.
0: Oh ja.
1: De Krimpende Waard.
0: Ja.
1: En dat was echt, het maakt enorme indruk ook in Gouda. Dus samen met de lokale burgemeester, was op dat moment Michiel Verbunnik, zijn we toen ook naar de Walvis geweest.
0: Ja.
1: Hebben we ook met een aantal mensen uit de gemeenschap hebben we daar ook gesproken. Ja, dan raakt het echt die stad. Dan raakt het die wijk. Want het is nogal wat dat 4 mensen uit hun gezin ineens wegvallen.
0: Ja.
1: Dus dat was voor mij wel een dieptepunt. Maar ook bijvoorbeeld die dame, Joëla, die op straat is doodgeschoten door haar ex.
0: Ja.
1: Zij woonde op dat moment 3 weken in Gouda.
0: Ja.
1: Dat zijn incidenten die gewoon zo'n stad raken. En dan hebben wij gelukkig een burgemeester die een enorm groot hart heeft.
0: Ja.
1: En daar ook gewoon persoonlijk ook aandacht voor heeft. Ook voor de dame die is overleden doordat de auto zeg maar bij de brug naar beneden is gevallen. Dat soort zijn zaken die raken de stad. En dan is onze burgemeester is als burgervader, die is er dan ook voor de inwoners.
0: Ja, ja. Wat is jouw sterkste punt eigenlijk als gemeentesecretaris of hoofdambtenaar? Ik las ergens dat je vooral bekend staat vanwege je verbindende kracht.
1: Ja, maar dat is ook wel de rol van de gemeentesecretaris. Dus het is een wat rare functie, want je bent secretaris van het college. Dus dan ben je adviseur van het college. Maar je bent ook de hoogste ambtenaar. En als hoogste ambtenaar ben je gewoon de grote baas. Dus je hebt eigenlijk 2 verschillende rollen die eigenlijk verschillende dingen vragen. En je moet die 2 verschillende werelden, dus de politieke wereld en de wereld van de ambtelijke wereld, die moet je met elkaar zien te verbinden. Dus, en dat doe je niet alleen tussen Gouda, binnen Gouda, maar dat doe je ook in de regio. Want je hebt ook korte lijn bijvoorbeeld met de veiligheidsregio.
0: Ja.
1: Of met de milieudienst.
0: Ja.
1: Dus je bent eigenlijk permanent aan het schakelen tussen allemaal verschillende onderdelen. En waarom? Om het voor die Goudenaars zo goed mogelijk te maken.
0: Ja.
1: Dat is de gemeentesecretaris is altijd te verbinden. En die is altijd werelden aan het verbinden.
0: Ja, nou, daar gaan we zo meteen verder op in. Ja. Eerst een stuk muziek van Handen van Goud.
1: Ja. Ja.
0: Van, als ik het goed uitspreek, Ayoub Karkach.
1: Ja, ja, en dat vond ik zo'n vrolijk nummer. Ik luister altijd op zaterdagochtend een programma. Hebben ze altijd Nederlandse muziek, draaide dit nummer. En het ging ook voor een deel over Gouda. Ik denk, nou, dit nummer moeten we hier horen.
0: Ja, en ook winnaar van Annie M. Schmidprijs 2 jaar geleden, dacht ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Nee, ja. Kort geleden heeft hij hem gewonnen, de prijs.
0: Ja, nou kijk eens aan. Dan gaan we draaien.

hij staat in Rotterdam met een peukje en een kuch bij het kinderziekenhuis. Niemand is kwader dan hij. Langs de A12 vecht hij tegen tranen. Daar, doodongerust, rijdt hij langs.

Dus die smart technologie uit 2003. Hoe vaak de automonteur ons uit Gouda naar Marokko helemaal meenam. Jaar op jaar met de auto stug, met stokbrood en smeerkaas en koffie, een geldkluis, paspoorten en laders dichtbij. België, Frankrijk, Spanje, douane en aan de Middellandse zeekust staan we nu veilig in de rij, dankzij mijn vader. En hier wachten we, 's nachts, op een gigantische parkeerplaats. Urenlang op Ferry Marok, onze laatste stop. En 50 Marokkaanse vaders staan hier met rokende auto's. En één automonteur steekt kalm een peukje op, want hij ziet elke derde auto hier instorten. Hij zegt, ja natuurlijk, ja dat is toch kan niet, als ga jij twee koelkasten dragen, eettafel, scooters, babywagen en 7 fietsen, 1 voor elke kindje van jouw zus. Woes, heb jij familie of heb jij circus? Maar is niet erg, is kleine klus. Alles is, komt goed. De zon komt langzaam op, zeelucht, meeuwen aan de kust. Mijn vader die aan auto's klust.

0: de laatste subtiele tonen van Handen van Goud, inderdaad. Ruud Bakker, gemeentesecretaris, adviseur van het college van BEB. College van BEB, dat is een collegiaal bestuur. Wat moet ik daar precies onder verstaan, een collegiaal bestuur?
1: Ja, dus uiteindelijk is heel strak vastgelegd wie kan nou besluiten nemen. Is dat de gemeenteraad of is dat het college?
0: Ja.
1: Dus een wethouder besluit niets. Dat is altijd een college van burgemeester en wethouders, die neemt de besluiten. Dus we hebben iedere dinsdagochtend hebben wij een vergadering, het college. En daarin worden de formele besluiten genomen. En dat is dus collegiaal bestuur.
0: Ja.
1: En wat daar mooi aan is, ik vind dat wel een mooi mechanisme. Dus je hebt natuurlijk een burgemeester en een gemeentesecretaris zitten in het college. En we hebben op dit moment 5 wethouders.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk allemaal een andere invalshoek. En uiteindelijk, vanuit die verschillende invalshoeken neem je besluiten. Of het nou een politieke invalshoek is, of dat de ene wethouder kent de stad heel goed, de andere is heel erg goed op de inhoud. Vanuit allerlei verschillende invalshoeken worden die besluiten genomen. En dat is collegiaal bestuur, omdat je verschillende belangen en invalshoeken meeneemt in je besluit.
0: Ja, en dan worden in feite bij meerderheid van besluit worden gesloten. Tenminste, de besluit bij meerderheid genomen.
1: Ja, en vaak is het gewoon dat ze met elkaar het gesprek voeren. En dat ze aan het kijken, hoe kunnen we elkaar tegemoet komen. Dus dat vind ik het mooie ook van een collegiaal bestuur. En ik zeg altijd, het gesprek wat je ziet plaatsvinden in het college, krijg je later ook in de raad. Want daar worden ook alle verschillende invalshoeken op tafel gegooid.
0: Ja, als dan de gemeenteraad erover discussieert, ja, dan kan jij misschien wel zien hoe de reactie van de wethouder, of welke wethouder het ook dan is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus kijk, en uiteindelijk kan ik daar niet te veel over zeggen van wat er gebeurt in het college, blijft in het college.
0: Ja, ja.
1: Maar dat, ik vind het wel een mooi mechanisme in de Nederlandse politiek, hoe dat werkt.
0: Ja. Jij bent de belangrijkste adviseur van het college. Hoe moet ik dat zien, adviseur? Word je dan gevraagd om advies te geven of geef je ongevraagd advies of allebei?
1: Ja. Wat ik doe de beëdigingen van ambtenaren. En wat ik altijd zeg, ik ben niet de eerste adviseur. Ik ben de laatste adviseur. Dus uiteindelijk, als het in het college komt, moet er een besluit worden genomen.
0: Ja.
1: En daar zit dus al een tijd voor. Voordat stukken uiteindelijk in het college komen, heb je natuurlijk heel veel ambtenaren die vanuit hun inhoudelijke vakkennis al iets hebben gevonden. En ik zeg altijd van, het is mijn rol om zo min mogelijk te zeggen in een college. En laat vooral het politieke gesprek plaatsvinden. Dat vind ik het meest belangrijke. Dus ik bereid alle besluitvorming voor. Ik zorg dat ambtenaren daarin goed adviseren. Dat alle invalshoeken ook worden meegenomen door de ambtenaren. En uiteindelijk dat we in het college een besluit kunnen nemen.
0: Ja.
1: Dus ik probeer zo, eigenlijk ben ik meer een fly in the wall. Dat is niet altijd zo, want soms moet ik gewoon even de feiten op tafel leggen. Of moet ik even een andere invalshoek. Of moet ik aandacht vragen voor de uitvoerbaarheid. Ja, het is mooi wat jullie nu aangeven, maar is het ook uitvoerbaar? Is het ook rechtmatig? Dus ik heb wel een.
0: Ja, je moet heel veel uitgangspunten, of tenminste ingangspunten, moet je bekijken.
1: Ja, kijk, als gemeentesecretaris kijk vooral is het, kunnen we het goed communiceren naar onze inwoners?
0: Ja.
1: Is het uitvoerbaar? Is het betaalbaar? En is het rechtmatig? Dat zijn wel. En welke keuzes worden gemaakt? Dat is aan de politiek, dat is aan het college, dat is aan de raad.
0: Ja.
1: Dus ik kijk dan niet zozeer naar de inhoud, want dat is aan de politiek. Maar ik kijk veel meer naar de factoren die ik net benoemde.
0: Dat is misschien wel eens lastig. Ik bedoel, je zal ook een politieke overtuiging hebben. Die moet je dan helemaal laten varen.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook. Dat, op het moment dat als ik op de stoel van een wethouder ga zitten, dan is dat.
0: Nee, dan is het toch triest niet.
1: Zij zijn uiteindelijk worden zij gedragen door de politiek. Zij worden gedragen door de inwoners. En daar ligt uiteindelijk de macht om ook besluiten te kunnen nemen.
0: Ja. En die ambtelijke adviezen, ik bedoel, dan heb jij natuurlijk ook overleg met diverse afdelingen.
1: Ja, dus wat ik doe, op dinsdagochtend om 9:00 heb ik alle afdelingshoofden. Hebben wij een half uur, hebben wij een soort start.
0: Dus voor de BGW-vergadering.
1: Voor de collegevergadering. En dan heb ik altijd de vraag. Beste mensen, we hebben straks collegevergadering. Dit staat op de agenda. Zijn er politiek gevoelige punten? En dan kan ik altijd nog gebriefd worden voordat ik het college inga.
0: Ja. Ja, je hebt twee colleges meegemaakt eigenlijk. Ja. Maar die waren niet eens zo verschillend eigenlijk. Dus wat dat betreft kon je na 4 jaar gewoon doorgaan eigenlijk.
1: Ja, dus voor een deel is hetzelfde gebleven. Er zijn wel wat wethouders gewisseld, hè, ja. Omdat ze coach worden.
0: Maar dezelfde partijen zaten erin.
1: Dezelfde partijen zaten erin. Dus uiteindelijk is het een college geweest wat voor een deel dezelfde lijn heeft gevolgd. Dus op dit moment wordt er druk onderhandeld door een aantal politieke partijen. Dus ik ben benieuwd wat de nieuwe lijn gaat worden. Uiteindelijk is dat, wij ondersteunen dat proces.
0: Verder heb je er geen rol in? Adviserende rol of zo? In het formatieproces?
1: Op dit moment niet.
0: Nee.
1: Mijn directeur, er zijn wel een aantal vragen gesteld. En wij zullen vanuit onze inhoudelijke kennis, de feiten waarover wij beschikken, stellen wij wel informatie ter beschikking aan de onderhandelende partijen.
0: Ja.
1: Maar het is ook weer aan de onderhandelende partijen om de inhoudelijke koers van Gouden voor de komende jaren vast te stellen.
0: Ja. Je hebt twee gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt. Wat is precies de rol van de gemeentesecretaris bij de verkiezingen? Een hoofdrol? Een hoofdrol?
1: Kijk, uiteindelijk is het, en dat volgens mij hebben we dat gezien met Gorinchem, het zorg dragen dat die verkiezingen op een betrouwbare en zorgvuldige manier plaatsvinden. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de burgemeester en de gemeentesecretaris. Dus uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Dus wij hebben gewoon 45 stembureaus waar zo'n 500-600 vrijwilligers actief zijn. Dat moet allemaal georganiseerd worden. En dat moet allemaal zorgvuldig georganiseerd worden. Mensen moeten getraind worden.
0: Ja.
1: Mensen worden voorbereid op die rol. Dus het organiseren van de verkiezingen is voor ons belangrijk. En het is voor mij altijd een feest. Want ik ga altijd op de dag van de verkiezingen fietsen de burgemeester. En ik
0: met een rondje?
1: Een rondje langs de stembureaus. Ja. Om al die vrijwilligers ook te bedanken.
0: Alle 45?
1: Nee, dat redden we niet. Dus we verdelen het. En we houden wel bij welke bureaus we zijn geweest de afgelopen jaren. En we gaan steeds ergens anders kijken. Dus dat is iets wat wij doen. Voor de verkiezingen maken wij, ook voor de onderhandelde partij, maken we ook een ambtelijk advies. Wat voor ons ook de vraagstukken zijn van Gouda. Dus dan brengen we ook ons advies in. Dat hebben we ook aangeboden. Een dag na de verkiezingen heb ik ook dat document.
0: En waar moet ik dan aan denken?
1: We hebben bijvoorbeeld een advies gegeven van Gouda. Het gaat ook over schaarste. We hebben maar beperkte oppervlakte.
0: Ja.
1: Dus Goudse politiek, welke stad wil je zijn? Wil je nou een dichtbebouwde stad zijn met veel woningen? Of wil je een groene stad zijn? Dus dat soort afwegingen geven we mee aan de politiek. Maak een keuze, want we hebben maar schaarse ruimte. Dus je kan wel aangeven van we willen iedereen een eigen parkeerplaats geven. Maar dat kan niet in een stad als Gouda, want we hebben maar 18 vierkante kilometer.
0: Maar die adviezen geef je dan ruim voor de verkiezingen? Zodat ze het eventueel in hun verkiezingsprogramma
1: kunnen. Nee, die hebben we na de verkiezingen gegeven. Dus ze zijn nu,
0: en dat is dat de heer Mosterd na de maaltijd?
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Dus we hebben wel ook alle verkiezingsprogramma's hebben we ook geanalyseerd. Hè? Dus die hebben we ook voor de nieuwe gemeenteraad hebben we in beeld gebracht wat alle politieke standpunten zijn. En ze zijn nu aan het kijken hoe kunnen wij vanuit alle verkiezingsprogramma's, hoe kan het ambtelijk advies.
0: Wat eventueel de consequenties, mogelijke consequenties kunnen zijn.
1: Ja. Dus wij leggen altijd, je hebt altijd de wereld van ideeën, dat is de politiek. En wij leggen altijd, wij zijn de praktische wijsheid, wij leggen de feiten op tafel.
0: Ja, maar je noemde inderdaad Dordrecht, je problemen met volmachten en zo.
1: Ja.
0: Gelukkig heb ik nooit gehoord dat die problemen zich hebben voorgedaan hier.
1: Nee. En uiteindelijk zitten wij ook in het Centraal Stembureau. Hè? Dus ik zit zelf ook in het Centraal Stembureau. En uiteindelijk hebben wij geen enkel. We hebben geen punten van aandacht gehad in onze stembureaus. Dus dat is heel goed gegaan.
0: Ja. Het krijgen van vrijwilligers voor die stembureaus, dat wordt steeds lastiger, begreep ik. Of heb ik dat verkeerd?
1: Nee hoor, dus wij hebben zelfs teleurgestelde mensen dat ze niet opgeroepen zijn. Dus uiteindelijk zie je nog zowel bij de ambtenaren. Dus wij hebben een aantal teams die hebben gewoon een stembureau geadopteerd binnen mijn gemeente. Maar we hebben ook voldoende vrijwilligers in de stad die echt een steentje willen bijdragen aan de democratie.
0: Ja.
1: Dus dat is mooi. Dus wij, als het gaat over verkiezingen, we moeten soms mensen teleurstellen. En dat is maar gelukkig ook.
0: Ja, nou, ik heb jaren bij stembureau gezeten. Ik heb de laatste jaren heb ik maar even wat teruggetrokken. Dus vandaar dat ik dacht, omdat ik steeds benaderd werd nog, dat ze, misschien hebben ze gebrek aan vrijwilligers, maar het is gelukkig niet.
1: Nee, dat is gelukkig niet zo.
0: Nee. We gaan een stukje muziek draaien. Fields of Gold van Sting.
1: Ja.
0: Waarom die keuze?
1: Ja, ik ga zoiets vertellen over de ambtelijke organisatie.
0: Ja?
1: En wat mijn credo is, we zitten op goud. En daarom maak ik ook Fields of Gold. En wat is dan ons goud? Zeg ik, 95% van de ambtenaren geeft aan dat zij zich enorm betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun werk. 95%. En daarom zeg ik, die kennis van die ambtenaren en de liefde voor de stad, dat is volgens mij wat we moeten koesteren.
0: Ja.
1: We zitten op goud.
0: We zitten op goud, kun je nagaan. Nou, we gaan een speciale uitvoering, een live uitvoering uit de Labyrinth van Sting, Fields of Gold.

0: Maar het terechtapplaus, dat was natuurlijk voor Sting met The Fields of Gold. En ja, dat heeft ook te maken met volgens Ruud Bakker dat het ambtelijk dat we hier op goud zitten. Nou, kan je nagaan. Hoe staat die ambtelijke organisatie ervoor? Ja, je bent al een beetje lyrisch eigenlijk. Hè? Staat die er goed voor?
1: Ja, kijk, wij meten gewoon 2 keer per jaar hoe we ervoor staan. En dan kijken we naar leiderschap, we kijken naar samenwerking, we kijken naar sociale veiligheid. We kijken hoe mensen hun werk waarderen. We kijken naar werkdruk. Dus 2 keer per jaar.
0: Dat is een enquête.
1: Ja, dat is een enquête. En daar doet zo'n 76% van de ambtenaren doet daaraan mee.
0: Dat is, ja.
1: Ja, dus dat zegt ook wel iets. We vergelijken ons ook met andere gemeenten. Dus we kijken ook naar het ziekteverzuim. We kijken naar de gemiddelde leeftijd. En dan zeg ik van ja, we staan er enorm goed voor. Want we hebben een veel lager ziekteverzuim. We zijn een jongere gemeente dan de gemiddelde gemeente in Nederland. Als je kijkt naar ons medewerkersonderzoek. Ik gaf het net al aan, 95% voelt zich verantwoordelijk en betrokken voor zijn eigen werk. Dus ook voor de stad. Hoge sociale veiligheid. Goede doorstroming. We hebben veel jonge collega's kunnen aantrekken de afgelopen jaren. Die zie je ook dat zij carrière willen maken binnen de organisatie. Ja, we staan er ontzettend goed voor. Dus ik ga weg nu na 5 jaar. Maar wat ik weet, ik laat iets moois achter.
0: Dat is mooi.
1: En dat is iets niet wat ik zelf heb gedaan. Dat doe ik altijd natuurlijk met de directie. Er zit nu ook gewoon een goede directie. En die kunnen ook gewoon door op de koers die is ingezet.
0: Ja, hoe groot is het ambtelijk apparaat eigenlijk?
1: We hebben natuurlijk 742, noemen ze dan, FTE's.
0: Ja.
1: Dat zijn altijd meer mensen. We hebben de inhuur hebben wij teruggedrongen. Dat was ooit bijna 30%. Dat is nu naar 20%. Dus als je het hebt, hoeveel mensen lopen er nu rond in het huis van de stad? Dan zijn het er rond de 1050.
0: Ja.
1: Dus inhuur en mensen. Die zijn actief. En ik zeg altijd, de gemeente is een van de meest complexe organisaties. Want wij doen 400 verschillende dingen voor onze Gouwenaars. En dat gaat van uiteindelijk het aanleggen van de weg. Tot en met het zorgen dat mensen dat zorg en ondersteuning thuis krijgen. We hebben natuurlijk ongelooflijk breed takenpakket. Het verstrekken van een rijbewijs. Een stadsecoloog die zorgt dat wij gewoon voldoende groen hebben in de bermen.
0: Ja.
1: We hebben echt ongelooflijk veel taken. Het maakt het ook een bijzondere organisatie.
0: Ja, en je hebt natuurlijk nog de regio. Ik bedoel, Gouda is regiogemeente, dus dat geeft ook extra taken, denk ik.
1: Ja, ik heb ook een korte lijn met de gemeentesecretarissen van de 4 omliggende gemeenten. Dat is de regio Midden-Holland. Dus zowel de burgemeesters, de wethouders, maar ook de gemeentesecretarissen, die ontmoeten elkaar regelmatig. Want een aantal vraagstukken, die overstijgen onze gemeentegrens.
0: Ja.
1: Dus als het gaat over de bereikbaarheid, de mobiliteit van bijvoorbeeld Westergouwen, dan is dat niet alleen maar iets van Gouda. Nee, daar hebben wij Zuidplas ongelooflijk hard voor nodig. En we hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om aandacht te vragen voor mobiliteit rondom Westergouwen. En of het nu gaat bij de provincie of het gaat bij andere organen. Wij vragen aandacht samen met die andere gemeenten voor onze lokale problematiek.
0: Ja. Ja, ik las in de krant ook dat bijvoorbeeld een voorbeeld is dan dat een aantal gemeenten binnen Zuid-Holland, daar zit Gouda ook bij, nu

0: Kuipplassen, Bodegraven, Reewijk en Wellingsveen.
1: Ja.
0: Maar als het gaat bijvoorbeeld over circulaire economie, werken we weer nauw samen met Alphen aan den Rijn en Woerden.
1: En dan ga je over de provinciegrens heen.
0: Dan gaan we over de provinciegrens, want dan gaat het veel meer over het groene hart. En dan hebben we het ook over toerisme en recreatie. Dus wij zijn altijd aan het kijken met wie kunnen we samenwerken, zodat we de belangen van Gouda naar voren kunnen laten komen.
1: Ja, je noemde net al een paar voorbeelden. Wat was er nu de komende jaren de belangrijkste onderwerpen voor zo'n regionale samenwerking, zou ik zeggen?
0: Ja, dus dat blijft toch ook mobiliteit. Dus,
1: ja? En de woningbouw misschien?
0: Woningbouw, ja, je ziet wel dat wij met Westergouwen, we liggen gewoon op koers. Dus we krijgen er zo'n 900 à 1000 Gouwenaars per jaar bij. Dus dat loopt gewoon door. Maar de bereikbaarheid, en ook de bereikbaarheid in het brede goud, dat is wel een punt. En dat is ook iets waar terecht onder onze ondernemersvereniging echt aandacht voor vragen. Dus er ligt nu een pakket om bijvoorbeeld de N-wegen te verbreden, kruisingen te verbreden. Dat ligt nu klaar.
1: En openbaar vervoer misschien mogelijk?
0: Openbaar vervoer. Ons belangrijkste lobbypunt van de afgelopen jaren is geweest een treinstation in de tussen Zuidplas en Westergouwen in.
1: Komt dat er nu eigenlijk?
0: Ja, dat is er nog niet doorheen. Nee, we staan nog wel op onze wensenlijst.
1: Ik hoor er niet zoveel van.
0: Ja, dus er ligt wel een heel pakket. Want we zijn natuurlijk met korte landen. Dat is een enorm groot gebied wat ontwikkeld wordt bij Zuidplas. En daar wil het Rijk.
1: Dus misschien een extra druk om de.
0: En dat brengen we allemaal in beeld. Dus we hebben uiteindelijk ook in beeld gebracht. En dat is dus ambtelijk handwerk. Hoeveel overstapbewegingen, hoeveel mensen gaan er nu wonen? Wat betekent dat uiteindelijk ook voor hoe druk het wordt? Nog drukker gaat worden op die N-wegen. En dat soort feiten brengen we allemaal in richting een ProRail. Richting een NS. Om aandacht te vragen, kunnen we niet een station krijgen tussen Zuidplas en Korte Landen in. Ja. Zodat wij mensen makkelijk kunnen vervoeren.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook het milieu.
0: Ja.
1: En alle problemen die daar mogelijk gaan spelen. Want mobiliteit en heb je het over parkeren. Noem maar wat.
0: Ja, kijk, en dat is en dat vind ik wel de crux. Wij vragen ook in onze ambtelijke advisering, zeggen, ja, we kunnen wel meer woningen bouwen, maar hoe zit het dan met groen en prettig leven? En hoe zit het dan met maatschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld een huisartsenpost? Dus wij zullen altijd in onze advisering aangeven, je kan wel het ene willen, maar heb dan aandacht voor
1: het andere. Let dan wel daarop en daar en daarop. Ja.
0: En een mooi voorbeeld is natuurlijk bij de Heuvelaan, gaan we nu naar woningbouw. En dan moet je altijd balanceren tussen van hoeveel plek groen, hoeveel sociale woningbouw, hoeveel parkeerplaatsen uiteindelijk voor al die sportverenigingen die er zitten. En het is altijd balanceren tussen al die verschillende belangen. En dat is, zeg ik al, dat is het ambtelijk handwerk. Je kan nooit zeggen, we maken één grote parkeerplaats van. Je hebt nog altijd andere belangen die spelen.
1: Ja. Je moet ook over de verstand van hebben bijna.
0: Ja, gelukkig heb ik dat. Ik zit op goud, dus ik laat me graag ook adviseren. Dus ik heb mensen die daar echt goed in doorgeleerd hebben. Ze vaak ook op technische universiteit hebben gezeten. En uiteindelijk ook inhoudelijk verstand hebben van dit soort vraagstukken.
1: Ja, ja, ja, ja. We gaan een stukje muziek daar van Stroma. Stroma heet die, geloof ik. Hè? Alors on danse. Waarom die keuze?
0: Alors on danse. Het eerste feest wat ik had in Gouda.
1: Oh ja.
0: Dat was op Goud Asfalt. En dan hadden we bij de theaterbakkerij hadden wij een ontzettend leuk bandje. En de wethouder Michiel Bunnen en ik gingen dansen.
1: Oh.
0: En dat was jaren geleden dat er werd gedanst in de organisatie van Gouda.
1: Zijn er beelden van?
0: Ik weet niet of er beelden van zijn. Maar uiteindelijk, we zijn gaan dansen. En vanaf dat moment hebben we gewoon feesten waarin ook wordt gedanst. Dus plezier. Hè? Dus aan de ene kant hard werken voor de Goudenaar. Aan de andere kant, twee keer per jaar hebben we gewoon een feest waar ook gedanst wordt.
1: Nou.
0: Alors on danse.
1: Alors on danse.

0: De laatste tikken van Stroma. Alors en dans. De VNG-prijzen.
1: Ja. Ja, dan wilde ik toch... Uiteindelijk heb ik wel verteld van ja... We hebben een ontzettend leuke organisatie om voor te werken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk kijk ik ook... Hoe doen we het nu?
0: Ja. De beloningen.
1: De beloningen. En de VNG, dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 342 Nederlandse gemeenten zijn erop aangesloten.
0: Ja.
1: Die hebben ieder jaar prijzen voor de beste uitvoeringspraktijken in Nederland. En van de 12 uitvoeringspraktijken die genomineerd waren, waren er 2 uit Gouda.
0: En welke waren dat?
1: Dat ging over de meedoenbalie, dus een samenwerking tussen het COA van ons asielzoekerscentrum in Gouda. Dus hoe zorgen wij, en daar komt weer Ronald weer naar voren. Hoe zorgen wij dat mensen ook geactiveerd worden om ook gewoon iets te betekenen voor de samenleving? De meedoenbalie, die heeft uiteindelijk ook gewonnen. Dus dat is een hele mooie uitvoeringspraktijk.
0: Is het ontgaan? Is het ergens gepubliceerd?
1: Ja, het is wel in de krant geweest. Nou ja. En de tweede is de inzet van onze ervaringsdeskundigen binnen de jeugdzorg. Dus we hebben gewoon, als ambtenaar hebben wij ook gewoon ervaringsdeskundigen in dienst genomen.
0: Ja.
1: Mensen die ervaring hebben in de jeugdzorg en al onze mensen ook adviseren hoe je dat het beste kan doen.
0: Ja.
1: Dus wij stimuleren ook gewoon we moeten gewoon vernieuwen, creatief zijn, op een andere manier werken. De jongste ambtenaar van het jaar, vorig jaar hebben we de finale bereikt. Dus uiteindelijk zaten er 3 jonge ambtenaren uit heel Nederland in die finale, waarvan weer 1 in Gouda. Dus ik stimuleer ook van, wees nou eens ook trots op wat je doet en draag het uit.
0: Zit in de naam, hè? Gouda.
1: Gouda, precies. Ja. Zit op goud. Dus dat is wel, en dat is mooi. En dat geeft ook heel veel energie. Dus we hebben ook een eigen jongste ambtenaar van het jaar verkiezing van Gouda bij ons in de cinema. We besteden echt aandacht aan.
0: Ja, hoe gaat die verkiezing dan tot, komt die tot stand?
1: Nou, we hebben dat is ontzettend leuk. We hebben een jonge ambtenarenvereniging, Jong Goud.
0: Ja.
1: Die hebben zelf het initiatief genomen. Wij willen zo'n verkiezing. We hebben daar geld voor nodig. Als directie hebben gezegd, nou, dat geld krijgen jullie. En die organiseren dat. En dan kunnen mensen zich nomineren of ze worden genomineerd door hun teamleden. En dan vindt je verkiezing plaats, zit er een jury. En uiteindelijk de jonge ambtenaar van Gouda wordt dan afgevaardigd naar de landelijke verkiezingen. Dus we hebben nu weer iemand die aan de landelijke verkiezingen gaat meedoen.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Je noemde net al COA. Ik bedoel, we hebben gelukkig geen loosrechtse toestanden hier in Gouda, hè?
1: Nee, dus we hebben eerst natuurlijk de boot gehad in de IJssel. En we hebben nu een AZC. En wat ik zie, en ik heb het ook persoonlijk gezien, onze burgemeester, ook onze wethouders, zijn ook bijvoorbeeld in korte akkeren persoonlijk bij mensen langs geweest.
0: Ja.
1: Of ze zijn bij het bedrijventerrein, zijn ze ook persoonlijk langs geweest. Dus uiteindelijk mensen meenemen, luisteren, ook naar de punten of de zorgen die spelen. Daarvan zie ik dat onze bestuurders dat op een uitstekende manier hebben gedaan. Dus uiteindelijk zie ik gewoon dat de hele besluitvorming rondom het asielzoekcentrum heel rustig is verlopen.
0: Ja.
1: Maar dat ook de stad zich enorm gastvrij heeft opgesteld. Of het nu gaat naar onze Oekraïnse vluchtelingen of onze asielzoekers. Dat de stad vanaf dag 1 al heeft gekeken. Wat kunnen we bijdragen als het gaat over taalonderwijs of mensen laten meedoen.
0: Ja. Toen de muziek draaide hadden we het even over nog dingen. Ecopark noemde je wel. Wil je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, dat is wel een keiharde les geweest, ook voor ons als ambtenaren.
0: Ja.
1: Want dat hebben wij, dat heb ik. Ik neem altijd die verantwoordelijkheid, dat heb ik niet goed gedaan. En vervolgens is er ook een rekenkamerrapport verschenen. En we zijn nu ook aan het verbeteren op basis van het Ecopark.
0: En had dat met communicatie te maken? Of?
1: Nou, het is ook wel van hoe werk je nu in zo'n project? Hoe neem je ook je wethouder daar goed in mee?
0: Ja, ja.
1: Daar hebben wij gewoon steken laten vallen.
0: Hmm.
1: En dat heb ik ook erkend. Ook erkend binnen het college. Daar heb ik ook de verantwoordelijkheid voor genomen. En uiteindelijk is het aan de politiek hoe ze daar vervolgens mee omgaan. Maar we hebben daar wel van geleerd dat we nu op een veel betere manier onze projecten eigenlijk aan het leiden zijn. Dat we niet meer tegen dit soort zaken aanlopen.
0: Nee. Het uurtje bijna om, Ruud. Hoe kijk jij terug? Hoe ga jij Gouda herinneren zometeen na 1 juni?
1: Ja, ik heb ontzettend veel geleerd. Ontzettend mooie dingen meegemaakt. Vervelende dingen meegemaakt. Maar ik heb gewoon een heel warm gevoel van Gouda. Voor de stad. Voor de ambtelijke organisatie. Voor het bestuur. Ik zie gewoon een ontzettend leuke, mooie, lieve stad. In het groene hart. Die gewoon... met ambtenaren die echt met groot hart voor die stad werken. Ja. Dus ik ga met een heel goed gevoel weg uit Gouda.
0: Kijk eens aan. Nou, heb je nog tip voor je opvolger? Ik bedoel, er zullen we mee bezig zijn, denk ik, met de sollicitatieprocedure.
1: Houd koers, dus vertrouw gewoon op de kracht van je mensen. Vertrouw op de kracht van de stad. Want dat zit goed.
0: En de hij of zij die jouw opvolger wordt, die kan altijd nog bij jou terecht voor tips waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Of voor informatie.
1: Klopt.
0: Ja. Nou Ruud, ik zou zeggen bedankt. Heel veel succes in je nieuwe baan in een van de mooiste steden van Nederland. Rotterdam. Hè?
1: De allermooiste rotstad die er is.
0: Allermooiste rotstad die er is. Ja, dat is een mooi liedje. Daar gaan we mee uit. En dat is van de Hermes House Band. Ja, dat is ook iets typisch Rotterdams. Hè? Rotterdams.
1: Ja.
0: Studentenclubje.
1: Ja, er zit dus inderdaad. De Rotterdamse studenten hebben een prachtige band. En die hebben mooie nummers gemaakt. Waaronder dit nummer.
0: Ja. Nou, nogmaals Ruud Bakker bedankt. De allermooiste rotstad van de Hermes House Band. Daar gaan we mee uit. Dit was Machiavelli. Arjan Doelman bedankt voor de techniek. En volgende week zit hier Elian Griffioen. En dan maken we weer kennis met een tweetal nieuwe gemeenteraadsleden. Ik wens iedereen een prettig weekend.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag. Dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2.

Goedemorgen Gouda, het is vandaag zaterdag 9 mei. Het mooie tijdstip van 10 uur is aangebroken. En dat betekent dat het weer tijd is voor Weekend Gouda. Dat is het programma waarin we je meenemen langs alles wat er speelt in onze mooie stad. En we hebben bijzondere mensen, inspirerende verhalen en evenementen die je echt niet wilt missen. Wij hebben het voor je verzameld en dat hebben we vandaag met een paar verrassende gasten. En natuurlijk fijne muziek tussendoor. Mijn naam is Manon Juliger. Tegenover mij zit Onno Kastelein aan te kijken. En Arjan Doekman, die doet de techniek. Hebben we er zin in? Zeker.

0: Ja, Onno, wat gezellig dat we weer een keertje samen de uitzending doen. Leuk,
1: zeker,
0: joh.
1: Leuk.
0: Ja. Hey, weet je wat voor dag het vandaag is?
1: Is dit een strikvraag? Het is zaterdag vandaag, maar je hebt vast nog wel meer in je hoofd.
0: Nou, het is de dag van Europa.
1: Oh, ja. Wat leuk.
0: Ja, wist je dat? Dat is dus 9 mei altijd. 9 mei, de dag van Europa. In Europa of in Brussel hebben mensen ook allemaal, als het niet in het weekend is, vrij en zo. Maar bij ons weten mensen dat dus niet.
1: Leuk.
0: Ja. En welke dag is morgen? Dat weet je vast.
1: Ja, dat weet ik weer wel. Ja. Morgen is moederdag.
0: Ja. Ga je nog wat leuks doen?
1: We gaan zeker wat leuks doen, maar het is een verrassing nog. Dus
0: je gaat niks zeggen, want je moeder luistert misschien. Oké, nou dan gaan we niks zeggen. Hey, wat staat er voor leuks op de planning in de uitzending vandaag?
1: Ja, wie komen er zo meteen allemaal binnenwandelen? We beginnen met Bea Marsman en Madelon Posmus over Steunpunt Midden-Holland. Okay. Daarna schuift Sander Genefase aan om te praten over GCC Olympia. En dat is cricket, Goudse cricketclub.
0: Oké.
1: En heb je al gehoord van Douchies Culturendag op 23 mei in De Walvis? Daarover gaan we praten met Wendy Heidewit en Shahida El Moussaoui.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Een diverse uitzending, hè? Sport, cultuur en zorg eigenlijk.
1: Ja, van alles wat.
0: Van alles wat. Laten we eens even in de juiste sfeer komen met muziek. Wat heb je uitgezocht?
1: Ja, ik heb wat uitgezocht. Ja. Afgelopen week was het Bevrijdingsdag. En dan heb je altijd ambassadeurs van de vrijheid. En een van die ambassadeurs was Rolf Sanchez.
0: Oh ja.
1: En we draaien zijn grootste hit. Mas, mas, mas.
0: Mas, mas, mas.

0: Rolf Sanchez. We gaan door naar het eerste item. Een plek waar aandacht, rust en menselijkheid samenkomen op het meest kwetsbare moment in het leven als sterven nabij is. In Gouda en Wallingsveen speelt Steunpunt Midden-Holland dan een bijzondere rol. Door steun te verlenen aan mensen thuis of in een van de hospices. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Mea Marsman, voorzitter van het bestuur. En Madelon Postmus, sinds kort de nieuwe directeur van Steunpunt Midden-Holland. We gaan het hebben over het hospice, de mensen erachter en hoe vrijwilligers hier echt het verschil kunnen maken.
1: Ja, Madelon en Bea, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kan een van jullie eens omschrijven wat dat Steunpunt Midden-Holland nou precies is?
2: Het Steunpunt Midden-Holland is een stichting. En onder die stichting vallen twee hospices. Eentje in Gouda en eentje in Wallingsveen. En we bieden ook ondersteuning thuis voor mensen die niet naar een hospice willen en wel hulp nodig hebben. Kan je ook thuis zorg krijgen.
1: Oké, en wat gebeurt er precies in een hospice?
2: In een hospice... dan is eigenlijk de laatste fase van je leven. Dus als de verwachting is dat mensen snel zullen sterven en eigenlijk in de situatie zitten dat ze niet goed meer thuis kunnen zijn, dan kan je dus naar een hospice.
3: Ja, en wat gebeurt er dan? Wat voor steun en hulp biedt het hospice?
4: Nou, vooropgesteld gaan we heel erg uit van wat de gast zelf wenst. En dat zit op welke zorg ze willen, maar ook bijvoorbeeld wat ze willen eten. Maar over het algemeen hebben wij zorgvrijwilligers die eten verzorgen, ontbijt, lunch, drankjes en aandacht geven. Dus een praatje maken als daar behoefte aan is.
3: Ja.
4: We bieden met onze vrijwilligers geen medische zorg. Daarvoor komt er een wijkverpleegkundige langs.
1: Daar komen dus dan mensen voor. Want het kan voorstellen als je in die fase zit, dat je die hulp wel nodig hebt, die zorg.
4: Ja. Absoluut. De huisarts blijft eindverantwoordelijk. Die komt geregeld op bezoek. En er komen twee keer per dag wijkverpleegkundigen voor de medische zorg.
1: En hoeveel mensen hebben er dan een plek in dat hospice of verzorgen jullie thuis ongeveer?
2: Ja, in Gouda hebben we 4 bedden en in Wallingsveen ook 4 en er komt nu een 5e bij.
1: En die zijn altijd ook wel, dat klinkt misschien een beetje plastisch, maar gevuld, zeg maar.
4: Ja, eigenlijk wel. We hebben vaak een wachtlijst.
1: En thuis? Bij hoeveel mensen komen vrijwilligers langs?
2: Nou, het varieert heel erg. Ik geloof dat het afgelopen jaar een stuk 40 waren. Het hele jaar.
1: Ja. Dat is best heel veel. Ja.
2: Ja.
3: Wat is nou een criterium om in het hospice terecht te komen? Want dat is wel. We zeggen het wel van als je in de laatste fase van je leven bent, maar je kan daar toch ook niet een half jaar vertoeven?
2: Nee, het enige criterium is eigenlijk dat je levensverwachting minder dan 13 weken is.
3: Oké.
1: Okay. Ja.
3: Dus dan. Als dat aan de hand is, dan ben je welkom.
4: Ja, en dat bepaalt de arts.
3: Oké. Maar 13 weken is best nog wel een tijd eigenlijk.
4: 3 maanden.
3: Ja, maar goed, dat kan dus. 3 maanden verblijven bij jullie.
1: Daar ben ik toch meteen benieuwd eigenlijk. Want dan als jullie zijn daarbij betrokken. Hè? Ben jij bent bestuurder, voorzitter van het bestuur van de stichting. En jij bent Madelon de directeur. Maar je bent dan veel eigenlijk met mensen bezig die maar heel korte leven hebben nog. Hoe zijn jullie hierbij betrokken geraakt? Als ik zo mag vragen.
4: Zeker.
1: Misschien Madelon, jij eerst.
4: Zal ik beginnen?
1: Ja.
4: Nou, ik ben dus vooropgesteld pas 5 weken betrokken. Ik ben 1 april begonnen. Ik heb daar een bewuste keuze in gemaakt. Ik heb 30 jaar bij de NS gewerkt.
1: Oké, dat is iets heel anders.
4: Heel anders. Ja. En ik kwam tot het inzicht dat ik wat meer betekenisvol werk wilde doen. En in gesprek met een vriendin bracht zij me eigenlijk op dit idee. En ben ik me gaan oriënteren, gaan praten met iemand in het hospice Utrecht. En zij stuurde mij deze vacature en toen heb ik gesolliciteerd.
1: Oké.
4: Ja.
3: En de eerste 5 weken?
4: Ik denk dat ik een enorm goede keuze heb gemaakt. Dat die betekenis er zeker is.
3: Ja.
4: En verder heb ik het heel goed naar mijn zin. Ik vind het heel bijzonder hoe dit draait op vrijwilligers. En hoeveel toewijding. En het doet me veel goed.
3: Ja.
1: En heb je dan veel contact met vrijwilligers? Of ook echt met de mensen die in de eindfase zitten?
4: Nee, daar heb ik niet heel veel contact mee. Ik ben in deze inwerkperiode wel met iedereen meegegaan, omdat ik ook alles wilde zien. Dus ik ben wel 2 keer bij mensen thuis geweest voor een zogenaamd kennismakingsgesprek. Dus ik ging met een van mijn coördinatoren mee om ook dat proces mee te maken. Maar ik stap die kamers niet in. Ik dacht van tevoren dat ik dat wilde doen. Ik ben een dienstverlenend gast, vriendelijk mens, zal ik maar zeggen. Met dat idee dacht ik dat ik dat wilde. Maar ik heb me gerealiseerd dat daar al zoveel mensen binnenkomen op een dag. Dat ik niet denk dat ik daar iets toevoeg of dat men op mij zit te wachten.
3: Nee. En hoe is het voor jou? Hoe ben jij betrokken geraakt bij het
2: steunpunt? Nou, ik ben door de vorige voorzitter van het bestuur op een gegeven ogenblik benaderd. Van, zou jij mij willen opvolgen. En eigenlijk zat ik helemaal niet te wachten op nog iets erbij, want ik heb het normaal gesproken al druk.
1: We hebben jou namelijk ook gesproken als iemand van de Langlauwvereniging, dus hartstikke druk.
2: Ik ben hartstikke druk. Maar eigenlijk werd ik toch wel, toen ik erover nadacht, gegrepen door van het is eigenlijk een hele mooie organisatie in hospice, hè, die mensen opvangt en verzorgt in de laatste fase van hun leven. Hoe mooi is dat eigenlijk? Nou, en omdat vanuit die gedachte heb ik toen toch maar gezegd.
3: Mooi. En jullie, dat zei jij net ook al, jullie draaien op vrijwilligers. Wat voor type mensen komen nou bij jullie aan de deur om te zeggen, ik wil vrijwilliger worden?
2: Dat is heel verschillend. Ja, zeg jij maar.
4: Er zijn er zeker veel met een zorgachtergrond. Okay. Verpleegkundigen, et cetera. Maar zij zeggen zelf vaak ook, dat is niet per se een voordeel. Want je moet ook dingen afleren. Want die zorg bieden wij natuurlijk niet allemaal. Het is ook wel hoofdzakelijk vrouw. Wat mij opvalt persoonlijk is dat de mannen over het algemeen komen koken. We hebben ook kookvrijwilligers.
1: Wat doen de vrijwilligers?
4: Nou, zorgvrijwilligers is merendeel. Maar we hebben iedere dag op beide plekken iemand die komt koken. Dus die gaat eerst alle kamers langs en aan de gast vragen waar ze trek in hebben, waar ze zin in hebben. We hebben tuinvrijwilligers die de tuin onderhouden. We hebben iemand die administratief financieel werk doet. En we hebben twee dames die ook administratie-secretariële taken doen.
3: Ja, en hoeveel zijn er dan op een dag?
4: Hoeveel mensen?
3: Ja, hoeveel vrijwilligers, als je het hebt over gastvrouw of koken, hoeveel zijn er betrokken?
4: Ieder vier uur komen er twee vrijwilligers, tussen 's ochtends 7 en 's avonds 11, shifts van 4 uur. En aan het eind van de middag komt de kookvrijwilliger.
3: Oké, dan heb je best wel een clubje mensen nodig. Ja.
4: 160 hebben we er.
1: 160? Okay.
4: Zeker.
1: En dat blijft op peil of zijn jullie nog op zoek?
4: We zijn zeker ook op zoek. Op dit moment vooral voor Waddinxveen. Maar ook in Gouda is iedereen welkom. Want we hebben uiteraard ook altijd wel wat verloop. Ja. Dus mensen die luisteren en geïnteresseerd raken, wees welkom.
3: Dit is een oproep.
1: Als je luistert. En wat dat klinkt een beetje gek, maar wat krijg je ervoor terug als je vrijwilliger bent? Is dat die betekenis of is dat ook gewoon gezelligheid of
2: allebei?
1: Je leert dingen?
2: Ik denk dat het heel veel voldoening geeft. Tenminste, de vrijwilligers die ik ken, zeg maar, die krijgen gewoon heel veel voldoening uit het zorgen voor andere mensen.
1: Zijn dat ook jonge mensen?
4: Gemiddelde leeftijd ligt denk ik wel rond de 60 of iets hoger. Maar we hebben ook een samenwerking voor een maatschappelijke dienststage van scholen. Slim. Dus er zijn ook wekelijks twee 16-jarigen aanwezig op beide locaties.
1: En hoe gaat dat?
4: Ja, het is heel bijzonder en mooi. En mooi ook dat zij kiezen voor ons. Ja. Dat ze best een drempel over moeten. En denken van hoe spannend is het daarbinnen. Maar dan toch die interesse tonen.
1: Maar dat lijkt me heel bijzonder. Want ik heb het idee dat als je jong bent, zeg maar, rouwen en mensen daarin of gewoon met in contact komen met mensen die ofwel zelf overlijden ofwel met familieleden, dat is ook iets wat je moet leren, hè? Hoe je daarmee omgaat. En als je heel jong bent, heb je dat gewoon waarschijnlijk heel weinig meegemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, weet je, als je dat zelf helemaal niet hebt meegemaakt en dat je toch heel respectvol of heel lief bent of Maar dat lukt dus.
4: Het is natuurlijk wel ook een beetje zoeken wat we hen kunnen laten doen. Ja. Maar ze spelen bijvoorbeeld een spelletje met iemand die nog bij ons in de keuken komt zitten. Die het bed nog uit kan, een gast. En die een spelletje wil spelen. Ze worden begeleid door een vrijwilliger bij ons. En die voert ook mooie gesprekken met ze. Ja. Over het sterven of euthanasie bijvoorbeeld.
3: Ja, want die vrijwilligers, trainen jullie die ook? Want dat is toch niet de meest makkelijke vrijwilligersbaan. Dus wat anders dan koffie schenken in een zorgcentrum.
2: Ja, nee, ze krijgen als je aan het bed staat, krijg je een opleiding. Ja,
1: wat leer je dan? Dan gesprekken? Of?
2: Ja, ook. En ook, wat laatste vrijwilliger tegen me zei. Zegt ze, wat ik heel prettig vind. Wat ze ook weer geleerd van dat je zonder oordeel Moet kijken naar mensen en ook in gesprekken geen oordeel uitspreken over dingen. En,
1: over, want als ik vraag me al, waar zou je dan nog een oordeel over kunnen hebben? Over hoe ze erbij liggen? Of?
2: Ja, dat kan over van alles zijn natuurlijk. Ja, wat je meemaakt.
1: Oh zo, ja.
3: Als jullie nou kijken in jullie functie, wat hoop je nu dat een gast, hoe noem je hem?
2: Een gast
3: of een bezoeker bij jullie in het hospice. Wat hopen jullie nu dat ze ervaren of voelen aan sfeer? Of, waar streven jullie naar?
4: Warmte. En we noemen ons hospice, en dat is een landelijke organisatie die deze vorm van hospice zo noemt, een bijna thuishuis. Ze willen het zo huiselijk. We willen het zo huiselijk mogelijk maken. Mensen nemen ook foto's mee. Maar als je wil, kan je ook je hond meenemen. Dus we proberen echt zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van de gast.
1: Oh ja, mooi. Zijn hospices altijd, want dit is eigenlijk een vrijwilligersorganisatie. Is dat altijd zo?
2: Er zijn heel veel verschillende vormen van hospices. Ja.
1: Want hoe worden jullie gefinancierd?
2: Nou ja, de belangrijkste bron is VWS, zeg maar, de subsidie.
1: Subsidie, ja.
2: En die krijg je jaarlijks, zeg maar. En mensen die bij ons, of gasten die bij ons liggen, die moeten ook een dagbijdrage betalen. En maar de subsidie is dus niet toereikend, dus je moet meer middelen hebben. En gelukkig krijgen we ook nog wel veel donaties en giften.
1: Van mensen die er zijn, van gasten of gewoon van...
2: Ja. Of van fondsen, of van de verbouwing in Waddinxveen nu. Die wordt allemaal gefinancierd uit fondsen.
3: Mooi is dat.
1: Dat is dus wel iets waar je echt even... Want jullie hebben dus een verbouwing gegaan in Waddinxveen. Van 4 naar 5 kamers, zeiden jullie eerder. Dan moet je dus wel eerst even die middelen bij elkaar schrapen eigenlijk.
2: Ja, en hier in Gouda moet gerenoveerd worden, verduurzaamd worden. Want het is een heel oud pand, een heel mooi pand. Maar ja, dat qua onderhoud kost dat heel veel. Dus we hebben gezegd van we moeten eerst geld hebben voordat wij die verduurzaming...
1: Dat kan ik maar. Want het zit aan de Ridder van Katsweg, toch? Dat is een heel mooi... Daar loopt iedereen altijd langs,
3: pand,
1: richting het station. Ja. Maar dat is echt... Dat is een oud pand,
3: Ja, even nog, we komen bijna aan het einde van het gesprek. Wat zijn nou ervaringen die je eigenlijk nooit meer bent vergeten? Jij hebt kort ervaring, maar misschien heb jij een ervaring waarvan je zegt, dat zijn dingen die vergeet je nooit meer.
2: Nou, ik vind toch met name de betrokkenheid van alle vrijwilligers die eigenlijk continu indruk op je maakt. Dat is het, Dat ze echt met hart en ziel, zeg maar, ervoor gaan.
3: Ja. Dus je moet echt passie hebben voor...
4: En bereidwillig zijn en flexibel om ook in te stappen als er een gat in het rooster is. Vind ik heel bijzonder.
1: Ja. Dus eigenlijk de vrijwilligers.
4: Zeker.
1: Ja. Ja. Als jullie nou nu nog een iets hopen dat mensen meenemen uit dit gesprek, wat zou dat dan zijn?
4: Ik zei het net al een beetje. Dus mensen die iets vrijwillig zouden willen doen, die zijn meer dan welkom. En verder wil ik ook wel een pluim opsteken voor de aanwezige vrijwilligers die betrokken zijn en met die toewijding hun werk doen.
1: Dat kan ik me heel goed, want 160, hè?
3: Dat is enorm. Veel, hè? Enorm. Ja. Dit is maar weer een bewijs dat de samenleving ook vooral draait op... vrijwilligers.
1: Zeker.
3: Bea en Madelon, ontzettend bedankt voor jullie mooie en waardevolle verhaal. Het is bijzonder om te horen hoeveel liefde en inzet er achter het werk van Steunpunt Midden-Holland zit. Wil je meer weten of misschien zelfs iets betekenen als vrijwilliger? Kijk dan zeker even online op de website van Steunpunt Midden-Holland. We gaan naar muziek. Een nummer, ik kon het eigenlijk niet laten. Een nummer uit de top 10 van begrafenisnummers. You Were Always On My Mind. En dan in de uitvoering van Chris Stapleton. Die vind ik vooral erg mooi.
1: Ja, mooi.
3: Ja.

0: Okay, well, we love you.
1: Ja, mooi. You're always on my mind. Als tweede gast vandaag hebben wij Sander Genevase van de Goudse Cricket Club Olympia te gast. Dat is misschien niet de eerste sport waar je aan denkt als je denkt aan Gouda. Maar cricket is wereldwijd echt enorm populair. En ook hier hebben we ons laten vertellen, groeit de sport. En bij Olympia die kun je terecht voor trainingen, cricket, wedstrijden, maar ook gezelligheid. Heb ik me ook laten vertellen. Ik heb het nog niet gezien. En we praten over wat cricket precies is, hoe het speelt en... Of hoe je het speelt en waarom steeds meer mensen in Gouda hier ook warm voor lopen.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ik
2: welkom
1: ook.
2: Sander, leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Om te beginnen, GCC Olympia. Wat voor vereniging is het en wat doen jullie eigenlijk precies?
3: Nou, het is de oudste vereniging in Gouda.
2: Kijk, laten we dat eerst maar
3: even... Samen met de schaaksport.
1: Echt waar?
3: Ja.
1: Wauw.
3: We zijn 140 jaar dit jaar.
1: Nee joh.
3: Ja.
1: Zo hé.
2: Geweldig.
3: Dus dat wordt zowel bij ons als bij de voetbal. Het is van origine een multisportvereniging. En we zijn ondertussen wel op andere locaties terechtgekomen. Maar we vieren het allebei dit jaar.
2: Wat leuk.
3: Nou ja, wij zitten in het Groenhovenpark tegenwoordig. En wij zijn zowel op woensdag, vrijdag, zaterdag als zondag zijn wij bezig met cricket daar beoefenen.
2: Kijk, als je naar cricket kijkt, dan ziet dat er hartstikke ingewikkeld uit. Het zijn lange wedstrijden.
1: Ik heb er nooit wat van begrepen.
2: Tussendoor nog even een kopje thee drinken. Maar leg eens even uit, wat is nou eigenlijk cricket?
3: Nou ja, de makkelijkste manier om het uit te leggen is, je hebt twee teams. Allebei een elftal. Vergelijk het een beetje met honkbal. Eén team staat in het veld, gooit de bal aan en probeert de tegenpartij uitjes te creëren. En het andere team probeert te voorkomen dat er jongens dus uitgaan. En probeert terwijl ze dat doen punten te maken door de bal in het veld te spelen.
1: Dus het lijkt een beetje op honkbal?
3: Ja, maar dan veel ingewikkelder en je mag maar één keer proberen te slaan.
1: Oké, en je zei jongens. Betekent dat meiden dit niet doen?
3: Nee, de meiden hebben voor het eerst dit jaar het WK gehaald in Engeland. Voor het nationale
1: Nederlandse,
3: ja,
1: okay,
3: Nederlandse okay. Dames. Dus die gaan, dat is in juni, die gaan over een paar weken vliegen ze alweer heen.
1: Zo, oké.
3: En wij hebben zelf geen damesteam tegenwoordig. Hebben we vroeger wel gehad.
1: Oh, dat is jammer, of niet?
3: Dat is zeker zonde, want het is gewoon wel een belangrijk deel van een vereniging om ook gewoon op die manier beschikbaar te zijn voor iedereen. We hebben wel weer voor het eerst sinds jaren hebben wij meisjes in onze jeugdopleiding.
2: Kijk, dus we zijn onderweg, Manon. Ja. Wat maakt cricket zo leuk?
3: Dat iedereen heeft een taak en een kwaliteit erin. Je hoeft niet supergoed te zijn in één speciaal iets. Zoals je met voetbal bijvoorbeeld een ontzettend goede linkerbeen of rechterbeen moet hebben. Doordat het zo divers is met aangooien, ballen slaan en ballen vangen. Is er voor iedereen wel iets waar ze in kunnen uitblinken en dus hun... Ja, plezier uit kunnen halen.
1: Want moet je echt heel atletisch of veel conditie en zo hebben? Of heel hard kunnen slaan, kracht hebben?
3: Het moeilijkste in de sport, omdat het zo lang duurt, is concentratievermogen.
1: Ah, ja.
3: Je moet het zien, mijn eigen wedstrijden beginnen om 1 uur lekker net na de lunch. En wij zijn rond 6 uur klaar. En ik moet om 1 uur precies hetzelfde kunnen brengen als dat ik dus om 6 uur nog steeds moet kunnen.
1: En heb je dan af en toe een afschakelmoment?
3: Tuurlijk.
1: Oké, dat wel.
2: En waarom duren die wedstrijden zo lang dan?
3: Wij spelen een format waar je 40 overs noemen wij dat. En een over is 6 ballen. Of je moet dus de tegenpartij uitgooien. En dan pas wissel je van helft. En dan mogen wij gaan slaan of mogen wij het veld in. Nee, als dat niet lukt, sta je dus gewoon 40 keer 6 ballen te gooien. En dat duurt gewoon.
2: Ja. En uitgooien, dat heeft met die stokjes en die dwarslatjes.
3: Met de stokjes en de dwarslatjes inderdaad uitgooien.
2: Dat is een wicket.
3: Dat is een wicket.
1: Ja. Wauw, Onno, je bent op de hoogte.
2: Ja, ik heb ingelezen.
1: Gedaan.
2: Oh, nee, okay. Ik heb ingelezen.
1: Oh, ja. En het wordt altijd in het wit gespeeld, hè?
3: Nee.
1: Oh,
3: nee. Nee, dat is al een jaar of 8 niet meer.
1: Oké, maar dat was vroeger wel zo.
3: Vroeger was inderdaad alles in het wit met een rode bal. Tegenwoordig, om het aantrekkelijker voor jeugd te maken, spelen wij met een witte bal en gekleurde kleding.
1: Oké.
3: Als je internationaal het traditionele spel gaat doen, wat dus meerdere dagen kan duren, dan wordt het wel nog in het wit gespeeld.
1: Meerdere dagen, joh.
3: Ja, 5 dagen.
1: Wauw, en wat zijn nu landen waar het heel hype is?
3: Eigenlijk alle oude Engelse koloniën.
1: Ja.
3: Dus
1: India,
3: Sri Lanka, Pakistan, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en de West-Indies noemen wij dat, maar dat is het Caribisch gebied. Dat is, die spelen onder één gezamenlijke naam.
2: Ja. Okay. Hey, en hoe komen mensen nou bij jullie vereniging terecht? Hoe ben je er zelf terecht gekomen?
3: Ik heb op mijn 11e heb ik een clinic gehad op de basisschool. En dat doen wij nu nog steeds. We gaan elk jaar gaan we weer basisscholen langs en daar geven we clinics. En dan, ja, dan gaan de flyers eruit. En de, tegenwoordig zijn het QR-codes, zodat ze op de website terechtkomen en op Instagram. Want ja, alles is veranderd.
1: Tuurlijk, ja. Ja, promotie.
3: Ja. En wat heel veel tegenwoordig gebeurt en onze grootste groei is dat wij toch wel zien dat er een expat, niet bijeenkomst, maar een groep expats in Gouda begint te wonen. Die uit de Indische gemeenschap komen en die gaan toch zoeken van waar kan ik dit doen? En die komen bij ons terecht.
2: Wat leuk joh, want hoe groot is jullie club?
3: We hebben 40, 50 leden, spelende leden. En we hebben 2 teams op het moment en een jeugdteam.
1: Nou, dat is best aardig.
3: Ja, voor het eerst in jaren hebben we weer een jeugdteam. Een onder 9 hebben we nu. En daar, nou ja, daar moet ik morgen ook om 8 uur mee naar Den Haag toe om hun eerste wedstrijd te spelen.
1: Oké, dus jij bent... En wat is jouw rol precies?
3: Ik ben met alles cricket-technisch. Daar bemoei ik me mee. En ik bemoei me met al het andere ook.
1: Maar ik, man van de club.
3: Ja, ik ben er vooral om de jeugdtrainingen, de selectietrainingen... dus de clinics te regelen. En ik ben de nieuwe jeugdtrainers aan het opleiden. En ik loop ondertussen, bepaal ik dus, of nou ja, bepaal ik. Ik bepaal samen met het bestuur of er een coach moet komen. Of zo, een
1: de technische man eigenlijk.
2: En cricket is een zomersport.
3: Ja.
2: Betekent dat dat ook nu een beetje begint en dan de winter stil ligt?
3: In principe wel. We zijn heel erg bezig met de Nationale Bond om er niet meer als een tweede sport te promoten, maar als gewoon een eerste sport dat het hele jaar door kan gespeeld worden.
2: Ja, ja.
3: Er zijn verenigingen, waaronder wij, die zeggen, ja, wij beginnen in mei, maar je kan ook gewoon in april al het veld op. En je kan in plaats van in september stoppen, kan je rustig tot oktober door.
1: Ja. En waarom is het alleen dan? Ik bedoel, je kan toch gewoon in de regen gaan staan of misschien indoor verder?
3: Indoor wordt gespeeld. In de regen kan niet, want wij spelen met een leren bal. En met een houten bed waarmee je dus slaat. Nou ja, en je materialen gaan gewoon kapot in regen.
1: Oké, dus dat is echt het no-go.
3: Ja, in Nederland gebeurt het gewoon. Want je moet wel in de miser, want anders spelen we nooit. Maar als het echt hard gaat regenen, dan gaan we dat veld af. Anders wordt het gewoon gevaarlijk voor spelers.
1: En wat doen jullie dan in de winter?
3: Wij trainen zelf indoor.
1: Okay.
3: En met de selectie doen we nog steeds gewoon 1 keer in de week gaan we fitnessen. En dan gaan we lekker hardlopen en daarna in het clubhuis de gezelligheid opzoeken.
1: Oh ja, want dat hebben jullie ook, hè?
3: Ja.
1: Vertel daar eens wat over.
3: Dat zijn lange avonden en korte nachtjes over.
2: Ja, lange wedstrijden, lange avonden.
1: Alles is lang bij jullie,
3: nachtjes.
1: Ja. Ja. Oké.
3: Ja. Ja, onze derde helft duurt net zo lang als de wedstrijd.
1: Oh jeetje, nou dan ben je... wat zei je nou? Je begint om 1 uur, dan heb je tot 6 uur wedstrijd.
3: Ja.
1: Dat kan dus ook langer zijn?
3: Dat kan ook langer zijn. Officieel moeten we om 8 uur klaar zijn.
1: Oké.
3: Het gebeurt wel eens dat het iets later wordt, maar dat, over het algemeen zijn we wel gewoon om 6 uur klaar.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En jullie bieden trainingen aan, las ik, als mensen geïnteresseerd zijn.
3: Ja.
2: Wat gaan ze meemaken als ze komen?
3: Eigenlijk nieuwe spelers die krijgen een crash course en een beginnersdingetje. Daar ze niet meteen op jongens van het eerste elftal komen te staan. Maar ze mogen alles altijd even proeven. Dus ze mogen slaan, ze mogen leren gooien, ze gaan een balletje vangen. En op die manier gaan we kijken welk niveau, hoe ben je motorisch. En gaan ze gewoon aanhaken met wat we doen.
2: Oh ja.
3: En dan, we zullen altijd zorgen dat het niveauverschil niet te groot is waar je in terecht komt.
1: Ja, dat je wel een beetje aansluiting vindt.
3: Ja.
2: Want je kan dus als onervaren speler binnenkomen.
3: Zeker, zeker.
2: En wat heb je nodig aan skills? Of zeg je van, kom maar gewoon...
3: Gewoon gezelligheid.
1: Nee, want er was voor ieder wat, hè? Dat zei hij. Ja. Ieder kan wat bijdragen. Dus iedereen heeft iets in zich, zeg maar.
3: Ja. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Dat is een heel mooie insteek. Want ik had altijd het idee bij cricket dat het een beetje een kaksport is. Het is een beetje hockey... Maar dan nog wat erger.
2: Ja, dat doet ook die kleding, zeg maar.
1: Ja.
2: Die witte pakken.
3: Ja, dat is het imago wat door de jaren gecreëerd is. En dat van oudsher is dat natuurlijk ook wel gewoon een beetje zo. Lekker je theetje erbij pakken.
1: Oh ja.
3: De manier waarop cricket over het algemeen de afgelopen 10 jaar in de media gebracht is, is ook niet helpzaam. Dan komt het een keer op een klokhuis en dan gaan ze opa en oma filmen.
1: Oh ja.
3: Een dekentje over de beentjes zitten.
1: Nee, dat is niks, ja. Je wilt het wel dynamisch maken, maar dat gaat dan dus misschien nu gebeuren met die dames die dus zo goed zijn. Wat jij, en de heren, zijn die ook een
3: de
1: beetje?
3: De heren die spelen eigenlijk de laatste 10 jaar elk jaar wel op het WK.
1: Okay.
3: Dus elke 4 jaar of elke 2 jaar bij ons, aan de hand van welk format het is. We vallen net buiten de wereldtop, maar daaronder heb je een niveau zitten waar wij wel gewoon echt in meedoen. En nou ja, die zijn de laatste jaren zijn die in India geweest, in Australië geweest. En dat is voor het eerst dit jaar ook uitgezonden op NOS Live.
1: Okay.
3: Dus dat was gewoon voor Cricket Nederland te streamen.
1: Ja, maar ja, die hebben dan dus geen oranje shirts aan.
3: Jawel.
1: Oh, die, oh dat, daar is dat ook. Okay.
3: Dat is, die spelen allemaal het korte format. Dus die spelen in gekleurde kleding.
1: Oké. Okay. Ja.
2: En GCC Olympia, die hebben wedstrijd elftallen waar spelen zij?
3: Wij spelen op het Groenhovenpark.
2: Ja, en competitie technisch?
3: Onze eerste speelt nu op de derde klasse. En ons tweede speelt, dat noemen wij Zomi Cricket. Dat is zondagmiddag. En dat is zo recreatief als het maar kan. Gezelligheid. En nou ja, daar, je komt daar teams tegen met ouders. Die zijn gaan spelen omdat de kinderen zijn gaan spelen. Oh, ja. Die vonden het toch leuk en die wouden ook meedoen. Ja.
1: Wat leuk.
2: Wat leuk. Hey, en je speelt op het Groenhovenpark. Dus ja, als er nou mensen zijn die luisteren en die zeggen van, ik ga daar gewoon eens een keertje kijken. Wanneer spelen jullie?
3: Onze wedstrijden zijn op zondag. Die zijn... Nee, voor het eerst in jaren dat wij niet elke zondag op het veld staan. Omdat we ook twee uitwedstrijden tegelijk kunnen hebben nu.
2: Oh ja.
3: Ja, wij spelen in principe elke zondag. Elke woensdag is er vanaf 7 uur mensen aanwezig. En elke vrijdag zijn er vanaf 7 uur mensen aanwezig.
1: En dat is dan voor trainingen?
3: Voor trainingen.
1: En daar kan je ook gewoon een keer bij aansluiten.
3: Zeker,
1: als je dat leuk vindt. Ja.
3: Ja.
1: Is dat...
3: Kom aanwaaien, zou ik zeggen.
1: Kom aanwaaien of stuur even een mailtje of iets. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Nou, hartstikke...
2: Ja, dit is een mooie oproep. Sander, dank je wel voor... Ja, ik vind het eigenlijk een heel leuk en heel verrassend inkijkje.
1: Zeker,
2: ik wist
1: helemaal niet dat die vereniging er was. Ja.
2: Verhaal. Nee. Wil je het zelf eens ervaren hoe het is om te betten en te bowlen? Wat is bowlen eigenlijk?
3: Bowlen is het aangooien.
2: Oh, bowlen is het aangooien. Ja, dan kun je meedoen met een training of gewoon even langskomen. Meer informatie vind je op gccolympia.nl. We draaien muziek en jij moet me even zeggen of het waar is of niet. Die in cricketstadions vaak wordt gedraaid bij een wicket. Weet je dat nummer?
3: Dan, ik ben heel benieuwd wat je aan gaat zetten.
2: How's that? Van Sherbert.
3: Ja, dat is...
1: Ja, klopt
3: wat,
1: dit?
3: Dat, nou ja, dat, house that is wat wij roepen op het moment dat wij aan de scheidsrechter vragen... is het uit, ja of nee?
1: Oh, echt?
3: En dan gaat de scheidsrechter bepalen of dat dus is of niet.
1: Dan roep je house that?
3: Ja. Hoe is het?
1: Oh.
3: Hoe is dat?
1: Hoe is dat?
2: Kom maar.

0: Wat een overgang, joh. Ja. How's that? Dat was het, hè? Ja. Hé, hey, Onno, wat is jou deze week nog opgevallen in Overgouden?
1: Ja, nou, dat was eigenlijk wel bijzonder. Want het was afgelopen maandag was het 4 mei. De dodenherdenking, normaal gesproken, op de markt. Maar de stadhuis wordt verbouwd. Dus dat hele, de markt is een stuk kleiner geworden. Houten panelen om het stadhuis. Dus ook het hele het monument van Sint Joris en de Draak, wat, waar de kranten en zo worden gelegd naast het stadhuis, was achter de schotten. Dus ze hebben de dodenherdenking laten plaatsvinden in de Sint-Jan. Dus dit tocht die kwam ook in de Sint-Jan aan. Er is een heel programma gemaakt. En aan de zijkant in het schip van de kerk hadden ze een heel groot doek hangen van Sint Joris en de Draak. Daar stonden ook de...
0: Jij was erbij.
1: Ik was erbij. Ja. En daar konden ook de kranten neergelegd worden. Dus het was eigenlijk heel bijzonder en heel mooi opgelost.
0: Dat was misschien wel mooier dan...
1: Ik vind buiten ook altijd wel mooi. Maar dit is wel een chapeau voor de mensen die dit georganiseerd hebben en zo bedacht hebben.
0: Nou, mooi. Ja. Mooi. Goed ook om dat even te noemen. Ja, prachtig.
1: En Manon, is jou iets opgevallen? Of vind je het leuk om iets te vertellen?
0: Nou ja, wat ik interessant vind, of leuk vind, is dat ik las in de krant dat het is natuurlijk morgen moederdag. En dat de Goudse ondernemers in de binnenstad iedereen hebben opgeroepen. Kom naar die binnenstad, want wij hebben allemaal gave, toffe acties. Dus neem je moeder mee of iedereen die iets voor je moeder betekent of wat dan ook. Ik las over speciale stroopwafelacties, verwenplanken, moederdag tekenacties. Gratis en niet gratis. Hè, dat je ook je moeder echt even iets kunt geven. Maar dat vindt dus nu plaats.
1: Ja, met andere woorden, we gaan zo meteen de stad in.
0: Ga de stad in. Als je tijd hebt, ga de stad in en dan zie je het.
1: Ja, wat leuk. Nou, ook iets waar we een oproep voor willen doen is het volgende onderwerp. Op zaterdag 23 mei vindt Douchies Culturendag plaats in buurtcentrum De Walvis hier in de Kortakker ingehouden. Een dag voor muziek, eten, verhalen en vooral verbinding tussen verschillende mensen en verschillende culturen. De aankomende editie krijgt het evenement een extra lading, want het is een eerbetoon aan Marian IJsde, alias Douchie, hier meermalen ook geweest achter de microfoon, die afgelopen voorjaar onverwachts overleed. Dit jaar wordt de dag onder andere georganiseerd door Stichting Sociaal Korte Akkeren. En bij ons in de studio zijn Wendy Heij de Wit, voorzitter van de stichting, en Shahida El Moussaoui, jarenlang vrijwilliger, aangeschoven. En we praten over wat de Culturendag is en waarom deze dag zo belangrijk is, juist nu.
0: Ja. Ja,
1: goedemorgen,
0: Wendy.
1: Dames.
2: Goedemorgen.
0: Wendy en Shahida, hartelijk welkom hier. Fijn dat jullie er zijn om even deze mooie dag te vertellen. Misschien even kort, wat is nou Douchies Culturendag precies? Wie zou dat, Shahida?
2: Ja, het is een dag waar we vooral hopen dat er zoveel mogelijk mensen van verschillende achtergronden bij elkaar gaan komen. Natuurlijk ook voor het mooie programma, maar ook vooral om elkaar tegen te komen, elkaar te leren kennen. Want mensen hebben nog wel eens de neiging, ik zie je wel, maar wie ben jij? En dan lopen ze door.
0: Ja.
2: Terwijl als je natuurlijk daar zit met een kop koffie en af en toe een ander plekje in de zaal pakt en er zijn nog leuke dingen te doen, dan gaat

0: wel een stukje officiële opening, maar dat houden we nog even geheim.
1: Oké, okay, ja.
0: De Brestband, dat is echt wel iets wat Marianne altijd... ja, dat is gewoon haar ding.
1: Marianne Meister, ja.
0: Ja, dus er is een Brestband.
1: Oké, okay. veel muziek dus.
0: Ja, er is muziek. Er is ook een fototentoonstelling.
1: Van een bepaalde cultuur ook? Of,
0: Het zijn 12 mensen afkomstig uit verschillende culturen.
1: Oh, wow.
0: Die met een fotograaf Niels de Kemp een kleine workshop hebben gehouden. Die fototentoonstelling wordt speciaal voor die dag opgehangen.
1: Okay.
0: En verhalen eronder. Dus ook dat is wel heel interessant voor mensen om te horen, te kunnen lezen wat deze mensen met de foto's bedoelden.
1: Ja.
0: En daarnaast, dan kijk ik even naar Wendy, de kinderspelen die ook een belangrijke plek gaan krijgen.
1: Vertel eens, Wendy.
2: Okay, vertel.
3: Wij gaan met Sociaal Kortakkeren Oud-Hollandse spelletjes met de kinderen spelen. En we hebben een speciale kleurwedstrijd ontworpen voor de kinderen. Waarin alle culturen ook terugkomen in de plaat.
1: Oké, okay, dus dan is dat de Hollandse cultuur die je daar dan dus neerzet.
3: Wij gaan voornamelijk de Hollandse cultuur ook promoten, want die wordt er natuurlijk ook bij.
1: Ja.
3: En dat is voor ons het belangrijkste voor de stichting, dat ook de kinderen al snel leren elkaar te accepteren en elkaar een beetje te begrijpen.
1: Ja.
3: En daar werkt iedereen aan mee in de wijk ook.
1: Dan ga je gewoon lekker samen zo'n spelletje doen en dan accepteer je elkaar natuurlijk makkelijker.
3: Ja, je merkt gewoon wel dat doordat ze steeds vaker dingen met elkaar doen, dat ze dan toch wat meer begrip voor elkaar hebben.
1: Ja.
2: Wat leuk. En allemaal in de walvis? Of is het ook nog buiten?
0: Nou, we hopen op heel mooi weer. Want we hebben namelijk een hele grote stoep voor de deur.
2: Ja.
0: En dan zouden gewoon een aantal dingen zouden gewoon buiten plaats kunnen. Oh, ja. Zoals die Brestband.
1: Dus ja, dan kan de hele wijk ruimte.
0: Ja. En we hebben ook een multiculticoor sinds een half jaar. En die gaan ook optreden.
1: Oh,
0: en
1: wat
0: ik denk
1: leuk.
0: Dat ook dat leuk is als dat buiten gaat gebeuren.
2: Ja.
1: En, want we hebben Marianne ook vaker gesproken en dan was eten ook heel belangrijk. Gebeurt dat ook op de Culturendag? Welke landen gaan we hier of culturen gaan we hier proeven?
0: Dat zal nog deels een verrassing zijn, omdat we hebben wel een kookploeg waar een Syrische dame de leiding heeft. En die zorgen wel dat er een aantal dingen gewoon zijn. Maar voor de rest is iedereen opgeroepen om iets wat je wil laten proeven van jouw cultuur, om dat mee te brengen.
1: Oh, het is echt een soort pik of neem het mee. Eigenlijk,
0: Er worden wel afspraken gemaakt dat je niet 3 keer hetzelfde gerecht hebt.
1: Ja, precies.
0: Hebt, maar
1: ja.
0: Het is altijd een beetje afwachten of het iedereen lukt om het voor elkaar te krijgen, om dat te maken wat ze zouden willen maken.
2: Ja, maar dat is dus voor jullie ook een beetje een verrassing.
0: Nou, ik denk wel dat je kan kijken naar Antilliaans.
1: Syrisch dus.
0: Syrisch, waarschijnlijk ook Turks. Zit ook,
1: Nederlands misschien ook wel, hè? Voor de koekhappen.
0: Nederlandse hapjes maken.
3: Ja, en Sociaal Kortakkeren gaat zorgen voor de poffertjes.
1: Oké,
2: dat is... Nu wordt al 2 keer de term Sociaal Kortakkeren wordt genoemd. Wat is dat precies voor stichting eigenlijk, Sociaal Kortakkeren?
3: Het is eigenlijk een vrijwilligersvereniging uit de buurt. Met bewoners uit de buurt die samen dingen in de buurt organiseren. Zowel ongeveer de lampionnenoptocht met Sinterklaas. Diverse keren buiten activiteiten voor kids voornamelijk. En ook wel eens andere dingen waar we dan de walvis mee ondersteunen. Zoals nu de Culturendag.
1: Want dit is, we hebben elkaar al hiervoor eventjes gesproken. En toen zei je ook van we hebben vorig jaar bijvoorbeeld ook de Culturendag. Toen Doucheum nog eigenlijk organiseerde ondersteunende materialen en zo.
3: Ja, ja.
1: En nu hebben jullie gezegd van we gaan die dag natuurlijk weer organiseren. En wij zetten hem voort eigenlijk. Moet ik dat zo zien?
3: Ja, dat is het belangrijkste, dat het gewoon voortgezet wordt. Ja. Want het is heel belangrijk voor zeker een wijk als de Kortakkeren dat zulke dingen bestaan.
1: Missie... Merken jullie het verlies van Douchy in de wijk? Ja, ik zie jou knikken. Zou je dat vertellen?
0: Ja, ik was zelf al best wel lange tijd bezig om iets met vrouwen te gaan oppakken. En daarin waren we echt mekaars maatje. Dus ik ben mijn maatje kwijt. Dus dat hele project, totdat er weer iemand zou komen wat echt klikt.
1: Ja.
0: Maar tot die tijd kan je daar niks mee. En wat ik ook wel heel erg merk in contact met anderen. Dat Marianne natuurlijk had ze ook wel eens ideeën over iemand, maar of over iets, maar dat was dan echt een soort privé aangelegenheid. Maar in een grote groep was iedereen gelijk, iedereen kreeg een glimlach, iedereen kreeg de aandacht. En ik merk wel dat dat ook wel een flow is die wat meer mensen proberen voort te zetten, want dat werkt natuurlijk het beste.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Dat probeer

0: jullie ook in deze culturendag ja. tot uiting te laten? Ja, hoe zien we die geest van douchen eigenlijk hier terug?
1: Ja, ik denk dat het vooral is ook om te zorgen dat mensen met elkaar in contact komen, in gesprek gaan die dat normaal niet zouden doen. Ja. En als je, ja, ik kom heel vaak op de walvissers, dan weet je ook wel een beetje hoe je dat aan kan pakken. Ja. Zoals met mij nog veel meer. En dat we dan met elkaar zo zorgen dat er gewoon een hele nieuwe groep ontstaat die elkaar weet te vinden, buurthuis weet te vinden en de activiteiten.
2: Want waarom is zo'n culturendag nou juist in de Kortakkeren zo belangrijk?
1: Nou, ga ik heel even vanuit mezelf uit. Ik ja? ben een Nederlandse hoofddoekdragende moslima. En ik ben toch behoorlijk lang raar aangekeken. Dat hoor ik ook vaak van mensen die me dan eenmaal leren kennen. Ja, ik dacht vroeger altijd. En terwijl je wordt er eenzaam. En het enige wat je kan doen om je eenzaamheid te doorbreken is naar plekken te gaan waar mensen zijn. En dat is dan een buurthuis. En dan merk je, breng jezelf mee en hoe je in elkaar zit.
2: En dat gun je meer mensen?
1: Ja. Ja, ik heb er zelf inmiddels geen last meer van, want ik doe mijn ding gewoon.
0: Want je merkte dus dat je het soort van daar met de nek aangekeken werd of niet. Want dat leidt een beetje wat jij mij eerder ook vertelde, Wendy. Van in Kortakkeren was het heel lang zo dat echt groepen hadden bepaalde delen in de wijk. Ja. En je kwam niet met elkaar in verbinding.
3: Nee. Is dat, en als je dan ook in elkaars gebied kwam, dan werd je als kind ook wel weggepest daar, want okay. Je hoorde daar niet.
0: En als je dus iets anders doet dan wat gangbaar is, zoals wat je misschien beschrijft, dan hoort het er niet bij. Is dat nu anders?
1: Nou ja, ik denk dat ik daar zelf niet meer zoveel van merk, omdat ik gewoon, ik ga gewoon. Ik bedoel, dat heb ik echt van Marianne ook mee. Heel trekje niks van aan, recht vooruit, gewoon gaan. Maar als ik dan de reacties van mensen om me heen merk, dan denk ik, ja, er zijn er nog genoeg die, net als ik, ooit klem zaten. En ik denk dat dat juist ook heel belangrijk is om elkaar te leren kennen.
0: Ja.
1: Dat je dan op een gegeven moment achterkomt van, we hebben heel veel overeenkomsten. Mensen zoeken ze gauw naar de verschillen. Maar ga gewoon eens kijken wat we allemaal hetzelfde hebben.
2: Ja, ja, en daar kan de Culturendag een rol in spelen. Ja. Doen andere mensen ook mee? Scholen, organisaties, hoe zit dat, Wendy?
3: Nou, ik merk wel dat scholen proberen ook gewoon dat als er in groepjes gewerkt wordt, dat ze dan ook wel de groepjes mengen goed. Dat ze niet, want eerst trokken ze echt wel naar elkaar toe. En nu proberen ze echt wel dat diverse culturen ook gemengd worden op school, tijdens opdrachten. Al is het al met naar de gymzaal hand in hand lopen, dat toch al vanaf de kleuterklas wordt gezegd, jij gaat naast die. En dat
0: niet
3: dat niet
0: culturen,
3: automatisch
0: die en die,
3: ja. Dan de buitenlandse kinderen bij elkaar lopen. Dat wordt echt goed gemengd. Verder heeft de brede school een goed programma tegenwoordig voor buitenschooltijd. Het zijn 6 weken blokken. En dan kunnen kinderen gratis deelnemen aan diverse sporten of activiteiten in de wijk. En doordat het gratis is, krijg je daar ook wel weer dat iedereen welkom is. En dus ook iedereen.
0: En daar wordt ook gebruik van gemaakt. Daar gaan jongeren ook echt naartoe, kinderen.
3: Ja, ze moeten zich in via een brief via school gaat dat. Alle kinderen krijgen die opgave mee naar huis. En dan kunnen ze zeggen van, nou, ik wil deze periode wil ik dat eens proberen. Oh, ja. En dan mogen ze 2 dingen kiezen. En dan worden ze daarvoor uitgeloot voor zoveel plekken er zijn. Maar
0: dat werkt wel.
3: Ja, dat werkt wel.
0: En wat is jouw, want van Shahida hoorden we net, hoe zij hierbij bij de walvis en misschien ook zo bij Culturendag, bij douche is gekomen. Maar hoe ben jij betrokken geraakt bij je ziel inzetten voor die wijk? Want dat is allemaal vrijwilligerswerk, neem ik aan.
3: Ja, ik ben in de wijk geboren.
0: Oh, je bent echt een korte akkerse.
3: Ja.
0: Zeg ik dat goed zo?
3: Ja.
0: Oké, een akkerse.
3: Ja, en ik zei altijd vroeger, als ik een huis koop, ga ik nooit in de Kortakkeren wonen.
0: Okay.
3: En uiteindelijk kocht ik mijn eerste huis en dat was toch in de Kortakkeren.
0: En waarom is dat?
3: Ik heb verschillende plekken gewoond, maar toch voel ik me in de Kortakkeren het meeste thuis.
0: Ik zie Shahida knikken. Waarom is dat zo? Waarom vinden jullie het zo'n mooie wijk?
3: Ja, het is heel toch wel een hele sociale wijk. Iedereen kijkt toch wel een beetje naar elkaar om. Als er problemen zijn of ook simpele dingen van even een boodschap doen en je zegt tegen de buurman, joh buurman, ik ben even een boodschap doen. En de buurman die houdt dan de wacht in de speeltuin en dat gaat dan gewoon even door
0: dat
3: allemaal.
0: Is zo,
2: ja, mooi, mooi. Hey, even terug naar die Culturendag, wat hoop je dat mensen meenemen als ze een dagje bij jullie op de Culturendag zijn geweest?
1: Nou ja, in ieder geval nieuwe contacten.
2: Nieuwe contacten.
1: Dat ze nieuwe mensen hebben leren kennen.
2: Ja.
1: En ook dat ze misschien wel wat meer waardering hebben voor dingen die ze onbekend waren, waar ze nu wat meer kennis over hebben. Een van de dingen die ik bij Marianne altijd zo mooi vond, is dat als er gegeten werd, dat ze altijd zorgde dat iedereen mee kon eten. Ze ging naar de Marokkaanse slager.
0: Ja, dat is wat verteld, ja.
1: En ik weet vanaf dag één, oh ja, als Marianne gekookt heb of de groep van Marianne, dan kan ik mee eten. Maar dat kan ik ook uitdragen aan anderen. Hé, joh, eet jij mee? Ja, ik eet gewoon mee. Ja, maar kan dat wel? Ja, want er is met iedereen rekening gehouden. Ja. Maar ben je vegetariër, wordt er ook weer rekening mee. Het feit dat er met iedereen rekening gehouden wordt.
0: Dat wil je eigenlijk uitdragen.
2: Ja. Ja. Mooi. Wendy en Shahida, dank jullie wel voor jullie verhaal en inspanningen. Eigenlijk ook in dit gesprek weer om meer verbinding tussen verschillende culturen te krijgen in de wijk. Douchies Culturendag vindt dus plaats op 23 mei in buurtcentrum De Walvis. En belooft een dag vol ontmoeting en cultuur te worden. Prachtig eerbetoon aan Douchie. En een mooie stap richting nog meer verbinding in de wijk. Dus ga vooral langs.
0: Ga vooral langs, ja, het klinkt prachtig. En we hopen dus nog 2 weken te gaan op mooi weer.
2: Ja, zeker. Muziek nog?
0: Ja, we gaan nog even een klein stukje nummertje draaien, toch?
2: Ja, zeker. We draaien One Love van Bob Marley en de Wailers. Dit nummer weerspiegelt de verbinding en de positieve douchey vibe op deze dag.

0: heerlijke zomerse vibe van Bob Marley. Dat sluit het programma af voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. En wat hebben we allemaal geleerd deze uitzending? De mooie rol die Steunpunt Midden-Holland heeft voor mensen bij de laatste levensfase. Wat cricket is en waarom het zo'n leuke sport is. En dat op 23 mei met mooi weer Douchies Culturedag in je agenda moet staan. En dan moet je dus in de walvis zijn.
1: Niet alleen met mooi weer. Hè?
0: Nee, kan ook met slecht weer.
1: Je moet er sowieso heen. Presentatie die was vandaag in handen van Onno Kastelein. Het was weer gezellig. En mij, Manon Juliger. En techniek zoals altijd door de onweerstaanbare Arjan Doelman. Hij zit weer achter de knoppen. Hij kijkt serieus, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Je kunt ons volgen op Instagram. En ook terugluisteren en terugkijken. Voor links en waar je dan moet zijn. Ga je naar www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T. Daar vind je de podcast en de links naar onze filmpjes.
0: Ja, de filmpjes. Ja, we hebben ons best gedaan. Hè?
1: We hebben ons best gedaan. Dan gaan we er nog op zetten, gaan we knippen. En dan kan je het ook per item terug kijken, luisteren en horen. En wij zien en horen jou weer volgende week.
0: Een heel fijn weekend, fijne moederdag en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Er staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Welkom bij Gast uit de Streek van zaterdag 9 mei 2026. Met achter de knoppen natuurlijk Arjen Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, als uw gastvrouw. En we hebben vandaag een bijzondere gast. Ze kwam in 1965 op 21-jarige leeftijd naar Nederland. Ze reisde alleen vanuit Suriname. Sindsdien werkte ze in Gouda als verpleegster. Als verpleegster en vervolgens als, heeft ze als al 40 jaar een schoonheidssalon. Bij ons is Shanta de Wit. Welkom Shanta.
2: Hallo.
1: Hallo. Even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar ook al 40 jaar.
2: Klopt.
1: Want je bent de moeder van mijn lieve vriendin, Ahilia. Dus ik kom al jaren bij jou over de vloer. Nu raakten wij pas aan de praat en hoorde ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
2: Oké.
1: En daar wilde ik graag meer over weten. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Mm-hmm. Je bent de moeder van 3
2: kinderen. Een tweeling van 46 en een zoon van 56.
1: Ivo,
2: ja.
1: En Ahilia en Tanuja.
2: Tanuja, ja.
1: En die hebben niet stilgezeten. Die hebben ook weer kinderen gekregen?
2: Uiteraard, ja. Ja. We hebben allebei. Mijn zoon heeft 2 dochters en mijn dochters hebben allebei 2 jongens.
1: Ah, dat is mooi verdeeld.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dus je hebt 6 kleinkinderen?
2: Ik heb 6 kleinkinderen.
1: Ik mag je zeggen?
2: Zeker weten, alsjeblieft.
1: Je hebt 6 kleinkinderen en een man?
2: Ja, gelukkig wel.
1: Leo.
2: Ja.
1: Leo de Wit.
2: Ja.
1: En op dit moment, nou, de luisteraar, zullen we dat gewoon aan de luisteraar overlaten? Je bent in 65 op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Kunnen ze zelf rekenen wat de leeftijd is? Hoe ziet je leven er nu uit op dit moment?
2: Op dit moment. Zal ik dan ook beginnen? Misschien is het interessant te vertellen van wat voor gezin ik kom.
1: Nou,
2: dat wordt te lang.
1: Nou, nee, straks. Absoluut. Maar ja. Ik wil eerst even, want je bent nu... Je werkt nog steeds, klopt dat?
2: Inderdaad, ik heb nog steeds mijn schoonheidssalon. Ik heb afgebouwd tot 3 dagen werk ik dan. Ik heb klanten die al dan een jaar of 30 bij me komen.
1: Zo.
2: Die hechten zich aan mij en die hebben heel hun levensverhaal bij me neergelegd. Als ik denk stop vandaag of morgen, dan ben ik van plan een boek te gaan schrijven. Met al die verhalen die de mensen aan mij hebben verteld in alle vertrouwen.
1: Ah, eigenlijk ja. Een soort barmanfunctie.
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ze houden van mij, ze geven om mij en daarom blijven ze bij mij komen. En ik ben niet zo commercieel bezig, want ik doe 's morgens 1 behandeling en dan drink ik gezellig een kopje koffie met de mensen en dan ga ik verder met mijn behandeling. En 's middags doe ik hetzelfde, dus dan neem ik heel veel tijd voor de mensen. Dus zeg maar, ik doe maar 2 behandelingen per dag. Verder niet.
1: Nee.
2: En ik hou heel veel vrije tijd. Ik heb een hele grote familie. Ik heb 6 zussen. En ik had 5 broers, waarvan nu 3 in leven zijn. 2 wonen in Suriname nog. En mijn oudste broer woont hier. Dus,
1: en van de zussen?
2: Zussen wonen allemaal hier.
1: Allemaal naar Nederland gekomen?
2: Ja, allemaal.
1: En de kleinkinderen? Hebben die een belangrijke rol in je leven?
2: Mijn kleinkinderen?
1: Ja.
2: Ik hou heel veel van mijn kleinkinderen. En ze zijn ook gehecht aan mij. En ze komen graag bij mij. Ik verwen ze altijd. Ze mogen altijd snoep van mij. Ik heb altijd heel veel snoep in huis. En ze mogen ook zeggen wat ze willen eten.
1: Ah, ja. Wat leuk. Dus ja. Er is ook tijd voor de kleinkinderen?
2: Zeker weten.
1: En dat je nog steeds werkt? Je hebt niet zoiets van, ik ga lekker op de bank...
2: Helemaal niet.
1: Geraniums naar buiten kijken.
2: Nee, nee, absoluut niet. Dat is mijn leven niet. Ik ga graag met mensen om en ik ben graag bezig. En ben ik klaar met mijn werk, pak ik de fiets, maak ik een rondje door de stad. En dan loop ik een stukje, wat goed is voor mijn gezondheid, met mijn fiets. En dan kom ik mensen tegen, zeggen, oh, doet jouw fiets het niet? Jazeker, maar ik moet een stukje bijlopen. en wat ook soms niet altijd leuk is, doordat ik zoveel mensen ken in al die jaren. Als ik naar de stad ga, dan word ik door iedereen aangehouden. Als ik in de supermarkt kom, ook hetzelfde verhaal. En ik ken ontzettend veel mensen.
1: Ah, wat heerlijk.
2: Ja.
1: En Leo?
2: Nou, Leo die is een druk mannetje, want hij is vervent tennissen. Dus maandagmorgen gaat hij tennissen. Dinsdagmiddag doet hij bloemen bezorgen al 20 jaar bij Dini Blom Atelier.
1: Ah.
2: Die een internationale bloemist is.
1: En jullie samen? Doen jullie samen ook nog gezellige dingen?
2: Dat komt nog. En woensdag gaat hij weer tennissen. En donderdagmiddag gaat hij bridge. Dan vrijdag is de enige dag dat hij vrij is. En dan doen we samen wel eens samen en gaan lunchen of we gaan naar Rotterdam of iets leuks met elkaar doen.
1: Ah.
2: En in het weekend, ik ben iemand die van de stad houdt, Gouda. Dus ik ga zaterdag graag naar de stad. Ik ga mijn boodschapjes doen. Ik kom altijd iemand tegen. Dan ga ik een kopje koffie drinken.
1: Wat heerlijk.
2: Ja,
1: wat leuk. Dus jullie zitten niet stil?
2: Helemaal niet. Ik kan niet stilzitten. Weet je wanneer ik stil zit? 'S Avonds als we gegeten hebben, hebben we de boel opgeruimd. En dan gaan we ons de beurt lekker douchen, je huid verzorgen. En lekker in je nachtpon, gordijnen dicht. En dan ga ik voor de televisie zitten en dan moet niemand mij storen.
1: Dan
2: want ik neem geen telefoon aan.
1: Rust.
2: Dat is mijn rust en mijn plezier, want ik kijk graag tv.
1: Nou, dit is een goede tip voor de luisteraar wellicht. Hoe word ik gezond oud? Blijf bezig en zorg voor rust.
2: Ook, zeker weten.
1: Ja, goed.
2: Ja.
1: Na deze korte introductie wil ik even naar het liedje Jim Reeves.
2: Ja.
1: Distant Drums.
2: Ja.
1: Laten we er eerst naar gaan luisteren en dan vraag ik daarna even wat het voor je betekent.

0: Wat een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, uiteraard. Toen was je nog niet geboren.
0: En is het een belangrijk nummer?
1: Nou, moet je eens goed luisteren. Wij woonden in het ziekenhuis. Ik met een paar buitenlandse meisjes. Antilliaanse meisjes. Mm. En we hadden verder geen doel als we vrij waren. Maar we hadden daar een conversatiezaal. En als je dan vrij had, dan gingen we naar de conversatiezaal. En we dit liedje heel veel gedraaid. Ging met elkaar een beetje dansen, ons tijd verdrijven. Dat is me altijd bijgebleven, dit. Van toen.
0: En dat was precies de vraag die ik je wilde stellen.
1: Ja, ja.
0: Want jij was 21.
1: Ja.
0: Je woonde in Suriname.
1: Ja.
0: Je had een oudere broer, die woonde al in Nederland.
1: Klopt.
0: En jij dacht, ik ga naar Nederland.
1: Nou,
0: hoe ging dat?
1: Nou, het was toen een rage dat Surinaamse meisjes gingen naar Nederland of met een boot of met een vliegtuig om verpleegster te worden. En ik was doktersassistente en ik had het niet naar mijn zin. En toen zei ik tegen mijn vader van, ik wil graag naar Nederland, want dan kan ik daar een opleiding doen. En aangezien ik uit een gezin van 12 kinderen kom, mijn vader werkt bij de KPN en wij hadden hele grote stukken land waar rijst op geplant werd en we hadden koeien. En toen zei mijn vader, ik verkoop een koe, met dat geld betaal ik jouw reis naar Nederland. En ik had mijn broer geschreven dat ik graag wil komen en toen had mijn broer gezegd van, ik woon op kamers, kan niet. Maar ja, wij wisten niet wat op kamers is wonen.
0: Dat was een begrip, wat voor jullie?
1: Wij kenden het niet. Dus ik kom op Schiphol aan in oktober, hartstikke koud.
0: Dus je was niet blij met je baan? En jij dacht,
1: ja,
0: ik ga naar Nederland. En jouw vader was zo lief om gewoon een koe te verkopen.
1: Ja. En met dat geld heeft hij vliegticket betaald. En toen mijn broer zegt van,
0: jij kwam op Schiphol aan.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou ja, hij werd een beetje boos tegen mij.
0: Hij stond daar wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij zegt, nou, ik kan jou niet meenemen naar mijn huis. En ik breng jou naar een studentenappartement in Rotterdam. Had hij geregeld.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nou, er woonden allemaal studenten. En ik werd daar in een kamer neergepoot in mijn uppie. Ik heb 3 dagen geslapen. En kwam eens met eten mee wakker maken. Ik wist niet waar ik was. Ik was gedesoriënteerd.
0: Je had een jetlag.
1: Ja, en verward.
0: Ja.
1: Uiteindelijk kwam ik een beetje bij en heeft mijn broer met mij samen gesolliciteerd in Joosters ziekenhuis in Gouda. En werd gelijk aangenomen.
0: Want dat had je broer wel ook bedacht dan?
1: Ja,
0: voor
1: ja,
0: jou?
1: Ja, had, ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nou, en toen ben ik ook, heeft hij me verhuisd naar het ziekenhuis. En daar vroeger woonden de leerlingen allemaal op kamers daar. Intern. Moest.
0: Was intern?
1: Verplicht. Ja, verplicht.
0: Bij de nonnen?
1: Ja. Ja, het was een katholiek ziekenhuis. Dus moest je daar blijven wonen. En zodoende.
0: En zag je je broer dan nog? Af en toe?
1: Weinig. En ik had toch geen contact met mijn familie. Want we hadden geen telefoonverbinding. Geen brieven. Niks. En als je een keer je familie ooit wilde spreken, dan moest je naar zo'n postkantoor. En daar vandaan ging je naar je familie bellen. Maar de familie moest ook van huis uit naar een postkantoor om te wachten totdat ik belde uit Nederland.
0: Dus je moest eigenlijk via een brief een afspraak maken, dan ga ik bellen.
1: Ja.
0: En dan was je 21.
1: Ja.
0: En je woonde opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Met een achtergrond van hindoeïsme.
1: Nou ja, ik ben van huis uit hindoe.
0: Ja.
1: En maar toen in die tijd had je heel veel fraters die kwamen in die landen, zogenaamd arme mensen een beetje op te vangen en weet ik veel waarvoor. En dan kwamen ze ook bij ons thuis en zei tegen mijn vader, ik wil jouw kinderen katholiek dopen. En toen zegt vader, en ik wil er niks mee te maken hebben. Toen is hij boos weggegaan. Maar goed, wij waren van huis uit hindoe. En hoe ben ik dan...
0: Want nu woon je dus opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Want je vertelde net, je ging naar de conversatiezaal. Je had vriendinnen gemaakt?
1: Ja, nou, collega's.
0: Collega's.
1: Ja, verder niks. En eigenlijk ging je om met die buitenlandse meisjes. Antilliaanse waren er 3 en ik 4. En dan gingen we met elkaar om en bleven vrij. Feestdagen wilden we graag blijven werken, want we hadden geen doel, we hadden geen familie, konden nergens heen. En zo ging je maar door en door. Maar toen kwam ik daar in Jozef ziekenhuis na een poosje te werken. Toen werden ze mij gevraagd, wil jij niet katholiek gedoopt worden? En toen zei ik, nee. En toen hebben ze me zo omgepraat van, het is misschien beter en verstandig. En toen hebben ze in het kapel van Jozef ziekenhuis mij tot katholiek gedoopt.
0: Oké.
1: En dan kan je zeggen van, je bent jong, je bent bang, je hebt geen familie, je hebt geen inspraak. Dus dat deed je maar, je was nederig.
0: Je was nederig, ja.
1: En gingen we zondags, moest iedereen naar de kerk daar in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ik deed gewoon mee. Maar in mijn hart ben ik altijd hindoe gebleven. En zoals jij weet, mijn man, dan Leo, die is katholiek. Ik ga met hem gewoon naar de kerk.
0: Ja.
1: En hij doet met mij mee als ik bij mijn familie feesten, dingetjes. Het gaat allemaal heel simpel en heel gemoedelijk en geen enkel probleem. Maar wat ik een voordeel aan alles had, wij moesten van onze ouders altijd naar een katholieke school. Dat was beter. Dus wij zijn allemaal altijd op een katholieke school geweest van huis uit. Dus wij wisten een en ander over het geloof.
0: Ja, want je was dus nu opeens, nou ja, er waren dus vier, jullie waren met z'n vieren. Mm-hmm. Het eten was anders, het weer was
1: ja,
0: anders.
1: Ja joh, het was koud en ik kreeg eten. En toen kreeg ik rundvlees, dat had ik nog nooit gezien en gegeten. En toen zeiden de collega's, je moet wel eten, anders ga je dood van de kou.
0: Oh ja.
1: Weet je, dat soort dingen. En je bent bleu, je bent jong, je bent bang. En ja, want je was bang.
0: Maar wat was die angst dan?
1: Je had niemand om een vraag te stellen. Je had geen familie waar je op kon leunen. Ik deed wat men zei tegen mij. Ik had geen inspraak.
0: Nee, ja. En jij zorgde dus voor de patiënt in het Jozef ziekenhuis?
1: Ja, dat ging prima. Fantastisch.
0: Want het land was behoorlijk wit in 65.
1: Ja, ik zei toch dat ik werkte dan een dependance van Jozef ziekenhuis. Die was een apart gebouw daarnaast. En dat was het heette Maria Paviljoen. Mm-hmm. Psychische mensen die daar lagen. En die zeiden tegen mij, die gingen mijn armen pakken. Zeiden, zuster, wat ben je goor? Ik zeg, maar ik wist niet wat goor was.
0: Dat was een woord dat je helemaal niet kende.
1: Nooit van gehoord. Dus ik deed mijn ding. Maar ja, goed, het leukste van de anekdote zal ik je ook gelijk maar achteraan vertellen. Toen had je in het ziekenhuis, als je middagdienst had, moest je zelf brood smeren voor de patiënten. Hmm. Het was tegen kerst. Dus had iedereen een krentensnee.
0: Ja.
1: Dus ik had de beur, dus ik had alles klaargemaakt. En de krentensnee heb ik over een plakje kaas tussen gedaan.
0: Ja.
1: En toen kwam de hoofdzuster op hoge poten naar me toe, zuster van Wingerden. En die zegt, Gangadin. Want mijn meisjesnaam is Gangadin. Maar op zijn hindoe is het Gangadin. Maar ik word in Nederland Gangadin genoemd.
0: Ja, ik krijg zo die harde G'en er natuurlijk bij.
1: Toen zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, nou, ik zou niet weten wat. Maar je hebt overal kaas tussen gezet. En ik schrok me dood, dus ik deed me, zei niks. Maar ik begreep het niet. In plaats van een uitleg van, wij zijn dat hier in Nederland niet gewend.
0: Dat er kaas tussen een.
1: Ja, weet, in Suriname is kaas. Als we krentenbrood doen we kaas tussen.
0: Ja, en dat vonden zij maar niks.
1: Nou ja, ik kreeg op mijn donder. En, ja. Ze zegt, wat heb je nou gedaan?
0: Maar er was ook een aardige zuster.
1: Zuster Baars, dat is een collega. En die zei op een gegeven moment tegen, waarom zeg je altijd u tegen mij? Ik zeg, ik ben zo grootgebracht. Alles wat vreemd is, moet je met u aanspreken. Dus je zei tegen je collega's, u? Je zei, ja, dat doen wij in Nederland niet. En, maar goed, het was leuk, gezellig. En toen leerde ik nog een Surinaamse verpleegkundige die daar ook werkte.
0: Ja.
1: Vera. En die kwam ook uit Suriname. Maar die was toen met een boot gekomen. En ik heb haar leren kennen. En de rest van mijn leven ben ik met haar, heb ik zijn wij bevriend geraakt en met elkaar opgetrokken.
0: Ja, want dat is dan wel fijn dat er iemand is die jouw achtergrond in
1: ja,
0: je land...
1: Ja, later hebben we... Ja, toen ik uit het ziekenhuis was, toen ik mijn zoon geboren werd en haar eigen huis ging wonen, toen zijn we met elkaar opgetrokken en al die jaren. Maar helaas zijn die allebei overleden al.
0: Ach, ja, helaas.
1: Ja.
0: En hoe heb je Leo leren kennen dan?
1: Nou ja, ik werkte in het ziekenhuis en... En Leo die woonde op kamers, want hij hield van harde muziek en dat vonden zijn ouders niet leuk. Dus kreeg ze ruzie.
0: En wat is harde muziek, de Beatles?
1: Dat zal wel, weet ik veel. Hij is op kamers gaan wonen bij iemand, ja. Hele aardige mensen. En die man heeft zelfs toen in een concentratiekamp gezeten.
0: Ach.
1: Ja, en hij is weer later terug kunnen komen. Ik heb ze gekend.
0: Oh.
1: Ja. En die vrouw lag bij ons in het ziekenhuis op de chirurgische damesafdeling. Want je had vroeger man en vrouw apart.
0: Oh, echt?
1: Ja, chirurgische dames en chirurgische mannenafdeling. En ik werkte bij zuster Gerobina. Was een non, een hele mooie, knappe vrouw. En daar werkte ik bij. En Leo kwam daar op bezoek. En als het bezoek was, moesten we alleen thee en koffie rondbrengen. Dan mocht je verder niks doen.
0: Oh, ja.
1: En dan kwam ik daar met koffie en thee. En hij was op bezoek en had hij mij gezien. En ik kende die man niet, want je bent jong, je bent bang, je bent bleu. En wil een kopje koffie? En dat ging weer gauw verder.
0: Ja.
1: En die zoon van die mevrouw, die gaf een vuif. Het heette vroeger een vuif, een feestje vuif.
0: Een vuif, ja.
1: Hij zegt, maar dan moet iedere jongen moet wel een meisje meebrengen. Schijnbaar moest dat vroeger zo. Dus die mevrouw zegt, ga mijn Leo, die woont bij mij in. En mijn zoon geeft een feest. En Leo wil dat jij meegaat met haar. Ik zeg, ik ken heel die man niet. Je kent toch die vent niet? Nou, zo zei ik het niet. Doe een beetje. En toen zeg ze, en ik zeg, nee, ik ken hem niet. Later weer, ja, doet het nou maar, is vertrouwd, is bij mijn zoon, hoef je
0: want
1: niet...
0: Want die patiënt, die vrouw ja. Die daar dus lag,
1: ja.
0: Had jij met haar een band? Vond zij jou aardig?
1: Nee, Leo had mij gezien
0: en
1: tegen die vrouw
0: gezien?
1: Gezegd, je moet je zuster vragen. En toen zegt ze, joh, doe nou maar, het is mijn zoon, het is vertrouwd, wees niet bang. Ik heb het wel gedaan en toen was op de haven, was een vuif. En toen, zo heb ik hem leren kennen.
0: Aha.
1: En zo is leven. Ik al 56 jaar getrouwd.
0: Wauw,
1: ja.
0: Prachtig.
1: En later heb ik ook, toen ik zwanger was, ongehuwde moeder. Toen mocht ik niet meer in patiënten verzorgen. En dat was een schande.
0: Omdat je een ongehuwde moeder was?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus ik moest van de afdeling af, moest ik naar het laboratorium en dan moest ik daar gaan werken. Heb ik dus ook in het laboratorium ook een hele tijd gewerkt. Want het was een schande aan een ongehuwde moeder in het ziekenhuis patiënten verzorgen.
0: Dat
1: kon niet toen.
0: Oh.
1: Nou ja, zo is het
0: gegaan. Werd je verbannen naar een laboratorium?
1: Ja, ze hebben me niet ontslagen.
0: Nou, ja.
1: Ze zei, nou, daar heb ik ook een deel van mijn werk geleerd. Er waren hele lieve, aardige collega's die ik af en toe nog tegenkom.
0: Oh,
1: ja.
0: Echt?
1: Ja, ja, ja, van toen.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Want die eerste vijf, je leerde Leo kennen.
1: Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. Ik kom je halen en bla, bla, bla. Je kent dat wel. Nou ja, en zo ging het maar.
0: En,
1: maar op een gegeven moment...
0: Maar jij vond hem ook wel leuk. Toen hebben jullie nog vaker afgesproken.
1: Ja.
0: En hij noemde jou, wat je vertelde pas. Hij noemde jou een...
1: Prinses. Israëlische of... ik weet niet.
0: Egyptische
1: prinses.
0: Oh, ja, prachtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zou wel eens een foto van je willen zien uit die tijd.
1: Ja?
0: Ja,
1: die
0: dat
1: heb ik.
0: Gaan we eens even opzoeken.
1: Zeker.
0: En toen zijn jullie...
1: Op een gegeven moment ben ik bij zijn ouders ingetrokken.
0: Want je had al een baby gekregen?
1: Nog niet. Ik was bij mijn schoonouders. En toen mijn schoonmoeder kreeg het hele verhaal... Toen toen is ze op de fiets gestapt, regelrecht naar Jozef ziekenhuis gegaan, naar de directrice en vragen: wat is dat voor een persoon? Zo'n zwarte vrouw.
0: Zo'n zwarte vrouw?
1: Ja. Om te vragen wie ik was.
0: En wat zei de directrice?
1: Nou, niks bijzonders. Ik ben gewoon een mens met vlees en bloed.
0: Huh? Dit vind ik wel interessant. Daar wil ik zo even op verder. Laten we eerst even gaan luisteren naar Miss Montreal.
1: Ja.
0: Wil je hem inleiden? Wat vind je mooi aan dit nummer?
1: Ik vind, als ik naar het liedje luister, dan past het in mijn leven.
0: Oké, nou dat vind ik een mooie. We gaan luisteren naar Miss Montreal, Door de Wind. MUZIEK

0: en ignores alleen.
1: Prachtig. Wat een mooi nummer. Ja. En je zegt hij past bij me. Omdat je het gevoel hebt dat er veel mensen om je heen staan.
0: Ja.
1: Die van je houden.
0: Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb een enorme grote familie in Nederland en Suriname. En we zijn heel hecht en houden ontzettend veel van elkaar. We doen heel veel met elkaar. Dan komen ze uit Suriname. We zijn naar India geweest met heel de familie. We zijn met heel de familie naar Amerika geweest. We zijn naar Las Vegas geweest. We zijn
1: in... Maar er zit in de tekst ook dat je doorzet.
0: Ja.
1: Dat gevoel heb je ook?
0: Ja. Ja? Zo ben ik.
1: Ja.
0: Ja, ik.
1: Dat vind ik, daar kom ik straks nog even op terug. Dat vind ik wel een mooie. Want ik wil eerst nog heel even terug naar de zwarte vrouw.
0: Ja.
1: Want je komt dus, je wordt verliefd op een Nederlander.
0: Ja.
1: Een katholiek.
0: Ja.
1: Hij vindt jou een Egyptische prinses.
0: Ja.
1: Maar zijn familie dacht daar anders over.
0: Je praat natuurlijk van zoveel jaar terug. Mensen waren zwarte mensen niet gewend. En mijn schoonmoeder is mijn schoonouders waren fanatieke katholieken. Want mijn schoonvader was kerkmeester. En mijn schoonmoeder had een eigen plekje in de kerk. En die waren heel vroom. En heel fanatiek. Dus er kan geen andere dingen bij komen van een buitenlandse vrouw met een andere huidskleur. Anders denkend, anders leven. En mijn schoonvader discrimineerde enorm. Mijn schoonmoeder minder. En mijn schoonvader vroeg aan mij, woonde je ook een huis met allemaal bladeren dak? Rieten dak.
1: Ja. Maar dat kan nog onwetendheid zijn.
0: Dat denk ik wel.
1: Hoe is dat verder dan gegaan? Ik bedoel, want jij kwam daar wel in die familie. Ik bedoel, Leo is wel bij jou gebleven.
0: Ja, en de familie en getrouwd. Mijn schoonouders hebben ook meegedaan. We zijn getrouwd op de haven. En het leven is gewoon gegaan zoals het ging. Ik heb 2 jaar bij mijn schoonouders gewoond. En,
1: maar is die discriminatie, was dat wel voor jou voelbaar?
0: Nee, in die tijd. Nee, het deed me niks. Ik liet de dingen zoals wat mensen van mij vonden. Het deed me niks. Ik heb daar niet wakker van gelegen. Ik zei, je weet niet beter. Toen heb ik daar een poosje gewoond en werkte ik nog in het laboratorium.
1: Dus ze hadden jou wel geaccepteerd?
0: Ja, ik denk dat ze geen keuze hadden.
1: Ja, dat. Oké.
0: Okay. Ja, en ik had nog geen huis. Dus dat is dan gegaan zoals het gegaan is. En heb ik poosje gewoond, hebben we later het huis gekocht. Maar toen ik bij mijn schoonmoeder woonde, toen zei mijn schoonmoeder van... ik ga op Ivo, en je kent Ivo, onze zoon. Ja. Ik let op hem, jij moet gaan werken. Ik begrijp dat. En toen ben ik in Waddinxveen, heb ik een poosje gewerkt.
1: Als verpleegster?
0: Nee, het was een fabriek.
1: Oh.
0: Kabelfabriek heette het.
1: Nou,
0: volgens mij bestaat
1: niet,
0: die nog.
1: Was niet echt bij, hè?
0: In het laboratorium werkte ik. Ja, nee, helemaal niet. Maar ik moest toch wat doen. Maar goed, toen ik zwanger was... Toen ik nog in het laboratorium werkte... liep ik van de KW weg... elke dag naar het Jozefziekenhuis... om te gaan werken en terug. Ik had geen fiets... Ik had geen vervoer, dus liep ik elke dag.
1: Ja.
0: Heen en weer.
1: Ja, zwanger.
0: Ja. Ik had geen keus.
1: Nee.
0: Ik wist niet beter. Waar moet ik heen? Ik heb geen vrienden, ik heb niemand. En de familie, ja. Ik heb de familie geaccepteerd. Zoals ze zijn, tot heden toe. Ik kan niet zeggen, heel sympathiek naar mij toe. Maar ik ben vrij flexibel. En meegaan. Ik heb geen wrok. Ik kan niet met een wrok leven. Dus ze hebben meer liefde van mij ontvangen dan ik van hun. Maar dat vind ik niet erg.
1: Nee, dus dan hou je de eer aan jezelf.
0: Precies.
1: Je blijft voor jezelf, bij je eigen normen en waarden.
0: Ja. Ik heb me, zolang ik bij de familie ben, heb ik ze altijd ontvangen. Ik heb ze eten gegeven. Ze zijn altijd welkom bij me. Maar andersom minder. Maar dat doet me niks. Maar ik doe het allemaal voor mijn man.
1: Ja.
0: En hij heeft nu één broer in Australië wonen, al 60 jaar. En hij heeft nog een vrijgezellenbroer. En hij heeft nog een broer van 90. En dus hij heeft nog 3 broers in leven. En ze zijn wel aardig op hun manier.
1: Op hun manier?
0: Ja, maar ik heb geen wrok. Ik ben even aardig. Je kan komen, je kan eten. Trouwens, wij Surinamers, iedereen die binnenkomt kan eten bij mij. Mijn koelkast en mijn diepvries is even groot. En ik heb altijd genoeg eten. Ik heb van huis uit geleerd. Mijn vader zijn. We zijn met 12 kinderen. Als de bedelaar elke week langskomt, moet je een beetje rijst geven. Daar kwam die voor. Komt die bedelen.
1: Ja.
0: Elke week. Dus, en wat hadden wij thuis in die tijd? Mijn ouders hebben in de tijd van de slavernij, zijn mijn voorouders met valse voorwenselen in een boot, Lalaroek, gestopt. Die is vervoerd vanuit India naar Suriname om als slaaf te komen werken. En de helft is onderweg gestorven door ziektes. Zijn ze aangekomen in Suriname. Zij hebben allemaal, dus de Hindustanen uit India, kregen een stuk land. En dat was jouw leven. En de mannen gingen waren als sjouwer bij de waterkant.
1: Maar wacht even, je opa en oma die zijn uit India gehaald om voor valse voorwenselen?
0: Ja, in de tijd van de slavernij.
1: Die zijn naar Suriname gehaald toen de slavernij was afgeschaft?
0: Ja.
1: Zijn zij gehaald om te komen werken?
0: Ja.
1: Maar ze kregen een stuk land of dat was later pas?
0: Ja, als ze daar aankwamen, dan kregen ze een stuk land. Dat is jouw leven. Dus dan moest je daar groenten planten, rijst planten. En dat was jouw kost. Want wat hadden wij thuis toen ik als klein kind? Gingen we rijst planten en gingen groenten planten. We gingen peper planten. En mijn moeder haalde olie uit de kokos. Want je had allemaal kokosbomen. Haalde moeder olie uit. En we kochten alleen zout. En we hadden geen vlees. En dat was ons leven.
1: Want je komt dus uit een gezin van 12?
0: Ja.
1: En was dat toen ook al een warm nest?
0: Ja. Arm, maar wel warm. Liefdevol.
1: Het was wel dus arm.
0: Ja.
1: Want die opa en oma die zijn dus begonnen met werken op dat land.
0: Mijn ouders. De ouders van mijn vader heb ik niet gekend. Die waren gestorven toen wij geboren waren. Maar de moeder van mijn moeder heb ik wel gekend. En ik heb persoonlijk in mijn buurt heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen die rechtstreeks uit India gekomen waren. Die heb ik zelf gekend nog. De rest waren allemaal overleden.
1: En dan was het dus jouw opa en oma en jouw ouders die werkten op het land?
0: Ja.
1: En jij bent daar opgevoed?
0: Ja.
1: Jij hebt ook op het land gewerkt?
0: Ja, ik ging rijst planten. Iedereen moest meedoen van het gezin, als kind. En dat was normaal. En vandaar de Hindustan, in Suriname, dus die mensen uit India, wordt genoemd de Hindustanen uit Suriname.
1: Oh ja.
0: In Suriname worden ze Hindustanen genoemd.
1: Ja.
0: Uit mensen uit India. Surinaams-Hindustaans. Want je weet toen Ahilia beëdigd werd, werd het natuurlijk ook voorgelezen wat haar afkomst was, geschiedenis van haar achtergrond is het ook benoemd. Dat weet je.
1: Ja.
0: Surinaams-Hindustaans of Pakistaans. Maar goed, alles ging vredelievend en we hadden arm, we hadden het wel fijn, gezellig. Maar we hadden geen vlees. En wij eten natuurlijk als Hindoe zoals ook geen rund.
1: Nee.
0: Alleen misschien 1 keer in de maand hadden we kipvlees. Dan hadden we kippen hadden we thuis.
1: Ah.
0: Vandaar dat de Hindustanen zijn welgestelde mensen. Niet omdat ik Hindustaan ben. Die mensen hebben in die tijd hele stukken land gehad. Waar de andere volkeren zeggen die hebben zich verrijkt. Maar zo is het ontstaan.
1: Mm.
0: En Hindustanen zijn spaarzaam. Hardwerkend. En daar ben ik van huis uit gewend.
1: En je ging naar een katholieke school?
0: Ja. Wij moesten allemaal naar katholieke school.
1: En jij vertelde, jij moest heel veel leren over Nederland.
0: Ja, alles. Moesten liedjes zingen over Nederland. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. En moesten alle kaasmarkten, alle haven, de Gouda. Alles over Nederland. Dan kwam ik in Nederland. En dan zeiden de mensen, ik weet niet eens waar Suriname is. Ik zei, wat krijgen we nou? En alles weet ik.
1: Maar
0: weet
1: hoe voelde ik dat dan? Want dan je dus in Nederland.
0: Jij weet toch niet beter? Is het toch normaal dat je in Suriname Nederlandse boeken hebt?
1: Ja, en maar in de winter. Deed het dan geen pijn dat wij als Nederlanders helemaal niks?
0: Nee, niks. Gewoon, en in de winter heb je sneeuw. Dus toen ik eerst de sneeuw zag, toen ik in het ziekenhuis was, feest van mij, is dat sneeuw.
1: Je wist niet eens wat het was.
0: Ja, want je leest boeken over sneeuw.
1: Ja.
0: De herfst van de bladeren van de bomen gingen zingen. Maar weten wij wat dat is?
1: Oh, ja.
0: Dus toen de eerste keer sneeuw zag, denk ik, oh, is dat dan?
1: Ja.
0: Alle havens.
1: Dus je had wel al van Gouda gehoord?
0: Natuurlijk, we moesten allemaal leren, al die havens. En moet niet lachen wat ik nou ga zeggen. Enschede, zeiden we, Enschede.
1: Oh, ja.
0: Omdat we niet beter wisten.
1: Ja.
0: Het is Enschede. Enschede.
1: Ja.
0: Maar wij lachten er niet eens om.
1: Nee, je weet het niet anders.
0: Je weet niet beter.
1: Nee. Maar doet dat achteraf dan ook geen pijn?
0: Van wat?
1: Nou, dat die Nederlanders dus bijna niks over Suriname wisten.
0: Nee, helemaal niet. Dan maar niet. Ik vind het gewoon raar.
1: Ja, je vindt...
0: En wat ik nog raar vind, ik wil het niet vertellen, maar ik maak me wel boos om. Ik ga het nu wel vertellen. Ik vind, ik ben als Nederlandse met een Nederlands paspoort geboren.
1: Mm-hmm.
0: Ja?
1: Ja.
0: En de Nederlands, Surinamers die hier zo lang wonen, in mijn geval, krijgen geen 100% AOW.
1: Oh.
0: Kan me niet schelen, ik zeg het toch.
1: En dat voelt wel als onrecht.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat nog steeds... voelt dat nog steeds als discriminatie?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben er niet mee eens.
1: Nee. En terecht.
0: Ja. Ik kan toch niks aan doen dat ik een Nederlands paspoort geboren ben. Ik heb toch niet om gevraagd. Suriname was toch een onderdeel van Nederland. En weet je wat gebeurde? Als koningin Juliana daar kwam in Suriname, waren alle scholen vrij. En dan moesten we langs de kant staan. En dan kwam zij met een grote auto langs. Dan gingen we met vlaggetjes aan me zwaaien. En mijn vader werd boos. Hij zegt van, wat een onzin allemaal. Zij komt hier, wij moeten allemaal paraat staan. En wat brengt ze voor ons? Wat krijgen wij van haar? Wij hebben armoe hier. En dat is wel zo. Vind je het gek dat heel veel mensen toen vertrokken zijn uit Suriname om hier een goed leven te hebben? Vind terecht?
1: Ja. Ja, en daarom ben ik dus dan benieuwd hoe dat dan voelt dat vanuit Nederland die liefde dan niet terugkomt. En dat jij dan zegt, het doet me niks. Terwijl ik dan denk, het voelt een beetje oneerlijk.
0: Ik vind van wel. Ik heb er toch nog niet om gevraagd als Nederlands geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd.
1: Nee, maar want doordat je dat Nederlandse paspoort hebt...
0: Ik bedoel, wij waren Nederlanders toen geboren waren. Behoorden wij Nederland.
1: En dan klopt het niet dat jij niet een heel AOW krijgt?
0: Nee.
1: Nee.
0: Daar word ik boos om.
1: Ja.
0: Dat vind ik onrecht.
1: Ja.
0: Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, dat vind ik...
0: Ik ben op een leeftijd, maar ik heb een leven achter de rug. En ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt dat ik op een punt ben gekomen dat ik het gooit er alles uit. Het kan me niet schelen.
1: Nou, dat is wel, want je begint je verhaal met... je kwam hier, je was jong en bleu en bang. Dat heb je wel van je af weten te schudden.
0: Helemaal. Ik ben daardoor sterker geworden.
1: En hoe heb je dat jonge, bange meisje van je af weten te schudden naar een sterke vrouw?

0: ik ben niet bang. Ik ben jaren nederig geweest. Omdat ik bang was. Alleen was. Eenzaam was.
1: En wanneer is dan dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik ben niet meer bang. Ik kan dit aan.
0: Het gaat vanzelf. In de loop der jaren heen. Het ontstaat. Dan kom je op een moment dat je denkt, zo.
1: Kijk eens wat ik heb gedaan. Is
0: ja.
1: dat het?
0: Ja.
1: Want jij... je kreeg je eerste zoon.
0: Ja.
1: Je hebt een eigen huis.
0: Ja.
1: Je bent ondertussen uit het laboratorium. Je werkt weer als...
0: Nee, ik ben later de directeur, de zuster Gerobina was hoofd van de afdeling, van chirurgische afdeling bij de dames. Mm-hmm. En die kende mij. Ze mocht me heel graag. En hoe komt dat? Doordat ik op kamers woonde en wij waren van huis uit gewend rijst te eten. Die hadden we niet. Dus wij gingen op de kamers een beetje, zo'n pitje gingen we met een, ik woonde samen met een Antilliaans meisje, mm-hmm. gingen we rijst maken op ons kamer. Allerlei hapjes en dingen, omdat we trek in hadden. Stiekem.
1: Ja, stiekem. Gewoon in goed eten.
0: Ja, maar dat mocht niet. En toen ging ik s'avonds laat, want die nonnen woonden in het ziekenhuis.
1: Mm-hmm.
0: Allemaal.
1: Ja.
0: Op de Graaf Floresweg. Is een onderdeel van Joostse ziekenhuis. En dan ging ik s'avonds laat stiekem een beetje eten voor haar brengen. En daardoor was ze gek op mij. Ah. En toen ze directrice werd van bejaardenhuis Savelberg.
1: Ja.
0: Heeft ze aan mijn vriendin gevraagd, waar is Gangadin? Ze zocht naar mij. En toen zegt mijn vriendin, ze heeft 5,5 jaar in verpleeghuis Bloemendaal gewerkt. En ze wilde nu even rust.
1: Want je had ondertussen Ivo.
0: Ja, dus ja. En toen zei ze vragen of ze mij belt. Toen heb ik haar gebeld. Toen zei ze, Gangadin, kom jij bij mij werken 1 avond in de week? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel zin, maar ik doe het. Omdat jij me vraagt. En zodoende ben ik 2 avonden in de week gaan werken. Ik heb 10 jaar volgemaakt.
1: Intussen heb jij...
0: Intussen was ik, had ik mijn opleiding schoonheidsspecialiste was ik ook begonnen. Want ja. toen ik in 5,5 jaar... verpleeghuis Bloemendaal werkte. Toen ging de opleiding schoonheidsspecialisten doen in de avonduren.
1: Ja, en toen heb je dus een opleiding erbij gedaan.
0: Ja.
1: Je had een zoontje.
0: Ja, die had ik al.
1: En toen was je zwanger?
0: Toen was ik zwanger van een tweeling. En toen ik in Huizen Zavelberg avonddienst draaide, was ik uiteraard zwanger. En, maar ik voelde me niet goed, maar ik bleef werken. Ik heb exact 10 jaar volgemaakt.
1: Ja.
0: Exact. En toen zei zuster Gerubina, wil jij die kinderen bij ons komen dopen? Zeg, oh nee, dat zal mijn man nooit goed vinden. Zeg, mijn man wil naar eigen kerk de kinderen laten dopen.
1: Ja.
0: Dus, en toen, na 10 jaar, ben ik gestopt in Huizen Zavelberg. En heb ik gewacht met de salon te starten. Toen die kinderen 4 waren, toen heb ik ze naar school gebracht. En gelijk diezelfde dag doorgereden naar Kamer van Koophandel, ingeschreven. En toen ben ik gestart met mijn schoonheidssalon. Deed ik 's morgens 1 behandeling, 's middags 1 behandeling en 's avonds 1 behandeling. En 5 avonden erbij.
1: En dit is denk ik een beetje het door de wind, het harde werken. Want jouw tweeling was vroeg geboren?
0: Te vroeg.
1: Hoeveel te vroeg?
0: Ze zijn eind 29, zoals jij weet, je hebt ze altijd gekend, van 29 april. Ze hadden in juli moeten geboren worden.
1: April, juli.
0: Juli moesten geboren worden, maar ze zijn 29 april geboren.
1: Ja, mei, juni. Oei. Ja.
0: Dus toen ben ik 's nachts, ik had 's avonds gewerkt. En 5 uur in de ochtend moesten we naar het ziekenhuis. Naar Joostse ziekenhuis een paar dagen gelegen. Toen ging niet goed. En toen hebben ze mij spoed overgebracht naar Leiden in het ziekenhuis. Ik had een hele fijne arts. En die zei, ik probeer jou niet in Dijkse ziekenhuis. Want dan kan je de baby's niet elke dag zien. Dus ik probeer jou naar Academisch Ziekenhuis in Leiden onder te brengen. Mm. En het is toen gelukt. En dan moeten de kinderen die heel klein zijn en te weinig wegen, afdeling neonatologie. Heb je wel eens van gehoord? Voor hele kleine baby's. En zoals jij weet, Ahil was 1 kilo. En Tanuya was 12 ons. Och. En dan worden die kinderen ondergebracht, afdeling neonatologie. En daar lag ook een 5-ling.

0: Een vijfling.
1: Een vijfling. En toen werd alles hermetisch afgesloten. Want ze waren bang voor publiciteit. Want die vrouw die die vijfling heeft gekregen toen, was arts in het ziekenhuis zelf.
0: Oh.
1: En zo is het. Hebben het heel lang en daar gelegen. En,
0: dus jij deed een opleiding.
1: En toen ik daar lag, moest ik de tweede deel van schoonheidsopleiding examen doen. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ik mocht niet naar huis, ik had te hoge bloeddruk. Dus die arts die kwam en die zegt, wat doe jij met die boeken? Ik zeg, ik ben een beetje door een blader, maar ik heb gejokt. Want ik wilde per se mijn examen doen, tweede deel. Want vroeger, ik heb een hele andere opleiding als nu. Een erkend diploma. Toen was het, als je voor één vak gezakt was, moet je een jaar wachten opnieuw te doen. Dus ik wilde per se, wat ook gebeurde, mijn examen afleggen. Dus ik heb gejokt. Ik zeg, ik heb hulp thuis, mag ik alsjeblieft naar huis? Toen heeft Leo me opgehaald. Ik ben regelrecht naar je jaarbeurshal gegaan, naar Utrecht. En daar heb ik mijn tweede deel examen afgelegd en iedereen zat thuis te wachten die dag dat ik dood was.
0: Ach.
1: En toen kwam ik heel laat thuis en mijn zoon huilen en het zei, waar ben je gebleven? En toen heb ik gejokt. Ik zei, ja, het is laat geworden, maar ik heb mijn examen, ik wilde mijn examen halen, tweede ding. En dat heb ik, is gelukt.
0: Gehaald. En toen heb je de tweeling, dus heb je 4 jaar die meisjes grootgebracht. Toen heb je ze naar school gebracht. In plaats van dat je ging huilen, ben je naar Kamer van Koophandel.
1: Huilen ben je gek. Waarom moet ik huilen?
0: Nou, dat ze naar school gaan, oeh, huilen.
1: Ben je mal? Helemaal niet.
0: Je bent doorgereden naar Kamer van Koophandel.
1: Ja. Ik sta nog steeds ingeschreven.
0: Met Leo, die achter je stond.
1: Ja, ik sta nog steeds officieel ingeschreven. Je kan me googlen en daar vind je me nog steeds.
0: En heb je veel hulp gehad?
1: Van niemand.
0: In die tijd?
1: Van niemand. Ik had geen familie, niemand. Zijn familie hielp mij niet, ik had geen familie. En later, de kinderen naar het consultatiebureau moesten, heb ik de buurvrouw gevraagd of zij met me meeging. En die heeft me altijd, als ik naar het consultatiebureau moest, eens een half jaar, ging zij met me mee om 2 baby's te helpen uit te kleden, aankleden. Ik heb van niemand, van zijn familie, van niemand 0,0 hulp gehad. We hebben het samen moeten doen.
0: Dus dit is ook een beetje de door de wind.
1: Ja. Ja. Niemand heeft me geholpen. Niet zijn moeder, niet zijn zus. Niemand.
0: Maar je hebt 3 mooie kinderen grootgebracht.
1: Ja, en ze zijn succesvol, zoals je weet.
0: Succesvol. En aardig en grappig. En vervolgens heb je lieve kleinkinderen.
1: Ja.
0: En jouw familie is ondertussen in die tijd blijkbaar naar Nederland gekomen.
1: Ja. Dus 6 zussen.
0: Dat zou ik ook wel eens in een kamertje willen zien.
1: Nou, we hebben gisteravond een groot feest gehad. Familiefeest, zoals je weet.
0: Wat een pracht. Dus dat is dan, denk ik... Is dat dan waarom jij kan zeggen... Ik heb dat jonge, angstige meisje van mij af weten te slaan?
1: Ja.
0: Omdat je aan jezelf hebt bewezen...
1: Ja. En daarom zeg ik nu, ik ben op een punt en op een leeftijd gekomen. Ik zou nimmer nederig zijn voor niemand dan ook.
0: Nee.
1: Ik doe het niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik te veel meegemaakt. Ik heb veel moeten buigen en bedelen. En moeten verdragen en doormaken. Dat heeft gemaakt dat ik ben waar ik nu sta. En ik zal nooit meer nederig zijn voor niemand meer. Dat is klaar.
0: Maar wel liefdevol.
1: Liefdevol.
0: Dat ben je zeker.
1: Ja, want ik hou van mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ik hou van drukte. Ik hou van koken. En ik maak graag mensen blij.
0: Dus het is, want je bent niet nederig, maar je bent wel liefdevol en gastvrij en ruimdenkend.
1: Ja.
0: Dus laten we, toch?
1: Ja.
0: Dat is,
1: ja, klopt. Dat is juist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Heel mooi. Ja, nou, ik zou nog een uur door kunnen praten, maar onze tijd zit erop.
1: Ja.
0: Interessant, mooi, fijn, dankjewel.
1: Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil best mijn verhaal vertellen. Maar mensen hebben natuurlijk niks aan. Maar misschien, sommige mensen denken, zat het zo?
0: Ja.
1: En waar voor nest kom je? Wie zijn je ouders? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je achtergrond?
0: Ja, Interessant. Dank. Dank voor je mooie en eerlijke verhaal. En dan gaan we eruit met bedankt Arjen Doelman voor de techniek natuurlijk. Het aflevering is terug te luisteren op de bekende kanalen. En dan gaan we nog even luisteren naar Benny Nijman. Ode aan Maastricht. Jij zet hem altijd hard, dus dat raden wij de luisteraar aan. Zet hem hard. Geniet ervan. En dan wens ik iedereen een prachtige zaterdag en een fijn weekend.
1: En ik ben heel dankbaar en blij dat ik mijn verhaal kon vertellen aan jullie. Dus dank daarvoor.
0: Graag gedaan.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dag luisteraars. Michiel Bulk is onze gast en gids bij ons programma Sport op Zaterdag. En wat heel mooi is, van de leader waar we mee beginnen, dat is Index Shares met Need You Tonight. En we hebben gelijk al hele verhalen over. Daar komen we straks over.
1: Ja, zeker.
0: Komen we straks over terug. Maar goed, hij heeft dus voor het programma een persoonlijke muzikale top 8 uitgekozen. Waarin dus het woord autoriteit ook eigenlijk in voorkomt in die muziek. En dat vind ik ook wel fantastisch als je dus op zo'n manier je muziek invult. Maar dit halen we nooit, want die top 8, er zitten een aantal nummers tussen die vrij lang zijn. En omdat we dus maar een uurtje hebben, dan dat gaat het gewoon eigenlijk niet. Want deze meneer heeft het ook verschrikkelijk druk met eigenlijk zijn afscheid. Want ik, volgens mij moet je de hele dag handen geven. Klopt dat?
1: Ja, ik geef veel handen. Maar ik ben natuurlijk met mijn afscheid bezig. Hè? Ja. Dus ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat ik daadwerkelijk het pand verlaat. Dat is ook afhankelijk van wat er nu achter de schermen gebeurt. Maar het is eindig. En elke bijeenkomst, elke vergadering die ik nu heb, die duurt wel iets langer.
0: Krijg je veel flessen wijn?
1: Ik krijg niet. Nou, ik krijg wel eens een fles wijn. Die geven we allemaal keurig netjes op. Dus dat is allemaal terug te vinden wat ik krijg. Ik weet niet hoeveel flessen wijn ik straks krijg. En eigenlijk, het maakt mij niet zo heel veel uit. Het gaat erom, ik heb wel een afscheid straks. En daar hoop ik natuurlijk dat bepaalde mensen wel zullen komen. Want dat zou ik heel fijn vinden.
0: Oké, even mijn intro afmaken. Want ik zei al van de muziek die halen we nooit. Want we hebben maar één uurtje. Het leuke van dit is dat er naast deze muziekkeuze wethouder van de gemeente Gouda is, maar ook een eigen band heeft. En zijn muziek is toch wel een belangrijke factor van het programma van vandaag. Presentator van deze is Jurgen Veldman. Techniek is in handen van good old Arjan Doelman. Maar we beginnen met muziek. En we beginnen met een nummer die ik dus toch ook wel onwijs leuk vind. Want het is ook luistermuziek. Het is een nummer van Bente. En Bluff is dus daarin de samenwerking voor. En dat nummer heet Hoe hou ik dit vast? Even. Dit is ook iets wat je heel bewust hebt gekozen. Hè?
1: Ja, ik heb het bewust gekozen. Ik heb het de afgelopen maand ongelooflijk veel gedraaid. Omdat het nummer heeft, ja, hoe hou ik dit vast? Het is ook een beetje afscheid nemen. En hoe hou ik dat gevoel vast? Er gebeuren natuurlijk altijd dingen in een mensenleven. En je focust altijd op de geluksmomenten. En die zijn er.
0: Ja, en dat is heel belangrijk, hè?
1: Ja, heel belangrijk.
0: Oké, Bente on Bluff met Hoe hou ik dit vast?

0: Een van de eerste, of nee, het eerste nummer van Bente. En die dus eigenlijk samenwerkt met Bluff. Met hoe hou ik dit vast? En tegenover me zit Michiel Bunnik. Nu nog wethouder van de gemeente Gouda. En je weet ook niet hoe lang dat het nog duurt, hè?
1: Nee. Nee, ik weet echt niks.
2: dat is.
1: Kijk, het gaat doorgaans zo dat. Na de informatieperiode en formatieperiode komt. Dus als de informatieperiode, dan betekent dat er informateurs aan de slag. Wie gaan dat met elkaar doen? En dan komt er een formatieperiode. Dan ga je met elkaar kijken wat je gaat opschrijven. En dan daar worden de wethouders gekozen. En dan, daar ben ik in ieder geval niet bij.
0: Ik wilde zeggen, heb jij al een stem hierin?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Omdat ik heb ervoor gekozen om na 8 jaar wethouderschap verder te gaan. Daar komt het op neer. Ik heb een ontzettend mooie periode gehad. Ik heb heel veel beleefd. Er is heel veel gebeurd. In positieve zin. Soms ook niet leuke dingen, maar er is ongelooflijk veel gebeurd. En ik heb daar enorm van genoten.
0: Mag ik even onderbreken? Ik heb natuurlijk het... Ook over jouw periode, gewoon toen je dus wethouder was. Maar één van jouw collega's zeide eigenlijk tegen mij van, hij is een beetje de gitarist van BMW. Want als er feestjes zijn, dan pakt Michiel de gitaar.
1: Jazeker.
0: En dan gaan we zingen. En het zou misschien helemaal niet gek zijn dat dus de heer Verhoeven, oftewel Pieter Verhoeven, het orgel erbij zou pakken.
1: Ja.
0: Het lijkt me een waanzinnig idee dat hij dus eventueel met een orgel of synthesizer iets zou kunnen doen. En dat jullie dus BMW eigenlijk de toon geven.
1: Ja, nou ja, kijk, ik vind dat ook een beetje een metafoor voor het leven. Hè? Dus,
0: ja.
1: Dus als je ergens in een groep werkt, denk dan eens naar hoe speel je in een band. Ik speel al jaren in een band. En ik vind het altijd heel interessant om dat een beetje met elkaar te vergelijken. Want als je met elkaar in een groep zit, dan hoor je met elkaar harmonie te maken.
0: Dat doe je dan ook, hè?
1: En af en toe speelt iemand solo.
0: Ja.
1: En als iemand te veel solo speelt, dan gaat dat vaak niet goed met de band. Dus je hebt met elkaar een bepaalde harmonie en je maakt met elkaar muziek. Je maakt, je creëert en je voert uit. Vind ik ontzettend een mooie metafoor. En die kan je ook op een college toepassen.
0: En breng je dit ook wel eens in jouw vergaderingen, jouw gesprekken met je collega's, breng je dit wel eens zo naar voren?
1: Nou, niet op deze manier. Maar
0: Nee, dat snap ik. Maar wil je gewoon een aanzet geven van als je zoiets hebt.
1: Nou, ik denk dat als je kijkt naar, ik speel gitaar en ik ben echt een bandjesman. Dus ik speel het liefste in bandjes en niet zozeer solo. Al vind ik het heel gaaf om een solo te geven op een gitaar. En ik denk dat het ook heel goed is dat je soms uit een college stapt en even ergens bent en dan ook een solo geeft. Maar ik vind het wel heel belangrijk om die groep te zijn. En die groep bij elkaar te houden en met elkaar die harmonie te maken.
0: We hebben een keer een afspraak gemaakt samen met Bert van Beek.
1: Ja, die ging toen niet door.
0: Zij was ziek of zo. Ik
1: weet
0: niet hoe dat was.
1: Ja, klopt.
0: Maar daar heb ik al wel over nadenken. Want ik denk dat jullie wat dat betreft ook ken haar al zo lang. Jij ook.
1: Ja, ik ook. En de stem van. Zij heeft zo'n ongelooflijk mooie strot.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja, ja. Fantastisch.
0: Even. Dan 8 jaar geleden word je dus door het CDA gekozen.
1: Ja.
0: Als wethouder van heel veel dingen. Ik heb ze ergens opgeschreven. Ik zal ze straks ook wel gaan noemen. Maar hoe kom je dus eigenlijk het idee om wethouder te worden?
1: Nou, daar had ik nooit over nagedacht.
0: Moet je er niet over nadenken?
1: Nee, maar ik wilde gewoon de gemeenteraad in. En,
0: waarom?
1: Nou, omdat ik die kant een keer wilde bekijken. Ik had de ervaring als vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven, vanuit VNO-SNW.
0: Ja.
1: Ik was daar voorzitter. En ja, op enig moment kwam ik iemand tegen en we begonnen steeds over politiek te praten. Dat was Teun Hardjono overigens van het CDA. Daar heb ik zeer veel aan te danken. Professor Hardjono moet ik zeggen. En hij heeft mij, uitgedaagd om te gaan solliciteren. Nadat we er eerst veel over gesproken hebben.
0: Even, waarom heb je er zoveel aan te danken?
1: Omdat hij mij op dat moment ook kon uitleggen wat het was. politiek en raadswerk. Maar ook omdat ik heel veel mooie gesprekken met hem heb gehad. Over het leven, over de economie, over... Ja, we hebben zoveel onderwerpen besproken. We waren in die tijd ook bezig om de Goudse School neer te zetten.
0: Wat is dat?
1: De Goudse School is eigenlijk een club van mensen die het Goudse denken wilden verspreiden over de wereld. Mm-hmm. Het denken van Erasmus en het denken van het humanistische vrijheidsdenken. En vooral het Goudse denken, dus ook van Kornert. En we hebben dat, toen we daarmee bezig waren, kwamen we steeds op politiek.
0: Misschien een hele stomme vraag, maar waarom ben je niet, geen filosofie gaan studeren?
1: Dat is geen stomme vraag. Sterker nog, ik denk dat ze in het college ook zullen zeggen dat ik een kleine filosofische inslag maak steeds. Dat doe ik ook. Want ik vind filosoferen ontzettend belangrijk. Dat doe ik ook graag zelf. Maar ik heb daar destijds nooit oog voor gehad. Dat is eigenlijk pas de laatste 10, 15 jaar in mijn leven.
0: Maar...
1: En ik ben 52.
0: Oké, maar ja.
1: En studeren doe je als je wat jonger bent.
0: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens.
1: Nou, dat kan later ook. Dat klopt, je kan altijd daarna nog een studie gaan volgen. Maar daar heb ik nooit tijd voor gehad. Ik sluit het ook niet uit. De School of Life heeft ook een hele mooie filosofische opleiding. Maar ik vind filosoferen ontzettend belangrijk. Je moet het leven vanuit meerdere perspectieven kunnen bekijken.
0: Doe je dat nog steeds? Dat
1: doe ik altijd.
0: Ja.
1: Dus voor mij is niet... De waarheid meteen realiteit. Ik vind de waarheid...
0: Zoekende.
1: Die kan je heel goed zoeken met elkaar.
0: Ja, daarom. Ik ga naar een volgend nummer. En de eerste twee nummers waren dus Nederlandstalen. En dit is ook van iets waarin je dus in zekere zin een filosofische achtergrond in weet te vinden. Dit is namelijk het nummer van Wende. Dit is alles.
1: Ja.
0: En,
1: fantastisch.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is ook iets wat je dus sowieso al in je hoofd hebt als je zo'n muzieksamenstelling gaat doen. Hè?
1: Ja, ik zag. Nou, laat ik beginnen met dit nummer. Het trof mij keihard. Mm-hmm. Ik was in Rotterdam. Ik ging naar Wende toe. Ik kende haar muziek nog onvoldoende. Misschien een klein beetje. Ja, wel de oudere nummers, maar niet de nieuwe nummers. Dit was het nieuwe werk destijds. Ik denk dat 2 jaar geleden is. En ik stond daar in Rotterdam en ik hoorde die gitaar. Ik dacht, wat is dit? Dus ik ging aan en toen kwam die tekst. Toen kwam de zang van Wende. Wende is een van de beste performers, vind ik, van Nederland. Die trof mij zo hard. En toen ik de tekst ging kijken, is dit alles wat je had? Het komt zo binnen. Ja. Het gaat over de wereld. Het gaat over de mens die erop loopt.
0: Ik heb hem beluisterd. Ja, ja.
1: Het is ook hoe de wereld... Hoe mensen denken dat de wereld is. Ik hoop altijd dat de wereld anders is. Maar dit is wel wat er gebeurt. We hebben zoveel onechtheid in de wereld. En dat vind ik echt... Onechtheid is niet per definitie... laat maar zeggen dat je dat meteen kan bijsturen naar echtheid. Want echtheid zijn vele definities over wat echt is. Maar die onechtheid, het niet elkaar vinden. Ja, dit nummer vertelt alles.
0: Voordat we dus verder gaan met dit nummer. Zo praat je dus echt als filosoof, maar niet als wethouder, hè? Denk ik nu.
1: Ik ben nu even geen... Ja, als wethouder mag je toch ook wel een beetje filosoof zijn?
0: Altijd, hè? Oké.
1: Ik vind het van wel.
0: Hier is Wende met Dit is alles.

0: Ja, l'histoire li- répète.
1: Ja. Ja, de tekst is eigenlijk ook iets wat jij eigenlijk ook al net voordat het verhaal begon ook vertelde. Wat je dus ook in alles voelt en ja. begrijpt.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan praat ik even over de muziek van Wende. Dit is alles. De titel eigenlijk al is iets waardoor je dus op een gegeven moment ook gewoon voelt van wat zij zingt is waar.
0: Ja, nou, je kan erbij komen.
1: Ja.
0: Je kan erbij komen. Je voelt, hè, als zij het heeft over we kropen uit het water en ja, wat maken we er toch een zootje van? En iedere keer begint het weer opnieuw. En je verlangt eigenlijk naar een tijd dat mensen elkaar niet willen bewinnen, dus overwinnen of mm-hmm. dat iedereen gelijk is, maar iedere keer gaat het mis.
1: Ja.
0: We streven naar een bepaalde gelijkheid, maar het gaat steeds weer missen. En dat hoor ik hierin. En dat is, het is ontzettend mooi filosofisch ook nummer. En het is ook gewoon goede rock met een hele mooie synthesizer erin.
1: Ja, want dit is ook eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, de waarheid zoals het zingt. Hè?
0: Ja, het is een beeld van een waarheid. Ja. Ja.
1: Goed, we gaan even terug naar 8 jaar wethouder geweest. En het lijkt me een verschrikkelijk zware job, ook als je een gezin hebt.
0: Ja. Ja,
1: een samenspraak, samenwerking met elkaar.
0: Ja, ik vind zwaar vind ik altijd een heel. Vind ik een woord waarvan ik denk dat komt in een negatieve.
1: Nee, ik wil het niet negatief.
0: Het is gewoon veel werk. Ja. En je bent het altijd. Net zoals de burgemeester ook altijd burgemeester is, ben je ook altijd wethouder. Als ik een keer uitga, dan ben ik ook wethouder. En dat maakt het ook wel zwaar voor je gezin. En dan gebruik ik toch het woord zwaar, maar dat is voor een gezin best belastend. Ja.
1: Ze herkennen je dan overal, hè?
0: Ja, nou, ik zie mezelf niet als een bekendheid, maar je groet wel veel mensen. Ook, want ik ben ook makkelijk in het groeten. Ik ben extravert. Ik vind het ook fijn om in verbinding te staan met mensen. Dus dat doe ik ook al heel snel. Maar als je bijvoorbeeld bij de viskraan staat op de markt met je vrouw en je bent aan het bestellen en er komt iemand naast je en die gaat over een of ander onderwerp in de Goudse gemeentepolitiek praten. Ja, dan zegt mijn vrouw, hey, je bent nu met mij. En dat begrijp ik.
1: Nou, ik wil het echt zeggen. Ik herken het helemaal. Ik heb dus, ik geef dus zaterdag gewoon een looptraining. En gezien het feit dat ik thuis niks te vertellen heb, moet ik dus na de looptraining moet ik boodschappen doen. En toen zegt mijn vrouw tegen mij, jij gaat alleen, want ik wil niet met je mee.
0: Ja, ja.
1: Want jij begint op de IJsselaan en je eindigt op de markt, maar je doet het 2 uur over.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, herkenbaar.
1: Ja, oké. Wat viel je eigenlijk tegen en wat vond je fantastisch? Eerst wat je dus niet leuk vond.
0: Nou, wat ik niet leuk vond, ik denk dat het, nou, laat ik zeggen niet leuk. Ik vind het niet, weet je, sommige discussies over inhoudelijke onderwerpen waren best zwaar. We hebben in die 8 jaar tijd natuurlijk ongelooflijk veel meegemaakt, zoals corona en
1: ja.
0: Er zijn natuurlijk dingen gebeurd. En ik noem even een ecopark. Waarin ik een collega. Waar ik afscheid moest nemen van een collega. Dat zijn de dingen die ik niet leuk vond. En voor de rest zijn er gewoon heel veel wel leuke dingen.
1: Ja, wat vond je fantastisch?
0: Nou, wat ik fantastisch. Onlangs natuurlijk nog sportgemeente van het jaar wordt.
1: Ja, dat wil ik kroon op het werk.
0: Maar wat ik ook heel mooi vond is dat we. Dat we gewoon die gemeentelijke organisatie en de financiële basis eronder best wel op orde hebben gekregen. En dat vind ik, het is niet, ja, dat was veel werk. En daar is, ja, dat zien mensen allemaal niet. Dat is allemaal intern. Maar we hebben ongelooflijk mooie organisatie. Waar ongelooflijk veel mensen werken die heel begaan zijn met hun werk. En niet alles gaat goed. Dat hoor je dan wel in de politiek. Maar dat is natuurlijk altijd een klein gedeelte van wat wel allemaal goed gaat. En dat is, ja, ik ben zo trots op die organisatie ook die we geworden zijn. Waarin die cultuur ook echt er samen voor gaan is.
1: Nou, dat lijkt me gewoon verschrikkelijk belangrijk. In jullie team, wat ik noem BNW, noem ik een team. Is discussie altijd mogelijk. En is altijd open.
0: Ja. Die openheid. Wat ik heel belangrijk vind is dat je altijd open kunt zijn. dat fouten maken, dat gewoon, ja, dat gebeurt. Dat moet je niet wegstoppen, maar daar moet je juist over praten. Dus het is heel belangrijk dat mensen met hun fouten open zijn en bij je komen. En dat we met elkaar oppakken. Ook als een uitdaging zien.
1: Als je dat zo doet, hè, dan heb je ook voor jezelf het gevoel dat je dus eigenlijk een ontzettend fijne job hebt.
0: Ja, heel eerlijk, ik vond het ontzettend fijn. En ik heb ook echt geen dag gehad dat ik dacht, nou moet ik weer. Ik heb echt ontzettend leuk gehad. En ik ging met plezier kwam ik 's ochtends binnen op het Huis van de Stad. Wat ook een prachtig kantoor is trouwens, ja, dat moet ik ook mooi, wel zeggen.
1: Ik ga toch even muziek draaien, want anders blijven wij praten. En ik heb het eigenlijk eronder een beetje ook benoemd. De muziek die je dus uitzoekt is eigenlijk de muziek van het protest.
0: Ja.
1: En dan zou ik waarschijnlijk al sowieso met het volgende nummer komen. En dat is het nummer Artists United Against Apartheid. En het nummer Sun City. Ik ken het ook van Little Steven.
0: Ja.
1: Ik ken het ook van Bruce Springsteen.
0: Ja, die zit er allemaal in.
1: Ja, dus, maar waarom heb je dus dit nummer uitgekozen?
0: Nou, wat ik een beetje mis tegenwoordig in de muziek. En heel toevallig, dit nummer kwam aan bod een keer in een college. We doen in het college altijd een soort, iedere wethouder of burgemeester geeft, voordat het college begint, ook nog een onderwerp waar die zich druk over maakt. Of een soort intro geef je. En mijn collega Judith Sargentini had toen over protestsongs. En ik dacht, dat is inspirerend. Want vroeger, en dat ken ik als kind, dat ken ik als middelbare scholier, dat ken ik toen ik wat jonger was, was de muziek ontzettend belangrijk om iets voor elkaar te krijgen. Er werden songs geproduceerd die beoogd waren om verandering aan te brengen. En zo zijn er heel veel revoluties ook door de muziek aangewakkerd. En uiteindelijk ook is er iets gebeurd als we het over apartheid hebben. Nou, dit vind ik een nummer. Ik vind het sowieso, ik heb het grijs gedraaid. Ik had een singeltje van vroeger, Sun City. Maar wat ik echt heel mooi vond is dat die artiesten met elkaar zeiden, wij gaan hier niet meer aan meedoen. Wij gaan hier samen gewoon niet meer aan meedoen. En dat vind ik zo krachtig. En ik mis in de muziek, kijk, er zijn best wel protestsongs. Maar dat is, je wil eigenlijk dat artiesten zich verenigen. En ook een soort hoofdstukje maken over hoe de wereld nu is. En ik denk dat, ja, volgens mij kan de muziek ongelooflijk veel in de harten van mensen doen.
1: Ik heb het met I've Got Dreams van Otis Redding.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Oké, okay, hier is Artists United Against Apartheid met Sun City.

0: Kijk.
1: Dit was Artists United Against Apartheid met Sun City. En vind ik heel mooi, want Arjan Doelman, mijn technicus, en Michiel Bunt zei, als je te lang duurt, moet je hem dus afdraaien. Ik zei, mooi niet. Want dit is iets wat gewoon heel belangrijk is, waarin je dus je stem laat horen en waarbij je dus ook heel bewust zo'n keuze maakt. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, ik vond het zo mooi dat deze artiesten allemaal zeiden, we gaan niet meer daar spelen, daar in Sun City. Want er is apartheid, er is fraude, er is de gebeurde van alles daar, wat eigenlijk het daglicht niet kon verstaan. Dus ik vind dat zo krachtig dat je de muziek daarvoor inzet.
1: Ja, en dat je hem ook, en dan kan je hoog springen of laag springen, maar ik draai hem helemaal. En dat wil ik gewoon, omdat ik dus gewoon vind, dit zoiets toch ook wel zo belangrijk is, dat je dus gewoon hier je uitdrukking geeft van, waarom ben ik er niet mee eens?
2: Ja, en wat ik net zo zei voor het nummer, muziek kan daar ongelooflijk veel in betekenen. En je merkt dat gewoon, dat het kan opzwepen, het kan kalmeren, het kan relativeren. Je hebt zoveel mogelijkheden met muziek. Daar maken we misschien de laatste tijd wat minder gebruik van. Tegenwoordig is het veel beeld en veel snel beeld, schermpjes. Maar muziek, dat is even ook met je gedachten daar waar je moet zijn.
1: Gezien het feit dat dit een interview is met een wethouder die er bijna mee stopt.
2: Ja, we moeten daar naartoe natuurlijk. Ja,
1: nou, daar kom ik zo op. Maar wat ik al zei, ik vind het zo belangrijk dat je dus deze keuze maakt van deze muziek. En dat ik dus ook kan zeggen van jongens, ik draai hem helemaal. Ik ga even naar Gouda uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar 2024-2025. Weer gaaloos, denk ik.
2: Ja, ik was daar.
1: Hoe kwam dat? Hoe kom je daarbij?
2: Ik was... hoe je daarbij komt is dat iemand dat invult voor je. Dan komt er een commissie die komt kijken of je daar... goed je best hebt gedaan, als het ware.
1: Moet je op het matje komen?
2: Waar ik dan echt trots op ben, kan ik je wel vertellen. Want we hebben natuurlijk voor sport niet heel veel beleidsambtenaren in huis. We hebben wel een mooi sportbedrijf. Maar we hebben natuurlijk in de samenleving ongelooflijk veel hechte sportieve verbanden. En die hebben allemaal meegeteld. Dus het is niet alleen dat de gemeente hier die prijs heeft gekregen. Nee, alle sporters in Gouda, alle verenigingen in Gouda hebben daar ook de prijs voor gekregen. Het is niet iets wat alleen van de gemeente is. En dat vind ik het mooie. Dat vind ik we hebben de afgelopen 8 jaar natuurlijk aan van alles gewerkt. Maar ik denk dat sport en bewegen echt een betere plek hebben gekregen in het gemeentelijk beleid. Dus ook in de openbare ruimte bijvoorbeeld. Dus als je iets in de openbare ruimte doet, kan je dan sport en bewegen terugbrengen. Maar ook gewoon in cijfers van meer mensen die aan het bewegen zijn. We hebben ook ervoor gezorgd dat mensen die het niet kunnen betalen bijvoorbeeld kunnen blijven bewegen.
1: Ik ben, dit ga ik even jaren terug. Ik kan nog herinneren dat ik dus, denk ik wel 15 jaar, 16 jaar terug geleden, dat wij dus een item hebben gemaakt over sport en bewegen met een aantal gymnastiekers erbij.
2: Ja,
1: en waarin je dus dit al naar voren bracht. Hè?
2: Ja.
1: Kan je het nog herinneren?
2: Ja, ik kan
1: het
2: nog heel goed herinneren.
1: Ik was Leon. Een jong broekje.
2: Ja, ja.
1: Ik ben nu iets ouder, maar goed. Maar sportgemeente van het jaar. Het is toch fantastisch dat je het zo krijgt. En,
2: ik vond dat de kroon op het werk, Jurgen. Dat was echt...
1: En je kreeg geloof ik €1.700 of zo ervoor?
2: Ja, dit is een 1750 geloof ik.
1: Ja, en wat gebeurde ermee?
2: Ik weet niet eens of we het al geïnt hebben, maar het staat nog paraat voor communicatie uitingen al hierover. We hebben al wel wat geld uitgegeven om daar vlaggen van te maken en daarmee naar buiten te gaan. Dus we hebben het wel ingezet, maar ik weet niet. Ja,
1: dan heb je natuurlijk al iets waarbij je zegt van dit blijft zo vaststaan omdat we dus dat daarvoor gebruiken.
2: Ja, want dat geldt
1: voor. Het is niet veel, maar, nee, maar
2: het is een prijzenpot. En je kunt daar je communicatie en marketing goed. Dus door dit uit te dragen, dat zegt ook iets. Hè. Dat moet. Dat zou heel verbindend kunnen zijn onderling. En het, voor mij is het ook. Het is nog niet af, hè? Het sportlandschap.
1: Ik wou dat zeggen.
2: We moeten nog heel veel mensen aan het bewegen krijgen.
1: Ja, maar toch, de samenwerking met de sportclubs, met Sportpunt Gouda, de sportraad, hè, dat is tussen jullie eigenlijk natuurlijk wel eens discutabel. He, je hebt heel veel discussies.
2: Maar ja, dat zal best. Ja.
1: Dat is gewoon.
2: Maar we komen er altijd uit.
1: Ja, maar is dat ook de achtergrond waardoor je dus deze prijs krijgt?
2: Jazeker. Dat wat aanwezig is, dat wat je doet. En ja, uiteindelijk is het juist ook dat construct wat ons, denk ik, heel goed op de kaart heeft gezet.
1: En waardoor je dus ook eigenlijk sowieso een goede indruk hebt bij dit soort organisaties die dit organiseren.
2: Ja, ik had de Nederlandse Sportraad op bezoek. Ja. Die waren echt onder de indruk. Van
1: wat zijn er van mensen dan?
2: De Nederlandse Sportraad, daar zitten allemaal hooggeplaatste
1: academici.
2: Het zijn ook echt mensen uit de sport. Het is eigenlijk de adviesraad voor de Nederlandse regering. En die zijn bij ons langs geweest.
1: Misschien heel, heel vervelend zeg, maar de zogenaamde intellectuelen. Niet prestatiegericht of geen prestatiemensen.
2: Het woord intellectueel is natuurlijk. Daar hebben mensen allerlei beelden bij.
1: Ik plaag nou een beetje.
2: Nee, maar ik vind het altijd heel belangrijk om slimme en georganiseerde mensen erbij te hebben. Maar ook vooral mensen uit de praktijk als je iets organiseert. Dus het is echt niet dat de intellectuelen alleen aan zet mogen zijn. Ik vind het wel goed om even gelijk neer te zetten. Dat is tegenwoordig, hè, dat de wetenschap soms echt wordt bekritiseerd. En dan denk ik, wat is dit, jongens?
1: Hou op.
2: Ik word daar echt verdrietig van.
1: Hou op.
2: Wetenschap is er echt, is er bij alles wat je doet nodig. En misschien ook al die andere inzichten. Maar wetenschap die onderbouwt en maakt het iets meer bij de realiteit.
1: Het nadenken over iets.
2: Ja, het nadenken over iets is heel belangrijk. En je moet waardevrij zijn. Je moet vrij kunnen denken. Maar je hebt wetenschap nodig om dingen in kan en kruik te krijgen.
1: Oké. De volgende plaat die sluit zich daar een klein beetje bij aan. En luister naar de sowieso de titel. The Frames, Glenn Hazard met People Get Ready. De Impressions hebben ook zoiets gemaakt.
2: Ja, dit nummer gaat echt over... Als je de clip van dit nummer ziet, dan voel je ook meteen...
1: Ik ken hem.
2: Dat is ook een zicht. En dat het gaat over armoede. Het gaat over eenzaamheid.
1: Ja.
2: En eenzaamheid vind ik ook echt... Een onderwerp in deze wereld.
1: Het is ook heel belangrijk dat je dan ook met mensen praat. Hè?
2: Nou, het is zorgen dat mensen aangesloten kunnen zijn, is een van de belangrijkste taken, vind ik, van een gemeentelijke organisatie.
1: Oké. The Frames, Glenn Hausland met People Get Ready.
0: People all get ready. Cause we're tearing down the stand. Build what's got unsteady and see it through with newer hands. And what has gone between us is a lot. There's a lot. And who'll be there to clean us when you're not? When you're not. And people all get ready, cause we're breaking down again. Rebuild what's got unsteady and see it through with wiser hands. And what has gone for us is a lot.

0: get ready. Cause they're coming to the stop. Dat was The Frames, Glenn Hansard. Ja, Glenn Hansard. Glenn Hansard?
1: Glenn Hansard.
0: Ja, met het nummer People Get Ready. En ik kreeg van mijn technici te horen van... We mogen alles bij elkaar met een muzieknummer nog 10 minuten gewoon met elkaar praten voor de radio. En dat zal ook wel gebeuren. Maar ik heb toch een aantal vragen heb ik nog voor me liggen. Waarin ik dus toch zeg van, financiële stabiliteit bij de sportclubs.
1: Ja.
0: Altijd de vinger aan de pols houden. Geeft dat wel eens problemen?
1: Nou, er zijn wel eens verenigingen die wat minder stabiel zijn.
0: Eigenwijs? Eigen gereid.
1: Dat zou een oorzaak zijn, maar dat is per vereniging is dat. Ik heb dat niet zelf gezien, maar eigen wijsheid.
0: Okay.
1: Ik denk dat iedere vereniging wel trots is op zijn eigen vereniging.
0: Ja,
1: en daarmee
0: altijd.
1: Eigen wijsheid kan creëren. Maar het is ook gewoon een ongelooflijk mooi construct van mensen die met elkaar iets willen zijn.
0: Ja.
1: Namelijk een vereniging. Ik denk dat we daar heel trots op moeten zijn dat de verenigingen zijn.
0: Dan heb ik toch nog een functie die ik dus eigenlijk even moest opzoeken. SROI, wat is dat?

0: Social Return on Investment.
1: Wat is dat?
0: Dat is eigenlijk dat je de partijen met wie je samenwerkt ook vraagt om iets voor de maatschappij te doen als ze met je werken. Dus wat doe jij nou als... Als wij bijvoorbeeld met een aannemer werken, doe je dan ook iets met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld?
1: Oh, dus je bent dus ongelooflijk sociaal bezig.
0: Ja, ik denk dat het woord ongelooflijk... Ja, maar het is iets wat waar ik ook echt in geloof. Ik ben... Ik weet niet of je dat ook gelezen hebt. Ik ben ook ambassadeur maatschappelijk verantwoord opdrachtgever en inkopen. Dat is, en dat doe je voor het Rijk. En dat doe je, daar ben ik bestuurlijk ambassadeur. En ik probeer daarin ook echt te bewegen dat we de juiste dingen doen met onze inkoop. He, dus wij als overheid hebben we zulke grote inkoopvolumes. We kopen heel veel dingen in om dingen te realiseren. En dan mag je ook best iets in vragen. En je mag daar ook heel gericht zijn op datgene wat je als overheid graag ziet in de maatschappij. Hm. En dus je kan met het geld wat je daar inzet, kan je ook, dus met de opdrachten die je geeft en het geld wat je daaraan besteedt, kan je ook bepalen hoe je dat wil doen.
1: Maar ik heb wel 100 vragen.
0: Ja, ik denk dat als ik hierover losga, ja. dan hebben we nog een paar uur nodig.
1: Oké. Toch heb ik dus iets wat ik dus heel belangrijk en heel benieuwd in waar ben. Over een paar weken ben je wethouder af.
0: Ja.
1: Wat ga je doen?
0: Ja, nou, ik hoop niet te veel.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dus voor 100% met je gezin 5 maanden op vakantie gaat.
0: Dat zal ik niet doen. Nee, ik ga wel met vakantie, maar gewoon, dat stond al gepland. Nee, wat ik ga doen is echt even afwethouderen. Dus ik ga even...
1: Afkicken?
0: Ja, even... Ik heb het ontwethouderen genoemd. Het gaat erom dat ik even wat rust pak thuis. En dat ik ook gewoon me ga klaarmaken voor de volgende stap. En daar wil ik wel even de tijd voor nemen.
1: Nou, ik wil het gewoon even zeggen. Ik bedoel, ik ben een simpele pensionado. En... ik heb dus al verteld van gelukkig ben ik getrouwd met een waanzinnige vrouw die dus mij ook wel een klein beetje stuurt. Want wij gaan bijvoorbeeld binnenkort, eind van deze maand, gaan we 5 dagen met z'n tweeën naar Malaga.
0: Ja.
1: Zonder de kinderen, zonder een kleinkind, gewoon met z'n tweeën.
0: Ja.
1: En gewoon even eruit.
0: Heb ik ook staan hoor, met mijn vrouw. Ja,
1: okay.
0: Maar mijn kinderen zijn ook al wat ouder, dus die kunnen thuis blijven. Maar het gaat erom dat je in die tijd, ik noem het ook een beetje de tussentijd, dat je daar ook weer even goed gaat kijken naar jezelf. Want wethouder is wel echt een functie. Ik besefte dat ook afgelopen maandag toen ik bij dodenherdenking zat.
1: Zeker.
0: En toen zat ik vooraan.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, dit is de laatste keer. Bij zo'n functie zitten ook allerlei... Ja,
1: gesprekken.
0: Er zitten ook allerlei. Hoe zeg je dat? Je mag vooraan zitten. Je mag meepraten.
1: Onbelangrijk, hè?
0: Dat valt straks allemaal weg.
1: Ja.
0: Althans, niet meer op dat niveau. Niet meer op het niveau van de bestuurder. Ik moet er dus even eruit om ook weer een beetje te herontdekken. En ook weer even naar mijn cv te kijken. Van wat heb ik allemaal gedaan? Want ik heb een. Ja, ik heb best wel veel gedaan.
1: Ik ga heel bewust loop ik mee met de dodenherdenking. Omdat ik vernoemd ben naar de oudste broer van mijn moeder.
0: Ja.
1: En die zat bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Die is in eind 44 is gefuseerd. En dat geeft voor mij... Dat is ook je gedachtegang. Dat je dus eigenlijk daar zit. En dat je het ook heel belangrijk vindt. Dat je dus daarom er ook bij zit.
0: Ik heb dit altijd een belangrijk onderwerp gevonden. Ik ben ook ooit betrokken geweest bij het Verzetsmuseum en de vrienden van het Verzetsmuseum. Omdat ik die oorlog die er was, het is nog steeds oorlog in de wereld. Ik vind dat we ons heel erg bewust moeten zijn van de rechten en alles wat wij hier hebben. En hoe dankbaar daar we. Er valt echt iets te beschermen, vind ik. We hebben zoveel vrijheden.
1: Ja.
0: We zijn zoveel. We moeten zo gelukkig zijn met wat we hier allemaal hebben. En dat is een groot goed. Maar niets is vanzelfsprekend in deze tijd meer.
1: Wat ik heel jammer vind is, ik moet dit afbreken.
0: Ja.
1: En ik wil vanaf deze plaats wil ik dus Birgit Bunnik bedanken voor de tijd die je had om deze muzikale en werk rondo te maken. Want muzikale en werk rondo, allebei. Ja, daarnaast wil ik natuurlijk Arjan Doelman bedanken voor de technische ondersteuning. En we eindigen met, toen wij dus hiermee begonnen, toen vroeg ik aan jou van, vind je het goed dat ik als laatste nummer de Black Crowes uit met Hotel Illness? En toen zei je van, ja, als ik het al hoor, vind ik het al waanzinnig. Maar ik vind het onwijs fijn dat we dus dit gesprek hebben gehad.
0: Ja, dank en, daarvoor.
1: Ja, dat wordt dus zaterdag en zondag wordt het uitgezonden. En ik heb al meningen gehoord van mensen die het graag willen horen. En ik denk met name ook bijvoorbeeld Jesse Hoekstra. Maar ook die jongen van GroenLinks, hoe heet die? Die Marokkaanse jongen.
0: Tiran.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die vond het ook leuk. Oké, bedankt en tot horens. En we eindigen met The Black Crowes met Hotel Illness.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

Call it.

0: Het is mei 1980. Nederland staat nog volop in het teken van de nasleep van de inhuldiging van koningin Beatrix en de zware rel in Amsterdam. En op de radio een feestje met Kool & The Gang en Celebration. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Van harte welkom bij het programma Weekend Lift. Te beluisteren natuurlijk via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Natuurlijk eventjes de collega bedanken die het uurtje hiervoor hebben verzorgd. Dank jullie wel, jullie kunnen lekker naar huis. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. Ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk heel veel vaste rubriekjes. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen. Turn it up.

Muziek uit 1972. Het komt voort uit de familiefilm Willy Wonka en de Chocolate Factory. En dit was de versie natuurlijk van Sammy Davis Jr. en The Candyman. Nou, als ik dit soort plaatjes hoor, dan krijg ik best wel een beetje trek. En daarover gesproken, het is tijd voor de lunch.

0: Ik hoorde net de Candyman. Als ik nou trek heb in een croissantje met wat chocoladestukjes, dan is dat toch helemaal geen gek idee. Nee, en hij vindt het trouwens ook wel lekker,
1: hoor. Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Ja, dankjewel Bartje. Goedemiddag als je net hebt ingeschakeld. Het programma heet Weekendlift met vooral heel veel luchtige plaatjes. En ook plaatjes die je niet meer zo vaak op de radio hoort. En daar is dit wel een goed voorbeeld van. Ze komen uit Engeland en ze zijn bekend van hun hits Breakout en Surrender. Hier is Swing Out Sister en You On My Mind uit 1989.

Swing Out Sister. Eind jaren 90 werden ze ook zeer succesvol in Japan. En we kennen haar natuurlijk, of de dames natuurlijk, al van al die andere hits. Leuke muziek op de radio en ook plaatjes die soms zo nieuw zijn dat de damp eraf komt. In 1995 had Faithless een hele dikke hit met Insomnia. En Bibi Rexha die is een samenwerking aangegaan met Faithless. En dat leidt tot een waanzinnige hit, als je het mij vraagt. Bibi Rexha en Faithless, hier is New Religion. Deep in-

0: Dat is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Dit is Weekendlift met

0: 1981. Je hebt daar zeker gekend. Niemand minder dan Anita Meijer en Why Tell Me Why. Een plaatje wat natuurlijk niet mag ontbreken op feestjes. En ieder feestje wordt hier wel gedraaid. Tegenwoordig ook betiteld als een foute plaat. En het is eigenlijk een noodkreet, want het betekent eigenlijk probeer goed te zijn naar je medemens. Dat is toch wel een heel erg mooie boodschap. Daarvoor die hele nieuwe single van Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ik zei het al, het is natuurlijk gebaseerd op die wereldhit Insomnia. En Bebe Rexha die vertelt openhartig over de aanleiding van het liedje. Ze zegt, ik zat in een donkere periode. Ik was gefrustreerd, boos en depressief. Het voelde alsof ik in een kooi zat en hoe hard ik ook schreeuwde, ik kwam er niet uit. Dus ze ging terug naar het enige dat er altijd iets liet voelen, namelijk het maken van dansmuziek. En volgens mij is dat wel goed gelukt hoor. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Het is vandaag Nationale Molen- en Gemalendag. Je weet het, Nederland staat bekend om zijn molens. En vandaag gooien de molenaren hun deuren open voor het grote publiek, zodat we een inkijkje krijgen in de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Watermolens en windmolens en we hebben tegen ook nog rosmolens. Dus je kunt er overal bij gaan kijken. Dus leuk verzetje voor de zaterdagmiddag. Doe het overigens wel na 2 uur en niet nu. Als je wilt reageren op dit programma, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Wat kun je nog meer verwachten? Nou, om 13:15 natuurlijk de rubriek Kopje Thee met de DJ. Met daarin een Engelse zangeres met groene vingers. Om 13:30 het enige echte, het meest betrouwbare weekendweerbericht. We gaan natuurlijk ook even langs de kermis. En natuurlijk, hij zit er weer helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Net als jij heb ik geen flauw idee welke kant we nu op moeten. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Ja, ik ben bang van niet. Tenminste, niet zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Tja, kijk nou eens aan wat er van ons terecht is gekomen. We hebben allebei geen cent op zak en erger nog, geen greintje liefde meer in onze harten. Je kunt nou bepaald niet zeggen dat alles goed gegaan is, hè? Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet beweren dat we het niet geprobeerd hebben. Maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig, echt waar, en ik hou nog steeds van je. Maar het wordt toch tijd om afscheid te nemen van elkaar. Wat moet je anders als al je dromen in rook zijn opgegaan? Kom, geloof me nou maar. Je ziet zelf toch ook dat dit nergens toe leidt? Ook al doe ik graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen, ik moet me er tegen verzetten. Het is simpelweg de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding onthoudt. Er is geen enkele vrouw die ooit maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer samen. Vergeet dat niet als je bij me weggaat en aan de rest van je leven begint. En onthoud ook dat je niet kunt zeggen dat we niet ons best hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom al is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus laten we nu elkaar maar voorgoed vaarwel zeggen.

je nu op de bank ligt of dat je bezig bent met het wassen van je auto of de was ophangt. Zo kom je de zaterdagmiddag wel door. Dit was muziek van de Rolling Stones uit 1973 met Angie. Dankjewel Bart van Leeuwen voor

Hey, geen ruzie maken, jongens. Chris Kors Amsterdam, Frans Brouwer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Een leuke combinatie. En plaatjes misschien wel leuk te horen zo in de kroeg vanavond, hè? Ja, tijd voor het weekend weerbericht. Dit weekend blijft het droog met geregeld zon. De kans op zon is 65%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 7 graden. En maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die

Eind jaren 90 had je vele boybandjes en dit was toch wel een van de betere. NSYNC en I Want You Back, het was hun debuuthit uit 1996. De band bestond uit 5 personen en een van de allerbekendste is natuurlijk Justin Timberlake. Die ging later op de solotour en die scoorde in 2016 die heerlijke zomerrit. Can't Stop the Feeling, weet je nog wel? Voor NSYNC hoorde je natuurlijk de Soul Show Classic uit 1980 van La Flavor met Roller Shake. Lekker shaken naar de disco, we houden er wel van op zaterdagmiddag. Het is vandaag 9 mei, het is vandaag de Nationale Molen- en Gemalendag. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, dan kun je misschien even gewoon een kijkje nemen bij een molen. Bijna alle molenaren die gooien een deur open. En dan kun je even kijken naar de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Dat is wel nostalgie, denk ik zo hoor. Zo dadelijk om 14:45 drinken we natuurlijk gezellig de thee met een zangeres met groene vingers en blond haar.

0: zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 1:15 geweest. Zet je stoel achterover, want het is weer tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Ze veroverde de hitlijsten in de jaren 80 met haar krachtige stem. Buiten de spotlights vindt ze rust tussen bloemen en planten. Terwijl miljoenen fans haar kennen als popicoon, groeit ze later ook uit tot een presentatrice van tuinprogramma's in Engeland. Muziek en natuur komen samen. Kim Wilde, Love in the Natural Way.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek

Kim Wilde, 1988, Love in a Natural Way. En wie was er geen fan van Kim Wilde? Vond je de muziek niet leuk, dan vond je Kim Wilde waarschijnlijk wel leuk. Menige jonge man had toen wel een poster op zijn slaapkamer. En sommigen, ja, die raakten er wel een beetje opgewonden van. Hè? Ja, dan klonk er ongeveer zo volgens mij. Hè?

tijd voor serieuzere zaken op de radio. Plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Net zoals deze 1974. Echte radioplaat. Hier is Orleans. And Love Takes Time.

Ik zei het al, plaatjes die je niet zo vaak op de radio hoort. 1979, Orleans en Love Takes Time. En van hele oude plaatjes schakelen we over naar hele nieuwe plaatjes. Ja, combinaties die niet zo voor de hand liggen, maar wel leuk zijn. Het is ontstaan tijdens de chorale set van Sabrina Carpenter. Opeens was zij daar, Madonna. Combineer de sound van de jaren 90 met die heldere stem van Sabrina Carpenter en dan krijg je dit. Bring Your Love.

0: Wat een combinatie, hè? Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love.
1: Ik ben echt wel enthousiast.
0: Ja, ik ook hoor. Tot zover het programma Weekendlift. Zo dadelijk programma Sport op zaterdag. Bedankt voor het luisteren en een heel mooi weekend. En graag tot de volgende week. Hoi!

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag. Het is 9 mei 2026. U luistert naar een nieuwe aflevering van Sport op Zaterdag. Hier bij Gouwe Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. We zijn er tot de klok van 6 uur vanavond en doen dat met volop voetbal. We hebben 4 wedstrijden voor u. Donk tegen de Meren, daar zit voor ons straks Gerrit Schinkel bij die wedstrijd. Die wordt gespeeld hier in Gouda aan de Nieuwe Donkstraat. Roda 76 tegen Zwammerdam. Ja, dat is op zich ook wel een wedstrijd op zich natuurlijk tussen de buren. En die komen vandaag ook tegen elkaar in actie. Roda nog volop in actie, ook om eventueel het kampioenschap te halen daar in de vierde klasse B. Blijft spannend, zijn we ook bij aanwezig. En André van Echtdom is voor ons daar langs de lijn te vinden. Ona tegen Haastrecht wordt gespeeld hier in Gouda aan de Walvisstraat. Jurgen Veldman is daar al naartoe afgereisd. En die spreken we ook straks vanaf 2:30. Ook belangrijk dus nog steeds voor Ona. Want ja, die moet ook nog de punten pakken om veilig te zijn daar in die vierde klasse D. En in de vijfde klasse B. Gouda tegen de Rijnstreek. Ook die wedstrijd pakken wij natuurlijk mee. En we zijn erbij aanwezig. Onno Hungerink staat voor ons straks vanaf 2:30 langs de lijn. Ook nog om 4:15. De eerste helft. Helaas niet compleet. Maar ja, kan helaas niet anders vandaag. De eerste helft van de wedstrijd van Olympia tegen Meerburg. Ja, Olympia kan vandaag kampioen worden in de derde klasse E. Gaan we ook straks wat van meekrijgen. En vanaf 4:00 geen live verslag, maar wel uiteraard flitsen. Als we wat weten, hoort u het uiteraard ook als eerste. Halsteren tegen Jodan Boys. Met voor ons ter plekke daar op het veld niemand. Maar wel dus mensen die voor ons daar twitteren en zorgen dat de informatie bij ons binnenkomt. Gaan we ook dus alles van meegeven hier in dit programma. Hier bij Gouwe Stad Radio, BR6 en bij Midland FM. Sport op zaterdag dus, met ook wat zonnige muziek. Want ja, het is toch wel lekker lente nu. En daar genieten we van. Mooi weer buiten, dus ook mooie muziek en zonnige muziek op de radio. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.

Ja, de muziek ligt er niet vanmiddag hoor. Die is fijn. Muziek van Katrina and the Waves. En Walking on Sunshine. Hier in Sport op Zaterdag om 8 minuten over 2. Het is nu nog wat rustiger op het programma. Maar zometeen vanaf 2:30 gaat dus de bal rollen. En we gaan even kijken wat er allemaal... ik pak de verkeerde tune. Deze moet ik hebben. We gaan even kijken wat er allemaal op het programma staat. Op deze speelronde van zaterdag 9 mei 2026. Nou, complete programma's. Het wordt ook allemaal steeds spannender ook. Zowel bovenin als onderin. Waar nog volop van alles en nog wat te halen is. En ook te verdienen is. En ook te verdedigen is vooral. Vierde divisie B vandaag. Portugal tegen SHO staat op het programma. Capelle speelt vandaag tegen VUK. Heerjansdam ontvangt VOC. Schravenzander tegen Xerxes DZB. Sportclub Feyenoord tegen HBS. Westlandia ontvangt Smitshoek. Jodenboys is vanmiddag op bezoek in Brabant. Bij Berg op Zomer in de buurt. Daar ligt Halsteren, klein plaatsje. 12.500 inwoners. En daar spelen ze dus vandaag. Een wedstrijd in de vierde divisie B vanaf 4 uur. Kwik tegen RKAVV wordt morgen gespeeld vanaf 2 uur in de vierde divisie B. Dan in de tweede klasse B vandaag een vrije middag voor FC Oudewater. Maar die gaan uiteraard ook wel volop de andere ontwikkelingen volgen daar in de tweede klasse B. Onder andere ook de ontwikkelingen van Donk tegen De Meren. Daar zijn wij natuurlijk zelf bij aanwezig. Parkhout speelt vandaag tegen Valleivogels. De Bilt ontvangt VVI. Edo tegen Nieuw-Utrecht. Montfoort tegen Woudenberg. PVCV tegen Zeist. En dat zijn de wedstrijden van vandaag in de derde klasse E. Dan tweede klasse B moet ik zeggen. Dan wel de derde klasse E. Daarin speelt vanmiddag Olympia dus die kampioenswedstrijd. Ze kunnen kampioen worden tegen Meerburg. Dat gaat gebeuren vanaf 4:15. Hopelijk zijn we er ook een gedeelte bij. En kunnen er alvast wat mooie momenten meepakken. Esto vanmiddag op bezoek bij ASC. Aarlanderveen ontvangt Dokkos. Groeneweg tegen Koudekerk. Oegstgeest tegen BSC 68. Bifert tegen Teilingen. En Roak speelt morgen pas. Die komen dan in actie om 3:00 middags tegen EMM 21. Dan de vierde klasse B, Roda 76 tegen Zwammerdam. Om 2:30 begint die wedstrijd. Zijn we natuurlijk bij aanwezig. André van Echtdom is inmiddels al gearriveerd daar op het sportpark. En die gaan we ook straks spreken. NSP 46 tegen Zevenhoven staat op het programma. Evenals WDS tegen CVO 60. Ook voor WDS nog belangrijke punten te halen. Kunnen zij ontsnappen aan degradatie of de na-competitie? Ja, die zit er eigenlijk wel een beetje in. Dus dat is een beetje moeilijk om daar nog aan te ontsnappen. Maar ze moeten wel nog wat veilig blijven. Dus we gaan ook straks horen uit de mond van de trainer van WDS wat daar gebeurd is vandaag. Linschoten tegen KDO staat ook op het programma. Evenals Altior tegen TAVV. En Wouwbrugge tegen Nicolaas Boys. Ona speelt vandaag ook een zespuntenwedstrijd tegen Haastrecht. Vandaag daar ter plekke Jurgen Velban. Vanaf 2:30 spreken we hem ook. Bergambacht tegen Ommoord staat op het programma. Evenals VVOR tegen RVC 33. Ook RVC moet nog in actie komen. En kunnen eventueel ook nog goede zaken doen daar in die vierde klasse D. Kabouter tegen SVS staat ook op het programma. Dilettant tegen Foliant. Moordrecht tegen Lopik. En Schoonhoven is vandaag vrij. Die kunnen vandaag nog genieten van een vrij weekend dus. En dan tenslotte vijfde klasse B. Kamerik tegen ASW staat op het programma. Reewijk speelt vandaag thuis tegen Web. Moekapelle tegen SPV 81. Sportief tegen Gouderak. Stolwijk tegen Lekkerkerk. En we zijn zelf aanwezig bij dat affiche. Wat ook interessant is. Twee clubs die we ook altijd wekelijks volgen. Komen vandaag in actie. Doen dat hier in Gouda op het Groenhovenpark. Gouda tegen Rijnstreek. En Onno Heugerink is voor ons daar hier in Gouda op het Groenhovenpark straks ter plekke. En Sportclub Woerden, ja, die zijn vandaag vrij. Die komen vandaag niet in actie. Die hebben dus een vrij weekend. Dit is de best verkochte plaat van dit moment. Meest gestreamd ook volgens mij Alex Warren en Fever Dream in Sport op Zaterdag.

Fever Dream van Alex Warren. Natuurlijk een plaat van dit moment. En dit was een oudje van de Doobie Brothers. U had ze vast en zeker al herkend. The Long Train Running hier in het Sport op zaterdag. Straks dus vanaf 2:30 het voetbal. Met 4 wedstrijden voor u. Donk tegen de Meren, Roda Zwammerdam, Ona Haastrecht, Gouda tegen de Rijnstreek. En ook straks nog vanaf 4:45 dus eerste helft van Olympia tegen Meerburg. Dit is Ella Langley. Just

Ella Langley, dat is haar naam. En het is een hele fijne nieuwe single. Choose in Texas, zo heet hij hier in Sport op Zaterdag. Kwam deze plaat voorbij. Het is nog een beetje rustig hier in de studio, maar het is stilte voor de storm. Over een minuutje of 8-9 gaan wij aftrappen bij het voetbal. Ik heb er zin in vandaag. Hopelijk u ook. Blijf lekker luisteren naar Sport op Zaterdag. Crazy way to get your kicks.

Town Girl in Sport op zaterdag. Het is 2:30. Zometeen het voetbal. Blijf lekker luisteren voor de sport en de muziek op de zaterdagmiddag. Maakt iedere week een mooi programma van 2 tot 6 hier bij Gouwe Stad Radio.

0: I Just Might was de plaat die we draaiden hier in Sport op Zaterdag. Het is tijd om te gaan voetballen. We gaan lekker naar buiten toe. We gaan genieten van de mooie wedstrijden van vanmiddag. Althans, we gaan ervan uit dat het mooi wordt op de velden. Mooie affiches ook. Sowieso in de tweede klasse B. De wedstrijd van Donk vandaag daar. En die spelen tegen de nummer 2. Dat is de Meren. Zij zijn vandaag op bezoek hier in Gouda aan de Nieuwe Donkstraat. En Gerrit Schinkel staat voor ons ook daar langs de lijn. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, die wedstrijd is net afgetrapt. 3 seconden ongeveer. En ja, belangrijke wedstrijd uiteraard voor Donk. Die inderdaad nog... en er was een grote aanval daar van de bezoekers uit de Meren. Trouwens, de Meren opgericht in 1947. En je weet nooit waar. Het Wapen van Gouda. Maar het was destijds een café in de Meren onder de naam Café Huigen. Dat bestaat volgens mij niet meer. Maar ik vond het wel leuk dat het Wapen van Gouda opgericht is.
0: Ja.
1: De Meren staat op de tweede plaats. Kunnen geen kampioen. Op derde plaats staan ze, geen kampioen meer worden. Want dat is Woudenberg natuurlijk. In de eerste periode heeft de Meren al. Zou je zeggen, er staat niets van het spel lekker uitspelen. Maar dat is niet het geval, want ze willen nog tweede worden. En dan betekent hij de eerste wedstrijd in de na-competitie vrij bent. Dus er staat zowel voor Donk, dat in de onderste regio, dat wist de halverwege de ranglijst, daar op de 7e plaats. Maar ja, het verschil met de degradatieplaats is slechts 2 punten. Dus geen nagenoeg grote belangen zijn. Er is gespeeld. Hoewel scorebord is even nog allemaal op 0 staan, maar die zal zo meteen wel gaan lopen, denk ik. Het is in ieder geval nog 0-0.

0: 1990, uit dat jaar komt deze plaat van de London Beat. I've been thinking about you in Sport op zaterdag. We gaan naar het Groenovenpark toe. De wedstrijd tussen Gouda en de Rijnstreek. Daar is zojuist pas afgetrapt. Iets wat later stond een file op de bekende wegen vanuit Nieuwegein, waar het scheidsrechter vandaan moest komen, begreep ik van Onno. Dus ja, de wedstrijd iets later begonnen, maar ach, dat maakt niet uit. We hebben de tijd. We zijn er nog tot 6 uur vanmiddag. Onno, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul. Ja, goedemiddag luisteraars. Inderdaad, de scheidsrechter, de heer Olven, die moest uit Nieuwegein komen. Ja, en dan moest helemaal het binnen doorrijden. En daar stond het natuurlijk uiteraard ook vast. Maar ja, we zijn gaan voetballen. We zijn nu 1,5 minuut bezig. En het is Gouda die afgetrapt heeft en nu gaat proberen om het eerste al aanval op te zetten. En het is Rijnstreek die de bal nu overneemt en in de aanval gaat. Gouda, ja, met 23 punten. En Rijnstreek 9 punten, zou je zeggen, nou dat zou toch wel moeten kunnen. Maar er is iets heel bijzonders aan de hand eigenlijk. Gouda die heeft die 23 punten niet allemaal thuis behaald. Nee, sterker nog, ze hebben nog geen thuiswedstrijd gewonnen. Dus ja, dat zou dan wel mooi zijn als ze nu in deze wedstrijd de 3 punten thuis houden. Volgende week moeten ze tegen Woerden, dus dat wordt dus een wat moeilijkere taak. Maar laten we eerst maar eens kijken hoe het vanmiddag gaat. Rijnstreek gaat in de aanval een diepe bal, maar die gaat over, nee, die gaat niet over de achterlijn. De achterlijn, Gouda schiet de bal over de zijlijn. We hebben hier gespeeld nu 3 minuten en de stand is nog 0-0.
0: 0-0, daar is nog niet gescoord bij de wedstrijd tussen Gouda en de Rijnstreek in de 5e klasse B. We gaan van de 5e klasse B naar de 4e klasse D toe. Ona speelt vanmiddag tegen Haastrecht. Ook daar wordt het spannend. Ja, de slotfase is sowieso spannend van deze competitie. En Ona moet gewoon de punten gaan pakken vandaag. En hopelijk zijn we er getuigen van met het verslag van Jurgen Veldman. Jurgen, goedemiddag.
2: Ja, want ze zijn eigenlijk heel druk aan het aanvallen. Want ze zijn nu nog maar 5 minuten bezig. Maar Ona heb ik dus eigenlijk alleen nog op de helft van Haastrecht gezien. Waarin dus met name Jesman Sama gewoon toch opvalt. Want die wist op een gegeven moment wist hij toch ook wel Mo El Fekri eigenlijk in te schakelen. Waarbij dus de doelman van Haastrecht, Thomas Goedendijk, de bal goed wist te pakken en dus wist op te ruimen. Dus wat dat betreft is het hier natuurlijk ook wel even, ja, gokken hoe het verder gaat lopen. Want wat ik al zei, het is gewoon heel belangrijk dat Ona gewoon deze 3 punten thuis houdt. Want dan hebben ze dus toch ook wel een zekere adem. Maar goed, we weten natuurlijk niet hoe het is gelopen. En het is op dit moment Ona wat aanvalt. En ook door het midden probeert eigenlijk door te breken. Maar die is Haasen die gewoon goed verdedigt. En de bal ook naar voren speelt. Hier 7 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0 tussen Ona en Haasen.
0: Spanning in de onderste regionen dus van de 4e klasse D. Maar de bovenste regionen van de 4e klasse B. Daar is natuurlijk ook hartstikke spannend. Alle ploegen dicht op elkaar. Er is gelukkig een koploper uit Bodegraven, dat is Roda 76. Maar die spelen vandaag tegen de nummer 3, Zwammerdam. Dat is een interessante wedstrijd op zich al. En die wedstrijd gaan we vanmiddag natuurlijk ook volgen. Met voor ons de plekken André van Echtdom. André, goedemiddag.
3: Paul en luisteraars, van mijn kant ook een goedemiddag vanaf Sportpark De Broekvelden in Bodegraven. Ja, je zei het al, in de top van de 4e klasse B is het nagelbijtend. Spannend. Roda 76 is nu de koploper en heeft nog 2 hordes te nemen. En daar kan je gewoon nog over struikelen. Want vanmiddag wacht Zwammerdam en wellicht de zwaarste en lastigste tegenstander. Want Zwammerdam met 3 punten achterstand heeft het kampioenschap zeker nog niet opgegeven. En ja, kan Roda 76 vanmiddag al kampioen worden? Het antwoord op die vraag is ja, dat kan. Maar dan moet worden voldaan aan 3 voorwaarden. Roda 76 zal zelf moeten winnen en KDO met 1 punt achterstand moet verliezen van Winschoten. Maar dan zijn we er nog niet, want Altjord moet ook nog punten morsen tegen THPV. Hier op het Sportpark Broekvelden een volle tribune, heel veel sfeer en een lekker zonnetje. En laten we hopen dat we een hele leuke wedstrijd zien en wat mij betreft met heel veel doelpunten. Speelt onder andere 5 minuten nog niet echt grote kansen gezien. Of het moet Zwammerdam zijn geweest die 1 schot heeft gelost op het doel van keeper Tom Verstoep, een jonge doelman van het jaar 2007. Dus dat is nog een jonge kerel die het allemaal gaat meemaken. Laten we hopen dat hij zijn hoofd koel kan houden in het doel bij Roda 76. Nou, even aanval van Zwammerdam eventjes oppakken. Dat gaat via keeper Satinier, die dus de bal naar voren speelt. toch maar even een balletje weer teruggekregen. Misschien komt er dus nu een lange bal. Eens kijken of dat gaat gebeuren. Nee, toch maar even opbouwend bij Zwammerdam in de verdediging. En dan moet de Rode weer de bal zien te pakken te krijgen. En dat lukt even niet. Omdat de Rode denkt van nou, komen jullie maar even naar voren toe. Dan happen wij wel toe. En Rode zal dus vanmiddag, Paul, heel goed moeten uitkijken. Want ik noem Zwammerdam een sluipmoordenaar. Want ze kunnen zomaar in een bekansrijke situatie komen. Ja, en dan sta je achter. En dan wordt het heel moeilijk om dat dan weer goed te maken. Goed, tot zover eventjes de wedstrijd Rode 6-7 tegen Zwammerdam. We hebben er nu 6 minuten op zitten. En het is nog steeds 0-0.
0: We gaan vanuit Bodegraven hier terug naar Gouda toe. We gaan naar het veld aan de Walvisstraat. De wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Jurgen.
2: Waar we 7 uur gespeeld hebben, waarbij de stand van 0-0 nog steeds op het bord staat. En Haastrecht is zich een klein beetje aan het herwinnen. Want ze weten dat nu toe werden ze de aanval van Ona toch ook wel onschadelijk te maken. Maar nu een voorzet vanaf de rechterkant door Luc van den Boer. Die dus probeerde eigenlijk doelman van Ona, Brian Kors, te verschalken. Maar die bal is gewoon te hard gegeven of te zacht gegeven. En die werd dus eigenlijk gewoon makkelijk onschadelijk gemaakt. En nu opnieuw. Goed keeperswerk van Bijlekos. Een voorzet vanaf de rechterkant door Tijmen Straver van Haastrecht. Waar die bal werd heel makkelijk onschadelijk gehaald. Nu gaat de bal via de zijkant dus door naar Jesman Samen. Die de bal probeert eigenlijk samen te spelen met Jesse Hoekstra. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. Maar het is toch weer Aaron of Ola die dus vanaf de zijkant probeert een aanval op te zetten. En dat lukt ze gewoon niet, want die bal is gewoon te zacht gegeven. En het is waarschijnlijk ook heel goed werk van Sander Hartogs die dus de bal naar voren speelt. Bal gaat naar de linkerkant. Maar het is eigenlijk goed opletten van de verdediging van Haastrecht. Waardoor dus Mark Meewezen de bal niet kan spelen. En dus Haastrecht aan de rechterkant mag gaan ingooien. 8 minuten gespeeld. Stand tussen Ona en Haastrecht 0-0.
0: 0-0, nog geen doelpunten gevallen. Dat geldt ook voor de wedstrijd tussen Donk en de Meren. Ook daar nog geen doelpunten, Gerrit.
4: 0 tegen 0 inderdaad, 11 minuten gespeeld en Donk heeft nog geen echte mogelijkheid gehad, tenzij die nu moet komen, die voorzet, maar die wordt niet goed voorgegeven, die bal. En zodoende kan de Meren, dat er een paar kleine kansjes heeft gehad, er vandoor gaan. Nu ook zeker als de gevaarlijk, maar er wordt op het laatste moment wordt er dan ingegrepen door Donk. Bas van der Eem staat ook vandaag weer in het doel bij Donk. Verder Jorri de Jong, de aanvoerder, en hij is ook vandaag jarig. Zal het mooi zijn als Simpson verjaardag een doelpunt maakt, maar dat moeten we allemaal nog gaan zien. Damien van Veen, Mike Sluiter, Bas Houdijk, Tim Houdijk, Roy van der Graaf, Wessel Akerboom, Jesse Bottega, Julian van Houwelingen en Levi van Houten. Die vormen de basis zelf van trainer Jos Verwij. De bal die gaat en even kijken. Ik denk dat Donk zo meteen een vrije trap gaat krijgen op de eigen helft. En inderdaad nog steeds op de eigen helft. En dan moeten ze proberen of ze die doelman van de Meren kunnen we gaan verschalken. In de Meren werd het destijds 2 tegen 2. Maar ja, dat was toen 6 december vorig jaar. En in het slot van de competitie kan je eigenlijk geen enkele goede voorspelling doen. Want dan gaan onvermoede krachten vaak een rol spelen. Nou, misschien dat die van Donk. Laten we hopen dat die vanmiddag van Donk ook onvermoede krachten. Want 3 punten zou vanmiddag heel welkom zijn. Maar ja, even deze aanval afgewacht. De bal die komt voor via Roy van der Graaf. Maar dat was in ieder geval zijn bedoeling. Maar er zit een verdediger van de Meren tussen. Oranje shirts lijkt wel of Nederland zelf al is gespeeld, maar zo goed zijn ze nu ook weer niet. Even kijken, 12 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0, nog geen doelpunt gevallen bij de wedstrijd van Donk tegen de Meren. Ook bij jou nog steeds een blanke score, Onno?
5: Ja, inderdaad, 0 tegen 0. En we hebben hier gespeeld 9 minuten. En het is Gouda wat nu in de aanval. Jeff Siebald die speelt de bal door. En die krijgt de bal niet terug in de 16 meter. De bal wordt uitgeschopt door een van de verdedigers van de Rijnstreek. En Gouda speelt met even snel voordat die inworp wordt genomen. Met Fraai Kien, Ivo Heikoop, Dennis Nederveen, Guus Kleiweg, Tom van Dam, Salah Azai, Max Lammers, Farin Tjatjobo. En Jeff Siebald, Mamoes Verkerken en Wouter Guikema als de doelman. En Schouder die nu weer de aanval gaat aan de rechterkant. Maar ze krijgen hier een vrije trap. Nee, de scheidsrechter geeft geen vrije trap. Maar dat is een corner die kan ik nog even meenemen aan de rechterkant. Dus Dennis Nederveen die gaat mee naar voren, zie ik daar. En iedereen op de helft van de Rijnstreek. Alleen de keeper van Gouda niet. De Gouda houdt de twee verdedigers nu toch halverwege de helft van Rijnstreek. Alles is verder, allemaal in de 16 meter. En eens kijken wat dit gevaarlijk kan worden. Van Dam natuurlijk met zijn lengte. En het is ook Ivo Heikoop die lang genoeg is. Maar Rijnstreek heeft ook een paar hele lange verdedigers. Hoe Dennis Nederveen die haakt de bal, half van de bal. Die blijft bij Mammers verkerken. En Dennis Nederveen geeft de bal even aan de linkerkant. Nee, die kan de bal niet kwijt. In de 16 meter doorgekopt. En dat is Jeff Siebald. En Jeff Siebald die kan niet bij de bal. En het is ook buitenspel. Dat betekent dat we hier na een minuut of elf spelen nog een stand hebben van 0-0.
0: De stand daar bij Gouda tegen de Rijnstreek. Hoe gaat het bij Roda 76 tegen Zwammerdam, André?

0: weer een aardige kans uit. Komt een balletje voor. En ja, het is een goal. Het is Jeroen Schouten. En dat is zijn 15e van dit seizoen. En dit is een geweldig opsteken voor Rode 76. Om al zo snel... Dus de voorsprong te pakken te krijgen. En ja, dan gaat het misschien wel heel erg loslopen voor Roda 76. Het was een prima aanval. En zo staat dus Roda 76 hier met 1-0 voor. En dat is natuurlijk een voorwaarde om dat leiderschap in de vierde klasse B in handen te houden. En dat waarschijnlijk dan volgende week zien af te ronden. En er wordt gejuicht op de tribune bij Roda 76. Die stamp en stampel. En Paul... Zo we maar eventjes het goede nieuws vanuit de Bloekvelden. Waar dus Rode 76 zo net een 1-0 voorsprong te pakken heeft. Door een doelpunt van Jeroen Schouten.
1: Kijk, goed begin voor Rode 76 daar in de vierde klasse B. Hoe gaat het nu bij jou bij de wedstrijd van Ona tegen Haastrecht, Jurgen? Is Ona goed uit de startblokken gekomen?
2: Wat zeg je?
1: Is Ona goed uit de startblokken gekomen?
2: Ja, we zijn dus nu 16 minuten bezig en het is... Haastrecht die tot nu toe eigenlijk veel moet verdedigen omdat Ona ook massaal aanvalt. En het gebeurde ook een aantal keren dat dus met name dus Mo Elfekri toch de mogelijkheid kreeg om dus er doorheen te komen. Wat ik al zei, Haastrecht staat te verdedigen als een huis. Ze hebben het gewoon goed in de gaten. En met name dus Danny de Bruin en Kevin Quint zorgen er ook voor dat de aanvallen van Ona gewoon toch ook wel moeilijk zijn. En nu een aanval vanaf de zijkant, maar die wordt makkelijk opgepakt door Brian Lacroix. En die gaat natuurlijk kijken of hij de bal weer vrij over kan spelen naast de verdediger. Ik zie naast hem Steven Kaptein staan, die dus Joeri ter Lauw een klein beetje op de plaats vervangt. Want Joeri ter Lauw is geschorst en het scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Maar het is nu ook weer Hennis die dus er doorheen probeert te komen, maar het lukt hem gewoon niet. En het is de aanval van Ona wordt dus nu ook afgeslagen. Omdat de bal via Manesama, Jess Manesama, de bal over de zijlijn gaat. Hier hebben we gespeeld, ik moet even kijken. Minuut of 15, stand nog steeds 0-0 tussen Ona en Haastrecht.
1: Ona en Haastrecht dus uitkomend in de vierde klasse D. Waar het ook heel erg spannend is natuurlijk. Zeker ook voor Ona. Moeten gewoon punten worden gepakt. Roda deed zojuist wat het moet doen. Gewoon scoren. 1-0 zojuist gemaakt door Jeroen Schouten. Voorsprong tegen Zwammerdam. Dit is de nieuwe single van The Rolling Stones. Komt deze week uit. Een lekkere plaat hoor. In the Stars, zo heet hij.

0: Ja, we kunnen het gewoon nog steeds zeggen. Anno 2026, de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Hij komt eraan ook. Foreign Tongues, zo heet het album. En daarvan is dit dan een van de eerste platen, een van de eerste singles die uitgekomen is. In the Stars. In Sport op Zaterdag. Mooi staanslot ook aan deze plaat gekoppeld. We gaan weer terug naar het voetbal. Roda 76 tegen Zwammerdam. Jeroen Schouten schoot zojuist de 1-0 in het doel. En dat is een lekker begin, hè, André?
1: Ja, dan kan je zeggen, Paul, dat Roda op koers is. Maar goed, het is nog een hele wedstrijd. We zijn nog maar zo kort bezig. Maar ik zie wel bij Zwammerdam wat lichte irritaties. Zo net een vlagsignaal van de assistent scheidsrechter van Roda. Daar ging de scheidsrechter op in. De scheidsrechter Brandsma trouwens uit Ulisse. Ja, en toen blogen ze gelijk op de scheidsrechter af. Want het is geen buitenspel. Nou, ik kon het niet controleren, want ik zat meestal bij de middenlijn. En nu krijgt Roda dus een vrije schop. Het is Vlatko Lazic, die eventjes moet wachten, even in gesprek gaat met scheidsrechter Brandsma. En hij zal dus halverwege de helft van Zomerdam een vrije schop gaan nemen voor Roda. En ik zie al rode mensen bewegen. Kijk, ik heb nog een balletje. Nou ja, die bal komt voor, maar toch in de handen van keeper Marco Duchatinier. Die dus al één keer heeft moeten vissen. Was een prima aanval trouwens van Roda 76. En afgerond en ingetikt door Jeroen Schouten. Even kijken, dan gaat... dan moet ik even kijken wat is er nu aan de hand. Nu fluit de scheidsrechter even de aanvoerder van, ja, van Zomerdam en ook van Roda bij zit. Dat is Koen Woudenberg. En voor Roda is dat van Waveren. Eens kijken wat er aan de hand is.
0: André, ik ga je onderbreken en ik ga ook meteen naar Jurgen toe. Dus ik kom straks nog een keertje bij je terug. Maar ja, dat wordt waarschijnlijk na de klok van 3 uur, want bij Gerrit ook nog hangen. Jurgen, er is gescoord, begreep ik.
2: Het is 1-0 geworden voor Oda. Het was een schitterend dieptepaas van Jesse Hoekstra. Vanuit het middenveld die de paas eigenlijk door het midden doorgaf. Waarin dus Mo El Fekri achter de bal aanging. En toen wist dus de verdediging van HZ het zaakje niet te klaren. Omdat ze dus El Fekri niet konden stoppen. En die wist heel makkelijk hier te scoren. Stand tussen Ona en HZ 1-0 in het voordeel van de thuisploeg.
0: Kijk eens aan, goede berichten daar vanuit de Walverstraat. 1-0 voorsprong Donk tegen de Meren. Donk ook op zoek naar het eerste doelpunt, Gerrit.
3: Ja, alleen ze kropen ze juist door het oog van de naald, hoor. Want een heel lastige bal en die komt Bas van der Eem met grote moeite konden die verwerken tot hoekschop. Maar die bal ging erin. Maar het geeft al aan dat de pogingen van de Meren gevaarlijker zijn dan die van Donk. Zojuist hebben we een drinkpauze gehad. Ja, het is hartje zomer, dus we begonnen een drinkpauze inlassen natuurlijk. Dat zal ook wel te maken hebben met kunstgras natuurlijk. Het is allemaal een stukje warmer. In ieder geval heeft Donk, maar het is, geldt misschien ook voor de Meren, wat extra krachten opgedaan. De wedstrijd is inmiddels weer hervat. We hebben gespeeld 22 minuten. En we zitten eigenlijk nog te wachten op de eerste kans, echte kans voor Donk. Maar die gaan we zien te komen. Maar nu moeten we even uitkijken, want nu dreigt er serieus gevaar daarvoor voor Donk. Maar die bal die wordt op het laatste moment daar nog weggewerkt. Kortom, de Meren heeft gevaarlijke kansen. Donk verdedigt, staat na 22 minuten spelen nog steeds 0 tegen 0.
0: De spanning is voelbaar via de radio. Hopelijk ook bij u thuis in de huiskamer of waar u ook luistert naar dit radioprogramma. Nog 3 minuutjes te gaan, dus we kunnen mooi nog even snel naar het Groenhovenpark. Naar Onno voor Gouda tegen de Rijnstreek. En wat voor wedstrijd kijk jij, Onno?
4: Nou, een wedstrijd waar Gouda de bovenliggende partij is. Veel in de aanvallers net kreeg ze 4 corners achter elkaar. Maar dat leverde verder geen gevaar op. En nu een uitbraak voor de Rijnstreek. Maar dat wordt heel eenvoudig onderschept door de verdediging van Gouda. Het is Rijnstreek wat met lange ballen probeert toch nog eens af en toe in de aanval te komen. Maar er is veelvuldig balverlies bij de Rijnstreek. Nu was het een buitenspel geval, maar de scheidsrechter laat doorgaan. Nu een bal hier en het is Oshobo die kan doorgaan aan de linkerkant. En die gaat nu schieten. Nee, nog even een mannetje uitkappen. Nog eens kijken. En dan gaat hij naar Jeff Siebald. En Jeff Siebald die heeft een... Oh, en dat is een schot wat hoog overgaat. En ergens bij het zwembad terecht komt. Maar dat betekent dat hier de stand nog steeds is 0 tegen 0.
0: Dankjewel, Onno. En we komen elkaar straks weer tegen aan de andere kant van 3 uur voor het vervolg van de wedstrijden van vandaag. Zoals u weet dus zijn we aanwezig bij Donk tegen de Meren. Ik wou zeggen Olympia, daar gaan we straks nog naartoe om 4:15. Donk tegen de Meren dus, stand daar nog steeds 0-0 bij de wedstrijd in de tweede klasse B. Bij Roda tegen Zwammerdam ziet het er gunstig uit voor Roda. Maar goed, er is nog eventjes gespeeld, dus niet zo lang nog. 1-0 is daar de voorsprong voor Roda en dat is een mooi begin dus voor de ploeg die op kampioenskoers is. ONA tegen Haastrecht. Die wedstrijd wordt gespeeld in de vierde klasse D. Stand van 1-0. Ook broodnodige voorsprong voor ONA. En Gouda tegen de Rijnstreek, dus nog steeds 0-0. Halsteren tegen Jodan Boys. Die wedstrijd begint om 4 uur. Als daar dan straks wat gebeurt, hoort u het uiteraard ook hier in het programma voorbij komen. Dus wat dat er gaat, bent u volledig op de hoogte. En als uw favoriete club er niet bij zit, dan proberen we ook nog in het laatste uur contact te leggen met de desbetreffende correspondenten. Om daar al eventjes wat berichten van te kunnen krijgen. We gaan ons opmaken dus voor het nieuws. Daarna zijn we bij u terug voor het tweede gedeelte van Sport op Zaterdag. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. En ondertussen kunt u ook nog eventjes onze socials bekijken. Kijk daarvoor eventjes op gouwestad.nl bijvoorbeeld. Of de site van BR6. Uw eigen Facebookpagina. facebook.com/sportopzaterdag. En zijn ook te volgen via Twitter of X, zoals het tegenwoordig heet al een tijdje natuurlijk. Dat is twitter.com/sportopzaterdag. Tot zo!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rolos in Gouda.
1: In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Gouden Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

En welkom terug bij Sport op Zaterdag. Hier bij Sport op Zaterdag dus zijn wij tot de klok van 6 uur vanmiddag bij u met het voetbal. Wat we volop volgen. En u kunt ook blijven luisteren naar dit programma met straks nog onder andere een verslag van Donk tegen de Meren. We zijn aanwezig bij Roda tegen Zwammerdam, Ona tegen Haastrecht en Gouda tegen de Rijnstreek. En straks vanaf 4:15 ook nog verslag van Olympia tegen Meerburg. Eerste helft daarvan bij die ontmoeting. Dat allemaal dus zometeen. En nu nog eventjes kijken. Een plaatje draaien alvorens wij contact leggen met een van de velden. Dit is Wax and Bridge to Your Heart.

0: Bridge to Your Heart van Wax. We gaan hem wegdraaien. We gaan natuurlijk weer terug naar het voetbal. Die wedstrijd tussen Roda en Zwammerdam. Die voorsprong nog steeds daar van 1-0. Dat is een lekkere voorsprong. Maar ja, de wedstrijd is nog lang niet gelopen natuurlijk. André.
1: En ik moet zeggen dat Zwammerdam zich behoorlijk weet te herstellen. Ze hebben aardig wat balbezit en Roda wat minder. Ik denk dat de Roda toch weer eventjes het initiatief moet pakken. Want dat Zwammerdam dat kan gevaarlijk uithalen. Vooral aan de kansen waar dus Koen Woudenberg de aanvoerder staat. Dat is een snelle jongen. En die heeft er zo een doelpunt in liggen hoor. In ieder geval, het is nu eventjes Marco Dussatnier van Zwammerdam die de bal heeft even gegeven aan een van zijn verdedigers. Dan zal hij waarschijnlijk proberen de bal weer naar voren te spelen. Nee, doet hij toch maar niet. Toch gaan we eventjes opbouwen met Zwammerdam. Eens kijken of goede aanval gaat worden. Zwammerdam weer eventjes nu met een lange bal via de keeper. Komt in de middencirkel, wordt weggekopt daardoor. De nummer 4 van Roda, Cedric Berend. En misschien kan nu Roda weer een aanval. Ja, dat... Maar nee, kennelijk is er gevlacht voor buitenspel. En scheidsrechter Brandsma, die al 2 keer het spel heeft onderbroken om met de aanvoerders te praten. Hij wil waarschijnlijk de wedstrijd goed, lekker clean houden. Dat de spelers respect voor elkaar hebben. Nou, dat lijkt me ook wel een goede zaak. Maar ja, moet niet te veel praten als scheidsrechter. Goed, tot zover eventjes weer Roda 76 tegen Zwammerdam, waar we nu zo'n 32 minuten hebben gespeeld. En nog steeds Roda een 1-0 voorsprong koestert.
0: 1-0 voorsprong voor Roda, ook een 1-0 voorsprong voor Ona. We gaan terug naar Jurgen.
2: Is helemaal waar. 1-0 voorsprong waarin dus Haastrecht op dit moment massaal aanvalt. En waarin dus eigenlijk de verdediging van Ona handen en voeten soms tekort komt. Omdat dus... Haastrechter toch ook wel heel gevaarlijk is in hun aanvallen. Maar wat ik al zei, het is met name dus Mark Schielhuis, Stefan Kaptein en Sven de Hartog, die dus gewoon eigenlijk de achterste linie vormen. En waarin dus Adam, Mikkel Marie gewoon er ook wel de mogelijkheden krijgen om dus gewoon het zaken gewoon goed in orde te houden. En tot nu toe wordt het dus hoog gespeeld. En dan moet ik even kijken, het is waarschijnlijk geen corner. Nee, het is geen corner. Want het was de spits van Haastrecht. Bjorn van Leeuwen, die dus die bal eigenlijk naar de cornervlag meenam. Maar het was de scheidsrechter, de heer Paping, die dus gewoon hiervoor floot. En het is er nu toe nog steeds 1-0 in voordeel van Ona. Maar wat ik al zei, het is Haastrecht die eigenlijk alles of niet speelt om dus iets aan die aanvallen van Ona te doen. En dat doen ze ook in de verdediging. Want nu wordt het dus hoog gespeeld en nu wordt het... eigenlijk toch goed opletten van Brian Lacroes. De doelman van Ona, die er eerder bij de bal is, voordat de verdediging Sam de Bruin van die bal kan inkoppen. Hier hebben we gespeeld 33 minuten stand tussen Ona en Haastrecht nog steeds 1-0.
0: We doen even nog steeds een rondje in Gouda. Straks gaan we naar het Groenhovenpark toe. Eerst naar de Nieuwe Donkstraat, waarvan alles en nog wat is gebeurd. Gerrit, rode kaart begreep ik.
3: Ja, direct een rode kaart voor Mike Sluiter, die een speler een meter of 3-4 buiten de 16 neerlegde. De scheidsrechter stond er laat bij, gaf meteen rood. Dus alle hens aan dek nu, donk met die man en ook deze vrije trap die gevaarlijk is, denk ik. En die gaat er, ik wil zeggen, die gaat erin ook, maar goede redding daar van doelman Van der Eem, die inderdaad op die... vrije trap toch van Junior Welte toch naar de hoek ging en deze bal eruit haalde. Ja, een donker te verdedigen en met 10 man wordt het toch wel erg lastig. En zijn we benieuwd hoe dat allemaal hier gaat aflopen. In ieder geval, we hebben nog een minuut of 10 te gaan in deze eerste helft. Waarin Donk dus nog gelijk staat met 0 tegen 0. Maar ook met 10 man.
0: 10 man dus daar op het veld tegenover 11 van de Meren. Dus ja, dat is een achterstand die gewoon in het aantal spelers. Gelijke stand nog wel op het scorebord in 0-0 stand. Ook een 0-0 stand nog steeds bij jou, Onno?
4: Ja hoor, het is nog steeds 0-0. En Gouda heeft wel een paar kansen gekregen. Maar elke keer werd het net het schot geblokt. Of de verdediging zat er nog net tussen. Wat betreft een in mijn ogen af en toe een overtreding. En ook in de spelers van Gouda dachten dat. Maar de scheidsrechter laat eigenlijk alles gewoon doorgaan. En hij is daar heel consequent in aan beide kanten. Als we denken dat er een overtreding is, gaat hij gewoon lekker door voetballen, zegt hij. En ja, daar heeft hij ook gelijk in natuurlijk. Het is Gouda wat nu in balbezit is op de... helft van de rijstreek. Dennis Nederveen kijkt even om zich heen. Maar er staan hier een speler buitenspel. Dus hij kan die bal niet kwijt. En daarvoor wordt de bal naar het midden gespeeld naar Jesse Siebold. Maar Jesse Siebold die krijgt de bal niet. En nu wordt die bal heel slecht weggewerkt door de rijstreek. Maar ja, een hele rare curve in de bal. En dat was nu een ingooi voor de rijstreek. We hebben hier gespeeld bijna 36 minuten. En de stand is nog steeds 0 tegen 0. Dus we gaan kijken wat dat gaat worden. Maar ik kom ongetwijfeld voor de rust nog wel een keertje bij u terug.

0: Taylor Swift, ja, lekkere plaat blijft dit nog steeds. Opa Light, zo heette die. En het is 3:15. We steven af op de slotfase van de eerste helft. En bij de wedstrijden van vandaag kijken ondertussen ook alvast een beetje naar het scorebord bij de andere wedstrijden van vandaag. Linschoten tegen KDO, dat is een gunstige voorsprong voor Linschoten. 2-1 staat het op dit moment daar in de wedstrijd tegen de concurrent van Roda 76. Roda 76 op weg naar een 1-0 stand bij rust. Dus dat ziet er gunstig uit, André.
1: Maar Roda heeft het een beetje moeilijk, Paul. Ze laten zich terugdringen en zo net, een paar minuten geleden waren er enorm veel kansen. Achter elkaar werd op doel geschoten. Eerst was het keeper Tonderstoep die redding bracht. Maar ja, en moest ze de bal loszetten. Toen kwam er nog een schot en nog een schot. En dat ging allemaal maar naast. Dat had ook gewoon dus de 1-1 kunnen opleveren. En nu gaat daar Levi Oudenaar vandoor. Komt hij eerder bij de bal? Nee, het is keeper Just Chatinier die eerder bij de bal is van Zomerdam en de bal hoog in de tribune schiet. Dus dat gevaar is voor Zwammerdam geweken. Ja, ik als trainer van Roda zou niet rustig in de koud zitten hoor. Want Roda moet het initiatief laten aan Zwammerdam dat veel en veel meer balbezit heeft. Maar goed, nu hebben ze wel even balbezit via aanvoerder Mitchell van Waveren. En gooit in op de helft van Zwammerdam. Misschien komt Oudenaar nog voor een kansje. Nee, hij weet de bal wel voor te trekken. Maar daar is de keeper Duchatnier die makkelijk de bal heeft gepakt en weer de bal ver naar voren speelt en loopt die Koen Woudenberg van Zomerdam op. En ja, dat is een snelle jongen, dat vertelde ik al. En zo komt Zomerdam weer op de helft van Roda, maar dat is geen goede paas. Goed, dan komt de bal misschien aan de andere kant nu voor Jeroen Schout en die loopt veel harder en die kan schieten. Oh, die schiet veel te wild. En zo gaat de bal hoog over. Goed, dan zo weer eventjes de wedstrijd Roda 76 tegen Zwammerdam, waar we nu gespeeld hebben 40 minuten. En Roda nog steeds een 1-0 voorsprong heeft.

0: One Republic en Counting Stars. We gaan hem wegdraaien voor de slotfase van de eerste helft bij de wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Jurgen?
1: Ja, waar Haastrecht tot nu toe eigenlijk alleen maar aanvalt en mogelijkheden krijgt, hoor, want ze spelen echt alles. Nu wordt er geschoten, jou hoor. En er wordt er gelijk neergezet. De 1-1 is hier een feit en het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen. Want het was Ona wat eigenlijk alleen maar kon verdedigen. En Haastrecht eigenlijk aanviel en bleef aanvallen. En dat blijkt dus in het doelpunt. Dat is eigenlijk in de laatste minuut van de eerste helft gewoon plaatsvindt. En het was van deze kant moeilijk te zien wie het maakt, maar dat hoor ik straks wel. Maar het is hier 1-1 geworden. En het is natuurlijk een teleurstelling voor Ona om dus het zaakje hier gelijk te houden. Terwijl ze dus die voorsprong ook hadden. Hier is ze goed als rust. Gebeurt er nog wat, kom ik bij terug. Anders wordt het voor mij de tweede helft. Eind van de ruststand tussen Ona en Haastrecht 1-1.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: Aretha Franklin en de uitvoering zoals die klonk in de film The Blues Brothers van Think. Uit het begin van de jaren 80, 1980 geloof ik, rond die tijd dat deze versie uitkwam. Dat is allemaal bijzaak, want we gaan natuurlijk terug naar het voetbal. We gaan naar de slotfase toe van de wedstrijd tussen Gouda en de Rijnstreek. Terug naar Onno.
1: Ja, nog steeds een stand van 0 tegen 0 in de 44ste minuut. En zal ongetwijfeld nog wat tijd bijkomen. Er is ook een drinkpauze geweest vanwege het... Nou, laten we zeggen, het warme weer. Nou, dat valt best wel mee hoor. Maar het is zo dat Gouda, die kreeg net een vrije trap. En dat gaf toch wel eigenlijk aan hoe armoedig het op het ogenblik is, het spel.
0: Onno, blijf eventjes hangen, want er is gescoord bij Roda tegen Zwammerdam. André?
2: Ik zag het al een beetje aankomen, want de 1-1 is gevallen door Koen Woudenberg, de aanvoerder van Zwammerdam. Ja, Roda zakte wat terug en Zwammerdam ging meer en meer naar aanval. En ze hebben dat beloond met een doelpunt. En zo staat het hier 1-1 tussen Roda 76 en Zwammerdam.
0: Ja, de spanning dus weer helemaal terug in die wedstrijd. Terug naar jou, Onno.
1: Ja, de zijkant werd een vrije trap gegeven aan Gouda. En die bal die werd gewoon even teruggespeeld. Maar er stond helemaal niemand van Gouda. Dus ja, de kon de Rijnstreek heel makkelijk uitverdedigen. Gouda die probeert nu in de aanval te gaan aan de linkerkant. Maar ook weer een zwakke bal ingespeeld. En het is Rijnstreek wat er nu probeert vandoor te gaan. De spits, nummer 9 gaat erdoor. Nee, de scheidsrechter zegt geen overtreding. Nou, de Rijnstreek spelers zijn allemaal weer een beetje boos. En het is nu, oh wat een slechte bal daar zeg van... een van de spelers van Gouda. Het is een beetje, ja, hoe zeiden we dat in oud-Hollands? Een hotse klots voetbal op dit moment. En het is de Rijnstreek wat nu in de aanval gaat aan de rechterkant. En het is Gouda wat nu de bal over gaat nemen. En ze krijgen, ja, nu gaat de bal over de zijlijn. Nee, nog net niet. En het is Gouda wat probeert de bal te veroveren, maar dat lukt net niet. En het is Gouda wat nu een doeltrap mag nemen. De scheidsrechter laat nog doorspelen. Ik weet niet of er iemand nog hangt.
0: Ja, ik heb er nog twee hangen. Dus met jouw goedkeuren dan ga ik eventjes jou wegschuiven. En dan kom ik in de tweede helft weer bij je terug.
1: Ja, prima. Oké, tot
0: zo. Oh, nou, dankjewel. We gaan namelijk snel even naar Gerrit toe. En daarna gaan we nog naar André. Gerrit, eerst naar jou.
3: Eerst is zelfs afgelopen en Donk heeft het moeilijk. Behalve die rode kaart van Mike Sluiter. Ja, zwaar gestraft vindt iedereen hier van de scheidsrechter. En die gaf ook een gele kaart aan Jordi de Jong en ook aan Damian van Veen. Kortom, de scheidsrechter zal hier vandaag de publieksprijs niet krijgen, denk ik, van Donk. Aan de andere kant ging er een Donk-speler naar de grond in het 16 meter gebied. En toen werd er niet gefloten. Kortom, er is van alles mogelijk. Het enige positieve op dit moment over Donk kunnen zeggen dat het naar Bent Rust nog steeds 0 tegen 0 is.
0: En er zijn nog 3 kwartier te spelen, dus ja, we gaan het zien. De bal is rond, Gerrit.
3: Zo is het.
0: Ja, om even een cliché te pakken. Tot zometeen. We gaan naar André toe. Ja, dat is even een tegenvaller voor Roda, zeg.
2: Ja, de scheidsrechter heeft zo net afgefloten voor de eerste helft. En ik denk dus dat Roda toch wel teleurgesteld de kleedkamer op zoekt. Maar dan hebben ze toch een beetje aan zichzelf te wijten. Want na die goal, die snelle goal van Jeroen Schouten, toen liet ze toch het initiatief over aan Zwammerdam. Ik denk ook dat het ook niet anders kon. Want Zwammerdam ging er bovenop. En ja, toen hield dus ook net voor rust dus die gelijk maken via Koen Woudenberg. Een goed hartschot. Daar had keeper Tom Verstoepen geen antwoord op. Dus we gaan hier rusten met een 1-1 stand hier op de sportpark De Broekvelden tussen Rode 76 en Zwammerdam. Dan gaan we zien hoe het straks gaat lopen in de tweede helft.
0: Blijf erbij, zou ik zeggen, want het belooft nog behoorlijk spannend te worden op deze middag. André, tot zometeen over een kwartiertje.
2: Okido.
0: En we gaan zo meteen naar de tussenstanden toe, de ruststanden. Eerst tijd voor de dagartiesten van vandaag. Het is een hele band. En wat voor een band? Het is Queen.
4: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is

keuze is reuze als je Queen hebt als dagartiest van vandaag. Nou, we kiezen dus vandaag drie uit. En laat ik er ook maar uit verschillende decennia er eentje pakken. Deze kwam uit de 80's. Als eerste A Kind of Magic was de plaat die we draaiden. Druk bezig met het verzamelen van de tussenstanden. Dus die hoort u zometeen. Eerst nog even tijd voor de nieuwe plaat van Ilse de Lange. Evergreen is dit.

0: zover het 3:30. Zometeen gaan we terug naar de wedstrijden van vandaag. Eerst even kijken naar de ruststanden, voor zover we die hebben kunnen verzamelen. We beginnen als eerste in de vierde divisie B. Jodan Boys trapt daar zelf pas af over een 30:30 uit bij Halster in Brabant. Andere wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn, die kennen de volgende ruststanden. Heerjansdam tegen VOC, dat staat 2-0. Capelle tegen VUK 1-0. Schravenzander tegen Xerxes DZB 1-0. En Portugal tegen SHO, dat is ook 1-0. En bij Sportclub Feyenoord tegen HBS, de wedstrijd is begonnen om 3:00. Daar staat het 0-0. Kijken we naar de tweede klasse B. Nog niet zoveel van binnen gekregen, maar wat ik heb, dat kan ik uiteraard al met u delen. Dat geldt voor de wedstrijd van Donk tegen de Meren. Ja, daar zijn we natuurlijk zelf bij aanwezig. Stand daar 0-0. Wel een rode kaart voor Donk, dus een man minder op het veld. De wedstrijd van PVCV tegen Zeist, die kent een 1-1 ruststand. Dat zijn de standen die ik daar heb kunnen verzamelen uit de tweede klasse B. Dan de derde klasse E, Aarlanderveen tegen Dokkels. Dat is 0-2. Groeneweg tegen Koudekerk, dat is 0-0 nog steeds. Dan hebben we staan Oegstgeest tegen BSC 68, 1-0. En bij de wedstrijd van... even kijken... nee, dat zijn ze die ik heb kunnen verzamelen. Anderen zijn nog niet binnengekomen. Vierde klasse B, daar hebben we natuurlijk wel ruststanden van. Sowieso de wedstrijd van Roda 76, die volgen wij op de voet. Stand is daar 1-0. Andere standen die wij hebben kunnen verzamelen... 1-1 moet ik zeggen tegen Zwammerdam. WDS tegen Civeo hebben we nog niet binnen, had ik gewoon verdacht. Linschoten tegen KDO, dat is 2-1. Altior tegen TAVV, 3-0. En Wouwbrugge tegen Nicolas Boys, dat is 1-0. Dan de vierde klasse D, Ona Haastrecht 1-1. Ona stond voor, maar uiteindelijk werd het toch nog 1-1 vlak voor rust. VVOR tegen RVC 33. Goede berichten van RVC, want die staan voor met 0-1. Dilettant tegen Florian, dat is 3-0. En bij Moordrecht tegen Lopik is het 0-1 op dit moment. De vijfde klasse B, we zijn aanwezig bij Gouden tegen de Rijnsteeg. Dat staat op dit moment nog steeds op een 0-0 stand. Sportief tegen Goudrak, ook 0-0 nog. Moerkapelle tegen SPV 81 is 1-3. En bij Kamerik tegen ASW is het 0-2. Zijn er nog meer standen binnengekomen uit die vijfde klasse? Nee, er wordt wel getypt, zie ik. Dus er komt misschien wel wat aan. En misschien gaan we dat ook wel horen. Maar vooralsnog zie ik nog steeds die 0-2 stand daar staan op het scorebord. Dan gaan wij naar een van de velden toe. Ik ben benieuwd wie zich meldt. We gaan het horen. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben benieuwd.
1: Jurgen,
0: kijk, de tweede helft is bij jou begonnen, begrijp ik?
1: Ja.
0: Kom er maar in.
1: Oké.
0: We zijn al live.
1: Is prima. Goed, het is nog steeds 1-1 de stand tussen Ona en Haastrecht. En ja, het is een wedstrijd waarin dus... Ona met name het einde van de eerste helft, dat zag ik een klein beetje heeft laten liggen. Gewoon omdat Haastrecht eigenlijk continu aanviel. Waardoor dus Ona's verdediging toch eigenlijk goed moest opletten. En nu is het eigenlijk toch ook wel doorkomen van een van de uitdinkers bij Ona. En vind ik juist samen sowieso. Die probeert aan die linkerkant doorheen te komen. Die bal gaat helemaal door. En de bal wordt voorgezet en dan wordt er gekopt. En dan wordt die bal eigenlijk te hard gespeeld. Waardoor dus de verdediging van Haastrecht de bal weet weg te werken. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Want ik zie dus dat er waarschijnlijk een overtreding is begaan. Nee, er ligt de keeper van... Nee, de keeper ook niet. Het is Tiro Vianen, een van de verdedigers van Haastrecht. Die dus gebaseerd op de grond ligt. Dus het spel is hier even stil. 2 minuten bezig, stand tussen Ona en Haastrecht nog steeds 1-1.

0: Incognito en Don't You Worry About A Thing. Kennen natuurlijk allemaal ook van Stevie Wonder. We gaan terug naar het voetbal. De tweede helft is inmiddels ook begonnen bij de wedstrijd van Donk tegen de Meren. Nog 3 kwartier te spelen. 0-0 de stand. 11 man van de Meren en 10 van Donk daar inmiddels op het veld. Gerrit.
1: Ja, dat klopt. En ook niet meer dezelfde 10. Want Jordi de Jong, de verdediger, die is in de kleedkamer achtergebleven. Ik begreep dat hij al een beetje geblesseerd was. En hij is vervangen door Ricardo van Rijswijk. En aan de kant van de Meren zie ik op het eerste gezicht geen mutaties. Dus die gaan proberen of ze dan toch die winnende treffer op het scorebord kunnen brengen. Want die zou toch gaan zeggen, zeker als je de ranglijst bekijkt, moet dat kunnen. En hun ambitie om op de tweede plaats te eindigen. Ja, dan zullen ze vanmiddag toch hier ook 3 punten moeten gaan halen. Donk, ja, is al lang blij, denk ik, dat ze op dit moment nog steeds na 2 minuten spelen in die tweede helft nog steeds op die 0-0 staan. Terwijl de aanvaller van, oh, en dit is heel gevaarlijk, dit gaat hem worden. Ja, dat kan haast niet anders. Nee, zeg, hoe is het mogelijk? Het lijkt wel of die omgekocht is, die spits. Van, ja, die hadden wij er nog wel in geschopt, Joop de Jong. Ja, ik bedoel, die hadden wij erin geschopt. Maar gelukkig doet die spits van de Meren dat niet. Dus we blijven dat 2 minuten spelen. Ongelooflijk nog steeds hier 0-0.
0: 0-0, de stand daar bij die wedstrijd van Donk tegen de Meren. Bijna het eerste doelpunt gevallen, maar ja, bijna is niet helemaal natuurlijk. We gaan terug naar de wedstrijd die zo spannend gaat worden, denk ik, in de tweede helft. Een 1-1 stand op het scorebord. We kunnen weer van voren aan beginnen dus, André.
2: Zo is het, Paul. En ik ben benieuwd hoe Rode 76 die 1-1 verteerd heeft in de kleedkamer. Ze zullen zich een beetje moeten gaan oprichten, want echt vielen echt terug. En dat heeft dus Zomerdam een doelpunt opgeleverd, dus de 1-1. Nu zie ik de speler van Zomerdam eventjes gebaseerd op de grond liggen. Dit is de nummer 11 en dat moet dan Justin Bons zijn. Zij zegt er Bons, maar heeft al eventjes naar de kant gewenkt. Dat dus de hulptroepen moeten komen, die eventjes wat assistentie moeten verlenen. En dan ligt de wedstrijd even stil. Als ik kijk, dan zie ik toch geen wisselspelers bij Roda. En ook bij Zwammerdam niet. Dus dezelfde spelers die de eerste helft begonnen zijn, staan hier weer. Ja, en waarom zou je wisselen als het allemaal dus best goed gaat? Nou, eens even kijken. Dan is weer de situatie wat die blessure is weer eventjes voorbij. En dan kunnen we weer verder. En dan ben ik benieuwd dus of Rode 70 weer eventjes die snelle... die snelle voorsprong ook weer een snelle voorsprong in de tweede helft kan bewerkstelligen. Maar ja, goed, dan zullen ze toch even wat beter. Oh, nu wel een wissel. Nou goed, dan zie ik een wissel dus bij Zwammerdam. En dan kom ik straks wel even terug om te vertellen wie dat is. Maar in ieder geval, de wedstrijd in de tweede helft is weer begonnen. En Roda en dus Zwammerdam staan beide op 1-1.
0: 1-1 de stand. En diezelfde stand stond ook op het scorebord na 3 kwartier spelen aan de Walvisstraat hier in Gouda bij Ona tegen Haastrecht. Jurgen.
3: Die staat op het bord, Paul. Maar het is nu een vrije trap voor Ona aan de rechterkant. 4, 5 meter buiten 16 meter gebied. En ik zie dus dat Jesse Hoekstra erbij komt staan. Ik zie ook dat, ik denk ook Jesse Hoekstra deze bal gaat nemen. Of het is Sven de Hertog. Het is even afwachten. Want ik zie dus dat er waarschijnlijk iets fout is gegaan. Ik moet even kijken, van, het is even rustig teruglopen en de bal of de spullen die hij dus heeft gewoon eindelijk teruggeven aan de trainer Theo van Dijk. En nu komt dus die vrije trap vanaf de rechterkant, gaan er 1 keer erop en die bal wordt tegen de paal aangeschoten, tegen de lat aangeschoten, ging net over en doelman Thomas Groenstra, die kon er eigenlijk alleen maar naar kijken. Stand hier nog steeds 1-1 en er zijn 8 minuten gespeeld.

0: George Baker, Little Green Bag. We gaan hem weer wegdraaien. Natuurlijk gaan we weer terug naar het voetbal. We gaan naar Bodegraven toe. Roda tegen Zwammerdam. André.
1: 7 minuten gespeeld in de tweede helft. En toch weer Roda wat dus de bal moet laten aan Zwammerdam. We krijgen een hoekschop. Gaat dat wat opleveren voor Zwammerdam. En kan Roda weer snel de bal veroveren. Het is eventjes een korte hoekschop. Kijken of de bal nu in het doelgebied komt. Ja, die komt in het doelgebied. Maar het is een veel te harde bal die over de achterlijn loopt. En zo gaat de bal achter. Goed. Ik heb toch twee wissels. Bij Roda is Stefan Baal in het spel gekomen. Een oud-gediende. Speelde ook bij CVC Reewijk eens. Had zich teruggetrokken naar een lage elftal. Dus daar is dus een beroep op gedaan. En ook bij Zwammerdam is Julian Pfaff in het spel gekomen. Dus de eerste wissels dus hier in de tweede helft. Nou, eens kijken. Weer Zwammerdam in de aanval. En dan moet de Rode weer proberen die bal terug zien te veroveren. En dan komt er een schot. Maar dat is geen echte hard schot. Een schot van de nummer 6 van Zwammerdam. En dat is Mitchell Bon. Bons die dus een beetje zo in de draai op doelschoot, maar keeper Verstoep had daar geen moeite mee. Ja, Rode 76 zal zich veel beter moeten gaan herpakken, want dan wordt het toch best wel moeilijk hoor. En als ze die 1-1 vast kunnen houden, ja, dan is het ook nog goed als je kijkt naar de resultaten die op dit moment op de scoreborden staat bij de andere wedstrijden. Dan een buitenspelsituatie. Dan krijgen we een vrije schop. Ga ik het hier belaten. En nog steeds dus die 1-1 op het scorebord tussen Rode 76 en Zwammerdam. En we hebben 9 minuten erop zitten in de tweede helft.
0: In de tweede helft dus, waar we inmiddels ook zitten bij de wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Jurgen.
2: Ja, terwijl je erin komt valt hier een doelpunt van Haastrecht. En het is de nummer 9, Sander Bruin, die de bal eigenlijk heel beheerst. Gewoon achter doelman Brian Lacroix is te plaatsen. Stand 1-2. En het zat er eigenlijk niet aan te komen. Gewoon omdat dus Ona verdedigend toch op de dag van... We hebben het zaakje goed voor elkaar. Maar ja, dan krijg je dus een voorzet vanaf de rechterkant. En het was, wat ik al zei, Sam de Bruin die de bal heel beheerst. Achter doelman Brian Lacroix is te plaatsen. En dat is wat dat betreft eigenlijk ja, jammer. Ook omdat Ona gewoon tot nu toe gewoon goed bezig was. Stand 1-2 en voorlopig weer even terug naar de studio.
0: En vanuit de studio snel weer schakelen doen wij naar het buiten weer. We gaan naar het Groenovenpark toe voor Gouda tegen de Rijnstreek. 0-0 ruststand. Hoe zijn de ploegen uit het kleedkamer gekomen, Onno?
3: Ja, Gouda volop in de aanval, maar ze hebben nog geen grote kansen gehad. Er was net weer een overtreding op Dennis Nederveen en die mocht die vrije trap nemen. Maar die was te ver om in één keer op het doel te schieten. En ja, die vrije trap leverde verder niets op. Maar het is Gouda wat probeert volop in de aanval te gaan. Rijnstreek speelt toch wel ook nog wat met 2-3 mensen voorin hoor. Dus ja, Gouda zou er toch wel doorheen moeten kunnen komen als ze het een beetje

0: Sam Vender, Olivia Dean, we gaan hem wegdraaien. Want er is gescoord bij Donk tegen de Meren. Gerrit?
1: Ja, het kon haast niet uitblijven, maar het is hier 1 tegen 0 geworden. Ja, dat is niet mogelijk, zeg hé. Ook een doorgebroken speler was het. Nou, dat gaf de scheidsrechter slecht scheel. Waar hij in de eerste helft van Donk rood gaf. Een vrije trap. Nou, vanaf een meter of 20, denk ik, een streep van Roy van der Graaf in de uiterste hoek. En het is zo waar, na 58 minuten spelen. Je houdt het niet voor mogelijk. 1 tegen 0.
0: Kijk eens aan, 1-0. Doelpunt is gevallen daar bij de wedstrijd van Donk tegen de Meren. We gaan naar Jurgen toe. Ona tegen Haastrecht. Ook daar moeten doelpunten vallen voor Ona. Jurgen.
2: Ja, en dat merk je gewoon aan de opstelling. Want, oh, dat was een hele goede kans voor die hele gevaarlijke spits van Haastrecht. En praat ik eens over Romeo Rietveld, die dus de mogelijkheid kreeg om dus de bal eigenlijk achter doelman Brian Kroes te plaatsen. Maar wat ik al zei is dat Theo van Eck is ingegrepen. En heeft dus Mike Zielhuis heeft hij dus naar de kant gehaald. Die speelde dus op de linksbackplaats. En daarvoor in de plaats van Danny Starreveld, die dus links buiten staat. Dus het is natuurlijk alles of niet wat ik al zei. Gewoon voor Ona om hier wat mee te gaan doen. Maar goed, het is Ona.
0: Die dus Jurgen, ik ga je even onderbreken, want er is wederom gescoord bij Donk tegen de Meren. Gerrit.
1: Ja, Donk heeft ongeveer een halve minuut kunnen genieten van die voorsprong. Want binnen de minuut was het de eerste beste aanval van de Meren. En zodoende is het hier 1 tegen 1 na een uur spelen.
0: We gaan zo naar André toe. Even snel nog naar jou terug, Jurgen.
2: Ja, een vrije trap voor Haastrecht op hoogte van de middenlijn. Die wordt genomen door de nummer 4, Joris Stadhamer. De bal gaat naar achter toe, maar het is goed verdedigen van Lely Starreveld die de bal door het midden naar Sven de Hitler speelt. En dan moet ik even kijken wie er dus een vrije trap neemt. Het is de ingooi aan de rechterkant voor Haastrecht. En die nemen we gewoon even mee. Het bal wordt ingegooid en gaat naar voren toe. Maar dan is het de verdediging van Ona die dus het zaakje gewoon goed weet te plaatsen. En dus de bal naar voren wil spelen. Maar goed, weer een kans voor Haastrecht om er doorheen te komen. Maar wat ik al zei, het is Jess van de Sama die de bal naar de rechterkant speelt. Naar Hennis. En dan is het Ona die dus de aanval probeert te voltooien. Stand hier nog steeds 1-1. Er zijn 11 minuten gespeeld.
0: 11 minuten op de klok. Daarbij die wedstrijd 1-2 trouwens. De standdruk van Ona tegen Haastrecht. Jurgen, verlaten. We gaan terug naar André.
3: Maar nog steeds 1-1 is Paul en waar we nu 15 minuten in de tweede helft erop hebben zitten. En het zorgelijk is dat Rode 76 zich geen kansen weet te creëren. Dat is toch wel heel vervelend. In ieder geval, ze werken hard. Ze werken zich een slag in de ronde. Maar ja, dat Zandam is behoorlijk sterk. In ieder geval, we hebben even een onderbreking gehad vanwege een blessure. Dus we gaan zo dan weer verder. En ja, dat is toch wel... Oh, zie dat Wessel Sterk in het spel is gekomen. Nou, dat is misschien alweer even een versterking van Rode 76 in avant-opzicht. Dan zal waarschijnlijk Pim Baalde eruit zijn. Ik denk het wel, ja. Nou, die vond ik ook niet zo goed. Die kwam een beetje snel tekort om op een lange bal te lopen. En misschien kan die Wessel Sterk, die ook lange tijd geblesseerd is geweest, die kan misschien wat verandering brengen in de aanvallende aspiraties van Rode 76. Weer een blessure bij Zwammerdam. Nou, dan wil ik het hierbij laten. Hebben gespeeld 16 minuten. Nog steeds een 1-1 stand op het scorebord tussen Rode 76 en Zwammerdam.

0: wel kijk, zie ik dat we nog zo'n 2 minuten te gaan hebben. 2,5 minuut. Misschien dat een van de verslaggevers zich nog meldt. Dan kunnen we nog even een kleine korte flits meepakken van een van de velden. Anders gaan wij zo richting het nieuws van 4 uur voor het dus. Op maat naar het spannendste uurtje van de zaterdagmiddag. Even kijken naar wat standen. Naar. U weet het al inmiddels. Donk tegen de Meren, dus 1-1. En ondertussen zie ik de lijnen knipperen. Dus ik ga dan naar een van de velden toe. Wie heb ik nog aan de lijn?
1: Jurgen.
0: Kom er even in, Jurgen.
1: Oké, want het is hier ook eigenlijk alles of niet. En het is alle kinderen eigenlijk als eerste erin. Want het is Ona die gewoon eigenlijk waanbang speelt. Achterin, 1-1. En dan hebben ze toch moeite met die aanvallen van HZ. Want die weten dus, tot nu toe weten ze toch wel eigenlijk de verdediging van Ona het heel erg moeilijk te maken. Sander steeds 1-2. En ja, het geeft eigenlijk al aan dat het dus heel moeilijk wordt om dus HZ gewoon hier een gelijk spelletje geven. Of dus het zaakje te overwinnen door Ona. Maar ja, goed. Dat is hier wat op de nog een minuut of 17 te gaan. Stand nog steeds 1-2. En voorlopig weer even terug naar de studio.
0: Dank je, Jurgen. We komen elkaar zo tegen. Over een paar minuten, andere kant van 4 uur. Tot zo. Jurgen Velman dus, daar voor ons. Nou, we gaan de andere standen nog even met u doornemen. Roda tegen Zwammerdam, 1-1. Bij Ona dus een 1-2 stand op het scorebord. Gouda de Rijnstreek, daar is er nog steeds wacht op het eerste doelpunt. Het is nog een beetje leeg op het telraam bij Onno Hungerink. Maar er vallen misschien nog wel doelpunten straks nog. We gaan dat meekrijgen. Even kijken, wat hebben we nog meer staan? WDS Civeo is 1-1. Bij de wedstrijd van VVOR tegen RVC 33 is het 0-1. Dat zijn de standen van dit moment. Straks na de klok van 4 uur houden we ook de standen bij van Halsteren tegen Jodan Boys in de vierde divisie. Die wedstrijd gaat dan ook daar beginnen. Dus als daar wat gebeurt, dan hoort u het natuurlijk ook voorbij komen hier in dit radioprogramma. En vanaf 4:15 ook nog een verslag van Olympia tegen Meerburg. Waar Olympia dus vandaag kampioen kan worden daar in de derde klasse. Na een mooi seizoen gaan ze dan volgend jaar hopelijk weer een trapje hoger spelen. Dat zit er natuurlijk aan te komen en dat gaat vandaag waarschijnlijk wel gevierd worden. We moeten ze vandaag wel eventjes de overwinning binnenslepen. Maar dat gaat gebeuren vanaf 4:15. In ieder geval kunnen wij daar een gedeelte van het verslag van meepakken in dit programma. Zometeen meer, ook nog de dagartiesten van vandaag. We draaien vandaag 3 platen van Queen. Dus dat is absoluut ook de moeite waard om te luisteren. Ja, en verder natuurlijk heel veel mooie sport. Dus zet gewoon lekker de radio aan, ook als u buiten zit. Geniet van de sport en wat ons betreft graag tot over een aantal minuten bij Sport op Zaterdag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
3: Door met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als 2e. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij Rotterdam-Feyenoord een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: Welkom terug bij Sport op Zaterdag. We gaan meteen schakelen met het veld bij Donk. Of sorry, pardon. We gaan eerst naar Ona toe, moet ik zeggen. Daar gaan we eerst heen. Ona tegen Haastrecht. Ja, de wedstrijd is op slot, hè Gerrit? Of Jurgen?
3: Nou, het is 1-3 geworden. En het zat eigenlijk ook een beetje aan te komen, hoor. Want ze waren natuurlijk eigenlijk tot nu toe waren ze gewoon aanvallend gewoon beter. En daar had Ona gewoon de nodige moeite mee. En dan was het dus nu ook weer een schot vanaf de tweede linie. Die dus gedaan wordt door Joeri Stouthamer. Maar die bal die gaat over. Maar wat ik al zei, van, het was eigenlijk toch ook wel heel simpel. Want het was Sam de Bruin, de spits van Haastrecht, die de bal precies in het tikje gaf. En aan de andere kant is natuurlijk pech heel erg groot. Want het was een uitval van Ona. Waarin dus Mo Elfekri de bal doorgaf aan Jasmine Samen wilde dus de bal spelen. En speelde hem ook, maar raakte hem verkeerd. En de bal ging tegen de linkerpaal. Dus wat dat is pech hier ook wel troef. Stand hier nog steeds 1-3. En we hebben nog minuut 10-11 te gaan.
2: Dank je Jurgen daar bij de wedstrijd tussen Ona en Haastrecht, waar de stand dus 1-3 is. Ik zei het daar straks al, de wedstrijd waar nog steeds geen doelpunten gevallen zijn en waar je je telraam nog niet hebt hoeven te gebruiken, Onno. 0-0.
4: Nee, als het alleen maar voor gele kaarten zou ik mijn telraam wel kunnen gaan gebruiken, hoor. Want ze vallen toch wel regelmatig wat gele kaarten. Je kan het gewoon niet bijhouden, terwijl er nu weer even een drinkpauze is. Dus wat dat betreft bel ik precies op het verkeerde moment. Maar dan kan ik even rustig mijn verhaal doen. Zo af en toe dan is er weer een klein opstootje. Dan wordt er een speler vastgehouden of onderuit geschoffeld, zoals ze dat dan mooi noemen. En de scheidsrechter laat dan doorspelen. En dat betekent dat er irritatie komt van twee kanten. Dus dat leverde net ook weer een gele kaart. Eén voor Gouda en één voor de Rijnstreek op. En de nummer 9 die was voor de rust ook al regelmatig bezig. En die houdt zich dan met het publiek ook nog bezig. Ja, dat helpt natuurlijk helemaal niet, want dan gaat het publiek alleen om een wat harder te keer. En de nummer 9 kreeg ook een gele kaart. En zodoende staat het hier nog steeds 0-0. En we hebben hier nu 23 minuten gespeeld in de tweede helft. Dus we moeten nog eventjes. En ik vraag me af of wij het wel met 11-11 gaan afmaken hier. Want zo nu dan is het gewoon wat onvriendelijk. Er valt hier verder niet zoveel te vertellen. Geen doelpunten nog. Dus 0-0.
2: 0-0, dat is overigens ook de ruststand bij ASC tegen Esto. Die wedstrijd is om 3:00 begonnen, dus dan weet u dat ook weer. Linschoten tegen KDO, zojuist 2-2 geworden. Er zal ook ongetwijfeld daar naar het scorebord worden gekeken vanuit Bodegraven, waar het nog steeds 1-1 staat, André.
5: Ja, en waar Roda waarachtig wat meer een vod krijgt op Zwammerdam. Dat heeft te maken ook dat ik bij Zwammerdam wat spelers zie die wat krampverschijnsel hebben. En één is er al uitgevallen en dat is Michel Bons. Die heeft al 2 keer op de grond gelegen en is nu vervangen door Brian van Vliet. Maar ook een belangrijke wissel bij Rode ZC. Want Boban Lazic, dat is echt een sterke speler en die ook technisch goed is, die is in het spel gekomen. Dus Roda heeft wat veranderd. En als ik kijk, zo net was ook een hele goede kans trouwens voor weer Jeroen Schouten. Maar hij kopte de bal over. Dus het gaat wat beter met de Roda 76. We hebben er nu op zitten zo'n 29 minuten. Maar ik moet zeggen dat er aardig wat blessures moeten er straks bij gaan komen, hoor. Want we hebben een hele poos gewacht totdat de blessure afgelopen was van Michel Bons. Maar goed, dat heeft niet geholpen. Hij moest later toch gewisseld worden. Nu een kansje daar misschien voor Zwammerdam. Nee, de bal wordt toch door een verdediger van Roda over de zijlijn gewerkt. En dan wordt er dus ingekort. Het zou me niet verbazen als Roda toch ineens weer de wedstrijd helemaal in handen gaat krijgen. Goed, even nog die ingooi. Want die ingooi van Zwammerdam is op de helft van Roda en vlakbij het vastgebied van Roda. Komt de bal, wordt doorgekopt, komt de keeper. En dat is keeper Thomas Toek, die er heel erg goed bij staat, hoor. Hij heeft iedere keer de goede en juiste timing. Heeft de bal nu ver naar voren gespeeld. En dat is een balje voor Wesselsterk, maar hij kan er net niet bij. Dus dan is het misschien Jeroen Schouten die er nog bij kan. Ja, die kan er wel bij. Maar ja, dan plaats je verkeerd en dan kan je misschien de zomer dan weer aan een aanval gaan denken. Kijk of dat nog wat gaat worden. Komt een voorzetje. Sasse biedt niet in. Wordt weggewerkt door Roda. Maar wel opgevangen door Koen Woudenburg, de man van de 1-1. Gaat dribbelen en nog eens dribbelen. Probeert te schieten. Ja, dat is een balletje. En dan komt er een hard schot. Maar geen goed schot. En dat hier belaten. Laat nog steeds hier 1-1 tussen Roda en Zwammerdam. En we hebben zo'n 30 minuten erop zitten in de tweede helft.
2: Tweede helft daar zojuist dus begonnen bij die wedstrijd. Of begonnen al een tijdje bezig natuurlijk bij die wedstrijd. En ik wou zeggen, wat wel zojuist begonnen is de wedstrijd van Jodan Boys uit bij Halsteren. En na een aantal minuten spelen is het al 0-1. Doelpunt gemaakt door Fahim Moussaoui. We gaan van André naar Jurgen toe. We gaan naar de wedstrijd tussen Ona en Haastrecht.
3: Waar nog steeds van de stand van 1-3 op het bord staat. En Teuvendek heeft ingegrepen. Heeft eigenlijk een verdediger. En dan praat ik over zeven kapitein heeft hij eruit gehaald. En Mark Meewezen. Dus daarvoor in de plaats staat op dit moment Jonas Ernst en Joey Bartal. En diezelfde Joey Bertal die speelt de bal op het midden. Na de linkerkant waar dus Jesse Hoekstra staat. Jesse Hoekstra die dus probeert die bal eigenlijk... ja, gewoon zo te brengen dat dus de verdediging van Haastrecht toch wel moeite met die bal heeft. Maar dat gelukte gewoon niet. Want het is eigenlijk een beetje rondspelen. Want ze kunnen die bal gewoon niet kwijt. En dan is het toch een ingooi aan die linkerkant. Omdat Sven de Hertog de bal goed weet door te spelen. En dan is het waarschijnlijk ook een vrije trap. Want deze Sarreveld probeert aan de linkerkant er doorheen te komen. En die wordt dus neergelegd. En ik moet even kijken wie deze bal neemt. Ik denk dat deze Sarreveld hetzelfde neemt. Iedereen is nu ook voor of in de 16 van de Haastrecht. En ik zie alleen Sven de Hertog en Adam Bikoui. Zie ik nog achterin staan. De rest staat allemaal voorin. Maar goed, bal wordt ingebracht. En dan is het ja, eigenlijk heel simpel verdedigen. Bal wordt doorgekopt. En dan is het ja, natuurlijk gewoon Ona die dus de bal weet op te pakken. En de bal naar binnen toe. En dan wordt die bal heel makkelijk gepakt. Door de keeper van HZ Thomas Groenendijk. En die brengt de bal ook weer in het spel. Nu de 7-0 te gaan. Stand tussen Ona en HZ. 1-3.
2: 1-3 de stand. In evenwicht bij Donk tegen de Meren. 1-1. Gerrit.
6: Ja, klopt. 78 minuten staan er op het scorebord. Zojuist een tweede drinkpauze gehad. En er wordt aan alle kanten wordt er gewisseld. Terwijl Donk nu een aanval ging. Maar ja, daar vergist die invaller Tijn Hulsen zich. Had de bal mee moeten nemen, maar dat lukt hem niet. Demian van Duwen is er ook ingekomen. Zij zijn de vervangers voor Demian van Veen. En voor Jesse Bottingaan ook twee wissels aan de kant van de Meren. Zojuist waarin de trainer toch probeert ja, om hier vanmiddag nog met 3 punten weg te gaan. En Donk, ja, dat heeft een halve minuut kunnen genieten van die 1-0 voorsprong. En verdedigt die met leeuwenmoed. Want gebrek aan de inzet kan je Donk in ieder geval niet verwijten. Ja, ze komen gewoon een beetje tekort. Want de Meren is gewoon wat technisch. Dit wordt een mogelijkheid. Die bal die gaat er niet in. En dan wordt de bal en is het een prooi voor doelman Bas van der Eem. Ja. 79 minuten gespeeld. Nog even vol, zou ik zeggen, aan Donk. Maar ja, en ik zie zelfs ook Jason Sriwiram zich een beetje warm gaan lopen. Misschien dat hij erin gekomen. Nog ruim 11 minuten te gaan hier. En nog steeds gelijk 1-1.

0: Could you be love? We gaan zo naar Onno toe. Eerst naar Jurgen toe, want er is gescoord bij Ona tegen Haastrecht.
1: Ja, je kan eigenlijk zeggen, dit is voor de statistieken, het is een gelopen race voor Haastrecht, maar het is 1-4 geworden. Het was een diepe paas, dus die gegeven werd naar Marco Oskamp van Haastrecht, ging achter die bal aan. Maar Jordi Rook wilde dus die bal eigenlijk toch wel tegenhouden. Maar dat lukte gewoon niet. En toen werd de bal op het doel geschoten. En toen was Brian Lacroix die dus in eerste instantie de bal weer weg te stompen. In tweede instantie kwam hij tegen hem aan. En wilde hij de bal opnieuw eigenlijk pakken. En toen was het toch Schenderbruin, de spits van Haastrecht, die de bal precies in de tikken gaf. En ja, wat dat betreft, gelopen hier. Stand Ona Haastrecht 1-4. Ik denk, niet meer dan genoeg voor deze wedstrijd.
0: Dankjewel Jurgen. Wederom Sam de Bruin, dus die het net wist te vinden daar. En daar is dus een gelopen race. Dat geldt nog zeker niet voor Gouda tegen de Rijnstreek. Daar zit nog volop spanning in de wedstrijd, Onno.
2: Ja, spanning en ook af en toe wat irritaties. En nu ook weer, dat is een terugspelbal. Nee hoor, dat gaat goed afgelopen daar bij de doelman van Gouda. Die de bal nu even geeft aan Van Dam. Van Dam, die gaat nu even kijken. Want Gouda probeert het wel hoor. Maar het is allemaal net niet, hè. Die laatste basis gaat tot aan de 16 meter, gaat het allemaal wel aardig. Maar daarna dan houdt het toch wel even op. Nu is het 6 Siebald. Die geeft de bal naar rechts. Over de middenlijn gaat naar Gouda. Krijgt zegt Siebald, die krijgt die bal. Gaat weer even terug op de helft van Gouda. Naar Van Dam. Van Dam die speelt ongetwijfeld nu naar, eens even kijken. Naar Dennis Nedeveen. Maar dat is een slechte bal. Dat moet Gouda weer volop terug. En de bal wordt nu diep gegeven aan Rijnstreek. En die gaat alleen op de keeper af. Nee, en de keeper... Oh, wat een onmogelijke situatie, zeg. Dat was een bal. Rijnstreek ging achter de bal aan en die ging op de keeper af. De keeper die hield de bal nog even tegen. En vervolgens via een verdediger van Gouda, die dan weer tegen de speler van Rijnstreek op de doellijn aanschoot. En de bal ging zo naast de goal. Voor hetzelfde geld was het hier 0-1 geworden. En dat was dan volstrekt onverdiend geworden. Maar Gouda die heeft inmiddels ook al wel 3 keer gewisseld. En het is Goedhond van der Wal die in het veld is gekomen onder andere. En het kijken wat Gouda nu gaat doen. En de Rijnstreek gaat nu ook wisselen. Het is hier toch wel spannend, ondanks het feit dat er eigenlijk helemaal niets op het spel staat, wordt er op het scherpst van de snede gespeeld. We hebben hier een 78 minuten gespeeld en de stand is 0-0.
0: 0-0 bij die wedstrijd. Inmiddels ook weer een gelijke stand bij Linschoten tegen KDO. Het was zelfs nog 3-2 voor Linschoten. Inmiddels is het weer 3-3 geworden. KDO deed zojuist wat terug. Ja, dan kijken we ook nog steeds naar die wedstrijd. Natuurlijk moet Roda het gewoon zelf doen. André.
3: Zo is het, Paul. En voorlopig staat hier nog 1-1. Ja, dan betekent dat Roda, als alles zo blijft, nog steeds koploper blijft. Maar goed, die wedstrijd gaat gewoon nog door. En we hebben nog zeker, ik zit in de 38e minuut. Nou, ik denk dat er nog wel 5 minuten bestuurtijd bij komen. Dus we hebben aardig wat minuten te spelen. In ieder geval, het is wezen zomer dan.
0: André, blijf heel eventjes hangen, want er is gescoord bij Donk tegen de Meren. Gerrit.
4: Het is 1-2 geworden. Prachtig doelpunt. Dat kan niemand ontkennen, denk ik. En doelman Basten Reni was kansloos. Een mooi schot. Een verre afstandsschot. Buiten het 16 meter gebied. En de stand is hier met nog 6 minuten te gaan. 1-2.
3: Terug bij Roda 76 tegen Zomerdam, waar Roda probeert misschien nog die voorsprong weer te krijgen. We hebben wat meer balbezit en ze zijn het al wat beter in de tweede helft. In ieder geval wordt de bal even teruggespeeld door een Zomerdam-verdediger op zijn eigen keeper. Dat is Duchatinier. De bal wordt ver naar voren gespeeld. Het is Stefan Waal die daar heel goed zat te spelen, hoor. Die oudgediende van Zomerdam kopt de bal weg over de zijlijn. Dat betekent dat Zomerdam mag gaan ingooien. Ik moet even zeggen dat ook bij Roda weer een wissel is geweest.
0: André, ik ga je weer even onderbreken, want de keeper van Donk kon wederom gaan vissen, begreep ik, hè? Gerrit?
4: Ja, 2 keer vissen binnen een halve minuut is niet leuk natuurlijk. En met de 6 minuten te gaan bij een stand van 1-3 is het een gelopen race, denk ik. 1-3.
3: Ja, het is wel mooi weer om te vissen, maar liever niet op het voetbalveld. In ieder geval niet bij Roda 76. Daar staan ze nog met 1-1. Nou, even nog één momentje meepakken. Ik wilde zeggen dat Pepijn van der Haven bij Roda erin is gekomen. Dus we hebben al een aantal wissels gehad bij Roda en ook bij Zwammerdam. Dus even kijken. Nu gaat de bal terug naar keeper Versloep. Die de bal nu eventjes in bezit heeft. En die is heel brutaal. Want er komt een speler van Zwammerdam naar toe. En hij kapt hem gewoon uit. En ja, dat moet je maar durven. Goed, tot zover eventjes hier. Roda 76 tegen Zwammerdam. Nog steeds een 1-1 stand op het scorebord.
0: 1-1 nog steeds daar. Blijft spannend bij Roda tegen Zwammerdam. De spanning is inmiddels wel bij jou vanaf, hè, Jurgen?
1: Helemaal weg. Helemaal weg. Iedereen is natuurlijk teleurgesteld door deze simpele overwinning. Waarin dus met name Haasrecht het zaakje heel goed voor elkaar had. En dan praat ik met name ook aanvallend. Want achterin speelde Ono op een gegeven moment 1-1. Terwijl dus Haasrecht met 2-3 mensen in aanval kwamen. Ja, dan kan je naar kijken en dan kan je natuurlijk reageren, maar het gebeurt natuurlijk niet. Het is hier gewoon wat dat betreft eigenlijk aflopend. En dan kan ik me voorstellen dat de ploeg enorm teleurgesteld is in deze verloren partij. Want het is gewoon van 1-4. Voorlopig geef ik nog even terug in de studio, want het is hier bijna afgelopen. Ik hoop straks Theo van Eck, als je niet... gewoon niet aanspreekbaar is, dan laat ik me gewoon lopen. Maar ik hoop hem straks even bij de microfoon te krijgen. Maar denk, ga er maar vanuit. Eindstand tussen Ona en Haase. 1-4 in het voordeel van Haase.

0: Ja, en meteen, precies op het moment dat de plaat afgelopen is, kunnen we schakelen met Gouda tegen de Rijnstreek. Er is gescoord, begrijp ik, Conno.
1: Ja, en de mensen in het rood-wit die zijn teleurgesteld, want het is Rijnstreek die de leiding heeft genomen. Een vrije trap ter hoogte van de middenlijn werd hoog in de 16 meter gespeeld. En daar was het een van de spelers van Rijnstreek. Vanaf deze afstand kan ik niet zien wie die swist te scoren. Ik denk dat het de nummer 6 was, die verdediger, die laatste man. En de bal die ging over de keeper van Gouda heen. En zodoende staat het hier 0-1. En Gouda heeft dan nog officieel 6 minuten te spelen om die gelijkmaker te komen. Maar misschien is dit wel het begin van een opstanding, hoor. Want Gouda die moet nu natuurlijk. En dan zal met ongeduld wat meer mensen voor gaan. De bal komt hiervoor. En dat was een kans van Gouda. En toen was Van der Wal die de bal in wist te brengen. Maar die bal werd goed gekeerd door de keeper van Gouda. Maar het is nu Mamusje Kerken die aan de linkerkant de bal onder zijn voetje door het gat. En probeert de speler uit te spelen. Ja, de bal wordt voorgegeven naar een van de spelers van Gouda die niet wist de bal. Mamusje Kerken gaat weer de bal in de 16 meter brengen. En die gaat nu ongetwijfeld schieten. Nee, nog niet, want er staan 6-7 mensen om hem heen. Dennis Nederveen aan de rechterkant. Geeft de bal helemaal vrij. De bal die moet nu in die 16 meter komen. Nee, toch weer naar Dennis Nederveen. Dennis Nederveen die geeft door. Dat moet een vrije trap zijn. Maar nee hoor, de scheidsrechter laat zeg maar doorgaan. En het is Gouda wat nu in balbezit is. Maar de bal gaat over de zijlijn. Zodoende staat het hier met nog 5 minuten spelen. 0-1. En ik denk dat er nog andere wedstrijden zijn. Dus ik geef je even terug naar de studio.
0: Kijk, dankjewel. André, of ik zit al met André in mijn hoofd, want daar gaan we nu naartoe. Dankjewel, Onno. We gaan naar André toe, want die zit inmiddels in de blessuretijd. Die kan nog wel even uitlopen, denk ik, André.
2: Ja, we hebben een hele lange onderbreking gehad voor Mitchell Bons, die ook is uitgevallen. Maar ik zie ook nog weer een nieuwe speler van Rode en Telt gekomen. Dat is Justin Stichter. Ja, ik ben benieuwd, gaan we nog een winnaar in deze wedstrijd krijgen? Ik heb het idee dat het dan misschien wel Rode 76 zal zijn, want die zijn toch wel beter in de aanval. Nu hebben ze weer de bal en nu wordt de bal gespeeld naar Lazic. En Lazic kan misschien eventjes een voorzetje geven, moet nu het strafgebied in. Kijken of hij dat gaat doen. Komt er voorzet, wordt weggekopt door een speler van Zwammerdam. Dan is het Lazic die weer eventjes de bal probeert in zijn bezit te krijgen, lukt niet. En dan is het weer eventjes de bal voor Zwammerdam en die gaan er weer bliksemsnel uit. En de Rode dan weer helemaal gauw terug. Ik moet zeggen dat de rode beweging tot nog toe het goed doet hoor. Daar komt een voorzetje in Sassgebied. Wordt weggekopt door Mietse van Waveren. Daarvoor die helemaal snel teruggekomen is om die bal te spelen. En dan kan Rode weer. Dus even kijken. Dan gaat dat via Stefan Waal. Die een lange voorzet geeft. Wie moet daarop lopen? Zou dan Lazic moeten zijn? In dit geval Vlatko Lazic. Maar wordt weer weggewerkt door Zwammerdam. Maar niet goed genoeg. Het is nu weer Stefan Holthuis die achterin een dijk van een wedstrijd heeft gespeeld tot nog toe. Balletje daar misschien voor Wessel sterk. Maar hij moet hem opvangen op zijn worstel. Doet hij ook. Maar nu wordt hij een beetje achterin het strafgebied gedwongen. Geeft hem toch weer goed aan Justin Stichter. En die moet dan weer proberen die bal in het strafgebied te krijgen. Gaat lopen met de bal. Gaat lopen. En schiet dan maar jongen. Nee, dat doet hij niet. En hij verliest dan de bal aan de tegenstander. Die dan weer de bal over de zijlijn speelt.
0: André, dus blijf eventjes hangen. Ik schakel even heen en weer. Kom zo bij je terug hoor. Gerrit, even terug naar jou.
3: Ik heb er nog bezig, dus gaan we even naar André terug. Hier is het natuurlijk de blessuretijd 1 tegen 3 nog steeds.
0: Is goed, blijf ik hangen. André, terug naar jou.
2: Maar weer eventjes de bal zitten voor Zwammerdam. Die de bal ver naar voren speelt. Nou, hebben we nummer 14, maar die kan er niet bij. Die Stefan Waal die rustig terug speelt op keeper Verstoep. Die ook een prima wedstrijd achter de rug heeft. Heeft de bal dus ver naar voren gespeeld. Ja, niet geplaatst. Dus dat betekent dat Zwammerdam weer gaat komen. Gaat Dammerdam misschien nog toeslaan? Je zou het zomaar kunnen zeggen. In ieder geval komt nu Zwammerdam weer. Bal is nu weg. Ja, zover over en weer. Op de helft van Rode 76. En dan wordt het weer gevaarlijk voor Roda. Heel Roda dus. Ja, met een aantal mensen dus weer terug. En nu moet een voorzetje komen in het stadsgebied van Roda. Gaat dat lukken? Nee, dat lukt niet. Maar het is wel een inworp. De nummer 7 mag zich daarmee gaan bemoeien. Dat is Koen Woudenberg. En ik zou willen zeggen, dat is toch wel de beste speler bij Roda. Hij heeft ook die 1-1 gescoord. En hij zal proberen dus met een verre worp de bal in het stadsgebied bij Roda te brengen. Dan komt die bal, wordt weggekopt. Dan komt daar keurige Michel van Waveren. Kopt de bal weg. Is de bal weg? Nee. Nog niet. En dan ligt er weer een speler van Zwammerdam op.
0: André, blijf weer eventjes hangen. Ik schakel even snel met Onno nog even. Onno, voor een korte flits.
1: Ja, die gelijk te maken. De grensrechter die vlagde voor buiten. Ik stond hier bij de school En er is een videoanalist die had het doelpunt ook op beeld. En het was duidelijk geen buitenspel. Maar ja, de scheidsrechter die geeft toch buitenspel. En het, iedereen boos. En het is nu Gouda wat de bal voorgeeft. Maar even kijken, Van der Wal, die gaat schieten. Nee, er is nog niks aan de hand. Maar het is Gouda dat dag gelijk te maken. En iedereen die gaat hier natuurlijk helemaal uit zijn dak. Ik geef even door aan André.
2: Maar eventjes een overtreding wordt begaan en de scheidsrechter die gaat nu een gele kaart trekken. En voor wie is die gele kaart? Ik denk voor een speler van Zwammerdam. Ja, het is een overtreding op Vlatko Lazic en zo krijgt Rode dus een vrije schop. Zit inmiddels in de 49ste minuut, dus we zitten al 4 minuten in blessuretijd. Ik moet zeggen, dit klopt helemaal, want we hebben een hele lange tijd gehad om een blessurebehandeling. Goed, nu kan Rode nog even. Gaan ze nog toeslaan? Zou dat nog kunnen? Het is Stefan Wel, die kan een lange bal spelen. Een jongen, dat is een hele lange bal. In het stadsgebied komt nu bij een van de spelers van Rode, maar die bal wordt met dezelfde vaart weer uit het stadsgebied geroeid door Zwammerdam. Komt zelfs terug bij keeper Verstoep van Rode 76. En daar zegt de scheidsrechter, het is afgelopen. En zo is deze wedstrijd geëindigd in 1 tegen 1. Ja, dan heeft dus Rode dus averij opgelopen. Ik ben benieuwd wat dat voor consequenties zal geven. Afgelopen. En als het een beetje gunstig is voor Rode afgelopen met de andere ploegen.
0: 3-3 die andere, ja.
2: En Altior, nou dan zal het allemaal meevallen. Goed, dit was het. Eindstand Rode 76 Zwammerdam 1-1.
0: Dankjewel André, 1-1. Het blijft spannend daar. Dat wordt mooi de komende weken. We blijven het ook allemaal volgen daar. Ik wens je een goed weekend.
2: Jij ook, hè.
0: Dankjewel. We gaan zo nog naar Onno toe, want er wordt nog gevoetbald. Bij Gerrit is het inmiddels afgelopen en het is eigenlijk alleen nog maar erger geworden, begreep ik, Gerrit?
3: Ja, rechtstreeks uit een hoekschop scoren kan ook natuurlijk. En daar kon Bastenheim niks aan doen, want die had daarvoor ook al 3-4 goede reddingen gericht. Maar het is hier uiteindelijk 1-4 geworden. Ja, de laatste 3 doelpunten in de laatste 6 minuten. Donk, dat op bijna 3/4 van de wedstrijd met 10 man heeft gespeeld. Streed dapper, maar het was tegen een overmacht. En het is er wel een terechte overwinning voor de Meren geworden. Donk blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Nou eens kijken wat de rest heeft gedaan, dat is afhankelijk natuurlijk. Volgende week weer een belangrijke wedstrijd voor Donk. Dan gaan ze uit naar Oude Water. En dan horen we denk ik, op de tweede gast zeker, Wim Hendricks. Wat mij betreft, tot een volgende keer en een fijn weekend nog.
0: Dankjewel Gerrit, bedankt voor je bijdrage van vandaag. Inderdaad, en volgende week Donk ongetwijfeld tegen Oude Water in dit theater, om het zo te zeggen. Tot de volgende week. Gerrit is er vandoor. We gaan snel nog naar jou, Onno. Wordt er nog gevoetbald?
1: Ja, althans, de keeper die moet de bal uitnemen, maar die keeper legt hem nog even een stukje verder. Dus krijgt hij de gele kaart, heeft geen enkele zin natuurlijk. Maar het is Gouda wat wel probeert aan te vallen. Maar het is Rijnstreeks wat er nu vandoor gaat en die gaat de 2-0 maken. Ja hoor, dat is de 2-0. En het is inderdaad de nummer 9 die de 2-0 heeft gemaakt. Zodoende is het hier beslist in de blessuretijd. En Gouda die was natuurlijk hevig bezig in de aanval. Dus dat lag achterin helemaal open. En de spits van Rijnstreek die wist doorheen te komen. En zodoende betekent dat Gouda hier weer niet gaat winnen op de Groenoverpark. En het is Gouda wat nu met de kopjes naar beneden staat. En het is even kijken dat Rijnstreek nog even met de scheidsrechter in discussie gaat. De scheidsrechter die zal ongetwijfeld nog een aantal minuten laten doorspelen. Dus ik weet niet of het zin heeft om nog door te gaan.
0: Je bent de enige die nog op de lijn zit, dus je mag nog doorgaan als je wil.
1: Nou, dan ga ik gewoon door. Dan eens even kijken of Gouda nog iets terug kan doen. Maar ik denk je niet hoor, want wat dat betreft is er weinig nog aan de hand. Het is Gouda wat nu gaat aftrappen. Dennis Nederveen die geeft de bal een peer naar voren, om het zomaar eens op z'n Hollands te zeggen. En Gouda gaat nu aan de rechterkant, gaat de bal ongetwijfeld voorkomen. Nee, dat wordt een cornerbal voor Gouda aan de linkerkant. Eens even kijken. En de scheidsrechter kijkt op zijn klokje. Maar ik denk dat we al 2 minuten in blessuretijd zitten. En we gaan nog wel eventjes door wat dat betreft. Even kijken wat Gouda hier met deze cornerbal gaat doen. Ja, de speler die kan niet bij de bal daar. En die moet hij eerst toch hebben, want anders kunnen we niet voetballen natuurlijk. En dat is alles wat Gouda probeert toch nog weer naar voren gaat. Rijnstreek staat met alle spelers bijna in de 16 meter, behalve de spits. En de bal wordt kort genomen. naar Dennis Nederveen. Dennis Nederveen, die gaat even kijken, die gaat er ongetwijfeld schieten, maar die krijgt de kans niet. En het is, nee, de bal wordt hard en weggewerkt door een van de spelers van Rijnstreek. En de scheidsrechter, die laat nog doorspelen. De bal wordt in de 16 meter gegeven. Het is Jesse Bond die de bal heeft daar. Nee, eens even kijken nog. Oh, en dat is ongetwijfeld, moet dat een corner zijn. Nee, de bal die blijft nog binnen volgens iedereen. De scheidsrechter die loopt er nu bij om te kijken van, nou zal ik afsluiten of doe ik het nog maar niet. Nou, ik doe het nog niet. Het is Rijnstreek wat nu in de aanval is. Maar Gouda die weet de bal goed onderscheppen. Even terug naar die keeper van Gouda. Die geeft de bal mee naar voren toe. Het is Mamouche Kerken, maar het is nee, dat is geen overtreding. Hij struikelt over de bal en het is Gouda wat nu weer in de bal bezit. Dus op de eigen helft, ze worden onder druk gezet. Ja, en nu weet de Rijnstreek de bal weer te veroveren. Het zal toch nog niet nog erger worden, want dat zou toch wel heel erg zijn, zuur zijn voor Gouda. De bal wordt slecht teruggekopt. Het is de keeper van Gouda die de bal toch nog eens binnen te houden. En die gaat hem de bal naar voren spelen. Naar een van de aanvallers van Gouda die de bal niet goed onder controle kan krijgen. Maar een van de invaller die geeft de bal ook keurig mee met een hakje. En eens even kijken aan de linkerkant. Oh, dat is Zobo die hier de bal heeft. Die gaat er voorbij. Die is snel, die passeert even. Maar gelijk alweer een tweede persoon bij Rijnstreek er voorbij. En het is even kijken. Ja, dat is een doelpunt. Het is 1 tegen 2 geworden. 1 tegen 2 in de 93ste minuut. En eens even kijken of er nog wat kan gebeuren. Het is de invaller van Gouda, de nummer 15. En dan moet ik even op mijn papiertje kijken wie dat precies is. En het is toch nog een doelpunt van Gouda, wel verdiend. De nummer 15 is Mubara Chachobo, die een doelpunt weet te scoren uit de hoek. Schuin voor de goal, de keeper die dus niet de nul weet te houden. Nou, de Rijnstreek heeft geen haast zo te zien natuurlijk, want ze staan met die 2-1 voor. En de scheidsrechter, ik weet niet hoe lang die nog bij mee zal spelen. Maar het is de bal gaat uit de uittrap helemaal naar links. En kijken of Gouda nog gelooft in een gelijkmaker. Dat zou toch wel een hele aparte sensatie zijn. Tussen sensatie is een groot woord natuurlijk. Maar Gouda heeft in de bal. We zitten op de eigen helft. Wordt hevig van de bal gehaald. Het is Oshobu die net scoorde die de bal weer heeft. Die wordt onderuit gehaald. En de bal wordt weggeschopt door een van de spelers van Rijnstreek. Krijgt ook een gele kaart voor het wegtrappen van de bal nadat er gefloten was. De scheidsrechter die kijkt nog even zijn klokje, die zet de stopwatch nog even stil, want het is allemaal tijdrekken en ja, dan gaat Gouda weer aan de rechterkant. Het zal toch niet waar zijn, de nummer 2 van Gouda, die gaat de bal hoog in de 16 meter. Ja hoor, die komt er wel hoog voor. Het is naar Van der Wal, en dat is Van der Wal. En eens even kijken, nee, dan Gouda net weer, het is allemaal weer net niet, hè. En, oh, daar gaat, nou gaat de nummer 9 er weer van door, van de Rijnstreek, die gaat de bal schieten. Oh, die bal gaat voorlangs en dat betekent dat het aan de achterbal is voor de keeper. En ik denk dat de scheidsrechter die zo gaat affluiten, maar dat gaan we wel zien. Dus wat dat betreft kunnen we even rusten. Ja, ik denk dat het afgelopen is. De scheidsrechter heeft afgefloten en zodoende is het hier... ja, dat is van mij. Zodoende is het hier 1 tegen 2 geworden. Rijnstreek heeft hier een overwinning behaald. Maar of het verdiend was, dat is een tweede. Maar het was een felle wedstrijd. En Rijnstreek heeft hier de 3 punten uit het Groenhovenpark meegenomen. En dat betekent dat Gouda nog op zijn eerste thuisoverwinning moet wachten. En of dat gaat lukken, moeten we volgende week zien.
0: Volgende week? Wat zeg je, Elno? Sorry.
1: In ieder geval hartelijk dank voor het luisteren. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Volgende week moeten ze tegen Woerden, de kampioen.
0: Yes, dankjewel Onno voor je bijdrage van vandaag.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je een heel goed weekend.
1: Ja, dank je.
0: Dank je. Oké, groetjes. En wij spreken elkaar, Onno Hungerink was dat voor ons vanmiddag. Dus de gast daar op het Groenhovenpark voor Gouda tegen de Rijnstreek. Uitslag daar 1 tegen 2. Gouda dus vanmiddag verloren. Ja, het was geen goede middag voor de Goudse clubs. Tot nu toe in ieder geval. Donk ook verloren dus met 1-4. Ja, en diezelfde stand stond ook op het scorebord bij die wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Tijd om te gaan napraten. Jurgen Veldman en bij de microfoon van hem staat Theo van Eck.
4: Ja, ik ken Theo van Eck iets langer dan vandaag. En ik vind het onwijs goed van hem dat hij dus dan toch de moeite toont om dus hier toch even van het interview te doen. Want ik denk dat je baat een stekker, of niet?
5: Ja, dat is wel zeker. Ik bedoel, als je 4-1 1-4 verliest, dan doet dat zeer. En dat betekent ook dat de concurrent Cabau heeft gewonnen. Dus dat we op dit moment op een... op een na-competitie plaats aan voor degradatie. En dat is iets wat je absoluut niet wil.
4: Als je gaat kijken, hè, van jullie komen op een gegeven moment op voorsprong. En dan denk je van, nou oké, dat is verlopen. Maar dan zie je gewoon een aantal dingen gebeuren. En dan praat ik ook over de verdediging. Die dus verdedigend eigenlijk speelt zonder de kop te gebruiken.
5: Ja, zeg je netjes? Ja, dat zeg je heel netjes. Maar dat klopt ook. We hebben hier heel goed over gesproken van tevoren. Maar je ziet gewoon de eerste helft dat bepaalde jongens niet weten wat ze moeten doen. Dan merk je ook gewoon dat onze verdedigende leider, Jurie Ter Lauw, ja, die mis je. Dat is een enorm gemis. En daar kom je uiteraard met 1-0 voor. Maar een minuut voor is het 1-1. Doordat iemand een half duel aangaat, dan denk ik, ja, dat is het verschil tussen iemand die lekker kan voetballen of het zakelijk. En dan denk ik op zo'n moment, ja, dan moet je mij doogloos verdedigen. Dan is het die vent met ballen allemaal door de boarding heen. Maar dat is het verschil tussen winnen en verliezen, denk ik.
4: Ik denk ook dat je dus op een gegeven moment, je zag het gebeuren, hè, bij die 1-2. Dat de koppers naar beneden gingen. Dat dus het vechten, want ik heb jullie al 2-3 keer heb ik de wedstrijd gedaan. Dan zag ik het vechten, maar van elke meter zag ik gewoon eigenlijk helemaal wegvallen. Hè.
5: Ja, maar dat is een stukje teleurstelling die het komt kijken. En dat kan ik alleen onze eigen ploeg verwijten. Want ik heb de laatste wedstrijd bij Floriant.
4: Ja.
5: Staan wij 4 keer 1-op-1 met de keeper in de eerste helft. We scoren zelf niet. Zij scoren wel. Dan moet je nog blij zijn als je een punt eruit haalt. Terwijl je daar echt dik had moeten winnen. Vandaag kom je 1-0 voor. Is het met de rust, net voor de rust krijg je een tik 1-1. Nou, we gaan iets veranderen in het systeem. En ik denk dat we de eerste kwartier naar de rust geweldig speelden. Haastig kwam niet eens meer op onze helft. Maar we missen dan ook weer 3 opgelegde kansen. We schieten een bal op de paal, we schieten een bal op de lat. En we staan een keer 1-op-1 met de keeper.
4: Ja.
5: En dan komt eigenlijk uit het niets komt weer zo'n tegengoal. En dan gaan de kopjes hangen, omdat iedereen weet dat we heel veel moeite hebben om te scoren. En dan knakt het bij de jongens. En dan zie je het resultaat. Dan verlies je een wedstrijd.
4: Maar, ik heb al tegen je gezegd, de rest heeft Haastrecht gewonnen.
5: Absoluut. Haastrecht die speelde gewoon goed voetbal. En dus het is een verdiende overwinning. Het is alleen wel zaak bij ons. Kijk, de mogelijkheden die je krijgt. Ja, die moet je gewoon maken en dan is het gewoon een andere wedstrijd. En in dit stadium is het niet belangrijk of je verdiend wint of niet.
4: En hoe het gebeurt.
5: Nee, het is niet belangrijk. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat is dus ook de reden waarom je in deze situatie zit. Dat is ook een stukje kwaliteit. En wij hebben niet genoeg kwaliteit om doelpunten te maken. Ja, dan is het in de voetballerij heel moeilijk om wedstrijden te winnen. En in die situatie zit ik.
4: 2 wedstrijden nog. En allebei finales. Want het kan eventueel toch nog lopen dat je eruit komt, hè?
5: Nou ja, absoluut. Ik bedoel, er is... Kijk, Cabau gaat over ons heen.
4: Dus, ja.
5: Onze andere concurrent VVOR heeft ook verloren. Dus die blijven punt onder ons. Cabau staat een punt boven ons. Andere kant van het verhaal is wel dat beide clubs tegen Omhoort moeten.
4: Ja.
5: En die keer kampioen worden. Ze moeten ook nog tegen Reeuwijk. Dat is ook een ploeg die voor die tweede periode strijdt. Dus daar gaat ook wel wat gebeuren. Alleen ja, het is wel zaak dat wij volgende week weer SVS, die in principe klaar is, ja, dat we er dan staan. En ik denk dat wij met 1 overwinning gewoon de boel over de streep kunnen trekken. Maar dan moet dat wel gebeuren. En het is deze week uithuilen. En volgende week KU terugslaan. Hebben we gelukkig Mella weer terug en Jurie Ter Lauw. Dus dan.
4: En Adam is ook weer terug.
5: Adam is ook weer terug. Dus dan. We geven sowieso niet op wat er ook gebeurt.
4: Ik ken je langer dan vandaag. En ik weet gewoon dat je dus de ploeg zo weet te motiveren. Dat ze misschien gestoord kunnen zijn, maar ze vechten dan voor elke meter. Heb ik gelijk?
5: Ja, dat is denk ik ook mijn opdracht.
4: Ja.
5: Kijk, het komt nu niet meer op voetbaltechnisch aan.
4: Nee, helemaal niet.
5: Absoluut niet belangrijk. Ja, vechten voor iedere meter en die jongens ervan overtuigd krijgen dat met hard werken dat ook een keer beloond wordt. En misschien valt dan het kwartje wel een keer onze kant op dat we wel die kansen die we krijgen afmaken. En dan is volgende week weer een stuk zonniger als dat het nu is, wellicht. En daar ga ik ook vanuit, hoe dan ook.
4: Ja, docent moeten worden.
5: Ja, nou, misschien wel. Misschien met 2 die uit. Toch?
4: Ik ken je al zo lang, dus dat kan ik nog tegen je zeggen. Ik wens je heel veel sterkte. En ik ken je iets langer dan vandaag. Je vecht voor elke meter. En dat geef je ze ook mee, hè?
6: absoluut. Maar sterk hoef je mij niet te wensen.
4: Nee, nee.
6: Ik heb liever dat je me succes wens. En,
4: dan succes.
6: Hoe dan ook, blijft ook dan erin.
4: Oké. Okay. Bedankt voor je interview en bedankt voor de mogelijkheid dat je me gaf om je ook enigszins te kunnen plagen. Want ik heb hier ook niet langer dan vandaag. Maar ik hoop dat we het redden, dat wij het redden.
6: Ja, absoluut. Want ook jouw hart is toch wel een beetje in deze club verbonden.
4: Een heel klein beetje hoor.
6: Absoluut.
4: Oké, bedankt Theo. Ook weer even terug in de studio.
0: Dankjewel Jurgen. En ook jij voor je bijdrage inderdaad. En een sportieve fijne dat Theo van Eck aan kon haken. Jurgen, dankjewel. Goed weekend.
4: Dankjewel, Paul.
0: Is goed, hè? En we spreken elkaar. Dankjewel. Jurgen Velman was dat daar voor ons te plekken bij die wedstrijd. Dus Ona vanmiddag verloren tegen Haastrecht. 1-4 de uitslag daar. We zijn druk bezig met het verzamelen van de uitslagen van vandaag. Hoort u zometeen ook nog. En we gaan ook nog wel nabeschouwen. Dit is Queen.

Komen ze straks nog een keertje tegen. Queen en Crazy Little Thing Called Love was de tweede keer dat we ze hoorden. Vorige uur al met The Kind of Magic uit de jaren 80. Dit was natuurlijk uit de jaren 70. En straks kiezen we voor een plaat die in de jaren 90 opnieuw werd uitgebracht. Was al eerder een uitvoering gemaakt. Maar de versie zoals in de jaren 90 uitkwam op het album Made in Heaven. Die hoort u zometeen van You Don't Fool Me. Die gaan we draaien straks. Dit is lekkere muziek. Mama's Gun heet de band. Even de leden is op de leden van Young Gun Silver Fox. Maken lekkere soul muziek, soul pop muziek. Joy

0: Dichterbij dan ooit, dat was Bluff hier in Sport op zaterdag. Een tussenstand van de wedstrijd van Jodan Boys. Die zijn natuurlijk nog volop bezig daar bij de wedstrijd in Halsteren. Stand is daar op dit moment 0-2, zojuist gemaakt. 0-2 door Esra Hogeboom. Dat blijkt waarschijnlijk ook wel de ruststand te worden. Want er is denk ik nog een minuutje te spelen ongeveer in de blessuretijd daar bij die wedstrijd. Inmiddels al afgelopen natuurlijk heel veel wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn. Waaronder ook de wedstrijd in de vierde klasse tussen RVC 33, vierde klasse D hebben we het over. En VVOR werd vanmiddag gespeeld bij VVOR en RVC 33. Die pakte vandaag de punten 1-2. Een mooie overwinning. En aan de telefoon heb ik de trainer van RVC 33, dat is Wouter van Ginkel. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, gefeliciteerd met de overwinning.
1: Dankjewel. Welkom in voor overwinning vandaag. Ja, zeker.
0: Dat denk ik ook, ja. Hoe heb je de wedstrijd beleefd vandaag?
1: Oh ja, het was een wedstrijd die we in veel opzichten goed hebben kunnen voorbereiden. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, op een niet heel goed bespeelbaar veld hier in Rotterdam kwamen die, laten we zeggen, de uitingen die VVOR met de informatie die we hadden, die kwamen ook wel terug in het spelbeeld. Mm-hmm. Nou, daar hadden we wel wat moeite mee. Ik moet wel zeggen, dan vervolgens komen we uit de standaard situatie misschien wel een gelijk opgaande wedstrijd 1-0 voor. En krijgen we wel druk op hun achterste. En wordt het toch wel van een speelbeeld waarin de veelal lange bal gehanteerd wordt, omdat het veld natuurlijk niet mega goed bespeelt.

0: voorspelbaar is. Ja, en dan komen ze uiteindelijk, via een penalty in de tweede helft, komen ze op gelijke hoogte. Een redelijk makkelijk gegeven penalty.
1: Ja.
0: En ik denk dat we vervolgens 10 minuten in de tweede helft, misschien is later nog 20 minuten tweede helft, kregen hun een tweede gele kaart. Waardoor ze met een man minder kwamen te staan. Nou ja, dan gaan ze nog meer in de omschakeling lange ballen spelen. Moeten wij het geduld opbrengen? Moeten we eigenlijk het spel maken? Maar net als vorige week tegen Bergambacht speelden we ook tegen een man minder in de laatste fase. En dan blijkt het toch op een of andere manier wat moeilijker om het rust in de ploeg te houden. Nou ja, dat hebben we ook wel gemerkt. Want eigenlijk was het VVR die het meest dreiging had op onze helft tot aan de laatste 10 minuten. Waarin we wat meer ruimte kregen, ook omdat zij er waarschijnlijk dan gewoon stuk zaten. En uiteindelijk scoort Bram van Leeuwen met op dat moment wel weer terecht de 2-1. Ja, en dan ga ik toch wel als een gelukkige trainer weer terug richting Reeuwijk.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen inderdaad. Ja, mooie overwinning voor jullie. En sowieso natuurlijk het is een rare wedstrijd. VVOR natuurlijk die onderin meedraait en willen de punten nog pakken. Jullie zijn ook nog in de kans voor de periodetitel, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Het kan meerdere kanten opgaan.
1: Ja.
0: Ik ben ook wel een beetje afhankelijk van wat doen je concurrenten. Ommoord die speelt vandaag gelijk tegen Bergambacht. Wij komen op een punt van de eerste plek van de tweede periode. Nou, we komen ook weer wat dichterbij voor de vierde plek.
1: Ja.
0: Dus ja, het kan nog gek lopen. En we hopen stiekem op een toetje. Maar ja, goed, je kan daarin eigenlijk alleen maar, denk ik, als RVC proberen om 2 keer te winnen. En dan kijken wat de concurrenten doen.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. Volgende week speel je tegen een ploeg die lager op de ranglijst staat. Dat is Cabau. Goed. Ook misschien niet voor overschatting waken natuurlijk. Maar wel een lekker vooruitzicht, denk ik, om tegen zo'n ploeg te mogen spelen.
0: Ja, 100%. Het is wel een wedstrijd die ook wel weer, denk ik, het zal ook wel weer een vechtwedstrijd worden. Ja. We speelden toen uit bij Cabau eigenlijk ook op een heel matig veld. Dan moet ik zeggen, het veld van RVC ligt er wel beter bij momenteel. Maar we zitten inmiddels in een flow. Laatste 6 wedstrijden verlies je niet.
1: Nee.
0: Ja, dan hopen we dat dit de volgende is. Dat de 7e wedstrijd wordt op rij.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Een soort 7-klapper te maken.
0: 100%, ja. Ja.
1: Helemaal goed. Nou, dankjewel Wouter voor je bijdrage. En ik wens je in ieder geval een heel goed weekend. Dat gaat denk ik wel lukken met die 3 punten in de tas.
0: Ja, zeker weten. We dragen ze ook op aan Michael Sip, want die is vandaag een keertje met ATV. Dus,
1: ja, dat klopt. Ja, normaal gesproken is hij altijd een van de vaste gasten, maar hij gaf mij jouw nummer. Dus dat was een mooi ook alternatief. Michael die heeft ook weer een dagje vrij.
0: Super.
1: Hey, ik dank je en succes ook volgende week natuurlijk tegen Cabau dan.
0: Dankjewel en een fijn weekend.
1: Dankjewel Wouter. Groetjes.
0: Okay. Hoi.

0: Tot zometeen aan de andere kant van 5 uur voor de vervolg van Sport op Zaterdag. The Game of Love, die draaien we weg van Carlos Santana en Michelle Brands. Tot zo.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn staat tussen Haastrecht en de aansluiting met de N457 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

0: En u bent weer terug bij Sport op Zaterdag hier bij Gouden Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. Het laatste uur van dit programma met daarin zometeen nog een korte nabeschouwing. WDS spreken nog de trainer van en vragen inderdaad hoe dat gegaan is vanmiddag bij de wedstrijd tegen Civeo. Ook nog alle uitslagen en de wedstrijden voor volgende week op een rijtje. Maar de hoofdmoot van dit laatste uur van vandaag is in ieder geval de eerste helft van die wedstrijd van Olympia tegen Meerburg, de derde klasse E. De kampioenswedstrijd voor Olympia. Ja, dat wordt een feestje. Hopelijk vanmiddag. En aan de voorbereidingen zal die liggen. Want er zijn ongetwijfeld al festiviteiten gestart daar. En klaargemaakt voor vanmiddag. Aan de lijn heb ik Peter Kool. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul. Goedemiddag luisteraars. Hier vanaf inderdaad het zonovergoten sportpark van Olympia aan de Bodegraafstraatweg. Waar inderdaad de stemming er al goed in zit hoor. Het is ongelooflijk druk hier. Het heeft alles met het weer te maken. Maar vooral ook natuurlijk met die mogelijkheid van Olympia om kampioen te worden. Na 20 jaar... kan het ze weer gaan lukken vandaag om het kampioenschap binnen te halen. We hebben al een voorproefje gehad vanmiddag hoor. Olympia 2 speelde tegen Jodenbosch 2. En dat waren de nummer 1 en 2 en speelde om het kampioenschap. En dat werd gewonnen door Olympia met 3 tegen 2. Zodat het tweede van Olympia in ieder geval het kampioenschap kan gaan vieren. Maar het gaat natuurlijk om het eerste tegen Meerburg. Er staan 8 punten voor, nog 3 wedstrijden te spelen. Ze hebben het helemaal in eigen hand. En alle vooruitzichten zijn gunstig. Maar ze moeten uitkijken. Meerburg is toch wel een verraderlijke ploeg. Ik kan me nog goed de uitwedstrijd herinneren. Die won Olympia weliswaar met 0 tegen 2 door 2 doelpunten van Leon van der Velde. Maar het was Meerburg wat eigenlijk de betere ploeg was. En die misschien ook wel de betere kans had. Daar kwam Olympia goed weg. Maar ja, dat is misschien wel het geluk wat je als aanstaande kampioen moet gaan hebben. En ze gaan dat vanmiddag doen in een vertrouwde opstelling. Justin van Tol die staat op doel. De achterroede Yassin Hamdani. Marvin Vat, Moritz de Bruin en Kutim Aymadi. Het middenveld bestaat uit Imane El Idrissi, Aart-Jan van Dijk en Jip Kolenbrander. En de voorroede Reda Harachi, Leon van der Velde en natuurlijk Sofian de Koning. De enige die we dan missen is Thomas Reinaars. Hij is te geblesseerd om vandaag te gaan beginnen. Maar goed, dat moet ook zonder hem kunnen lukken. De aftrap is over 9 minuten en wordt hier drukker en drukker. Het hangt vol met spandoeken. De muziek is volop aanwezig. Alles is ook in voorbereiding om er een fantastisch feestspot te maken. Tijdens maar vooral ook na de wedstrijd. Ik ga zeggen, als je hier gouden bent en je hebt even niks te doen, kom dan maar naar Olympia. Ik denk dat het een hele mooie middag gaat worden hier. De stand gaat hopelijk in het voordeel van Olympia uitpakken. En we gaan het met z'n allen bekijken. En de eerste helft zal ik in ieder geval voor u aanwezig zijn om verslag te doen. En laten we hopen op een mooie uitkomst. Want het Gouwse voetbal kan wel weer een succes gebruiken. Ja, dan... We gaan het zien vanmiddag. En ik laat van me horen.
0: Dankjewel Peter. Inderdaad. En reden te meer inderdaad om af te reizen dus naar de Bodegraafstraatweg. Want dan heb je in ieder geval wel de tweede helft die je kan horen en kan zien. Dus dat is dan het voordeel natuurlijk als je in de gelegenheid bent. En probeer uiteraard zoveel mogelijk mee te pakken van die wedstrijd in de eerste 45 minuten. We gaan eventjes kijken naar de uitslagen van vandaag. Voor zover we wat hebben kunnen verzamelen. Er zijn er best wel wat al. En natuurlijk de uitslagen als eerste uit de vierde divisie. Jodenbosch speelt op dit moment nog uit bij Halsteren. Kent een ruststand van 0 tegen 2. En weer staan weer de tweede helft zojuist begonnen. Andere uitslagen die we hebben kunnen verzamelen zijn daar behoorlijk wat al. Heerjansdam tegen VOC. Dat is 5-0 geworden. Capelle tegen VUK 2-2. Schravenzander tegen Xerxes DZB 1-0. Portugal tegen SAO 5-0. Portugal kampioen geworden in de vierde divisie. B. Sportclub Feyenoord tegen HBS 1 tegen 0. En nog een tussenstand van Westlandia tegen Smitshoek, dat is 0 tegen 1. Tweede klasse B. Wat hebben we daar inmiddels al van binnen gekregen? Nou, natuurlijk die uitslag van Donk. Die speelde vanmiddag thuis tegen de Meren. En ze verloren met 1 tegen 4. PVCV tegen Zeist, dat is 2 tegen 1 geworden. En Montfoort tegen Woudenberg, dat is 2 tegen 2 geworden. Dat zijn de uitslagen die ik daar heb uit de tweede klasse B. Dus niet alles nog compleet. Derde klasse E, wel al heel veel van binnengekregen. Aarlanderveen tegen Dokos. Had ik die nou al gekregen? Even kijken. Die had ik wel gezien staan. Nou, in ieder geval ASC tegen Esto. Dat is 2 tegen 0 geworden. Biefer tegen Teilingen 2 tegen 0. Dan heb ik nog staan de wedstrijd van Oegstgeest tegen BSC 3-1. Aarlanderveen tegen Dokos. Dat is die inderdaad 1 tegen 6. Groeneweg tegen Koudekerk, 4 tegen 0. Dat zijn de uitslagen uit de derde klasse E. Dan de vierde klasse B. Heb ik die al compleet? Even kijken. Ja, WDS tegen Civeo, 1-3. Dan de wedstrijd van Altior tegen THVV 4-0. Wouwbrugge Nicolas Boys 1-0. Roda tegen Zwammerdam, dat werd 1-1 vanmiddag. Linschoten tegen KDO 3-3. Blijft retenspannend, razendspannend in die vierde klasse B. Dan, dat zijn dus dan in de vierde klasse B de uitslagen. De vierde klasse D heb ik ze ook nog voor u van op een rijtje gezet. Dat zijn de uitslagen van Bergambacht tegen Omhoort 0-0. Kabau tegen SVS 2-0. ONA Haastrecht 1-4. Dilettant Floriant, dat werd 4-0. VVOR tegen RVC 1-2. En Moordrecht tegen Lopik, dat is 0-1 geworden. Schoonhoven was vandaag vrij. Dan de vijfde klasse B. Even kijken wat we daar nog hebben van kunnen verzamelen. Er zijn er een aantal inderdaad. Dat is de wedstrijd van Gouda tegen Rijnstreek. Daar waren we natuurlijk zelf bij aanwezig. 1-2. De wedstrijd van Stolwijk tegen Lekkerkerk. Dat werd een gelijkspelletje vanmiddag 2-2. 0-2, dat werd het bij Kamerik tegen ASW. En Reewijk tegen Web. Reewijk pakte de punten vandaag. 3 punten. 2-0 was de uitslag daar. Sportief tegen Goudrak 3-1. En Moelkapelle tegen SPV. Dat werd 1-5. Tot zover de uitslagen van vandaag. Dat is hetgene wat ik u alvast kon mededelen. Straks ook nog natuurlijk een overzicht van de wedstrijden van volgende week.

0: Earth, Wind & Fire. Let's groove tonight. Eerste plaats van dit laatste uur in Sport op Zaterdag. We gaan nog eventjes nabeschouwen, alvorens we straks ook gaan naar de wedstrijd van Olympia tegen Meerburg. Eerst gaan wij dus nabeschouwen, zoals ik al zei, met een wedstrijd die we vandaag niet voor u hadden. Maar we volgen natuurlijk uiteraard wel vaak de verrichtingen van de ploeg in kwestie op de voet. In dit geval geldt dat voor WDS. Zij komen natuurlijk uit in de vierde klasse B en speelden vandaag de wedstrijd tegen Civeo 60. Aan de lijn heb ik de trainer van WDS, dat is Gerald van der Kolk. Gerald, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vandaag een nederlaag. 1-2. Lastige middag.
1: Ja, ik denk wel een verdiende nederlaag. Het is overigens 1-3 geworden.
0: 1-3.
1: De laatste seconde van de wedstrijd.
0: Oh, die had ik nog niet meegekregen. Excuses.
1: Nee,
0: maar goed. Ja.
1: Maar ik denk dat we begonnen heel rommelig. Veel lange ballen. Ja. Nou, in principe probeer ik dat zo min mogelijk te doen. We waren heel slordig aan de bal. En waardoor we Tiveo een beetje in de taal hielpen. Maar goed, we komen toch op 1-0. Door het doelpunt van Floris Verhoop. En dan is er nog niks aan de hand en ik zie wel langzaam de wedstrijd een beetje kantelen. En dan is het beter initiatief over, het betere posities staan, overal waren we te laat. En dan kom je toch nog 3 minuten voor rust, komen ze op 1-1 vanuit een corner. Dan ga je toch even anders de rust in of dat je met 1-0 voor de rust in gaat.
0: Ja.
1: Maar goed, de wedstrijd was wat gekanteld. Je probeert in de rust probeer wat neer te zetten. Probeer wat compacter te staan, wat verdedigender te staan. Omdat de ruimtes groot werden en moeilijk te belopen waren voor onze middenvelder. Maar goed, dan zijn we 10 minuten naar rust. Ja, en dan worden ze weer. Ja, dan sta je 1-2 achter. En eigenlijk vanaf dat moment heeft die PO de touwtjes in handen gehad. We hebben nog wat kleine mogelijkheden gehad voor de goal. 1 hele grote kans van Elvis van der Stichel, maar goed, die schiet hij naast. Maar goed, dat het dan de 1-3 in de allerlaatste seconde valt, ja. Dat is dan zo, omdat we met 4 spitsen gingen spelen.
0: Ja.
1: Maar ik denk een verdiende nederlaag. Maar meer omdat Civeo meer de wil had om te winnen.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Strijdlust misschien die je miste dan ook bij ploeg.
1: Ja, en het kan altijd een keer gebeuren. Dat het even niet gaat zoals je wilt. Maar je hebt natuurlijk ook met de omstandigheden van tegenstander, kwaliteit van tegenstander te maken. Ja. Alleen dat was de laatste wedstrijd tegen Tevenhoven precies hetzelfde. Dat de strijd er niet was of onvoldoende was. Maar goed, we gaan nu de na-competitie in, want ik begreep dat Tevenhoven 2-0 verloren had.
0: Ja, klopt.
1: Dus we gaan de na-competitie in, de 30e. Maar dan moeten we wel echt uit een totaal ander paardje tappen.
0: Ja, precies. Ja, want je richt je natuurlijk daar nu al op. Volgende week speel je nog tegen Zwammerdam natuurlijk, als ploeg die hoger staat.
1: Ja,
0: ja, dat heeft eigenlijk natuurlijk niet zoveel... maakt het ook nog uit voor de... De indeling in de na-competitie, even kijken, als je een ploeg...
1: Nee.
0: Dat maakt niet meer uit, hè?
1: Daar kunnen we niet meer overheen.
0: Nee, dat is waar. Ja, kijk ondertussen
1: naar de stand. Dus wij weten wel wat onze speeldagen zijn. Dus we spelen de 30e, beginnen we thuis. Tegen wie is het nog niet bekend, maar goed, dat zal volgende week bekend zijn. Dan kunnen we een pijlen daarop richten. Maar ja, volgende week is het inderdaad Zwammerdam. Maar dan moeten we echt uit een ander paardje tappen. We gaan niet inhouden, we gaan geen spelers sparen... We gaan daarin gewoon volle bak vooruit, want wij moeten gewoon weer die spirit krijgen die we eigenlijk het hele seizoen hebben gehad.
0: Ja.
1: En die zijn we de laatste 2 wedstrijden even kwijt. En dat is eigenlijk een beetje, niet dat ik me zorgen maak, maar dat is wel iets waar we aan moeten werken.
0: Dat kan ik begrijpen. Dat, ja, dan moet er wel je vertrouwen worden getankt, ook zeker voor die na-competitie. Wat ook op zich altijd een heel soort ander soort competitie natuurlijk weer is. Waar wedstrijden ook altijd anders zijn dan normale reguliere competitie. Dus ja, ik begrijp dat wel inderdaad. Ja. Dus ik wens je er heel veel succes mee, Nigel. Ook alvast met die voorbereidingen. Volgende week dan Zwammerdam. Wel een goede testcase. Dus inderdaad, om vooral dat vertrouwen weer erin te krijgen met het team. En zal ongetwijfeld met de training ook gaan gebeuren natuurlijk.
1: Nou ja, we zullen wel meer op de punten gaan trainen die we de laatste 2 wedstrijden onvoldoende gedaan hebben.
0: Ja.
1: En dat we eigenlijk de hele competitie wel goed gedaan hebben.
0: Ja.
1: We moeten echt, het kwartje moet even vallen. Maar goed, alle vertrouwen daarin hoor. Want zolang de sfeer positief is en we kunnen lachen en we werken hard, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het gewoon om niet komt.
0: Kijk, dat is een goeie. Dat is de spirit. En als je dat er net overbrengt op je ploeg. En je zegt de ploeg, de sfeer is goed. Is natuurlijk al een hele belangrijke basis voor het vervolg. Daar wens ik succes mee, Gerald.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: En ik wens je, ondanks het verlies, toch nog een heel goed weekend.
1: Yes, dat tellen we.
0: Dankjewel, Gerald.
1: Oké.
0: Gerald van der Kolk was dat. Dat is uiteraard de trainer van WDS. We gaan vanuit de vierde klasse een trapje hoger naar de derde klasse. De bovenste regionen natuurlijk. De wedstrijd van Olympia tegen Meerburg. Er is afgetrapt, vermoed ik, Peter. Oh, dit is Peter niet. Nee, het is iemand anders. Oké. Ik had het vermoeden dat ik Peter aan de lijn had. Maar dat is niet zo. Nou, die gaan we zo meteen spreken. Dan draaien we even een plaatje. Een plaatje van Ruben Heijn. It feels right.

0: Ruben Heijn, it feels right in Sport op zaterdag. We gaan zo meteen naar Olympia toe. Nog eventjes even een tussenstand geven van de wedstrijd van Jodan Boys. Bij Halster uit staan nog steeds op 0-2. En de dames van Jodan Boys heeft vanmiddag ook goed gedaan. Die wonnen met 1-4 uit bij Klarenbeek. Belangrijk ook voor de competitie daar. Want ze zijn bijna veilig daarmee. Dus dat is goed nieuws. Nou, goed nieuws, dat gaan we hopelijk ook krijgen vanmiddag vanuit de Bodegraafse Straatweg. Waar de wedstrijd van Olympia dus tegen Meerburg inmiddels is begonnen. Heeft wat vertraging opgeleverd, Peter. Heb ik begrepen dat de rookwolken bijna tot een Reewijk zichtbaar waren?
1: Ja, dat is zeker. We zijn nu 46 seconden bezig. En we zijn inderdaad tot later begonnen omdat er enorm vuurwerk werd afgestoken hier voor de wedstrijd. Een rood-zwart vuurwerk, wat inderdaad tot ver in Reewijk te zien was. En het belooft veel voor deze wedstrijd. En, nou, we gaan maar eens kijken hoe het voetballen gaat, want daar gaat het uiteindelijk om. Het is Olympia aan de bal via Aart-Jan van Dijk. Legt hem even terug naar Moritz de Bruin. En die gaat de opbouw van achteruit verzorgen. Doet hij via Marvin Vat en dan gaat hij naar de linkerkant naar Kuti Maimadi. Maar die gaat hem weer verleggen naar Moritz de Bruin. En die dribbelt weer langzaam naar het middenveld. Terwijl heel Meerburg zich heeft teruggetrokken en een beetje uit. Ja, kampioen worden, laat maar zien wat je kan dan. Nou, wordt die bal diep gespeeld op Ibrahim El Idrissi. Maar dan gaat het weer terug via Sofian de Koning. Het is echt nog even aftasten hoe de verhoudingen liggen nu na die tweede minuut van de wedstrijd. Dan gaat nu Olympia opnieuw beginnen via de rechterkant. En dan doen ze dat via Reda Harachi. Een jongen die een makkelijkheid gemaakt dit jaar, moet ik zeggen. En dat was ook wel nodig, want topschutter Leon van der Velde is veel afwezig geweest. Maar er waren goede vervangers voor. En nu leek Olympia over de rechterkant door te kunnen gaan. Maar dat lukt niet. Yassir Hamdani wordt afgevlacht. En betekent dat Meerburg een vrije trap mag gaan nemen. En Olympia eventjes zich terugplooit richting het eigen 16 meter gebied. Wordt die vrije trap genomen, wordt goed genomen aan de linkerkant van het veld. En even kijken, dan moet daar een Olympiaans been tussen komen. Dat lukt via Aart-Jan van Dijk, die wordt neergelegd. En dan wordt er gefloten voor een overtreding in het voordeel van Olympia. Terwijl de jeugd zich hier laat gelden, is het die vrije trap die inmiddels is genomen. Moritz de Bruin. Kijkt even rustig waar hij hem kwijt kan. Ligt hem dan breed naar Martin Vat. Dan worden we samen met het centrale duo. Dan gaat hij naar links. Dan kun je hem aan maat. Die zou die de bal in de diepte kunnen geven misschien. Voor die loopactie van Imran El Idrissi. Doet hij goed. Gaat hij naar de rechterkant. Naar Yassir Hamdani. Kijken of hij ermee kan. Nee, die neemt geen risico. Gaat de bal weer even terug. Ja, het is in ieder geval langdurig Olympiaans balbezit. Meerburg plooit terug. En het gaat nog even rustig heen en weer. En ook nu weer terug. Niet het meest interessante gedeelte van deze wedstrijd. Daar ben ik van overtuigd. Kom zo meteen bij u terug. Als het iets meer ons brand is. Het is nu nog 0-0. In de vierde minuut tussen Olympia en Meerburg.
0: Dank je, Peter. Daar voor de eerste keer vanmiddag. Peter Kool vanaf de Walvisstraat. De wedstrijd is er niet ontbrand. Het vuurwerk wel. Maar dat heeft behoorlijk wat opgeleverd daar. Een mooi vuurwerkstuk aan het begin van deze wedstrijd. Dagartiesten van vandaag. Ze zijn er voor de derde keer vanmiddag. Na A Kind of Magic, na Crazy Little Thing Called Love, kiezen we voor een wat meer recentere plaat van Queen uit de jaren 90 uitgebracht. You Don't Fool Me.

0: Bijna half zes. Tijd om terug te gaan naar de wedstrijd aan de Bodegaafsestraatweg. De wedstrijd tussen Olympia en Meerburg. Hoe gaat het daar, Peter?
1: Ja, we zitten in de negende minuut. Er staat nog steeds een 0-0, laat ik daarmee beginnen. Maar was net een enorme kans voor Olympia. Als aan de rechterkant werd een vrije trap genomen. Scherp aangesneden bij de tweede paal was het Leon van der Velde. Die maar net niet die bal binnen kon werken. Dat was werkelijk een goede kans. En nu is er een uitval van Meerburg. Maar die wordt afgevlacht en afgeploten voor buitenspel. Dat betekent dat Olympia een vrije trap mag gaan nemen aan het linker verdedigingsblok van Olympia. En die is inmiddels al genomen. Aanvoerder Jip Kolenbrander aan de bal drijft hem op. Wordt niet aangevallen, kan vrij oplopen en gaat de bal naar Moritz de Bruin. De Bruin gaat hier weer naar Marvin Vat, naar Jip Kolenbrander. Zo gaat die bal rustig weer rond. Zoekend naar dat gaatje in die verdediging van Meerburg. Die verdediging, ze zijn hier met een 5-4-1 opstelling. En nu opnieuw een kans voor Olympia. En de Leon van der Velde. Het is een doelpunt. Het is een doelpunt voor Olympia. Die bal die bleef een beetje hangen in dat strafschopgebied. Er kwam niet voor de voeten van Leon van der Velde. En dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Want hij ramt die bal de kruising in. Helemaal kansloze keeper van Meerburg. 10 minuten zijn er nu gespeeld. Olympia is op een voorsprong gekomen. 1-0. We gaan langzaam maar zeker de goede kant op.

0: Hè?
1: Ja, het ziet er ook zeker zonnig uit voor Olympia. De lekkere voorsprong zojuist. Leon van der Velde maakte de 1-0 tegen Meerburg. Terug naar die wedstrijd.
2: Ja, we zijn precies 15 minuten bezig. Dus we lopen zo de 16e minuut in. Het is Aart-Jan van Dijk op het middenveld die de bal heeft voor Olympia. Paast hem naar de linkerkant, naar Kuitim Elmadi. Geeft hem heel goed aan Reda Rachje. Die kan hem heel mooi wegsteken, de Soufiane de Koning. Die moet er op snelheid langs zijn verdediger. Dat lukt. En dat lukt niet helemaal, want de scheidsrechter zegt het is geen corner. Het is een doeltrap. En het is vlak bij mijn ogen gebeurd. Dus ik denk dat hij gewoon gelijk heeft. Dat betekent dat Meerburg een doeltrap mag gaan nemen. En Meerburg die nog niet van plan is om de verdedigende stellingen te verlaten. Het is ook de keeper die er gewoon heel lang over doet om die doeltrap te nemen. Stuurt nu dan zijn verdedigers weg. Zeg maar, ik ga hem wel lang spelen. Dat doet hij dan ook. Komt die bal hoog en dan komt hij in de buurt van Marvin Vatman. En dan die kan koppen. Dan is het Meerburg die de bal kan oppikken. En dan verspelen ze die bal. Dit is Soufiane de Koning. En die geeft nu aan Leon van der Velde. En dan staat hij weer in het schapgebied. En dat is een hensbal. Dat is een 100% hensbal. En de scheidsrechter was nu belaagd door spelers van Olympia. Hij is niet van plan om te pleiten voor een strafschop. Maar dit is 100% een penalty voor Olympia. En duidelijke hensbal. Maar hij gaat niet gegeven worden. Dat betekent dat Olympia op een andere manier zal moeten gaan proberen om die voorsprong uit te gaan breiden. Dus in ieder geval nu een ingooi. Als iedereen weer een beetje gekalmeerd en bedaard is, is het de Sier Hamdani die die ingooi zal gaan nemen. Kijkt even waar hij hem kwijt kan. Geeft hem dan aan Reda Harachi, helemaal aan de rechterkant van het spel. Bij de cornervlag in de hoek zo'n beetje. En dan wordt het een hoekschop voor Olympia. Ik kan het moeilijk zien, maar nee. Wordt het een ingooi? Nee, het wordt toch nog een ingooi. Het was net als de derde kant van het paaltje ging weer voorbij. Hamdani opnieuw met die bal in zijn handen. Gooit opnieuw iets verder. Richting Imrane Elidrisi. Die kan er niet bij, maar het is wel Soufiane de Koning die de bal op kan pikken. Legt hem even terug. Naar de Bruin. De Bruin Hamdani. Hamdani weer naar de Bruin. En zo combineert Olympia lustig op los. Wordt er nu geopend. Helemaal aan de andere kant. Naar Amar Kuitim Elmadi. Die legt hem even terug naar Marvin Vat. Nou, Olympia is heer en meester in deze wedstrijd. Op dit moment nog geen vuiltje aan de lucht voor de mannen van Erik van Soest. Maar goed, die wedstrijd is natuurlijk nog maar net bezig. En nog lang niet beslist. Het is wel nu nog steeds 1-0 voor Olympia in die kampioenswedstrijd tegen Meerburg.

0: Bruce Springsteen en Glory Days. Natuurlijk van het legendarische album Born in the USA. Staat bij Yodel Boys nog steeds 0 tegen 2. En nou, die wedstrijd die moet al bijna afgelopen zijn, denk ik haast. Maar ja, een minuutje of 10 ongeveer schat ik zo in dat die wedstrijd afgelopen is. Dan hoort u natuurlijk ook die uitslag nog voorbij komen in het programma. We gaan ook zo nog even kijken naar de wedstrijd van volgende week. En we schakelen natuurlijk ook weer over naar de Bodegraafse Straatweg. Sterker nog, ik zie de lijn ook knipperen. Dus we gaan eventjes eerst schakelen met Peter alvorens we deze plaat instarten. Peter.
1: Hallo?
0: Ja, je bent in de uitzending, Peter. We kunnen meteen naar je toe.
1: Dat is mooi. 22 minuten is er gespeeld. En zojuist was er een reuze kans voor Olympia. Sofiane Koning die alleen op de keeper van Meerburg afging. Stiftsen maakt mooi over de keeper heen. Maar hij rolde net aan de verkeerde kant van de paal. En over de achterlijn. Zodat de stand nog steeds van 1-0 op het bord staat. Meerburg die wel iets meer zijn verdedigende stellingen heeft losgelaten. En ook wel achter is van ja, als je hier een punt of meer wil halen. Dan zul je af en toe ook het eigen stadsgebied uit moeten komen. En het is nu Meerburg die wil gaan proberen over die rechterkant aan te vallen. Maar net op dat moment dat ik dat zeg, zegt de scheidsrechter, we gaan even pauzeren. Er wordt een drinkpauze ingelast. Zo warm is het volgens mij ook weer niet. Maar het gaat wel gebeuren. Dus zeker niet het goede moment om nu hier op de Bodegraafstraatweg te zijn. Halverwege de eerste helft bij een stand van 1 tegen 0 voor Olympia.
0: Dankjewel Peter. Ja, als je ook een verslag moet gaan doen voor een drinkpauze, dan, ja, dan heb je al tijd over. Maar misschien gaat hij zelf ook even een kleine pauze nemen. Spreek hem zo meteen weer. Het is Now Horan. En Heaven.

0: Now Horen en Heaven die we draaiden. We gaan weer terug naar het veld aan de Bodegraafse Straatweg. Er wordt weer gevoetbald, vermoed ik, hè Peter?
1: Zeker. Die bal aan de linkerkant in het verdedigingsblok van Meerburg Lier van der Velde. Aan de bal wordt nu buiten het strafgebied gedwongen. Kijken waar die roer ligt, brengt hem weer in. Wordt hij weggekopt door een verdediger van Meerburg. De Chip Kolenbrander die dan de afvallende bal moet opvangen. Lukt in eerste instantie niet. Maar in tweede instantie lukt het Aart-Jan van Dijk ook niet. Dat wil zeggen, hij speelt de bal over de zijlijn. Brengt een ingooi voor Meerburg. Terwijl het speler van Meerburg even blijft liggen. Maar ik zeker nu, die staat snel weer op. Want er was gewoon niks aan. Kijk, hij staat er weer. Dan kan nu die ingooi wat mij betreft wel gaan volgen. Nog even wat geduwd tussen een speler van Meerburg en een speler van Olympia. Imran Elidrisi die is daar mee bezig. Nou, dan moet die ingooi nu gaan plaatsvinden. En die is genomen. Gaat de bal naar de rechterkant in het verdedigingsblok van Olympia. Dus de Kolenbrander die daar aan het strijden is om de bal samen met... en Moritz de Bruyne gaat de bal en wordt ineens geopend op de andere kant. Maar dan is het Yassir Abdane die overneemt. En die stoomt hier op. Die stoomt is nu inmiddels halverwege de helft van Meerburg. Wordt nauwelijks aangevallen. Nu is het in het schotgebied. En nu wordt hij pas aangevallen. Dan geeft hij hem voor. En dan wordt hij weggekopt. En dan is het Marvin Vap die de bal in instantie opvat. En dan is het Kutje Elmadi die het overneemt voor Olympia. Die kijkt even waar hij hem kwijt kan. Gaat helemaal aan de rechterkant. Maar... nu Boris de Bruyne inmiddels in balbezit is, die geeft hem weer aan Marvin Vap. En zo is het weer Olympia die de situatie volledig onder controle heeft. Die even de bal richting keeper Rustin van Tol, die nog niet

0: De bal, oh, is dat ze wegwerken, dan is het. Is het een doelpunt? Is het Sophie Jan de Koning die dat doelpunt maakt? Het is in eerste instantie Leon van der Velde, zijn schot kon nog gekeerd worden. Maar die afvallende bal kwam terecht bij Sophie Jan de Koning. En die is de laatste week in een bloedvorm, dat laat hij die ook weer zien. Hij schaart de bal rustig in de rechterhoek, achter de keeper van Meerburg. Ik kijk even naar het scorebord. 28 minuten en 28 seconden. De nieuwe stand hier aan de Boterhamse Straatweg. 2-0 in Olympiaans voordeel.
1: Kijk eens aan, dankjewel Peter. Daar, we spreken elkaar zo meteen nog wel eventjes natuurlijk bij die wedstrijd. Lekkere voorsprong voor Olympia. De 2-0 daar op het scorebord.

0: Ja, tijd om even te kijken naar de wedstrijden voor volgende week. Zaterdag, wat staat er allemaal op het programma? Dan in de vierde divisie B speelt de Yodem Boys de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Dat doen zij dan tegen Kwik, in de competitie in ieder geval. De VOC tegen Schravenzande in de vierde divisie. Smitshoek tegen de sportclub Feyenoord. HBS tegen Capelle. SAO tegen Heerjansdam. RKAVV tegen Portugal. Halsteren tegen Wuk en Xerxes. DCB tegen Westlandia in de vierde divisie B. Dan in de tweede klasse B, Oudewater tegen Donk. Ja, dat is een mooi affiche. Zijn we natuurlijk bij aanwezig volgende week zaterdag. VVI speelt tegen PVCV. Woudenberg ontvangt Parkhout. Montfoort tegen Zeist. De Mieren tegen De Bilt. Valleivogels tegen Edo. En Nieuw-Utrecht is vrij volgende week. Dan in de derde klasse E, Esto tegen Aarlanderveen. Roak tegen Teilingen. Meerburg tegen Groeneweg. Koudekerk tegen Oegstgeest. BSC 68 tegen ASC. Dokos tegen Bifair. En EMM 21 ontvangt volgende week Olympia. Vierde klasse B, KDO tegen NSV 46. Zwammerdam tegen WDS. We hadden er al even over, dan straks met Gerald van der Kolk. Ja, dat is eigenlijk voor WDS gewoon een testcase op weg naar de na-competitie. Zevenhoven tegen Roda 76. Ja, dan moet het volgende week maar gaan gebeuren daar bij Zevenhoven. Dan moet Roda dan maar eventjes de punten gaan pakken en hopelijk een goede zaak, een goede weg zetten richting het kampioenschap. Siveo tegen Wouwbrugge. Nicolas Boys, Altior en TAVV tegen Linschoten zijn de andere wedstrijden van volgende week. Vierde klasse D volgende week voor ONA een 6-puntenwedstrijd. Misschien wel een 9-puntenwedstrijd zelfs bij SVS. RVC tegen Kabau, Lopik tegen Bergambacht, Haastrecht tegen Dilettant, Schoonhoven, Moordrecht en Ommoord, VVOR. Dat zijn de andere wedstrijden voor volgende week. En Florian is volgende week vrij. Dan de vijfde klasse B. Gouda is daarin tegen volgende week vrij. We hebben nog de wedstrijd staan van SPV tegen Stolwijk. Web tegen Moerkapelle. We hebben nog Lekkerkerk tegen Kamerik. Goudrak tegen Reewijk. En Woerden tegen ASB. En Rijnsteek tegen Sportief. Goed, dat zijn de wedstrijden voor volgende week. Kijk op de klok, we hebben nog 6 minuten en 47 seconden. Dus we kunnen nog eventjes voluit gaan naar de wedstrijd van Olympia. 2-0 voorsprong en een lekkere voorsprong dus voor de ploeg op weg naar het kampioenschap. Peter.
1: Ja, je vat het goed samen. Het ploeg lijkt echt op weg naar het kampioenschap. Meerburg moet echt wel niet één, maar twee tandjes erbij doen als zij nog twee of drie keer willen gaan scoren tegen Olympia. Dus als om te beginnen een keer af en toe eens over de middenlijn heen moeten komen. En dat doen ze maar zeer sporadisch. Nu mogen ze wel een ingooi gaan nemen. Een meter of vier over die middenlijn heen. Een beetje ter hoogte van de dugout van Olympia wordt die ingegooid in voorwaartse richting. Dan wordt hij niet goed ingegooid. Dus Mark Vervat die de bal in eerste instantie weg kan werken. En dan is het tweede Arachi die dat in tweede instantie wil gaan doen. Maar dat gaat dan niet helemaal goed. En dan is Meerburg wel in balbezit. Nu ongeveer halverwege de helft van Olympia. Dan zouden ze nu dan een keer richting dat strafschopgebied van Olympia kunnen gaan komen. Al inmiddels aan de rechterkant. Moet er verdedigd gaan worden door die Olympianen. En eens even kijken.

0: In eerste instantie Sofiane de Koning lukt niet. Maar dan is het Jip Kolenbronder en dan lukt het wel. Nee, het is Aart-Jan van Dijk die de bal afpakt van een Meerburg speler. Tikkie erbij krijgt, betekent vrije trap voor Olympia. En laten we die nog maar eens even gaan meenemen dan. De vrije trap die genomen gaat worden door Kuti Malmadi. Kijkt even waar hij de bal kwijt kan. Ziet en niet gelijk iemand staan, maar moet u toch wel die vrije trap gaan nemen. Daarom maar terug even naar keeper Dustin van Tol, de jonge Olympia-doelman, vanuit eigen jeugd overgekomen, die het zo goed doet in Olympia 1. Geen die wel veel te bal ver naar voren naar Leon van der Velde. Die kopt hem door naar Sofiane de Koning en die wil hem steken op Imrani El Idrissi, maar dat lukt net niet. Zit net een Meerburgsbeen tussen. Maar dan is het weer Moritz de Bruin die er bovenop zit en die bal afpakt en de bal onmiddellijk geeft aan de Koning. De Koning geeft hem voor. Dan zit er een hoofd van een verdediger van Meerburg tussen. Dat betekent een hoekschop voor Olympia. Laten we die nog maar even gaan meenemen. Is Reda Arachi die zich daarmee zal gaan belasten. En de goede koppers van Olympia sluipen nu naar voren. Is natuurlijk Leo van der Velde. Maar ook Marvin van Spap sloopt dat strafschopgebied in. Dat zie je wel. En Dani loopt dat strafschopgebied in. Ze zijn er allemaal. Sofiane de Koning. Nou, dan moet die bal gaan komen van Arachi. Gaat ook komen. Wordt in eerste instantie kort gegeven. Krijgt hij hem terug en zal hij nu ongetwijfeld gaan voorgeven. Dat doet hij nu. Althans, hij probeert, hij probeert eigenlijk te schieten. Dat lukt er niet. De bal wordt geblokkeerd en dan zou Meerburg kunnen gaan uitverdedigen. En dat moeten ze dan doen met een lange bal over naar de rechterkant. Dat doen ze ook wel goed. Dus het Kolenbrander die daar uitstekend tussen zit. En Olympia opnieuw in het balbezit brengt. En dat doen ze via El Idrissi. En dan laat Leon van der Velde die bal uitlopen. Omdat er een speler van de Olympia van Meerburg geblesseerd op het veld ligt. Dat betekent dat er verzorging wordt toegestaan door de scheidsrechter. Nou, we zijn hier in de 36e minuut. De uitzending is bijna afgelopen. Het gaat hier nog wel even door. Ik voorspel heel voorzichtig een klein feestje hier aan de Bodegraafstraatweg. Het is nog niet zover, maar ze zijn lekker op weg.
1: Ik denk dat ook al, Peter. Het ziet er goed uit. En ik wil jou in ieder geval bedanken voor je bijdrage van vandaag. En ik wens je nog een hele mooie middag en avond toe vanavond. Dat gaat denk ik wel lukken.
0: Dankjewel, Paul. Tot ziens.
1: Is goed. Veel plezier. Peter Kool was dat voor ons daar bij die wedstrijd. Dus van Olympia, zoals gezegd. Dus we kunnen helaas niet bij zijn. Maar natuurlijk kunt u wel straks de stand uitslagen zien op onze site. En, u heeft ook nog een kwartiertje zometeen om te gaan naar de Bodegraafstraatweg als u het vervolg daarmee wil pakken. Van die ontmoeting, want ja, het ziet er dus goed uit voor de mannen daar in de derde klasse. Op weg dus naar een trapje hoger. Tweede klasse waar ze heen gaan. Nog even schuin kijken naar de wedstrijd van Jodan Boys. Staan nog steeds op 0-2. Er is nog een, we zitten bijna in de blessuretijd daar bij die ontmoeting. Het is de tweede helft dus, waar geen doelpunten vielen. Wel kansen dus voor Jodan Boys in deze wedstrijd. En het ziet er dus naar uit dat zij met een 3 punten vanuit Brabant terugrijden zometeen richting Gouda. Maar de dames deden het middag ook al goed deden in de uitwedstrijd. Die pakten dus de 3 punten bij Klarenbeek. 1-4 was de uitslag daar vandaag.

Goed, wat gaan wij nog doen? Nou, ik kan u in ieder geval attenderen op onze website. Kijk ook een keer daarop op gouwenstad.nl. Kunt u dat zien. Informatie heeft ook onze collega's van RTV Midden-Holland hebben dat natuurlijk ook. Maar ook alle uitslagen straks op te zien zijn. Ook sportnieuws is daarop te volgen. Dus als u dat wilt meekrijgen, dan kunt u dat daarop zien. Ook via Twitter, twitter.com/sportopzaterdag. We hebben ook nog een Facebook-account. Dat is ook facebook.com/sportopzaterdag. Er is over nagedacht.

gaan ons opmaken dus voor de avond. En zoals gezegd, dus alle uitslagen van vandaag staan ook straks op onze website. En kunt u daar ook alles vinden. Ook de wedstrijden van de ploegen dus die wij vanmiddag hebben gevolgd. Het was voor het Goudse voetbal nog niet zo lekker tot nu toe dan. Alhoewel Jodon Boys het wel gewonnen heeft. En althans te noteren met potlood. En Olympia dus ook een hele goede kans heeft op het kampioenschap met die 2-0 voorsprong. Dong daarentegen verloor met 1-4. Ook diezelfde stand op het scorebord. Een paar kilometer verderop bij de wedstrijd van Ona. Die ging ook onderuit met diezelfde score dus. En de Rijnstreek tegen Gouda, dat werd een overwinning voor de Rijnstreek. Gouda tegen de Rijnstreek werd 1-2 vanmiddag. Bedankt alle verslaggevers van vandaag. Natuurlijk Jurgen Veldman. En we hadden ook Gerrit Schinkel voor ons langs de lijn. André van Echtdom en Onno Hungerink. Zij zaten vandaag voor ons lekker in het zonnetje te kijken naar de wedstrijden van vandaag. En ik zat hier in de studio met veel plezier. En mijn naam is Paul Reinaars dan. Wat mij betreft nog bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Volgende week zit hier Tom Bos.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is mei 1980. Nederland staat nog volop in het teken van de nasleep van de inhuldiging van koningin Beatrix en de zware rel in Amsterdam. En op de radio een feestje met Kool & The Gang en Celebration. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren natuurlijk via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Natuurlijk eventjes de collega bedanken die het uurtje hiervoor hebben verzorgd. Dank jullie wel, jullie kunnen lekker naar huis. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. Ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk heel veel vaste rubriekjes. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Muziek uit 1972. Het komt voort uit de familiefilm Willy Wonka en de Chocolate Factory. En dit was de versie natuurlijk van Sammy Davis Jr. en The Candyman. Nou, als ik dit soort plaatjes hoor, dan krijg ik best wel een beetje trek. En daarover gesproken, het is tijd voor de lunch.

0: Ik hoorde net de Candyman. Als ik nou trek heb in een croissantje met wat chocoladestukjes, dan is dat toch helemaal geen gek idee. Nee, en hij vindt het trouwens ook wel lekker, hoor.
1: Ik weet niet van Brullenbon!
0: Ja, dankjewel Bartje. Goedemiddag als je net hebt ingeschakeld. Het programma heet Weekend Lift met vooral heel veel luchtige plaatjes. En ook plaatjes die je niet meer zo vaak op de radio hoort. En daar is dit wel een goed voorbeeld van. Ze komen uit Engeland en ze zijn bekend van hun hits Breakout and Surrender. Hier is Swing Out Sister en You On My Mind uit 1989.

Swing Out Sister. En eind jaren 90 werden ze ook zeer succesvol in Japan. En we kennen haar natuurlijk, of de dames natuurlijk wel van al die andere hits. Leuke muziek op de radio en ook plaatjes die soms zo nieuw zijn dat de damp eraf komt. In 1995 had Faithless een hele dikke hit met Insomnia. En Bibi Rexha die is een samenwerking aangegaan met Faithless. En dat leidt tot een waanzinnige hit, als je het mij vraagt. Bibi Rexha en Faithless, hier is New Religion. Deep in

0: Het is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.
6: Dit is Weekendlift met

0: is dit toch een klassieker, zeg, 1981. Je hebt haar zeker gekend. Niemand minder dan Anita Meijer en Why Tell Me Why. Een plaatje wat natuurlijk niet mag ontbreken op feestjes. En ieder feestje wordt hier wel gedraaid. Tegenwoordig ook betiteld als een foute plaat. En het is eigenlijk een noodkreet, want het betekent eigenlijk probeer goed te zijn naar je medemens. Dat is toch wel een heel erg mooie boodschap. Daarvoor die hele nieuwe single van Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ik zei het al, het is natuurlijk gebaseerd op die wereldhit Insomnia. En Bebe Rexha die vertelt openhartig over de aanleiding van het liedje. Ze zegt, ik zat in een donkere periode. Ik was gefrustreerd, boos en depressief. Het voelde alsof ik in een kooi zat en hoe hard ik ook schreeuwde, ik kwam er niet uit. Dus ze ging terug naar het enige dat er altijd iets liet voelen, namelijk het maken van dansmuziek. En volgens mij is dat wel goed gelukt hoor. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Het is vandaag Nationale Molen- en Gemalendag. Je weet het, Nederland staat bekend om zijn molens. En vandaag gooien de molenaren hun deuren open voor het grote publiek, zodat we een inkijkje krijgen in de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Watermolens en windmolens en we hebben tegen ook nog rosmolens. Dus je kunt er overal bij gaan kijken. Dus leuk verzetje voor de zaterdagmiddag. Doe het overigens wel na 2 uur en niet nu. Als je wilt reageren op dit programma, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Wat kun je nog meer verwachten? Nou, om 13:15 natuurlijk de rubriek Kopje Thee met de DJ. Met daarin een Engelse zangeres met groene vingers. Om 13:30 de enige echte, het meest betrouwbare weekendweerbericht. We gaan natuurlijk ook even langs de kermis. En natuurlijk, hij zit er weer helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Net als jij heb ik geen flauw idee welke kant we nu op moeten. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Ja, ik ben bang van niet. Tenminste, niet zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Ja, kijk nou eens aan wat er van ons terecht is gekomen. We hebben allebei geen cent op zak en erger nog, geen greintje liefde meer in onze harten. Je kunt nou bepaald niet zeggen dat alles goed gegaan is, hè? Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet beweren dat we het niet geprobeerd hebben. Maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig, echt waar, en ik hou nog steeds van je. Maar het wordt toch tijd om afscheid te nemen van elkaar. Wat moet je anders als al je dromen in rook zijn opgegaan? Kom, geloof me nou maar. Je ziet zelf toch ook dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen, ik moet me er tegen verzetten. Het is simpelweg de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding onthoudt. Er is geen enkele vrouw die ooit maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer samen. Vergeet dat niet als je bij me weggaat en aan de rest van je leven begint. En onthoud ook dat je niet kunt zeggen dat we niet ons best hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom al is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus laten we nu elkaar maar voorgoed vaarwel zeggen.

Of je nu op de bank ligt, of dat je bezig bent met het wassen van je auto of de was ophangt. Zo kom je de zaterdagmiddag wel door. Dit was muziek van de Rolling Stones uit 1973 met Angie. Dankjewel Bart van Leeuwen voor de

Geen ruzie maken, jongens. Chris Kors Amsterdam, Frans Brouwer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Een leuke combinatie. En plaatjes misschien wel leuk te horen zo in de kroeg vanavond, hè? Ja, tijd voor het weekend weerbericht. Dit weekend blijft het droog met geregeld zon. De kans op zon is 65%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 7 graden. En maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die waait.

Eind jaren 90 had je vele boybandjes. En dit was toch wel een van de betere. NSYNC en I Want You Back. Het was hun debuuthit uit 1996. De band bestond uit 5 personen. En een van de allerbekendste is natuurlijk Justin Timberlake. Die ging later op de solotour. En die scoorde in 2016 die heerlijke zomerrit. Can't Stop the Feeling, weet je nog wel. Voor NSYNC hoorde je natuurlijk de Soul Show Classic uit 1980 van La Flavor met Roller Shake. Lekker shaken naar de disco, we houden er wel van op zaterdagmiddag. Het is vandaag 9 mei, het is vandaag de Nationale Molen- en Gemalendag. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, dan kun je misschien even gewoon een kijkje nemen bij een molen. Bijna alle molenaren die gooien een deur open. En dan kun je even kijken naar de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Dat is wel nostalgie, denk ik zo hoor. Zo dadelijk om 14:45 drinken we natuurlijk gezellig de thee met een zangeres met groene vingers en blond haar.

0: 1967 en de groep kwam gewoon uit Nederland. The Roadies and Take Her Home. Hey Nicolette, heb je zin om naar huis te gaan of blijf je nog even?
1: Hey buurmannetje, bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 13:15 geweest. Zet je stoel achterover, want het is weer tijd voor de rubriek Kopje thee met de DJ. Ze veroverde de hitlijsten in de jaren 80 met haar krachtige stem. Buiten de spotlights vindt ze rust tussen bloemen en planten. Terwijl miljoenen fans haar kennen als popicoon, groeit ze later ook uit tot een presentatrice van tuinprogramma's in Engeland. Muziek en natuur komen samen. Kim Wilde, Love in the Natural Way.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek

Kim Wilde, 1988, Love in a Natural Way. En wie was er geen fan van Kim Wilde? Vond je de muziek niet leuk, dan vond je Kim Wilde waarschijnlijk wel leuk. Menige jonge man had toen wel een poster op zijn slaapkamer. En sommigen, ja, die raakten er wel een beetje opgewonden van. Hè? Ja, dan klonk er ongeveer zo volgens mij. Hè? Tijd voor serieuzere zaken op de radio. Plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Net zoals deze 1974. Echte radioplaat. Hier is Olinz. En Love Takes Time.

1979, Orleans en Love Takes Time. En van hele oude plaatjes schakelen we over naar hele nieuwe plaatjes. Ja, combinaties die niet zo voor de hand liggen, maar wel leuk zijn. Het is ontstaan tijdens de kozale set van Sabrina Carpenter. Opeens was zij daar, Madonna. Combineerde het sound van de jaren 90 met die heldere stem van Sabrina Carpenter. En dan krijg je dit. Bring Your Love.

0: combinatie. En Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love.
1: Ik ben echt wel enthousiast.
0: Ja, ik ook hoor. Tot zover het programma Weekendlift. Zo dadelijk programma Sport op zaterdag. Bedankt voor het luisteren en een heel mooi weekend. En graag tot de volgende week. Hoi!

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG groep. DJ Arnold. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is de Kriskras door elkaar show met DJ Arnold.

Just in the Build, Shield, The Four, ABBA met Don't Shut Me Down. En dat was natuurlijk een speciaal nieuwe van Just in the Build. En we gaan door met Adele, met Easy on Me, hier op Radio Gemiva. Het is 9 over 2 alweer. En ja, dus Radio Gemiva. Dan krijg je op Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Smoking Out the Window. Daarvoor Adele met Easy on Me. En we gaan door met nog twee nummer 6 special. Elevate of the Dark. En dan krijgen we Dolly Dots met Are You White Me. Nu is deze van 6 special.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

Hold your net. Are you with me? Ja, daarvoor hoor je natuurlijk Sir Special met All Right of the Dark. En we gaan door met Eminem met Without Me. En dan krijgen we gelijk de script met All It All. Het is bijna 7 minuten voor 2:30. En dan zo meteen om 2:30 de locatie top 5. Maar nu eerst deze

0: script, want microfoon bij pak. De script, daarvoor natuurlijk met I Want It All, daarvoor natuurlijk Eminem met Without You and Me. En we gaan even naar weer luisteren. Pieter, wat gaat het weer doen?
1: Wat gaat het weer doen?
2: DJ Pieter.
3: 15 graden. Het was weerbericht.
0: Ja, dankjewel voor het weerbericht, jongens. We hebben Pieter weer op de hoogte wat we weer gaan doen vandaag. En we gaan meteen door met PCI, met iets schelen, wat is The Gentleman, hier zo op Radio Gemiva. Komt-ie.
4: De locatie
0: top 5.
5: Nummer 5.

0: Ja, zeker. En daarvoor natuurlijk PCS met Gentleman hier op Radio Gemiva. En we gaan even eindraaien. Dat is Gebroeders Kuil. Ik heb een toetot op mijn waterscooter.
1: Nummer 3.

0: Goedemorgen, broederskool. Tot op mijn zo, tot op mijn waterscooter hier op Radio Gemiva. Daarvoor natuurlijk even kijken, K3 met OLLE. En we gaan even met Sharona bellen van Spoorzicht in Dordrecht. Nee, de goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi.
2: Hoi, en wat doen jullie daar allemaal?
1: Wat wij hier allemaal doen? Wij doen allemaal verschillende soorten klusjes. Wij doen eten maken, wij doen de vaat, wij doen zeepjes maken. Wij doen lekker wandelen buiten.
2: Oh, lekker
1: papier
2: weer.
1: Prikken. Ja, papier prikken in de wijk lekker. Doen wij ook. Allemaal verschillende dingetjes.
0: Oh, zeg maar de wijk schoonhouden, zeg maar.
1: Zeker, zeker.
0: En waar zitten jullie precies?
1: Wij zitten in Dordrecht, op de Dubbeldamse weg.
0: Het gaat allemaal wel weer door, hè, Dordrecht.
1: Ja, er is genoeg te doen in Dordt.
0: Ja.
2: Heel veel schoonmaken.
1: Heel veel schoonmaken, ja. Dat is belangrijk, hè?
2: Ja.
0: Eenmaal in Dordt, hoe leuk het wordt.
1: Ja, dat is een goede gezegd.
0: Eenmaal erin heb het heel erg mijn zin.
1: Ja, precies.
0: De goede, ja. Ja.
1: Nou, wil je nog meer weten? Oh.
0: En hoe lang werk je daar al?
1: Hoe lang daar werk? Ongeveer 4 jaar.
0: Zo, dat is al best wel een lange tijd.
1: Ja, en dan komen nog meer jaren aan.
0: Oké. Okay. Ben je echt begeleiding of stagiaire?
1: Ik ben begeleiding.
0: Begeleiding, oké. Okay.
1: Ja.
0: Begeleiding, oké. Okay.
1: Eén van de vele.
0: Begeleidbaan, begeleiding. Dat is een grapje.
2: Zit u daar alleen of helpt er nog een collega met jou?
1: Nee, we zijn met heel veel collega's op de locatie. Het is altijd gezellig met ze.
0: En okay. Wie heeft je top 5 samengekozen?
1: Ja, daar hebben we samen voor gezeten. Het was een moeilijke beslissing, maar...
0: Wie allemaal?
1: Met verschillende collega's hebben we gezeten. Ook cliënten hebben erbij betrokken. Dus okay. Het was moeilijk, maar
0: we hebben al wat gedraaid ervan, van de locatie top 5. Dat is de nummer 3. Ja, en nummer 4 was dat K3, hebben we gedraaid.
1: Ja, ze gingen helemaal los hier ook.
0: En nummer 4 was net van Gebroeders Co.
1: Ja, klopt. Het ook
0: en
1: een,
0: nummer 2 is Los de Rien met de Macarena.
1: Ja, nou daar gaan we ons even klaar voor maken. Dan gaan we het dansje doen.
0: En de finale hou ik nog even geheim. Want het is wel best wel ook wel een lekker vlot nummertje. Het einde van de Gassen 5. Dus dat gaan we leuk afsluiten.
1: Nou, ja, een goede afsluiter lijkt
0: zeker,
1: mij.
0: Zeker, ja. Ik wens nog een fijne dag en dank u voor een hele mooie interview.
1: Ja, nou jullie bedankt voor het draaien van onze favoriete liedjes.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Nou, fijne dag.
0: Oké, bye bye. Hoi. Zo, nu eraf. Dat was iemand van de, wat was Sharona? Sharona. Van de Spoorzicht in Moordrecht. Dus, en we gaan door met Los de Rio met de Macarena.
3: Nummer 2.

0: cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Verkeerde schuif. En ook zich hier van vandaag is PCS met Gentleman. Nummer 5, nummer 4, Kadri. Oh ja, olé. Nummer 3, Gemroesco. Ik heb een toeter op een waterscooter. Nummer 2 hoor je net. Los Rio met de Macarena. En nummer 1 gaan we nou draaien. We zijn allemaal een klapper van de Castor 5. Dus gaan jullie even links en rechts. Jullie even de stoel aan de kant zetten. We gaan even links en rechts. Van de Snollebollekes, daar komt hij.
1: Nummer 1.

0: Voor de G-man.
1: Is er een defibrillator of niet? Want godman, een G-man.
0: De snelwolk is nummer 1, maar zat met links rechts. Van boven naar beneden en een YouTube maken mag ook. En we gaan door met de volgende. Laatste nummer is Zoo Wees met Girls Like You. En dan krijgen we Dotter met Mercy. En dan is het bijna weer voorbij. En ja, nu nog Zoo Wees met Girls Like You.
2: Heb jij de Radio Gemiva app al?

0: Dat dan, precies. Mercy, daarvoor Zoe Wees met The Girl Like Us. En als nummer is Ed Sheeran met Fighting Hours. Zeg ik bye bye en sas uit tot de volgende keer.
1: www.radiogemiva.nl. Radiogemiva.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

0: Ik geef direct toe, niet het meest originele nummer om je uitzending op Bevrijdingsdag mee te beginnen. Maar het blijft een fantastisch nummer. Neil Young hoorde je natuurlijk, Rockin' in the Free World. Beet het spits af in Indie 2000 van 5 mei 2026 alweer. En ja, het was voor mij de eerste plaat, het eerste nummer wat ik, waarmee ik echt in contact kwam met Neil Young. Waardoor ik zijn muziek leerde kennen en uiteindelijk de hele back catalog natuurlijk ook binnen ben gaan harken. Maar dit was ergens in de jaren 80 voor mij de eerste plaat die ik kocht ook. Freedom, dat album stuk gedraaid in het roemruchte programma Op Slag van Maandag, denk ik toch zomaar dat ik het opgepikt heb op de zondagavond. Goed. In die 2000 dus. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 of op de diverse streamingsdiensten. Waaronder gewoon op de Goudstad website goudstad.nl. En ja, de rest ook eigenlijk allemaal. Zoek ze maar op. Via Goudstad kun je dat allemaal vinden. Door nu met een meneer die al een poosje bezig is. Hij komt uit Canada, Nova Scotia. Ben Kaplan. Hij speelt vaak met een band, de Casual Smokers. Ik vind het erg mooi eigenlijk. Ik kende het helemaal niet. Ik hoorde het een tijdje geleden voorbij komen. En ik hou wel van die wat moeilijkere stemmen. Dit is The Oracle. Dit is Ben Kaplan.
1: A sickle, the sky made of grass. The blade of the light found your eyes and your ass. The ocean nearby was a white noise machine. Your face, the most beautiful thing that I'd seen. We walked in the surf with the breeze in my beard. We felt the things that we both hoped for and feared. We suffered desire on a scale historical. I, the seeker, and you, the oracle. And it all turns to dust. All

Oeh, zo. Ja, dat ging wat stuk. Het heet dus niet All Turns to Dust, maar The Oracle. Ben Kaplan hoor je. En ik zat een beetje te luisteren. Ik denk, wat doet me nou toch een beetje aan denken zo er en der. Maar ik zou bijna de Canadese maten van Roosendaal durven noemen. Ik ga dat eens een keer naast elkaar leggen. En als ik dat nog steeds met mezelf eens ben, dan koppel ik ze een keer aan elkaar in die 2000. Goed, Flea, die kennen we allemaal als de bassist van de Red Hot Chili Peppers. Maar die is nu ook solo dingen aan het doen. Het is iets heel anders. Het zit diep in de jazz eigenlijk. Maar ik vond het toch te tof om te laten liggen. Ik heb het al een poosje liggen en nog niet echt aangedurfd. Maar ik ga hem nu toch een keertje draaien. Dit doet hij samen met Tom York. Dit is Traffic Lights.

beetje freaky misschien voor in die 2000. Beetje te jazzy, maar ach, waarom ook niet. Flea hoorde je, dus de bassiste die we kennen van de Red Hot Chili Peppers. Samen met Tom York, die kennen we natuurlijk allemaal. En Traffic Lights, dat was de nummer. Hij heeft een hele CD uitgebracht, een album uitgebracht met allemaal dit soort werk. Dat is erg interessant als je hiervan houdt. Al een poosje draai ik een paar weken geleden voor het eerste nummer van de Florentines. En ik vind het zo verschrikkelijk leuk nummer. Dus het is heel jong, ze zijn nog niet zo heel lang bezig. Dus ik verwacht er een hoop van. Dit is Undiscovered Colors, dit is Florentines.

Florentines dus, Undiscovered Colors. Heerlijk, heerlijk plaatje. Ik ga hem de hele zomer doordraaien, denk ik. Wat ook een fijne band is van dit moment, is de band Honey, I'm Home. En ook die heb ik al een paar keer gedraaid, dus behoeft weinig toelichting. Dit is Hyperspace Mountain.

Hypersonic Mountain Warrior van Honey, I'm Home. Ja, zo heet de band echt. Ik heb het niet verzonnen, zei wel. Goed, editors, daar hebben we door de jaren heen in dit programma heel veel van gedraaid. We waren allemaal groot fan van toen het begon met de Backroom. Daar heb ik helemaal een stuk gedraaid, ook dat album. En die twee albums daarna ook nog wel een beetje. Smokers Outside the Hospital Doors en dat ding met Papillon erop, waarvan ik even de naam vergeten ben. En daarna begon ik toch wat minder te vinden. Maar ze hebben weer een nieuwe plaat uit en die klinkt best wel weer tof. Dus hij moet er gewoon nog steeds wel een beetje in. Editors, ga je horen, dit is nieuw werk, dus Call It In.

Je haalt het wat mij betreft niet bij het oude werk, maar ach, het is wel een leuk nummertje. Call it in, hoor je van Editors. En zijn stem blijft toch altijd toch wel een bijzondere stem, als ik eerlijk ben. Het solo werk kon ik helemaal niks mee van het afgelopen jaar, maar ach, wie weet komen we eens een keer een goede Editors platen bij. Door met een band die toch wel een beetje de hip is op dit moment, op Bleach 93. Dat is, ligt op ieder geval zijn lip en volgens mij staan ze op alle festivals die je in Europa kunt verzinnen. En ze worden natuurlijk ook al een poosje gedaan in die 2000. Dit is Bleach 93, dit is Underrated.

Underrated hoor je Bleach 93. Eerlijke plaat nog steeds. Blonk, ja, dat was hem. Helemaal. En in het kader van een bijzondere bandnamen kunnen we de volgende ook wat van. Agatha is dead. Zo noemt de band zichzelf. Geen idee hoe ze erop komen. Maar het is een fijne naam. Zullen we zeggen, we zullen het er maar mee. Kind regards is dit. Agatha is dead.

Hey, dat is nog eens een mooi einde. Agatha is dead, hoorde je. Kind regards. Fijn plaatje hoor. Goed, ik ben een beetje gehaast afgelopen week geweest. Dus ik weet niet heel veel vaak van de bands die ik draai, omdat ze ook vaak nog heel weinig informatie hebben. Maar van deze band weet ik toevallig dat zij uit België komen. Bad Ice, zo heette zij. En Bad dan met als BAT, dus als een vleermuis. Dit is If Only...

Bad Eyes, zo uit de band. Vleermuizenogen, If Only, zo heet het nummer wat je hoorde. Uit België komen zij. Goed, we hadden net al een paar bijzondere bandnamen. Nou, deze kunnen er ook wat van, kan ik je verzekeren. Men, Women, Chainsaw, zo noemt deze band zichzelf. Geen idee waarom, maar dit is een hele fijne plaat. Nosedrive.

Men, women, woman eigenlijk. Chainsaw, enkelvoud is het beter. Woman, men, woman, chainsaw, only girl. Zo heet het. Wat je hoorde, ik vind het

Ja, Motherlands dus. Dus nuts. Heerlijk. Blijf gewoon leuke toffe dingetjes maken. Goed, heb ik nog... ik heb nog tijd voor één plaat, denk ik. Hij duurt iets langer. Ik denk dat hij het wel haalt tot de reclames. Kit with Buns. Twee dames uit België die hele mooie, dromerige muziek maken. Ze hebben ooit eens wat gespeeld. Ik hoop eigenlijk dat dat nog een keer gaat gebeuren. Want dan ga ik zeker kijken. Dit is voorlopig de meest recente plaat die uitkomt van een upcoming album. Zullen we maar zeggen, Half of a Dream. Kit with Buns.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

tweede uur van Innie 2000 ging los met een nieuwe versie van dat bekende nummer van Donovan natuurlijk. Universal Soldier door Depeche Mode in dit geval. En dat stond staat nog steeds op het War Child album Help 2 heet dat ding. En dat is de moeite waard om naar te luisteren. Zo de moeite waard zelfs dat ik er nog eentje van draai. Vorige week draaide ik een nummer van Anna Calvi samen met Iggy Pop en Parfum Genius. Heeft ze twee nieuwe tracks uitgebracht. Nou, dit is helemaal een bond gezelschap wat ze nu allemaal meeneemt. Neil Fudjanja, Dove Ellis, die kennen we volgens mij van Nick Cave. En Ellie Roswell, nou, dat je het weet. Het is volgens mij geen cover of niks, dus gaat er eens lekker even zitten. Sunday Light, zo heet het. Dit is Anna Calvi.

Ja, Never a Dull Moment met Anna Calvi. Vrij bijzondere muziek die zij maakt. Door dan maar met even gewoon lekker recht toe recht aan een band. Volgens mij uit Engeland. Er is weinig te vinden, maar het komt ook voornamelijk dat hele jonge gastjes zijn die net begonnen zijn. Ze noemen zichzelf My First Time en ze hebben een bepaalde wens. I want-

0: daar.
1: Dan kan maar duidelijk zijn, toch? Celebrity hoorde je van My First Time. Ja, zo heet het beentje. Ik kan het ook niet helpen. En het is gewoon lekker recht toe recht aan Engelse grote backmuziek. Veel meer is niet en veel minder is het ook zeker niet. Ook uit Engeland, maar van een hele andere orde, is Kerala Dust. Best wel redelijk wat keer gedraaid, omdat ik het mooi vond. Beetje stil geweest een tijdje, maar er druppelt weer nieuw werk binnen van dit gezelschap. En dat is weer zeer de moeite waard. Luister naar Fever. Dit is Kerala Dust.

Wat een fijne plaat is er van Kerala Dust Fever, hoor je. Het is ook, klinkt een beetje als een koortsdroom. Het gaat maar door. Een soort drone zit erin. Heerlijk. Ik hou ervan. Kan niet helpen. Goed. Peter Gabriel is ook weer dit jaar bezig om bij iedere maanstandverandering, hoe moet ik dat zeggen, een nieuwe plaat uit te brengen. De Bright Side Mix en de Dark Side Mix hoor je daar dan van. En er is van de week natuurlijk weer een volle maan geweest, waardoor hij weer een nieuwe plaat uitgebracht heeft. En dat is dan de Bright Side Mix. Dit is zijn nieuwe werk. Won't Stand Down. Dit is Peter Gabriel.

Onmiskenbaar, Piet Gabriel weer natuurlijk. One Stand Down, die stem die herken je uit een miljoen ongeveer, denk ik. Goed, geldt misschien ook wel een klein beetje voor de volgende meneer. Glenn Hansard zat ooit bij de weet ik even niet meer zo hoe dat heette. Ik heb er een serie cd's van staan, maar goed, maakt niet uit. Die maakte ook al jaren solo muziek en die heeft nu een live opname gemaakt van deels nieuw werk in ieder geval in Duitsland, in de Funkhaus. En dat is een van de uitzendstudio en daar heeft hij met een heel klein publiek, met een paar honderd man, heeft hij daar semi-live de boel opgenomen. Dus het is niet in de studio, maar 26 overdubs. Wat je hoort is zo daadwerkelijk gespeeld is. Dat is het verhaal in ieder geval. Dus laten we eens gaan luisteren hoe dat dan klinkt. Dat hele album heet Don't Settle. En zo heet ook de track die je gaat horen. Dit is Glenn Hansard.

less.

Ja, prachtig hoor. Gewoon live dit, hè. Don't Settle hoorde je van Glenn Hansard. En de band waar hij in zat was natuurlijk The Frames. Ik zat met The Fry in mijn hoofd. Ik denk, dat klopt niet. The Frames dus, daar zat hij ooit in. Ooit was hij in spelen in de, hier een paard in Den Haag. Was erg leuk. Een leuke avond was dat. Goed, hij speelt vanavond trouwens in Groningen. Mocht je zelf een vliegtuig hebben, dan zou je het misschien nog net kunnen redden, denk ik. Goed, nou nee, want hij is al een uurtje bezig natuurlijk. Nee, dat wordt hem niet. Jammer jongens, volgende keer beter. Tijd voor even wat lekkers, een beetje rammelende blues rock, rock blues, hoe je het noemen wil. De Black Keys. En toen ik deze playlist een beetje in samenstellen was, toen was het volop in het nieuws dat heel Nederlands een beetje overal waar bomen stonden, dat stond in brand. En daarom vond ik dit eigenlijk wel een vrij toepasselijke plaat voor vanavond. Fireman, ring the bell. Dit is de Black Keys.

heerlijk. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. De Black Keys, Fireman, Ring the Bell. Dat was afgelopen week wel aan de orde kunnen best wel stellen. Met een hele kop dus tegelijk heb ik ze zien verliezen met bakken water eronder. Goed, van het heerlijke album van de Black Keys, Peaches. Gaat het luisteren als je van dit soort redelijk ongecompliceerde muziek houdt. Er piept hier iets raars. Nou, ik weet niet wat het is. De volgende mevrouw weet ik niet precies hoe ik dat uit moet spreken. Ze is gewoon Nederlands. Noemt zichzelf Iris Jean, of Jean, hoe je het noemen wil. En singer-songwriter, zeg maar. Het is het alter ego van Iris de Boer. Dus je zal het wel op zijn Engels uit moeten spreken. Iris Jean, zoiets zal het wel zijn. Maar dat neemt niet weg dat ze gewoon mooie muziek maakt. Luister naar End of the World.

Ja, Iris Jean, zo zullen we het voorlopig maar eventjes noemen. End of the World. Alter ego dus van Iris de Boer. Klinkt veel Nederlands, zo wordt het allemaal niet. Door met een gezelschap. Nee, het is niet een gezelschap. Het is een klassiek geschoolde celliste is het. Ze heet Kelsey Lou. Heeft 7 jaar geleden ongeveer een album uitgebracht. Is in de tussentijd een beetje stil geweest, maar is nu weer bezig. Heeft nu de tweede single uit, samen met ene Sampa. Dat zegt maar eventjes helemaal niets. Maar luister maar en gaat er even goed voor zitten, want dit is... Ja, dat is bijzonder. Dat is mooie muziek. Better Than That. Dit is Kelsey Lou.

Kelsey Lou, zo heet zij. Better Than That. Bijzondere plaat. Ik vind het erg mooi. Door met een gezelschap. Ze komen uit Engeland, maar het zijn ook weer jonge gastjes. Ze zijn nog maar een jaartje of vijf bezig. Ze zijn behoorlijk gegroeid. Ze worden een beetje, er wordt verwacht van ze dat ze de nieuwe grote hype worden in Engeland. Dus in ieder geval de indie hype. Dus laten we eens luisteren hoe dat klinkt. Ze noemen zichzelf Overpass. Dit is This Real?

Ja, als je het een beetje negatief wil benaderen, zou je kunnen zeggen: het zoveelste indie-bandje uit Engeland. Maar ook dit is weer een fijn bandje hoor. Overpass, zo heet het. Is This Real, heet de plaat. Goed, Mauro Pawlowski, die kennen we van Evil Superstars en met name ook van Deus. Waar hij toch een beetje altijd een beetje de gekke kant van de band vormde. Waar het randje zeg maar zat. Er is een nieuwe plaat uit, maar het schijnt allemaal niet helemaal nieuw te zijn. Het is heel triest nieuws dat hij heeft de diagnose Parkinson. Maakt het allemaal niet zo heel veel uit natuurlijk. Alzheimer gekregen, juist. Het teksten onthouden lukt niet meer. Een beetje spelen lukt blijkbaar nog wel. Maar dit is natuurlijk, dit wordt niet beter. En dat is heel triest, want het is een vrij jonge vent. En het is een wijs goede muzikant. En een aardige kerel ook nog eens een keertje. Dus nieuw werk, soort van nieuw werk. Schijnt op de plank gelegen te hebben al. Van Mauro Pawlowski. Dit is Maintained Love.

Nieuw werk dus van Mauro Pawlowski. En ja, veel nieuw werk zal er dus helaas waarschijnlijk niet meer komen. Maintained Love hoorde je. Dat is een diep triest verhaal. Maar goed. Ja, laatste plaat alweer. Gaea, zo heet het gezelschap. Of de man die zich... Ja, het is een beetje elektronisch, allemaal freaky bij het leven. Tot het nieuws ga je luisteren naar The Secret. Ik zeg ja, tot de volgende in die 2000. Hoi.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
0: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.